0: ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens...

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: Elke dag telt voor twee. VRT Radio 2.
2: 23.

luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Wat zijn de grootste Vlaamse hits van dit moment? Je hoort het na het nieuws in de Radio 2 Vlaamse 30

Drie uur en heel goede nacht, VRT Nieuws met Matthijs Pijnens. Het aantal mensen dat om het leven komt door executie is op een jaar tijd met bijna 80% gestegen. Zo waarschuwt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vorig jaar werden er wereldwijd 2707 mensen geëxecuteerd. Dat is het hoogste cijfer sinds 1981. Het land waar de meeste executies waren is Iran. Daar werden 2159 mensen geëxecuteerd. Na Iran volgt Saoedi-Arabië met 356 executies. De mensenrechtenorganisatie stelt dat er wellicht nog veel meer executies zijn, maar van landen zoals China, Wit-Rusland, Laos en Noord-Korea is er weinig tot geen informatie gekend. In een aantal landen is er wel beterschap, zo is de doodstraf voor 8 misdrijven in Vietnam geschrapt en kan je in Gambia niet meer terechtgesteld worden voor moord, verraad en andere misdrijven tegen de staat. In de Verenigde Staten zijn 2 straaljagers tegen elkaar gebotst tijdens een vliegshow in de staat Idaho. Het ging om 2 gevechtsvliegtuigen van de Amerikaanse marine. Ze vlogen in dezelfde richting, maar kwamen te dicht bij elkaar. In elk vliegtuig zaten 2 mensen die konden zich in veiligheid brengen met hun schietstoel. De toestellen stortten neer. Na het ongeluk werden alle activiteiten op de luchtmachtbasis stilgelegd en het vervolg van de vliegshow werd ook afgelast. In Litouwen is een drone neergestort zonder te ontploffen. De drone kwam vermoedelijk uit Oekraïne, zegt het Nationaal Crisiscentrum in Litouwen. Er vielen ook geen gewonden. Mogelijk raakte het navigatiesysteem van de drone verstoord door Russische luchtverdediging. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op het grondgebied van de 3 Baltische staten, Litouwen, Letland en Estland. Het weer nog, hier en daar nog een bui in het centrum en vooral het oosten van het land. Minima vannacht rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog. Tegen de namiddag krijgen we opnieuw buien en maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en zachter. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2 Vlaamse 30.
1: Re-entry 9.
2: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Klaar voor een muzikale lesgeschiedenis? Na het nieuws neemt Guy de Breeje mee terug in de tijd, in de prehistorie. Hier

0: Goedenacht, 14 nieuws met Matthijs Bijnens. De Wereldgezondheidsorganisatie blijft het risico van het hantavirus voor de wereldbevolking inschatten als laag. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zijn er wel nog meer besmettingen mogelijk voor de opvarenden van het cruiseschip. Volgens de WHO worden 440 mensen in zeker 30 landen nauwlettend opgevolgd door de mogelijke blootstelling aan het virus. Het cruiseschip zelf komt normaal gezien vandaag aan in de haven van Rotterdam. Er zijn nog 25 bemanningsleden aan boord en voorlopig zijn er bij hen geen nieuwe besmettingen gemeld. Het aantal mensen dat om het leven komt door executie is op een jaar tijd met bijna 80% gestegen, zo waarschuwt mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vorig jaar werden er wereldwijd 2707 mensen geëxecuteerd. Dat is het hoogste cijfer sinds 1981. In Iran werden 2159 mensen geëxecuteerd. Na Iran volgt Saoedi-Arabië met 356 executies. Het echte cijfer in totaal ligt wellicht nog hoger, maar van landen zoals China, Wit-Rusland, Laos en Noord-Korea is er weinig tot geen informatie. In een aantal landen is er wel beterschap, zegt Amnesty. Zo is de doodstraf voor 8 misdrijven in Vietnam geschrapt en kan je in Gambia niet meer terechtgesteld worden voor moord, verraad en andere misdrijven tegen de staat. Vanochtend starten werken aan het viaduct van Groot Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens die werken over versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus mogelijk langere files staan, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
1: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de Buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
0: Het weer dan nog, in het oosten nog even regen. Minima vannacht rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen dan weer droog. En dan in de namiddag krijgen we opnieuw buien. Maximaal tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien. Tegen het einde van de week wordt het droger en warmer. Ik wens je nog een fijne nacht. En meer vind je altijd in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2.
3: What we're gonna do right here is go back. Back into time.
4: Sunday. De prehistorie, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
5: 12 points.
6: Guy de Pre.
5: 12 points.
7: Hele goedemorgen en welkom in deze bijzondere aflevering van de prehistorie naar aanleiding van de 70ste verjaardag van het Eurovisie Songfestival. In deze 2 uurtjes hoor je een selectie van de liedjes, de verhalen en de nieuwsfeiten van 70 jaar Songfestival. En het begon allemaal in 1956 dus. En de aanzet werd gegeven door Marcel Besançon, een Zwitserse journalist, producer bij de Zwitserse omroep ook en directeur van de European Broadcasting Union, de EBU. Allemaal gedaan in een poging om het verscheurde Europa na de Tweede Wereldoorlog door middel van muziek bijeen te brengen. Het concept was min of meer gebaseerd op het populaire Italiaanse Sanremo Festival dat al sinds 1951 bestond. Marcel Besançon wordt vaak gezien als de vader van het Eurovisie Songfestival, maar het evenement werd inhoudelijk grotendeels vormgegeven door Sergio Pugliese van de Italiaanse omroep De Rai. De allereerste editie vond dus plaats op 24 mei 1956 in Lugano in Zwitserland en werd ook gewonnen door Zwitserland. Dankzij deze Lis Asia en haar romantische refrein.
2: Radio 2.
4: De prehistorie, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Guy de Pre.

Ja, Lies Asia, die 70 jaar geleden op donderdag 24 mei 1956 het allereerste songfestival won in het Zwitserse Lugano met Refrain. Er waren toen amper 7 deelnemende landen die elk 2 liedjes en kandidaten mochten afvaardigen. België was erbij vanaf day one, net als Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland. Na een geheime stemming waarbij juryleden ook voor hun eigen land mochten stemmen, werd alleen bekendgemaakt dat het tweede Zwitserse liedje, Refrain van Lies Asia dus, de winnaar was. Lies Asia bleef als allereerste winnares tot op hoge leeftijd betrokken bij het Eurovisie Songfestival. In 1957 en 1958 nam ze opnieuw deel voor haar land en ook in 2011 en 2013 was ze bij de preselecties. De laatste keer zelfs samen met een rapgroep. Lies overleed in 2018, ze was 94 jaar. Over nu naar 1959. Wat gebeurde er in de wereld toen die 4e editie van het Eurovisie Songfestival op 1 maart 1959 in Cannes werd gehouden? Barbie, de speelgoedpop van de Amerikaanse producent Mattel, werd toen geïntroduceerd. In Eindhoven rolde de allereerste Hollandse personenwagen een dafje van de band. En voor ons land trad Bob Benny aan op het Songfestival met het mooie Hou toch van mij. Bob werd 67 jaar geleden zesde.

0: Bob Benny met Hou toch van mij, goed voor een zesde plaats op het Songfestival van 59 in Cannes in Zuid-Frankrijk. Dat overigens dat jaar al voor de tweede keer werd gewonnen door Nederland met Een beetje van Teddy Scholten. In 61 nam Bob Benny opnieuw deel met September Gouden Roos, maar hij werd toen laatste met 1 puntje van Luxemburg. En dat was grotendeels te wijten aan de impopulariteit van België in 61 vanwege onze omstreden Congo-politiek, waarbij de Congolese ex-premier Patrice Lumumba volgens sommigen in opdracht van ons land werd vermoord. Die beweringen werden aangewakkerd door landen die aasden op de waardevolle grondstoffen in de Congolese bodem. We laten de jaren 50 achter ons en we komen terecht in 1963. Heel andere tijden. En toen het Liedjesfeest op 23 maart 63 in Londen werd georganiseerd, vroeg men zich bij ons dan ook af hoe een mens in hemelsnaam getrouwd geraakte. Deze gehuwden deden hun verhaal op zondag 24 maart 63.
1: Had ik het idee om een bal in te richten. Een bal dat bedoeld was om zoveel mogelijk meisjeskandidaten bij elkaar te krijgen. Dat bal is doorgegaan. Helaas is er maar 1 meisje komen opdagen. En het is dan ook met dat meisje dat ik dan uiteindelijk in het huwelijksbootje ben gestapt.
2: Toen ik 16 jaar was, dan moest ik alle dagen met de fiets naar Holland gaan werken. En zo gelijk als het al eens ver komt, dan rijdt alles een fiets in mijn band. Hè. En dat kwam mij ook eens ver. En op een gezeker moment stond ik met een bandjes op te pompen. En dan klopt er iemand op mijn schouder en hij zegt, kan ik u soms helpen, juffrouw? Kijk ik zo achterom. En ik zie daar een hele lange, smalle staan. En ik zeg, als u wilt, meneer. Toen heeft hij me voor het geholpen dat ik nog in Tets in Holland kwam. Maar het heeft nog 8 jaar geduurd dat ik dan getrouwd ben.

0: Frankrijk in 1962 gewonnen had, werd het Songfestival op 22 maart 1963 uitgezonden vanuit het BBC Television Center in Londen. Dit duo en koppel, Grete en Jürgen Ingman, won in 1963 voor Denemarken met Danse Wiese. Jacques Raymond werd voor ons land tiende op 16 deelnemers met het liedje Waarom? Het jaar daarop, in 1964, werd het Eurovisie Songfestival op zaterdag 21 maart georganiseerd in Kopenhagen. De liedjes speelden 62 jaar geleden dan misschien een beetje op veilig. Onze Belgische wegen waren dat allerminst. Het aantal verkeersslachtoffers lag toen met 4 doden per dag, zo hoog dat minister Hendrik Faya op de dag voor het Eurovisie Songfestival in Kopenhagen deze oproep deed tot onze bevolking.
1: Verleden jaar alleen waren er 1203 personen ter plaatse gedood. Een gemiddelde van 4 per dag. Wat hierin nog wel het meest treft, is dat men deze drama's van de weg stilaan als gewone voorvallen gaat beschouwen. Daarboven moeten wij denken aan de ernstig gekwetsten, die bestendig invalide zullen blijven als gevolg van één ogenblik onoplettendheid op de weg. Hun leven lang zullen zij de indruk hebben dat zij niet meer zijn als de anderen. Dat zij aan de goodwill van hun omgeving zijn overgeleverd. Kortom, dat zij geen zelfstandig vrije mensen meer zijn. No, no.

Daarnet voor Udo Jurgens, de amper 16-jarige Italiaanse Gigliola Cinquetti, die op 21 maart 1964 het Songfestival met glans won met Nono Letta. Want ze kreeg 3 keer zoveel punten als de nummer 2 en dat was de Britse inzending. En nu speelde ik hier in de prehistorie over 70 jaar Eurovisie Songfestival de Oostenrijker Udo Jurgens, die al in 64 begon aan zijn Songfestival Bedevaart, zeg maar. 3 jaar na elkaar nam hij deel en het ging telkens een beetje beter om uiteindelijk in 1966 te winnen met Merci Chérie. Zijn succesvolle carrière in voornamelijk Duitsstalige landen draaide toen al op volle toeren en die zou voortduren tot zijn plotse dood in 2014. In 1971 streek de Songfestivalkaravaan voor het eerst, maar zeker niet voor het laatst, neer in Dublin. Voor België zouden Nicole en Hugo aantreden, maar het verhaal is al onbekend. Nicole kreeg geelzucht, waardoor op het laatste nippertje Jacques Raymond en Lily Castel de ondankbare taak hadden om in te vallen. Toch werd het gelegenheidsduo nog 14e met Goeiemorgen Morgen. Hier zijn Jacques en Lily live op het Songfestival van 3 april 1971 in de Ierse hoofdstad.

0: Goedemorgen, morgen. Zoals Jacques Raymond en Lili Castel het live zongen tijdens het Songfestival van 1971 als invallers voor Nicole en Hugo, die het in 1973 dan zelf mochten proberen, helaas zonder veel succes. We blijven nog even hangen in dat jaar 71 met dadelijk het winnende liedje voor Monaco door Severin. In de week van dat Songfestival in Dublin werd bij ons de wielerklassieker Omloop het Volk, die traditiegetrouw het wielerseizoen in Vlaanderen en in Europa op gang trapt, afgelast als gevolg van het slechte weer. Er lag 55 jaar geleden namelijk flink wat sneeuw in ons landje en de koers kon dus niet gereden worden.
1: Uiteindelijk hebben we dan tot onze grote spijt moeten beslissen dat de Omloop het Volk voor de eerste maal in de geschiedenis niet kon doorgaan, dus op zijn voorziene datum.
2: Roger Heroziers, toch zijn alle coureurs naar Gent gekomen. Hoe komt dat?
3: Ja, het is begin van het seizoen, allemaal is een beetje nerveus. Hè. Ze hadden misschien allemaal schrik van het rijden. Ik had ook schrik van te koersen, maar ja. Je ziet er een paar wegrijden, je hoort getelefoneerders naar de ene en de andere. Die is weg, ja. Je wordt een beetje nerveus, je vertrekt ook maar. Hè.
2: En zoals het erbij ligt, is dat werkelijk, was dat niet te doen?
3: Ik denk het niet, het is niet menselijk eigenlijk. Als je naar hier kwam, in het midden van de weg ligt sneeuw altijd. Dus ze gaan vertrekken hier en in een bocht gaan ze allemaal vallen. De coureurs. Ik vind dat het beter is als dat glas wordt.

0: Deze nu 77-jarige in Parijs geboren zangeres Séverine won het Songfestival van 1971 voor Monaco met Un banc, un arbre, une rue. Dat uitgroeide tot een internationale hit en dat ook een van mijn favoriete Songfestivalliedjes is. Twee jaar later, op vrijdag 6 april 1973, één dag voor het Eurovisie Songfestival in de stad Luxemburg werd georganiseerd, brak er een spontane staking uit onder de Gentse dokwerkers die betere werkomstandigheden en hogere lonen eisten. Enkele dagen later gevolgd trouwens door de Antwerpse dokwerkers. En nog meer scheepvaartnieuws van 53 jaar geleden. Want op 2 april 1973 was het zendschip van Radio Veronica tijdens een zware storm aangespoeld en vastgelopen op het strand van Scheveningen. Het schip zou men pas op woensdag 18 april weer vlot krijgen. De dag dat in het Nederlandse parlement de debatten begonnen over de wet die een einde zou maken aan de zogenaamde piratenzenders. Nieuws dat toen bij onze noorderburen het Songfestival zelfs even overschaduwde.
1: En dan was er de dramatische ontwikkeling met het zendschip Veronica dat van zijn ankers lossloeg en stuurloos naar de kust dreef, waar het even ten zuiden van de Scheveningse haven hoog op het strand werd gezet. Al op de eerste dag kwamen duizenden naar het stomgeslagen popstation kijken. Nu de justitie besloten heeft niet tegen het schip op te treden, zullen de eigenaren trachten het zo spoedig mogelijk weer naar zee te laten slepen.

In 1973 was Cliff Richard op 7 april op het Songfestival in Luxemburg torenhoog favoriet en moest hij zelfs Valium slikken om zijn zenuwen in bedwang te houden. Na zijn Congratulations uit 68 werd in 73 ook Power to All Our Friends een dikke hit. Maar de overwinning was voor het tweede op in volgende jaar voor het Groothertogdom Luxemburg met Anne-Marie David en Tu te reconnaîtras. Cliff werd derde, want deze Spaanse Mochedades, die je daarnet hoorde, behaalde maar 4 punten minder dan winnaar Luxemburg. Eres Tu groeide uit tot een absolute tijdloze favoriet, ook van mij. En het werd een grotere hit dan het winnende liedje. We blijven nog even in de 70's in deze de prehistorie over 70 jaar Eurovisie Songfestival.

0: Ja, in dit overzicht kan ik natuurlijk niet voorbij aan deze Zweedse inzending uit 1974 van ABBA. De meest succesvolle en de meest memorabele act uit de geschiedenis van het Songfestival. Ze kwamen op 6 april 1974 naar Brighton, want de Britten organiseerden in plaats van de Luxemburgers. Ze zagen en ze overwonnen met Waterloo, waarna de wereld aan hun voeten lag en er in de daaropvolgende jaren ABBA copycats volgden op het Songfestival. ABBA lag tijdens de puntentelling van begin tot einde op kop en won bijgevolg de slag niet van, maar met Waterloo. In 1977 was de Belgische Dream Express, de groep van ex-Pebble Lux Metz en de drie zussen Bianca, Patricia en Stella Maassen, de grote kanshebber op het Songfestival in Londen. Onder leiding van hun manager Adriaan van Landschoot werd een grote promocampagne gevoerd voor de inzending van Dream Express, A Million in 1, 2, 3. Zanger Lux Metz en Adriaan van Landschoot op zaterdag 7 mei 1977.
1: Het is een handel, hè? Het is een fabriek eigenlijk.
2: Krijg je daar nu nooit genoeg van? Steek daar nooit tegen?
1: Soms ergens toch wel, maar nou ja, we hebben allemaal genoeg moet ik zeggen, ondervinding en bagage mee van zoveel jaren. Ik 12 jaar, de meisjes 8 jaar toch al. Dat je dat toch ergens opvangt, hoor. Dat hoort er nou eenmaal bij.
2: Wat gaat er gebeuren als jullie winnen?
3: Heel veel feesten.
4: Zowel pers als radio en televisie praten altijd over geld. Ik praat nooit over geld. Het ziet er allemaal mooi uit misschien, maar dat geld er alsjeblieft bij.
2: Tot hoe lang staan ze bij u onder contract?
4: Normaal nog tot einde 1980.
2: Dus u is ook een gelukkig man als ze winnen?
4: Ik denk dat het twee gelukkige partijen zijn.

0: naar de gouden jaren 70.
1: In de prehistorie over 70 jaar Eurovisie Songfestival zijn we aanbeland in de jaren 80. Terwijl Sandra Kim voor België op zaterdag 3 mei 86 het Eurovisie Songfestival won in het Noorse Bergen, bereikte een vrijgekomen radioactieve wolk één week na een zware ontploffing in de kerncentrale in het Oekraïense Tsjernobyl ons land. Weerman Armand Pien heeft mij jaren later toevertrouwd dat hij toen in zijn weerbericht niet mocht vertellen hoe hoog de straling van de radioactieve wolk hier echt was. Hij noemde dat de zwaarste dag van zijn leven. En dat terwijl de Belgische fans van het Songfestival wellicht...
2: Vlaanderen, de toekomst is hier.
3: Update beschikbaar.
2: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival.
3: Update voltooid.
2: Ontdek het hele programma en bestel je ticket.

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman. Knaldi.
3: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
4: Check de promo.
3: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
5: Prize.
6: Die zitten hier in de zaal. Zijn we dat, die dames en heren. Sandra Kim. De eerste overwinning voor België.

0: Sandra Kim live op het Songfestival op 3 mei 1986 in het Noorse Bergen. Sandra wist Europa in te pakken met J'aime la vie. Ze lag al snel aan de leiding en ze zou daar ook blijven. Sandra bleef altijd populair bij ons in Vlaanderen en J'aime la vie neemt een bijzondere plaats in de carrière van de nu 53-jarige zangeres. Zaterdag 9 mei 1987 was het dan eindelijk zover. Het Songfestival werd voor de allereerste keer in ons land georganiseerd. Omdat de Waalse Sandra Kim het jaar voordien had gewonnen met J'aime la vie, was het aan de RTBF om het liedje Circus op poten te zetten. En dat deden ze en lang niet onaardig. André Vermeulen was er 39 jaar geleden bij en zag hoe de Ierse zanger Johnny Logan voor de tweede keer won. En hoe onze Belgische inzending Soldiers of Love door Lilian Saint-Pierre, 11e, eindigde.
1: De Eurovisietrofee, een kristallen piramide van Val Saint-Lambert, verhuist dus naar Ierland. Presentatrice Victor Laszlo en de winnares van vorig jaar, de Belgische Sandra Kim, waren de eerste om Johnny Logan te feliciteren. Logan won het festival al eens eerder, in 1980, met het liedje What's

0: year. Johnny Logan is niet de eerste winnaar die nog een tweede poging doet om de Eurovisieprijs in de wacht te slepen. Maar hij is wel de eerste die daar ook in slaagt. Lilian St-Pierre vindt dat Johnny Logan verdiend heeft gewonnen. En over haar eigen resultaat is ze niet ontgoocheld.
1: Wat voor mij dus erg belangrijk was, dat was dus dat het publiek vooraf, voordat het zover was, achter mij stond. En ik geloof dat dat nog altijd zo is. Daar kan ik enkel maar dankbaar voor zijn.
0: Heb je er al een idee van hoeveel exemplaren er al van jouw plaat in Vlaanderen verkocht zijn?
1: Laatste week was dat 23.000.
0: Dat is een heel goed cijfer voor een Vlaamse plaat.
1: Ja, inderdaad, ja.
0: Dat betekent toch eigenlijk dat je in Vlaanderen terug bent waar je vroeger ook al gestaan hebt?
1: Precies, daarom ben ik zo gelukkig.
2: Dames en heren, goedenavond. Dank je vriendelijk voor uw aandacht. Bye bye. Malheureusement, c'est la fin. Nous avons passé un merveilleux moment avec vous. Merci mille fois et au revoir.
3: I still love you, Ireland. Don't close your heart to how you feel. Dream, and don't be afraid the dream's not real. Close your eyes, pretend it's just the two of us again. Make believe, this moment's here to stay.

thank God. What can I say when my words are not?

Johnny Logan, hij won me in 1987 toen als enige voor de tweede keer het Songfestival. Vele jaren later zou de Zweedse Loreen hetzelfde presteren. Na What's Another Year in 1980 zegevierde Logan 7 jaar daarna met het zelfgeschreven Hold Me Now. Overigens zorgde hij als componist ook voor 2 succesvolle bijdragen door Linda Martin. Terminal 3, dat tweede werd in 1984, maar dezelfde zangeres won in 1992 met zijn Why Me. Deel 2 van 70 jaar Eurovisie Songfestival hoor je hier in de prehistorie na het nieuws. Dus afspraak over enkele minuten.

0: 5 uur, goedemorgen, VRT Nieuws met Annelies Houtman. Het aantal executies wereldwijd was nooit eerder zo hoog als vorig jaar. Dat staat in het jaarlijks rapport van Amnesty International. In 17 landen werden in totaal 2707 mensen geëxecuteerd. Een stijging van bijna 80% ten opzichte van 2024. Iran liet vorig jaar het hoogste aantal mensen executeren. 2159, een verdubbeling ten opzichte van het jaar ervoor. Volgens Amnesty is het hoge aantal vooral het gevolg van regeringen die de doodstraf blijven gebruiken om angst te zaaien onder de bevolking. Naast Iran zijn dat onder meer Noord-Korea en Saoedi-Arabië. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn gisteren 7 mensen om het leven gekomen. In het oosten van het land heeft een Israëlische raketaanval een leider van de Islamitische Jihad gedood. Die Palestijnse organisatie heeft banden met de pro-Iraanse militie Hezbollah. Bij de aanval kwam ook zijn dochter van 17 om het leven. En in het zuiden van Libanon heeft Israël 5 mensen gedood, onder wie 2 kinderen. Sinds midden april is tussen Libanon en Israël een gevechtspauze van kracht. En dat is dit weekend met 45 dagen verlengd. Toch blijft Israël dagelijks aanvallen uitvoeren. Sinds het staakt het vuren zijn al meer dan 400 Libanezen gedood. Ook de pro-Iraanse militie Hezbollah blijft aanvallen uitvoeren op Israël. En vandaag starten werken aan het viaduct van Groot-Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. Het verkeer in de richting van Bergen moet er tijdens de werken over 3 versmalde rijstroken. De komende 3 weken zullen er dus langere files staan, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
1: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Die mensen gaan vooral tijdens de ochtendspits significante bijkomende hinder ervaren. Ook het verkeer op de Buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden, ook die mensen zullen iets meer verkeersdruk vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
0: In het oosten nog even regen, minima vannacht rond 9 graden. De dag begint op de meeste plaatsen droog, in de namiddag opnieuw wisselvallig met buien, bij maxima tot 16 graden. Ook dinsdag en woensdag nog buien, tegen het einde van de week wordt het droger en warmer. Meer in de app van VRT Nieuws.
2: Radio 2.
3: What we're gonna do right here is go back into time.
4: Sunday. De prehistorie, 70 jaar Eurovisie Songfestival.
5: 12 points.
6: Guy de Pré.
5: 12 points.

0: Welkom terug in de prehistorie over 70 jaar Eurovisie Songfestival. En we zijn aanbeland in 1988 met de Canadese zangeres Céline Dion, die momenteel aan een indrukwekkende comeback werkt en die 38 jaar geleden won voor Zwitserland met Ne partez pas sans moi. Een prestatie die haar definitief op de kaart zette. Tijd nu voor de jaren 90. In de eerste week van mei 1990 noemde de parlementaire onderzoekscommissie het onderzoek naar de bende van Nijvel een compleet fiasco. In Zuid-Afrika begonnen informele gesprekken tussen de blanke minderheidsregering en het ANC van Nelson Mandela. In ons land speelde Club Brugge 36 jaar geleden kampioen. En op 5 mei 1990 trok het Songfestival Circus naar Zagreb in het toenmalige Joegoslavië, waar de Italiaan Toto Cutugno de overwinning binnenhaalde.
1: De prehistorie. 70 jaar Eurovisie Songfestival.
2: Terug naar de gouden jaren 90.

0: Met Insieme van Toto Cutugno haalde Italië tijdens het Eurovisie Songfestival van 1990 in Zagreb. Twee Italiaanse oud-winnaars, Toto Cutugno en Gigliola Cinquetti, werden het jaar daarop op 4 mei 1991 in stelling gebracht als presentatoren van het Songfestival. Dat ging live vanuit de Cinecittà filmstudio's in Rome dat jaar. Ze deden dat voornamelijk in het Italiaans, waarbij Cutugno zich gedroeg als een olifant in een porseleinenwinkel. De verwachtingen waren bij ons in Vlaanderen hoog gespannen, want Clouseau mocht ons land vertegenwoordigen met Geef het op. 4 mei 1991 zou helaas geen hoogtepunt worden in de rijke muzikale carrière van de broers Wouters, want Clouseau eindigde 16e op 22 deelnemers. De avond voor het Songfestival geloofden zowel de fans als Clouseau zelf er nog altijd in. André Vermeulen in Rome.
1: Ja, ik denk dat het heel goed zal zijn. Ik hoop eerst, maar dat moeten we nog afwachten. Hè.
2: Maar ik denk dat ze een goede kans maken.
1: Ja, maar het is Clouseau, ik ben er zeker van.
3: Toch blijven de ouders van Koen en Chris Wouters erg voorzichtig.
4: Als Clouseau in de eerste 12 is, vind ik het heel goed.
5: Er zijn mensen die denken dat ze zeker bij de eerste 5 zijn.
4: Ik denk dat die geweldig ontgoocheld zullen zijn. Ik hoop het, maar je moet objectief blijven. Hè.
3: Maar Clouseau zelf houdt er de moed in.
6: Hallo, ik spreek nu tegen de cameraman, hè, want Jelle Cunico, de kijkers thuis.
7: Journalist.
6: Maar voor de kijkers thuis, het gaat plezant zijn.
7: Is het goed?
6: Braaf zijn, hè.

0: flink wat applaus voor Clouseau en het was ook uitstekend gedaan.
1: Clouseau live tijdens het Songfestival op 4 mei 1991 in Rome met Geef het op. Dat deden zowel Clouseau als het Eurovisie Songfestival gelukkig niet. En dus was dat Songfestival 3 jaar later, op 30 april 1994, nog eens te gast in Dublin. Goed nieuws en slecht nieuws 32 jaar geleden in de week van het Songfestival van 1994. Het slechte nieuws was dat de paus zijn dijbeen brak bij een val in zijn badkamer. En het goede nieuws was dat het ANC in Zuid-Afrika de historische verkiezingen won, waardoor het einde van de apartheid eindelijk werd ingezet. Ierland stond in 1994, na 2 opeenvolgende overwinningen, niet te trappelen om de kosten van een volgende Songfestival op zich te nemen. En ze dachten op veilig te spelen met Rock'n'Roll Kids van Paul Harrington en Charlie McGettigan. Maar het duo zorgde er tot ieders verbazing voor dat Ierland voor de 3e keer op rij won. De 2 winnaars, Paul Harrington en Charlie McGettigan, kregen later kletterende ruzie.

0: 20 jaar Eurovisie Songfestival.
1: Terug naar de gouden jaren 90.
0: Guy Depree.
2: Zaterdag 18 mei 1996 nam Lisa Delbo voor ons land deel aan het Eurovisie Songfestival in Oslo. Ik was er opnieuw bij om commentaar te geven hier op Radio 2 en dus trokken we een week lang op in de Noorse hoofdstad in het kielzog van een supernerveuze en supergelovige Lisa Delbo. Lisa moest door haar deelname forfait geven voor de communie van haar zoon en dat viel haar heel zwaar. Je hoort Lisa, haar manager Piet Roelen en de componist van haar liedje Liefde is een kaartspel, John Terra, één dag voor het Songfestival. Had John niet liever zelf in de spotlight op het podium gestaan?
3: Ik zou liegen als ik zou zeggen nee. Maar ik vind dit een voorrecht dat het dan op een andere manier gelukt is om België te vertegenwoordigen.
4: Ik ben vandaag heel veel meer ontspannen dan gisteren voormiddag en de afgelopen dagen, want mijn manager was een beetje in paniek geslagen. Die dacht, want we moeten die terug naar huis sturen. Maar het heeft niet hoeven te zijn. Nee, het valt best mee.
5: Er moet een product zijn, dat product hebben we. Dat hebben we opgenomen in 4 talen. Als dat product goed is en wij kunnen dat bij de mensen brengen, en dan is het Eurovisie Songfestival in mijn ogen het beste marketingplatform waar wij van kunnen starten.

0: Lisa Delbo trad in 1996 als 16e aan op het Songfestival in Oslo, Noorwegen. En ze eindigde ook 16. Nadat Ierland daar alweer had gewonnen, deze keer met Eimear Quinn en het etherische The Voice, zaten we in 1997 dus opnieuw in de Ierse hoofdstad Dublin. Sowieso altijd een feest daar, zelfs zonder een Belgische inzending, want ons land had in 93 en 95 niet goed gescoord en moest in 97 daardoor langs de zijlijn toekijken. Op 1 mei 1997, twee dagen voor het Songfestival, had Labour, de partij van Tony Blair, de conservatieven van Major, verpletterd bij de Britse parlementsverkiezingen. En hetzelfde deden Katrina en de Waves in 97 in feite op het Songfestival, door met een monsterscore de overwinning binnen te halen voor het Verenigd Koninkrijk met Love Shine a Light, dat die avond zo klonk.
1: So there you have it, another Eurovision Song Contest over and... It's actually a bit sad, isn't it?
2: It is, Carrie, but hasn't it been a great week and a great show?
1: And a great winning song.
2: Absolutely.
1: But before we hear the winning song again, let us just thank our audience here at the Point Theatre Dublin and, of course, all of you at home, all 300 million of you, for tuning in this evening.
2: So here you have it. Hey! So here you have it, the winner of the 1997 Eurovision Song Contest.
1: Katrina and the Waves singing Love Shine a Light. From the Point Theatre Dublin, bonsoir, Iowa.
3: Good night from Dublin.

0: Zaterdag voormiddag 3 mei 1997 zat ik in de bus van het hotel naar de Point Theatre in Dublin te klitsen met deze Katrina Leskenich, de frontvrouw van Katrina and the Waves. En toen ze hoorde dat ik in Belg was, vertelde ze over een concert in Leuven en het daarbij horende bier waar ze zo van genoten had. Wisten wij toen veel dat ze s'avonds het Songfestival zou winnen en met Love Shine a Light een internationale hit zou scoren.
1: Je luistert naar Radio.

0: Deze Vanessa Shinitor verdedigde onze Belgische kleuren op het Songfestival van 1999 met het mooie Like the Wind, waarmee ze 12e eindigde. Ik was er dat jaar voor de laatste keer bij en dat was sowieso een aparte ervaring, want het Liedjesfeest werd 27 jaar geleden georganiseerd in de Israëlische stad Jeruzalem op zaterdag 29 mei. En zaterdag is Sabbat en dan mogen gelovige Joden niet werken, zelfs niet op het knopje van de hotellift duwen. En dus stond heel de Belgische delegatie met zangeres Vanessa Shinitor op kop ellendig lang te wachten tot die lift uit zichzelf op onze verdieping stopte. Ook de security was er erg streng daar in Jeruzalem. Maar ook in ons land waren er in mei 99 problemen. Dieren in Belgische pluimveebedrijven hadden 27 jaar geleden namelijk voedsel gekregen dat besmet was met kankerverwekkend dioxine. Daardoor waren er kippen en eieren met dioxine in de winkels en in de horeca terechtgekomen. Piet van Temse, toen kabinetchef van minister van Landbouw, Pinkster.
1: Veevoederbedrijven die kopen grondstoffen die zij dan mengen om uiteindelijk het veevoer te maken. Een van die grondstoffen is vet. De vaststelling die gebeurd is, is dat een bepaalde partij vet die geleverd geweest is aan de veevoederindustrie zwaar gecontamineerd was met dioxine.
2: Dat betekent dus dat dus enkele maanden productie op de markt is terechtgekomen. Dat betekent dat een aantal mensen eventueel kanker daarvan zouden kunnen krijgen van die dioxine.
1: Het is in alle geval zo, ik wil dat absoluut niet ontkennen, dat er in gedurende periode gecontamineerd product op de markt geweest is.
3: Terug naar de jaren 2000.
4: De prehistorie.
3: 70 jaar Eurovisie Songfestival.
0: En zo zijn we de 21ste eeuw en het tweede millennium binnengestapt in deze De Prehistorie over 70 jaar Eurovisie Songfestival. Op 15 mei 2004 nam Xandi in Istanbul deel voor ons land met One Life, een spetterend nummer dat helaas maar 23ste eindigde. De winnares kwam uit Oekraïne en ze heette Ruslana, een naam die daar nu misschien wat gevoelig ligt. Ruslana zong en danste Wild Dances, maar andere Vermeulen en Bart Peters lieten zich daardoor niet uit hun lood slaan.
5: En nu gaan we naar liedje 11, naar Oekraïne met Wild Dance en Ruslana. Moeten we bang worden, André Vermeulen?
6: Ja, de act ziet er ook een beetje gevaarlijk uit, maar zangeres Ruslana is eigenlijk poeslief. Ze weet wel wat ze wil en op haar persconferentie liet ze zelfs journalisten wilde dansen uitvoeren.
5: Het lijkt een soort Xena the Warrior Princess en ze doet een authentieke hoedsoeldans. Dat is een wilde Karpatendans. Het lijkt alsof Attila zijn eigen dochter naar het Songfestival heeft gestuurd. Maar ze kan het ook live, want ze playback niet. Dit in tegenstelling tot Britney Spears. Oekraïne.
7: Hey! Hey! Hey!

0: Feel the Rhythm was het thema van het Songfestival op 18 mei 2006... dat in Athene werd betwist. Onze Kate Ryan mocht bij de bekende deelnemers worden gerekend, want ze had met haar cover van Désenchanté een hit. De zangeres vergat haar beroemde kniezwengel uit te voeren tijdens de halve finale. Ze haalde de finale niet en dat zorgde bij ons terecht voor verontwaardiging. De Finse monsters van Lordi gingen 2 decennia geleden dan maar aan de haal met de overwinning. En ook dat kon niet iedereen appreciëren. Chetador werd bij ons wel een dikke hit en nog voor ze naar Athene trok was de Limburgse Kate Ryan al waanzinnig populair in haar hometown Tessenderlo.
1: Er waren scherpe veiligheidsmaatregelen voor de komst van Kate Ryan, want in Tessenderlo is Kate Ryan heel belangrijk.
2: Ik vind ze goed en het is ook fijn dat we eens ook in Lo iemand hebben die goed kan zingen.
1: En dus spreekt het voor zich dat heel Tessenderlo Kate Ryan steunt. Te beginnen met de kinderen. Die hadden allemaal speciaal getraind op de kniezwengel.
3: Hebben jullie daar lang op moeten oefenen?
4: Toch wel een week of zo, maar dan gaat dat gelijk niks.
5: Dat is fantastisch, ik heb daar geen woorden voor. Ik ben enorm dankbaar dat Tessenderlo zo achter mij staat. En al die kinderen met hun affiches en dit mooie soort schilderij dat ze aan het gemeentehuis gaan hangen. Dat is ja, fantastisch.

Onze Tom Daai schitterde in 2010 voor België met het heerlijk en eerlijk eenvoudige Me and My Guitar. Tom kan in elk geval goede papieren voorleggen, want in 2010 eindigde hij mooi zesde. Door nu naar 2021, nadat de editie van 2020 door de COVID-pandemie was afgelast, kwam

Sommige kijkers en luisteraars sloegen misschien ook op de vlucht toen ze dit winnende Italiaanse zootje ongeregeld Måneskin hoorden en zagen op het Songfestival van 2021.

Heavy metal op het Songfestival. Dat was de Italiaanse groep Måneskin die in 2021 vierde werd bij de jury's. Maar het publiek gaf hun City e Buoni de hoogste score, waardoor ze de trofee binnenhaalden dat jaar. Hun frontman Damiano David heeft nu een succesvolle solo-carrière. Door naar 2023 nu, toen het Israëlische leger en de islamitische jihad na 2 weken van geweld op 13 mei 2023, de dag van het Songfestival in Liverpool, een wapenstilstand afkondigden. Bij de gevechten waren vele raketten afgevuurd en meer dan 30 doden gevallen, vooral Palestijnen. Aanleiding voor dat geweld was het overlijden van de Palestijn Kader Adnan, die in hongerstaking was gegaan. Honger zal onze Gustav niet geleden hebben, maar hij was toch flink vermagerd toen hij op 13 mei 2023 het podium in Liverpool veroverde met zijn geweldige Because of You. Van mij had hij gerust mogen winnen, maar het werd uiteindelijk een 7e plaats. En dat is ook niet mis natuurlijk.

Oekraïne had in 2022 het Eurovisie Songfestival gewonnen, maar kon een jaar later, omwille van de oorlog met Rusland, de veiligheid niet garanderen, waardoor het Britse Liverpool gaststad werd. De Zweedse Loreen trad in het voetspoor van Johnny Logan door een tweede keer te winnen. In 2012 had ze met Euphoria al gezegevierd en 11 jaar later deed ze dat nog eens met Tattoo. Stef Kaars, onze Gustav, viel in de smaak en eindigde in 2023 zevende met zijn Because of You. En Because of You heb ik deze de prehistorie gemaakt over 70 jaar Songfestival. Ik zou zeggen, maak jij iets moois van deze dag en heel graag afspraak in een volgende de prehistorie. Op maandagmorgen om 4 uur op Radio 2 bijvoorbeeld. En als dat te vroeg is, zaterdag om 10 uur op Radio Bene. Of zondag, zoals al jaar en dag, om 10 uur op Radio 2. Bedankt om te luisteren.

0: Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten, of wat?
1: Soms gedragen kinderen zich...
0: Vermoeiend.
1: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
2: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
3: Bij getuigd.
4: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
5: Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
6: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
7: Yep.
5: Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
8: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
7: Zeker,
5: oh. Als je echt wilt shoppen. Of op moleculen.be.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
10: Ja, maar hallo zeg. Heerlijk toch om terug gewoon in de studio te zitten van de radio. Ik voel dat.

0: 6 uur via het nieuws op Radio 2 krijg je van Shema Saisai.
1: Goedemorgen. Vlaamse ouderen en tieners zijn het meest gelukkig. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een groot onderzoek in opdracht van VRT. Maar jongeren tussen 18 en 24 jaar voelen zich vaak minder waardig en eenzaam. En vooral jonge vrouwen geven zichzelf een lagere geluksscore. Dat komt ook omdat jongeren het gevoel hebben dat ze altijd en overal moeten presteren. Dat zegt onderzoekster Sarah Klaas van de Universiteit Gent.
2: Enerzijds is dat een uitdagende levensfase waarin dat mensen meer verantwoordelijkheden krijgen. En dan een tweede iets is dat de 18-jarigen van nu zijn natuurlijk ook wel de tieners van de COVID-pandemie. En we weten dat hoe je je voelt als adolescent, dat dat een van de belangrijkste voorspellers is van hoe je je voelt als volwassen.
1: Ook alleenstaanden voelen zich vaak minder gelukkig dan mensen die samenwonen. Vandaag beginnen er werken aan het viaduct van Groot Bijgaarden op de Brusselse Buitenring. En dat heeft ook gevolgen voor het verkeer op veel andere drukke wegen. In de richting van Bergen moet je tijdens de werken over 3 versmalde rijstroken. Maar de komende 3 weken zullen er dus ook op verschillende plaatsen langere files staan, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
3: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Ook het verkeer op de Buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden. Ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
1: In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper tegen Union gewonnen met 5-0. Aanvoerder Hans van Aken kon 2 keer scoren. Hij is erg tevreden en denkt dat Club de titel nu ook kan winnen.
4: We wisten dat het een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen, maar nu is het nog zaak natuurlijk om het af te maken. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals, we moeten het nu wel nog afmaken.
1: Door deze overwinning is het verschil tussen Club Brugge en Union nu 4 punten. Donderdag kan Club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Union speelt dan tegen AA Gent. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
5: Bij een uitslaande woningbrand in de Duinenlaan in Westende zijn gisteravond 2 bewoners naar het ziekenhuis gebracht. Hun hond overleefde de brand niet. Het huis is onbewoonbaar. En de havenfeesten in Blankenbergen hebben zo'n 60.000 bezoekers naar de badstad gelokt. Dat zijn er minder dan vorig jaar door het slechte weer. Wisselvallig vandaag met een aantal verspreide buien die fel kunnen zijn. We halen 15 graden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen over een half uur of in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, het voordeel is normaal gezien wordt het dit weekend prachtig weer. Ik hoor 30 graden schema.
1: Ja, het kan. Alles kan.
0: Ja, maar ja, dat is dan weer te veel natuurlijk. 30 graden is niet nodig allemaal.
1: Ik dacht 4, 25. Dat is ideaal, hè?
0: Ja, nee. 24, dat is goed. Ja, 30 jongens, dat gaan we niet aan doen. Goeie

0: Lucky weekend gehad, Shema?
1: Ja, ja, zeker.
0: Hard gegaan?
1: Nee, ik heb het rustig gehouden. Ja, ja, veel kon je niet doen met die regen. Hè.
0: Ja, kun je toch binnen lukken.
1: Lekker gezellig. Ja,
0: gezellig.
1: Ja.
0: Heb je gezelschapsspelletjes gedaan?
1: Nee, dat ook niet.
0: Doe je dat nooit?
1: Soms wel, jawel. Ja. Ja, de kinderen doen dat ook wel graag. Ja,
0: ja, wat spelen ze dan?
1: Soms memory vooral.
0: Ah, memory, ja.
1: Ja, dat is goed voor het goede breintjes.
0: Ja, dat is wel. Ja. Doe van Exploding Kittens, ken je dat? Het zijn dus kleine katten, die ontploffen dan, in kaartspel.
1: Ah, leuk.
0: Ja, prachtig.
1: Ja.
0: Mijn zoon vindt het geweldig, dus ik vind het allemaal goed. Maar kijk, we gaan een geweldig spel spelen, dat heet Radio 2. En goedemorgen, morgen, en jij bent er klaar voor.

8 over 6 en al mooie woorden binnengekomen van Lutgarde de Nijer. Goedemorgen allemaal. Hopelijk een fijn weekend achter de rug. En dan had ze ook nog een berichtje speciaal voor onze backstage babel. Moeten we u straks even delen hoor.

0: Impolite van Taylor Swift. Hi, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Toen alleen file.
1: Eén file van 10 minuten inderdaad op de E313 naar Antwerpen vanaf Ranst.
0: Oef.
2: Hey, hey, hey. Goedemorgen, morgen. De maandag begint.
0: Het is vandaag 18 mei. Het is de dag dat je hoort op Radio 2 dat jongeren en oudere mensen het gelukkigste zijn. Dat staat in een onderzoek van de VRT Nieuws. In de foto van Vlaanderen, zo heet dat. Het is zo dat ze ook even genomen. Nu, het rare is dat jonge mensen zijn gelukkig, maar vanaf 18 gaat het fout.
3: Ja, het zijn echte tieners die gelukkig zijn, nog zorgeloos en zo. Maar zodra ze volwassen worden en verantwoordelijkheden krijgen, dan merken ze dat ze toch eenzamer worden en minder gelukkig.
0: Jezus, blijft een beetje druiliger dan ook nog eens vandaag. Maar het wordt deze week alleen maar beter. Ik zie het weekend bijna 30 graden. Ja, pak 4,25. Ja, Backstage Bavo, goedemorgen jongen.
4: Goedemorgen.
0: Ik krijg weer een prachtig bericht binnen. Toch een hart onder jouw prachtige riem ook. Het gaat over Anderlecht. Het gaat niet zo goed. We moeten eerlijk zijn.
4: Nee, helemaal niet, Peter. Nee.
0: Maar Lutgarde, de Nijer, die laat weten... Ja, toch steun voor jou. We gaan al vooruitkijken naar het volgende jaar.
4: Ja, zoals het onderzoek, de foto van Vlaanderen, ben ik ook niet gelukkig momenteel.
0: Nee, maar ja, kijk, dat is ook supporters van Anderlecht. Ook die moeten erdoor. Hé, hey, het is oké. Okay.
4: Wat een verschrikkelijke week.
0: Het is nog maar 9 jaar. Komt goed hoor, ooit. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen. Maar het nieuws waar je vanmorgen echt vrolijk van wordt, komt uit Gent vanuit Mr. Spaghetti Schema.
3: Ja, daar is Sam van Looy, een 40er uit Lebbeke, gisteren spaghetti kampioen geworden. Hij won de finale van de wedstrijd van een ander man. En hij had maar liefst 2,3 kilo warme spaghetti met saus in een recordtijd van 27 minuten. Hij moest daar dan wel een halve liter water bij drinken om dat allemaal binnen te krijgen. En het waren eigenlijk zijn kinderen die hem hadden ingeschreven voor die wedstrijd. En hij dacht, ik ga dat goed doen. Hij heeft dan 3 dagen niet gegeten om zich voor te bereiden.
0: Jee, man.
3: En een opvallende regel is ook dat de spaghetti moest blijven zitten. Dus als je binnen de 3 minuten na de wedstrijd naar de wc moest of een emmer zou zoeken, dan verloor je sowieso.
0: En weten we ook of die dan 4 minuten later aan alles uit?
3: Dat weten we niet.
0: Warme spaghetti. Maar hoe warm is warm?
3: Waarschijnlijk niet te warm, hè?
0: Ja, nee,
3: lauwwarm, hè?
0: Ja, lauwwarm.
3: Kan je dat niet eten, hè?
0: Vreselijk. Waarom doen mensen toch wat ze doen?
3: Zou het voor jou zijn?
0: Nee? Nee, totaal niet. Ik hou niet
3: Wisla
0: van spaghetti.
3: Wel. Ja, wedstrijd Wisla eten. Van die
0: dagen. Welke wedstrijd?
3: Wisla, jij houdt toch
0: van... Ah, Wisla. Ja, dat zou ik...
3: Ja, okay.
0: Ja, dat, ja.

0: Ja, dat was nog eens een hitje zien. Meteor, goedemorgen, 17 over 6. Vanmorgen zeer veel goed volk bij Goedemorgen Morgen. De Mol en de winnaar van het Play-programma. Komt gezellig ontbijt. Ja, dus weet je al wie de winnaar en de Mol is? Spoiler.
1: Ik weet het, ja, maar ja, mensen weten het nog niet.
0: Nee, dus niet zeggen natuurlijk. Ja, niet zeggen. Want ik snap het niet dat mensen dit nog uitstellen ook. Het heeft toch geen zin meer?
1: Ja, we hebben het erover gehad in onze podcast Mens erg hier niet met Gilles de Koster. En hij zei ook dat de media echt wel proberen om het zoveel mogelijk te laten weten. Van in dit artikel kom je te weten wie de winnaar is. Ja. Maar goed, ja, er zijn ook veel gewone mensen die het delen. En als je gaat werken, gaat het misschien iemand zeggen van ah, wist jij dat?
0: Er zijn ook mensen die intussen weten dat Anderlecht de beker bijvoorbeeld niet gehaald heeft. En Club Brugge met 5-0 gewonnen heeft. Tegen Union. Maar goed, genoeg over Backstage Bavo. Toch maar een beetje opletten, want je weet nooit dat hij de boel hier gaat saboteren. Vind ik altijd spannend.
1: Backstage Bavo, zou je
0: dat doen? Nee, Backstage Bavo niet. Je bent toch geen saboteur?
2: Ik ben helemaal geen saboteur, Shema Sai Sai.
0: Nee, maar de mol, als je die dan op bezoek krijgt.
1: Wie weet. Maar zou hij niet al beu gesaboteerd zijn?
0: Ik denk dat.
1: Dat is wel heel lang, hè, dat hij comedie moest spelen.
0: Ja, maar ja, kijk, misschien is er nog één klein mollenstreekje zo. En hoe gaat het nog met Stan van Samang? Wel goed, want die brengt een nieuwe song uit. Vandaag hoor je die bij ons live. Een zeer goede song. Die heeft zin in zomerhit, dat is duidelijk. En het Songfestival moeten we nog even kort over hebben. Er waren ontzettend veel liedjes over toxische liefde. Echt, het een na het andere. En de liefde op zich natuurlijk. En daarom straks een liedje over de eeuwige liefde. Dat moeten we dringend eens oppoetsen.
3: Proximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
4: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is...
3: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
5: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
6: Check de promo.
5: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
7: Allee, een huis op de buiten, daar hebben we toch altijd al van gedroomd?
8: Ja, schatteke, maar wat gaat dat hier allemaal kosten?
9: Immoscoopman!
8: Immoscoopman!
9: Kom, laat mij dan maar een keer eerst grondig bekijken. Voilà, binnen budget.
7: Echt? Maar dat is fantastisch nieuws.
9: En pas op, hè. Ze gaan nog iets van die prijs moeten doen, hè.
7: Ja.
9: Je moet al een keer serie, die muur. Dat is volledig kapot.
10: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
11: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
9: Immoscoop, man!
12: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
7: Oh, amai, die civetje was lekker.
8: Ja, hè?
13: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
8: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
7: Schat, blijf kalm.
8: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
7: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
8: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
11: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee.

vandaag gaan we ze poetsen. Goedemorgen. Platenpoets. Elke dag poetsen we een plaat die je nooit zou mogen vergeten. Vandaag over een familie die wereldwijd enorm veel succes heeft gehad en nog heeft. De familie Cor, niet Cor, maar Cor uit Ierland. En straf moest er nog aan denken van dat de Ieren die nooit gevraagd hebben voor het Songfestival om mee te doen, die gaan het ook niet meer doen, want dit jaar hebben ze niemand gestuurd. Maar de Cors, die bestaan nog altijd, maakte ooit een hit die iets minder groot was dan die sommige anderen, maar gaat wel over de eeuwige liefde, toch altijd schoon. Irresistible. Irresistible. Dat is waar. Goedemorgen.

Irresistible van The Corrs. En heb jij een thuisbatterij? Ja, heb je een thuisbatterij? Als je er eentje hebt, laat even weten. Want ben je er content van? Er is nieuws over straks. Goedemorgen.

0: Holy Dolly Parton zien. 9 to 5. Het is exact 6:30. Goedemorgen. Zometeen al een nieuws uit je buurt, hier Chemo op Radio 2.
1: Vlaamse ouderen en tieners zijn het meest gelukkig. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een groot onderzoek in opdracht van de VRT. Maar jongeren tussen 18 en 24 voelen zich vaak minderwaardig en eenzaam. En vooral jonge vrouwen geven zichzelf een lagere geluksscore. En de 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker heeft dit jaar een recordbedrag van bijna 7,4 miljoen euro opgeleverd. Tijdens het verlengde weekend zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Vooral voor bijvoorbeeld zeldzame kankers.
2: Luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Met al een nieuws uit jouw buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Jarno Poli. Bij een uitslaande brand in de Duinenlaan in Westende zijn afgelopen nacht twee bewoners naar het ziekenhuis gebracht. Hun hond overleefde de brand niet. Het vuur startte even voor 1 uur in de living. Beide bewoners lagen te slapen, maar konden op tijd naar buiten. Ze hadden rook ingeademd. Het huis is onbewoonbaar. De jongen van 16 die vrijdagnacht overleed bij een zwaar verkeersongeval in het Antwerpse Brasschaat liep school aan de hotelschool Ter Duinen in Kokseide. Vrijdagnacht overleed de jongen toen de auto waarin hij zat samen met 4 minderjarigen uit de bocht ging en tegen een boom knalde. Directeur Peter Verbeke.
4: Ik had dan natuurlijk ook wel in het nieuws vernomen dat er een tragisch ongeval was met jonge mensen in Brasschaat. Maar ik wist bij God nog niet dat een van onze leerlingen daarmee betrokken was. Ik heb dan gisterenavond laat dat vernomen van een van mijn collega's die me opbelde en zei, heb je het tragische nieuws al gehoord? Dat er dus een leerling van bij ons van het 5e jaar daarbij betrokken was en uiteindelijk overleden was. Dat is natuurlijk dat is dramatisch, hè.
3: De havenfeesten in Blankenbergen hebben zo'n 60.000 bezoekers naar de badstad gelokt. Dat zijn er minder dan vorig jaar en komt vooral door het wisselvallige weer. Van donderdag tot en met zondag stond het maritieme karakter van Blankenbergen opnieuw centraal. Zo trokken de klassieke schepen heel wat aandacht. Maar ook de shantykoren trokken volk, zegt organisator Peter Sabbe.
5: Er waren minder bezoekers, maar de programmatie had meer kwaliteit. En het Shanty-festival met diverse groepen uit Polen, Engeland, Frankrijk. Dat is iets van kwaliteit en dan komen de mensen daarop af.
3: In de kantine van voetbalclub KDNS Heulen hebben zo'n 100 mensen de finale van het populaire tv-programma De Mol gevolgd. Maxime Kidous, een speler van de club, was tot in de finale met 3 geraakt. Uiteindelijk bleek Maxime niet de mol te zijn en ook de geldprijs kon hij niet winnen.
6: Dat is natuurlijk jammer. We hadden liever een speler hier van Heulen het geldbedrag wel gehund, maar ja.
7: Oh, dat speelt niet echt voor mij. Het zou leuk zijn natuurlijk, maar we gaan er toch nog een feestje rondbouwen hier met de mensen die aanwezig zijn.
6: Ja, hij heeft wel in de finale geraakt, dus hij heeft wel de race kunnen meemaken. Ik kan er wel nog trots op zijn.
3: In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet richting een 20e landstitel. Club Brugge won in het eigen Jan Breydelstadion overtuigend met 5-0 van concurrent Union. Club heeft nu 4 punten voorsprong met nog 2 matchen te gaan. Als Club dan donderdag wint op het veld van KV Mechelen of beter doet dan Union, dan is Club Brugge kampioen. Wisselvallig vandaag met een aantal verspreide buien die fel kunnen zijn. We halen 15 graden.
0: Goedemorgen.
8: Goedemorgen.
0: Ja, toch al weer een paar maandag files.
8: Zeker naar Antwerpen. Hè. Op de E34 en de E313 mag je er toch al een half uur bij rekenen. Vanaf Woeligem en vanaf Massenhoven op dit vroege uur. Verder naar Brussel niet zoveel aan de hand. Voorlopig 10 minuten erbij tellen vanaf Afliegem op de E40. Ook 10 minuten op de binnenring rond Brussel tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. En op andere plaatsen alleen maar hele kleine files voorlopig.
0: Ik weet dat jij enorm met het klimaat bezig bent, Hajo. Ja. Thuisbatterijen, heb je er eentje?
8: Nee, dat heb ik, heb ik niet. Nee.
0: Plannen voor?
8: Nee, voorlopig ook niet.
0: Ja, nee, we gaan je lekker maken. Het gebeurt allemaal over 6 minuten. Ja, zegt waar. Als er mensen zijn die ook een thuisbatterij hebben en er ervaring mee hebben en ook durven zeggen hoeveel dat gekost heeft, deel het even in de app van Radio 2. We hebben je nodig straks.
9: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
10: Leuke video!
9: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
11: Oh nee! Hij
10: beurs gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
9: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering. Swiss Sein staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sein.
11: Ik kan niet werken vandaag.
12: Maar hoezo?
11: Sorry, maar niet WK.
13: Score nu de JBL Senslite draadloze oortjes voor maar €77. Mediamarkt.
14: Ruimte, weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: Eliza Was Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Radio 2. Goedemorgen, morgen. Peter van der Wijk.

0: goed nieuws over heel veel mensen die hun thuisbatterij al geplaatst hebben tegenwoordig. Is dat nieuws over? Ja, er is nieuws over. Goedemorgen, dag Margot van de regio.
1: Goedemorgen.
2: Goedemorgen, morgen.
3: Shema.
0: En Shema natuurlijk, die ook alles gelezen heeft. Shema, er is nieuws over de thuisbatterij. Leg eens uit.
1: Ja, er zijn cijfers van Fluvius. En de Vlaming is blijkbaar toch opnieuw fan ervan. Want vorig jaar zijn er zo'n 30.000 geïnstalleerd. De premie daarvoor was 3 jaar geleden afgeschaft. En sindsdien was dat heel veel gedaald. Maar nu is het dus opnieuw gestegen. Heeft ook te maken met de kostprijs van zo'n thuisbatterij. Vroeger was dat zo'n 1000 euro voor 1 kilowattuur. Nu 300. Dat heeft ook te maken met dat China een overproductie heeft met van batterijen. Stellen die ze dan zoveel mogelijk kwijt willen naar de rest van de wereld.
0: Kijk dat, ja. Luc uit Glabbeek ook. Tevreden met de huisbatterij. Ik rij met een PHEV. En met 1 lading genoeg om een batterij helemaal op te laden. Bij mooi weer heb ik overschot voor huishoudelijk gebruik. Kostprijs 6000 voor 10 kVA.
1: Niks van begrepen.
0: Nee, niet dat. Maar goed.
1: China, maar hij is tevreden, dat is het enige.
0: Dat was het belangrijkste, ja. Thuisbatterijen, doe jij eraan, Margot?
4: Nee, voorlopig niet.
0: Ja, nee, je hebt andere kosten gehad natuurlijk. Interieur, inrichting, dat soort dingen.
4: Toch
0: belangrijk. Ja. Maar dan is er nog ander nieuws over vaders. Vertel eens, Shema.
1: De opvoedingslijn heeft vorig jaar 5% meer vragen gekregen van vaders. Toch opvallend meer. Dus het blijkt ook dat steeds meer papa's actief hun kind mee willen opvoeden en tijd willen doorbrengen met hen. En daarom durven ze dus ook meer hulp en advies te vragen. Ze doen dat zowel alleen als samen met de andere ouder. En de pedagogen van de opvoedingslijn zeggen dan dat het toch wel een positieve evolutie is. En de vaders lijken volgens de cijfers vooral vragen te stellen rond pubers. Hoe ze moeten omgaan met grenzen stellen, slechte vrienden, schoolmotivatie en ook de relatie met hun kind. En pedagogen zeggen van ja, op zich is het wel logisch, want pubers zien hun ouders vooral als stoorzender in hun leven en dan duiken dus ook de meeste problemen op in de opvoeding en dat maakt ouders onzeker.
0: En ze zijn dan ook blijkbaar niet gelukkig, dat heb je dan ook nog eens.
1: Ook nog eens gehoord,
0: jongens, wat je doet toch allemaal. Francis, goedemorgen Francis.
5: Goedemorgen allemaal.
0: Francis de Buff, live uit Wervik. Je hebt ook nog een thuisbatterij. Sinds wanneer heb je die, Francis?
5: Ik heb die verleden jaar laten installeren.
0: Oké, en hoeveel heb je dat betaald?
5: Ik heb in juist 3.790 euro en iets voor het installeren, maar ik heb nog een omvormer moeten bijdoen. Ah, een nieuwe omvormer.
0: Ja, dus het blijkt toch een beetje veel geld. Haal je dat eruit, denk je dat, Francis?
5: Nee. Maar ik zet ook met een...
0: Zie zo, weg, hoop. Maar werkelijk volledig. Maar je zit ook met wat?
5: Ik zet met een vijver, met pompen en UV-lampen. Ik heb nog een veelverbruik.
0: Ah, vandaar. Dus dan op die manier haal ik er misschien wel ooit uit, over 20 jaar. Maar kijk, ze worden goedkoper. Dat is het goede nieuws natuurlijk. Geniet van de ochtend. Dag Francis.
5: Dank u wel voor dan. Goeiemorgen nog.
0: Ja, dus morgen nog altijd, hè. Waar zit Margot? Ik heb een heel bijzondere plek hoor vanmorgen. Rosa is dit. Geen.

Koop bij Electro Looters uw huishoudtoestellen aan internetprijzen. Dankzij de winkels biedt Looters een enorme service. En met 10.000 vierkante meter extra stok is uw toestel meteen beschikbaar. Uw wasmachine, koelkast, kookplaat, vaatwas online bestellen of bezoekt u een van onze winkels? Ga naar looters.be.

0: niet moet besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
1: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
0: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: nooit meer los.
1: Ja, jongens, wat we nu ook wel zagen vanavond, we zouden dus een grote asteroïde rakelings langs de aarde vliegen. Maak je daar geen zorgen over?
2: Nee, want het is nog ver genoeg, hè?
1: Ja, ik weet het niet, ja.
2: Als het nog dichter zou zijn, dan zou het misschien wel gevaar kunnen opleveren.
1: Hoe rap die vliegt? 32.000 km per uur.
2: Ja, ja.
1: Dat zijn serieuze boetes. Ja, maar ja, als dat zou gebeuren, weet je wie het niet meer zal meemaken?
2: Nee.
1: Walvis Timmy.
2: Ah, ja.
1: Die is dus echt dood, hè?
2: Ik heb nog aan jou gedacht toen dat bericht binnenkwam.
1: Ik dacht het.
2: Ik dacht, Peter zal nu op de grond aan het snikken zijn.
1: Ja, maar...
2: Van verdriet.
1: Zag ik dan onverlaten, want zo moet je wel noemen, die gewoon op Timmy gaan staan zijn om een selfie te nemen.
2: Ja.
1: Jezus.
2: Wezenlijk.
1: Ziezo. Maar het gelukkig is er goed nieuws ook. Maar hoe gaat het met de beste buurt? Ja, goed hoor.
3: Goedemorgen.
4: De beste buurt.
1: De heerlijke wedstrijd die met je buurt kan winnen. Het Goedemorgen Morgen Circus, een enorm ontbijt. Een optreden van Camille, het gebeurt allemaal begin juni. En Margot van de Regio, de baas van de beste buurt. Hoe gaat het met die inschrijvingen?
5: Ja, het is niet normaal. We hebben al meer dan 400 buurten die zich hebben ingeschreven. Dus dat is echt de waanzin.
1: Ja.
5: Maar je hebt nog tijd, hè. Je kan je nog altijd inschrijven, dus zeker doen.
1: Doen, het is de moeite, hè. Maar Margot, vanmorgen, je gaat een soort van experiment doen. Leg eens uit, in een appartementsblok. Neem ons mee.
5: Ja, klopt. We hebben onze collega Rosalie, die hier ook bij mij is. Rosalie, goedemorgen.
6: Goedemorgen.
1: Hallo.
5: Ja, zij heeft laatst verteld dat zij dus in een appartementsgebouw woont in Antwerpen. En dat zij het moeilijk vindt om connectie te maken met haar buren. Ze heeft daar bij ons op de radio over verteld. Dat was voor heel veel mensen herkenbaar. Maar ook mensen die wel zeiden, ah, maar daar bestaan hier en daar wel trucjes voor om contact te zoeken met je buren die op andere verdiepingen wonen. En dus gaan wij vanochtend een soort van feestje organiseren in de hal beneden, die nu nog leeg is. Maar op dit moment staat de cake in de oven. Rosalie?
6: Ja, bijna klaar.
5: Bijna klaar, dus de mensen kunnen hier passeren voor een stukje cake en vooral Rosalie te leren kennen. Hè. En
1: ja,
5: hopelijk
1: ja.
5: Dan zo samen de beste buurt misschien wel van Vlaanderen te worden. Het zou kunnen.
1: Hè. Idee is dat. Kijk, dat gaan we allemaal meemaken. Laat je inspireren. Zit je zelf in zo'n appartementsblok, dan kan het wel van pas komen. Dankjewel. Over een uurtje het volledige verslag natuurlijk. We hebben nog eentje binnengekomen over de thuisbatterij. Ik neem even mee, schema. Flip Klaas uit Heus de Zolder.
2: Ja.
1: Sinds 23 april een thuisbatterij. 13,5 kilowatt plus een hybride batterijomvormer. Kan 10 kilowatt uur laden en ontladen. €7.500 inclusief UPS-module.
2: Oké, ik ben volledig mee. Snap
1: het. Maar tot nu toe geen netstroom verbruikt.
2: Dus de zonnepanelen gaan in die thuisbatterij en dan...
1: Ja. Dus
2: niks goedkoop dan. Hè?
1: Dus dan haal je het er misschien wel uit natuurlijk. Bon, er was nu iemand die vroeg naar het nummer van Margot om iets te melden. Luister goed.

0: van de Bengals. Oh, goede zaak zeg. Je kan hulp krijgen vandaag.
1: Punto, punto. Punto, punto.
0: Ja, we hebben iemand die jou misschien kan helpen.
2: Ik wil ook zo'n mok.
0: Dan moet je wel natuurlijk even je appen openen. Punto, punto, appen. En je telefoonnummer erbij zetten. Nu sturen, straks meespelen. En dan wil je misschien zo'n exclusieve Goeiemorgen Morgen mok.

0: enige wat jij nodig hebt is die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Speel mee met Punto Punto over een dikke 20 minuten. Heb nu Punto Punto naar de app van Radio 2. Met je telefoonnummer.
1: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green pan van 119 euro bij je vijfde box. Bovenop onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing. Hello.
2: Deze week bij HEMA. Alle baby, kinder- en damesnachtmode 30% korting. En alle oogmake-up 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
3: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En hoe goed klinkt de nieuwe song van Stan van Samang live? Die komt straks ontbijten, nog voor 8 uur. En heeft nog een sterk plan. Ook dat krijg je vandaag.
4: Elke dag, telk voor 2. WRT Radio 2.
0: Nu 7 uur, WRT Nieuws op Radio 2 met Shema.
5: Goedemorgen. Ouders en tieners zijn in Vlaanderen het gelukkigst, maar de leeftijd van 18 is wel een keerpunt. En in het voetbal staat Club Brugge dicht bij de landstitel. Vlaamse ouderen en tieners zijn het meest gelukkig. Dat blijkt uit de foto van Vlaanderen, een groot onderzoek in opdracht van de VRT. Hoewel ouderen bezorgd zijn over de oorlogen wereldwijd en ook over hun eigen gezondheid, geven 65-plussers zichzelf wel de hoogste geluksscore. En dat komt door hun levenservaring, zegt onderzoekster Sarah Klaas van de Universiteit Gent.
6: Ze scoren heel goed op gemoedsrust. Eigenlijk het vermogen om bepaalde zaken te kunnen relativeren en dat je niet meer zo heen en weer geslingerd wordt door zaken die gebeuren. En dat is iets dat je typisch leert naarmate dat je ouder wordt. Dus we zien ook dat die daar dan beter op scoren. En dat kan mogelijk ook verklaren waarom dat die mensen eigenlijk een hoger geluksniveau hebben.
5: Jongeren tussen 18 en 24 voelen zich vaak minderwaardig en eenzaam en hebben het gevoel dat ze altijd moeten presteren. Ook alleenstaanden voelen zich vaker minder gelukkig dan mensen die samenwonen. Vandaag beginnen er werken aan het viaduct van Groot Bijgaarde op de Brusselse Buitenring. En dat heeft ook gevolgen voor het verkeer op veel andere drukke wegen. In de richting van Bergen moet je tijdens de werken over 3 versmalde rijstroken. Maar de komende 3 weken zullen er dus op verschillende plaatsen langere files staan, zegt Anton de Koster van Wegen en Verkeer.
7: De impact zal vooral groot zijn voor het verkeer dat de E40 gebruikt om vanuit Gent-Oostende richting Brussel te rijden. Ook het verkeer op de Buitenring, dus mensen die vanuit Zaventem komen en richting Bergen-Halle rijden. Ook die mensen zullen iets meer verkeersdrukte, vooral in de ochtendspits, maar ook op de andere drukke momenten van de dag ervaren.
5: In Mortsel bij Antwerpen is het dak van een supermarkt ingestort door de hevige regen van de afgelopen dagen. Er vielen geen gewonden. Door een lokale wolkbreuk heeft de afvoer van het dak het begeven en is het dak onder het gewicht van het water ingestort. Dat vertelt Bieke Bruins van de brandweer.
8: Dat gaat om een oppervlakte van 10 op 20 meter. De schade is redelijk groot. Ja, het dak is volledig ingestort. De winkel gaat ook gewoon een paar dagen niet open kunnen.
5: Het is niet duidelijk hoe lang de supermarkt gesloten zal blijven. De 1000 kilometer voor Kom op tegen kanker heeft dit jaar een recordbedrag van bijna 7,4 miljoen euro opgeleverd. Tijdens het verlengde weekend zamelden duizenden fietsers geld in voor kankeronderzoek. Ze fietsten elke dag van Mechelen naar Pajottengem, Mazeik, Wingenen of Eeklo. Of vanuit Frankrijk naar Mechelen. Er is nog altijd veel geld nodig om kanker te bestrijden, zegt David van Steenbrugge van Kom op tegen kanker.
9: Kom op tegen kanker financiert eigenlijk het wetenschappelijk onderzoek dat anders op het schap blijft liggen, waar veel te weinig interesse in is, waar vanuit de industrie ook niet naar wordt gekeken omdat het commercieel niet interessant is. Maar al deze mensen hier hebben hun verhaal en die weten, we hebben een sterke track record van vele doorbraken die mogelijk zijn. Nu is het moment om te versnellen en daar gaan die centen naartoe.
5: In Litouwen is opnieuw een drone neergestort zonder te ontploffen. Er vielen geen gewonden. De drone kwam vermoedelijk uit Oekraïne en was op weg naar Rusland. Sinds de Russische inval in Oekraïne in 2022 zijn al verschillende Russische en Oekraïnse drones neergestort op het grondgebied van de 3 Baltische staten, Litouwen, Letland en Estland. In de Champions Playoffs van het voetbal heeft Club Brugge de topper tegen Union gewonnen met 5-0. Bij Union kwam de zware nederlaag hard aan. Middenvelder Rob Schoofs zag ook dat Club sterker was.
10: Ik denk dat we inderdaad 2-3 goede kansen hebben om te scoren. Maar ook daar ontbrak vandaag gewoon de kwaliteit om dat af te maken. En ja, dan kunnen we alleen maar naar onszelf kijken en zeggen dat dat niet voldoende was om hier te winnen. En dat Brugge beter was dan ons.
5: Door deze overwinning is het verschil tussen Club Brugge en Union nu 4 punten. Donderdag kan Club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Union speelt dan tegen AA Gent. Dit is het nieuws uit jouw buurt.
11: Bij een uitslaande woningbrand in de Duinenlaan in Westende zijn vannacht 2 bewoners naar het ziekenhuis gebracht. Hun hond overleefde de brand niet. Het huis is onbewoonbaar. En de havenfeesten in Blankenbergen hebben zo'n 60.000 bezoekers naar de badstad gelokt. Dat zijn er minder dan vorig jaar door het slechte weer. Wisselvallig vandaag met een aantal verspreide buien die fel kunnen zijn. We halen 15 graden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen over een half uur of in de app van VRT Nieuws.
0: Ja, niet zo'n topweer, altijd gevaarlijk voor de files. Vertel eens, Hajo.
12: We beginnen naar Antwerpen. Daar valt het redelijk mee vanuit het Waasland. Voorlopig 10 minuten aanschuiven vanaf Kruibeke op de E17. Wel een half uur al vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven op de E34 en de E313. Antwerpse ring richting Stabroek, dat is de R2. Daar verlies je een kwartier van de E34 tot aan de afritten bij Waaslandhaven Noord. Naar Brussel, vooral wat drukte op de E40 vanuit Gent. 20 minuten erbij vanaf Aalst. Andere files zo'n kwartier vanaf Haasrode op de E40 tot in Berthem. En dan de binnenring rond Brussel, 10 minuten vertraagd tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring aan die werken in Groot-Bijgaarde voorlopig ook zo'n 10 minuten bumperen. Op andere plaatsen zijn er alleen maar kleinere vertragingen.

Als je nog niet weet wie de mol was of de winnaar van de mol, let op, want straks hebben we die in de show van het Play-programma, weet je wel. Misschien dat hij nog wel een molstreek uithaalt. Stel je voor, goedemorgen.

0: Life is a rollercoaster. Het is 18 mei vandaag. Goedemorgen.
1: Morgen, maandag begint.
0: Ja, dit is de dag dat je hoort op Radio 2 dat jongeren en ouderen het gelukkigste zijn. Maar vanaf een 18 dan is het helemaal om zeep. Dat is toch jammer?
2: Ja, ze hebben dan meer verantwoordelijkheden en dan gaat het mis.
0: Puberen en die hormonen en dat, patati patata. Kijk naar buiten en ween een beetje, maar het wordt deze week alleen maar beter als dat is beloofd. Allee, dat denken we toch. In het weekend bijna 25 graden. Straks even vragen aan weervrouw Jacot of dat echt ook zo zal zijn. Laten we de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen met zeer veel goed volk. Want gisteren raakte bekend wie nu de saboteur was in het playprogramma De Mol. Oh la la la la la la. Ja, dus even opletten wie het nog niet wist, wie nog wil kijken vanavond, hier komt een spoiler. Want zo ging dat gisteravond op televisie.
3: Watje. Oh, ik ben zo blij dat ik een knuffel tegen.
0: Inderdaad, Julie zei Woutje, want...
1: Goedemorgen, morgen.
0: De mol is Wout. Goedemorgen, mol Wout.
4: Goedemorgen.
0: Eindelijk mag je het gewoon allemaal zeggen. En proficiat, want je bent bijna vader ook.
4: Klopt. In november.
0: Dat is geen mollenstreek.
4: Nee, dat is volledig de waarheid.
0: Gelukkig maar. En goedemorgen, winnares Julie.
5: Dankjewel. Goedemorgen, Peter.
0: Jullie hebben allemaal een beetje een dunne stem vanmorgen.
5: Ja, wij hebben heel veel gebabbeld gisterenavond, weinig geslapen en niets gedronken. Dus dat is echt de perfecte mix voor een heese stem te hebben.
0: Goed feestje dus, hè, maar dat is belangrijk. Nu, we moeten eerlijk zijn, ik ben gestopt bij Dries. Ja, oei. Ik dacht dat Dries de mol was. Maar ja, die Dries, al die allergieën en afwijkingen, was toch echt het stukste mol, ja, top en top.
2: Ja, absoluut. Maar je hebt het dan opgegeven. Je hebt nooit kunnen raden dat Wout het is.
0: Nee, ja. Gisteren bij de laatste aflevering was het wel heel duidelijk. Het is wel in het verfje gezet. Maar kijk, ja. Ja. Dat, hoeveel zorgen moeten we ons maken, Wout, dat je de boel hier niet saboteert?
4: Dat ga ik in het midden laten. We gaan het nog zien.
0: Oké, zien. Julie, wanneer wist je nu dat hij de mol was?
5: Ja, dat is eigenlijk redelijk laat. Omdat, ja, zoals je hem ziet zitten, hij is mega sympathiek in de groep. Hij lag echt supergoed in de groep ook. Dus ik denk dat hem eigenlijk voor iedereen heel hard onder de radar is gebleven. En ja, degene dat hem op het spoor zijn geraakt, dat pas redelijk laat was.
0: Wanneer was dat? De voorlaatste aflevering? Derde laatste?
5: Oh nee, ja. Oh, nee, ik denk zo wel rond het midden. Maar, dus dat is wel redelijk laat als je het met andere seizoenen vergelijkt. Ja. Maar we gaan dat sowieso allemaal voor volgende week zien in de reunieaflevering.
0: Dan zit het allemaal op play, kun je het dan bekijken. En hoe is de sfeer dan nu echt bij jullie? Ja, zijn ze nooit kwaad geweest op jou omdat er geld uit de pot verdween, Wout?
4: Nee, je merkt wel af en toe dat er, als er bijvoorbeeld 1.000 of 2.000 euro uit de pot gaat, dat er even zo een knik in de kabel zit. Maar de volgende dag vergaven ze het mij direct terug. Dus, ja. Maar ja.
5: Zelfs de avond zelf.
4: De avond zelf eigenlijk, ja. Het is even een kwartiertje, even lastig, maar dan drink je terug eens samen een pint en dan is het in orde. Ja.
0: Toch wel. Wat was zijn meest smerige streek volgens jou, Julie?
5: Ik vond dat toch met de knop, denk ik.
0: Leg eens uit met de knop.
5: Ja, met de knop, dat was eigenlijk... dan waren we nog met 7 en dan moesten wij moesten eigenlijk onze eliminatietest invullen. Mm-hmm. En plots op vraag 17 staat er error. Dus wij konden eigenlijk de laatste 3 vragen van die eliminatietest niet meer invullen. En wij werden allemaal aan een knop gezet, aan een paal met een verborgen knop. En wij mochten daarvoor ofwel 1000 euro, 2000 euro of 3000 euro opdrukken om die laatste vragen nog te krijgen.
0: Oh.
5: Dus bij 1000 euro, onze groep, wij gingen allemaal heel sterk aan elkaar. Dus bij 1000 euro alles in orde. 2000 euro, ik dacht, wij hebben hier een afspraak, dat moet lukken. En als ze dan nog bij 3000 euro drukken, want als je drukte, ging dat bedrag uit de groepspot.
0: Ja, ja, ja.
5: Maar als we niet drukten, ging het erin. En ineens, ja, meneer hier bij knop 2 al. Dus ik wist al, ja, dat staat hier al in vuur en vlam allemaal. En dan Isabel natuurlijk ook van, oh, dan druk ik ook. Dus dat, ja, ik moet wel toegeven, ik ben dan ook wel degene geweest die op de laatste knop heeft gedrukt. Dus we hebben samen een beetje ervoor gezorgd. Maar
0: kijk, maat, 3000 euro uit die pot. Maar goed, er is geld verdiend. Daar moeten we het straks even over spreken ook. Eerst, kijk, Camille, die komt binnenkort aan ons beste buurtfeest. Wordt goed hoor. Oh my god. Goedemorgen.

0: En bij ons nog altijd de Mol en de winnares van het playprogramma De Mol, Wout. De Mol en Julie, de winnares. Ja, Wout, hoe lastig was het om te zwijgen?
1: Het was vooral lastig om te zwijgen vanaf dat al mijn vrienden het wisten dat ik meedeed. Daarvoor viel het best goed mee. Ik had een uitvlucht verzonnen waardoor ik 3 weken weg was. Maar vanaf dat iedereen het wist, ja,
0: dat kon het wel.
2: Ja. Ja, gisteren kwamen dan toch heel veel reacties binnen waarschijnlijk van je familie en vrienden.
1: Ja,
2: positief
1: absoluut.
2: Of negatief?
1: De meeste positief. Een aantal die dat zeiden van, ik had dit echt niet gezien in u.
2: Ja, die vertrouwen je misschien niet meer.
1: Ja, ik hoop na nu dat ze mij terug mogen vertrouwen. Ja, ja, ja.
0: Vrees ervoor, ja. Julie, jij wint uiteindelijk die groepspot. Een goede 20.000 euro.
3: Ja.
0: Wat doe je ermee?
3: Daar heb ik al over nagedacht. Dus sowieso iets met de groep. En dat is niet uit verplicht. Dat is oprecht omdat ik het wil, want ik heb echt heel lang ernaar.
0: Ze doen dat elk jaar, gaan ze op weekend met heel vroeg. Dat is
3: en
0: leuk.
3: Ja, dat is wel mega leuk. Ja. Dus ermee, en ook, je moet elkaar zo lang missen, want dat is eigenlijk van het najaar in 2025 dat we elkaar allemaal niet hebben gezien. Dus ja, je kijkt daar sowieso al mega naar uit om iedereen terug te zien. Dus dan wilden we wel zo echt even terug iets samen doen. En buiten dat, omdat mijn echte vriend, Alexie, die is eigenlijk niet mee naar Portugal gekomen om het vervangen.
0: Ja.
3: Dus ik zou heel graag terug naar Portugal gaan en daar samen mee een Portugees straathondje adopteren.
0: Oh, ja. Mooi zeg. Maar het is wel fantastisch. Het was een fantastische reeks. Maar wat ik altijd zo mooi vind, is inderdaad, die landen worden zo mooi in beeld gebracht. Een beetje Vlaanderen vakantieland reclame. Je kan het allemaal zien op Play, maar op dit moment geef ik ook altijd een tip over ons Punto Punto spel. Ik kan je nu al zeggen, Mol, kun jij een tip geven?
1: Een tip geven over
0: de antwoorden.
1: Nee, ik kan geen tip geven over
0: dat dacht ik wel. Maar ik kan wel een tip geven aan de luisteraar zo meteen die meespeelt. Je mag zo meteen kiezen of de mol jou helpt in het spel of de winnares van het spel.
1: Oh.
0: Ja.
2: Spannend.
0: Ja, ik weet niet of dat goed gaat aflopen.
1: Ik zou weten wie dat ik zou kiezen.
0: Het gebeurt over een minuutje zien.
4: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
5: Oh my god, dank u!
4: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie.
6: JBC!
4: Voorwaarden op jbc.be.
7: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we
8: promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
11: En voor mijn pensioen?
12: Tweede of derde pijler, juffrouw?
11: Wat lief?
12: En hebt u een VAPZ?
11: Wat?
12: Wat is een VAPZ, juffrouw?
11: Ik weet niet.
10: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
11: Oké, Charlotte, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat
10: doen? Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
0: Welke thee is het vandaag trouwens? Welke thee?
2: Kersenthee.
0: Oh, kersenthee. Mm. Ja, het is seizoen van de kersen ook.
2: Ja, ja, absoluut.
13: Punto, punto, punto. Usa la prima lettera per trovare la risposta giusta.
14: Zoek met de eerste letter het juiste antwoord.
0: Wie wint vanmorgen de exclusieve Goeiemorgen Morgenmok? Misschien is dat wel Jeroen Verkruijsen uit Waregem. Dat weten we uiteraard zijn in West-Vlaanderen. Jeroen, goedemorgen.
15: Goedemorgen iedereen daar.
0: Heb je de mol gevolgd?
15: Ik heb de mol wekenlang gevolgd, inderdaad.
0: Ja, wanneer had je door dat het Wout was?
15: Goh, ik denk een week of 5 geleden. Die proef met, op dat circuit met die piloot. En toen moest Wout nog worden ingehaald.
0: Juist.
15: Door die piloot. En toen dacht ik, bingo, dat is hem.
0: Ja, maar kijk, even kijken. We hebben hier de mol en de winnares van de mol. Je mag iemand kiezen om jou te helpen bij Punto Punto. Wie kies je?
15: Het is een moeilijke. Maar het spreekwoord zegt, hou je vijand te vriend. Dus ik ga toch voor de mol, voor de allemansvriend.
0: Die kan alles verkloten, dat besef je toch. Maar goed, zometeen start de klok van Punto Punto. Ik stel je vragen, je krijgt 1 letter van het antwoord. Vul aan en bij 3 juiste antwoorden win je die exclusieve Goeiemorgen Morgenmok. Snel spelen en passen als je het antwoord niet weet. Of gewoon, als je het niet weet, zeg je gewoon Wout en dan moet hij antwoorden. Wat denk je?
15: Ja, oké, okay, we gaan het riskeren.
0: We beginnen met F van Fuut. Welke F is een provincie in het noorden van Nederland met Leeuwarden als hoofdstad?
15: Flevoland.
0: Welke G is een Italiaanse pastasoort die lijkt op ronde aardappelbolletjes?
15: Wout.
1: Gnocchi.
0: Welke H noemen we een stopplaats waar je op of van een bus kan stappen?
15: Een halte.
0: En welke I rijdt op warme dagen rond met een vrolijk deuntje?
15: Een ijskar.
0: Oké, goed, we gaan even overlopen. Die wapt. Die denkt dat het al binnen is. Ja, je weet het niet, hè. Welke F is de provincie in het noorden van Nederland met Leeuwarden als hoofdstad? Dat was niet Flevoland, maar Friesland. Oh. Hij is oké, man. Welke G is een Italiaanse pastasoort die lijkt op ronde aardappelbolletjes? Zij gnocchi.
1: Gnocchi.
0: Ja, het is gnocchi.
1: Ja, maar ja, hoe zeg je dat?
0: Het is oké, Dat goedkeur jij, ja.
1: Oké.
0: Welke H noemen we een stopplaats waar je op of van een bus kan stappen? Was een halte. En welke I rijdt op warme dagen rond met een vrolijk deuntje? Ja, het viel nogal mee vandaag.
13: Punto, punto.
0: Een ijskokkar. Goed, Jeroen. Goed, Wout.
15: Kom door de mond, zeg maar.
0: Ja. Maar Wout, jij krijgt sowieso een goeiemorgenmorgenmok van Radio 2.
1: Oh, heerlijk.
0: Zie hem schitteren. Jij ook trouwens, Julie.
3: Oh, ja. Ik ben al een beetje jaloers.
0: Nee. Je krijgt er ook een. Je maakt je geen zorgen. Jeroen, dankjewel om mee te spelen. Fijne ochtend, hè, man.
15: Ja, dankjewel. Tot de volgende.
13: Punto, punto. Punto, punto.
14: Speel morgen zelf mee en win jouw Goeiemorgen Morgenmok. Winnen is belangrijker dan deelnemen.

0: The Riddle van Nick Kershaw. En je gelooft het of je gelooft het niet, maar bij ons hebben we De Mol en de winnares van het playprogramma De Mol. En wat is er nu gebeurd, Shema?
1: Ja, ik ben een beetje boos.
0: Ja, er is net een prachtige mollenstreek, zijn laatste, denk ik. Want jij drinkt elke dag thee.
1: Inderdaad.
0: Water, warm water met een zakje erin.
1: En iemand heeft mij die thee gebracht. Wout. En ik vond dat al raar. Nee, maar wist ik veel dat ik daar iets achter had moeten zoeken, want ik proef zo net van mijn thee. En het was super zout. Ja,
0: wat, hoeveel zout heb je er precies in gedaan?
2: Ja, ik heb mij een beetje misrekend. Ik dacht één theelepel, maar ik heb er denk ik 5 in gedaan.
1: Maar ja, de smaak zit nog altijd in mijn mond.
0: Als je mol in huis haalt, nooit vertrouwen.
1: Ongelooflijk.
0: Zometeen iemand die echte waarheid spreekt, want...
3: Update jezelf.
4: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
0: Zouden we effectief 25 graden en meer krijgen? Weer mevrouw Jacot, goedemorgen.
5: Hallo, goedemorgen allemaal.
0: En wat wordt het?
5: Ja, 25 graden komt er inderdaad aan, maar ik ga toch nog een paar dagen daarvoor eerst toch moeten overlopen, want het zit ver in de toekomst. Vandaag bijvoorbeeld zeker en vast nog geen 25 graden, maar eerder een 15 graden. En ja, op dit moment toch nog op sommige plaatsen droog en zelfs zonnig, maar dat gaat dus niet te lang duren, want al rond de middag, ietsje vroeger zelfs, komen er opnieuw buien aan. En dat kunnen weer stevige buien worden, met wat onweer erbij, met rukwinden dan ook tijdens die onweersbuien. Tot 60 kilometer per uur. En buiten die buien om krijgen we toch nog altijd een matige wind uit het zuidwesten. En ook vanavond zien we dat er nog steeds buien mogelijk zijn. Ook nog onweer. Maar het wordt dan wel geleidelijk aan ietsje rustiger vannacht. Droog ook, met ook opklaringen. En dat is misschien wel mooi meegenomen voor mensen die thuis een telescoop hebben staan. Want het wordt vannacht ook wel spectaculair. Met een asteroïde die in astronomische termen rakelings langs de aarde zal passeren.
0: Moeten wij ons zorgen maken?
5: Nee, absoluut niet. Het gebeurt op een 90.000 kilometer van ons. Dat is, in astronomische termen is dat rakelings, maar er zal zeker vast niks gebeuren. Maar rond 11:30 vannacht passeert die. Dus als je iets in huis hebt van een telescoop of zo, dan kan je het zeker zien.
0: Met blote ogen lukt
5: het zal het waarschijnlijk niet zichtbaar zijn.
1: Ja. Peter gaat zich vooral verstoppen in zijn bunker vannacht.
0: Ja, maar ja, jongens. 90.000 kilometer, hoeveel is dat?
1: Dat is vlakbij.
5: Ja, dat is een vierde ongeveer van de afstand tot de maan. Dus dat is redelijk dichtbij.
0: Dat is om het hoekje, hè? Ah, zie je.
5: Ja.
0: Zorgen. Ja, en dan de volgende dagen, Jacob.
5: Morgen krijgen we opnieuw regen en buien te verwerken bij 15 graden. Ook woensdag zitten er die buien nog in. Ook weer onweersbuien die mogelijk zijn. Maar dan wel al met maximaal tot 17 of 18 graden. Maar dan vanaf donderdag droog weer. Ook een mooie 18 of zelfs 19 graden. En naar het weekend toe, dat verlengde Pinksterweekend, dan krijgen we dus maximaal die kunnen oplopen tot 25 graden. En met meestal droog weer. En als het even mee zit, ook wel zeer mooi zonnig weer. Ook.
0: Zalig, daar gaan ze aan de zee zo gelukkig mee zijn. Dankjewel, Jacot. Fijn ochtend.
3: Goedemorgen, morgen.
0: Ja, nog heel even Wout en Julie. Wout de Mol en Julie, de winnares van het playprogramma De Mol. Ja, en nu met jullie leven, Julie. Wat gaat er nu nog gebeuren? Het grote zwarte gat, of?
6: Ja, misschien dat het zwarte gat nu komt. Eigenlijk na het avontuur had ik het niet zo firm. Maar alhoewel, langs een andere kant, nu mogen we elkaar allemaal eigenlijk echt zien en spreken. Dus het kan zijn dat we echt gewoon elke dag gaan beginnen afspreken.
0: Dat dan wel weer. En jij, Wout, grote plannen?
2: Even rust nu. Even vakantie ook. Samen gaan kamperen met mijn vrouwtje.
0: Je moet je vooral voorbereiden op het vaderschap natuurlijk.
2: Klopt.
0: We hebben in het nieuws gehoord dat er vaders zijn veel betrokkener tegenwoordig.
1: Ja, als je problemen hebt, kan je bellen naar de opvoedingslijn. Want veel vaders doen dat tegenwoordig.
0: Ja. Is er wel een vraag die in je hoofd dat je denkt van, hoe moet ik dat doen?
2: Pampers verversen?
0: Pamper, oef.
2: Dat heb ik nog nooit gedaan
1: eigenlijk. Is de basis?
0: Oef. Valt mee hoor. Stinkt geweldig, maar valt mee. Ja.
2: Okay.
0: Zeker bij vaste voeding. Dat is toch een vuile boel, hè?
1: Ja. Maar ook, zelfs een jongetje en meisje is ook een verschil. Hè.
0: Oh.
1: Kan het al eens uitstromen, vliegen.
0: Bij een, bij een jongen, die pimeloris plots, als je de pamper opent, dat die spontaan begint.
2: Dat heb ik ook al gehoord, ja.
0: Dat je eraan begint allemaal, echt waar. Maar goed, ik wens je er heel veel succes mee. Ook jij, Julie, natuurlijk. Heel fijne ochtend.
2: Dank u.
0: Geniet nog van je promodag vandaag, want het zou nog wel langer zijn. Doe de groeten aan Gert Verhoost vanavond. Dit is CeeLo Green. Goedemorgen.

0: Bijna 3:30, zometeen al een nieuws uit je buurt. Eerst Shema.
1: Vlamingen geven zichzelf gemiddeld 7,1 op 10 als het gaat over hoe gelukkig ze zijn. De Vlaamse ouderen en tieners zijn het meest gelukkig. Dat blijkt uit de foto van Vlaanderen, een groot onderzoek in opdracht van VRT. Jongeren tussen 18 en 24 voelen zich dan wel vaak minderwaardig en eenzaam. Vandaag beginnen er werken aan het viaduct van Groot Bijgaarde op de Brusselse Buitenring, waardoor je over 3 versmalde rijstroken moet. De komende 3 weken zullen er op veel plaatsen langere files staan, onder meer op de E40 naar Brussel.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd bij jou in de buurt. Goedemorgen.
3: Goedemorgen, ik ben Jarno Poli. Bij een uitslaande brand in de Duinenlaan in Westende zijn afgelopen nacht 2 bewoners naar het ziekenhuis gebracht. Hun hond overleefde de brand niet. Het vuur startte even voor 1 uur in de living. Beide bewoners lagen toen te slapen, maar konden op tijd naar buiten. Ze hadden rook ingeademd. Het huis is onbewoonbaar. De jongen van 16 die vrijdagnacht overleed bij een zwaar verkeersongeval in het Antwerpse Brasschaat liep school aan de hotelschool Ter Duinen in Kokseide. Vrijdagnacht overleed de jongen toen de auto waarin hij zat samen met 4 minderjarigen uit de bocht ging en tegen een boom knalde. Directeur Peter Verbeke.
4: Er waren minder bezoekers, maar de programmatie had meer kwaliteit. En het Shanti-festival met diverse groepen uit Polen, Engeland, Frankrijk... Ja, dat is iets van kwaliteit en dan komen de mensen daarop af.
3: Dat ging helaas over de havenfeesten en dit is directeur Peter Verbeke.
5: Ik had dan natuurlijk ook wel in het nieuws vernomen dat er een tragisch ongeval was met jonge mensen in Brasschaat. Maar ik wist bij God nog niet dat een van onze leerlingen daarmee betrokken was. Ik heb dan gisterenavond laat dat vernomen van een van mijn collega's die me opbelde en zei: heb je het tragische nieuws al gehoord? Dat er dus een leerling van bij ons van het 5e jaar... daarbij betrokken was en uiteindelijk overleden was. Ja, dat is natuurlijk dat is dramatisch, hè.
3: En nu wel naar de havenfeesten, want de havenfeesten in Blankenbergen hebben zo'n 60.000 bezoekers naar de badstad gelokt. Dat zijn er minder dan vorig jaar en dat komt vooral door het wisselvallige weer. Van donderdag tot en met zondag stond het maritieme karakter van Blankenbergen opnieuw centraal. Zo trokken de klassieke schepen heel wat aandacht, maar ook de shantikoren trokken heel veel volk, zoals organisator Peter Sabbe daarnet heeft gezegd. En in de kantine van voetbalclub KDNS Heulen hebben zo'n 100 mensen de finale van het populaire tv-programma De Mol gevolgd. Maxime Kidous, een speler van de club, was tot in de finale met 3 geraakt. Uiteindelijk bleek Maxime niet de mol te zijn en ook de geldprijs kon hij niet winnen.
6: Dat is natuurlijk jammer. We hadden liever een speler hier van Heulen het geldbedrag wel gehunt, maar ja.
7: Oh, dat speelt niet echt voor mij. Het zou leuk zijn natuurlijk, maar we gaan er toch nog een feestje rondbouwen hier met de mensen die aanwezig zijn.
8: Ja, hij heeft wel in de finale geraakt, dus hij heeft wel de race kunnen meemaken. Ik kan er wel nog trots op zijn.
3: In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet richting een 20e landstitel. Club Brugge won in het eigen Jan Breydelstadion overtuigend met 5-0 van concurrent Union. Club heeft nu 4 punten voorsprong met nog 2 matchen te gaan. Als Club donderdag wint op het veld van KV Mechelen of beter doet dan Union, dan is Club kampioen. En meer nieuws vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Die hajo, goedemorgen.
9: Goedemorgen. Ja, Limburg, daar beginnen we op de E314 van Lummen naar Nederland. Opletten, er ligt een oliespoor op de afrit in Genk Centrum. Dus let op als je die zone nadert. Verder naar Antwerpen zien we files van zo'n kwartier vanaf Haasdonk op de E17. En ook een kwartier vanaf Waaslandhaven Oost op de E34. Op de E34 vanuit Turnhout moet je opletten voor een ongevalletje bij net voor het knooppunt in Ranst eigenlijk op de linkerrijstrook. En het is vrij druk op de E313. Je verliest 25 minuten vanaf Massenhoven. Antwerpen dan richting Stabroek, een kwartier bumperen van de E34 zie ik tot Waaslandhaven Noord. En richting Nederland intussen 20 minuten van Sint Anna Linkeroever tot Deurne. Naar Brussel, wat hebben we daar? 25 minuten erbij vanaf Aalst op de E40. Het gaat dus ietsje moeizamer door die werken daar op het einde. Op de bocht naar de buitenring rond Brussel aan die werken. Verder zie ik files van 15 tot 20 minuten op de andere snelwegen. Geen verrassingen daar. De binnenring rond Brussel verlies je een kwartier van Strombeek tot Vilvoorde, buitenring 25 minuten van Waterloo tot Tervuren en op andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
0: Ja hoor, gezellige ochtendshow. Sowieso de nette De Mol en de winnares van De Mol. Maar straks hebben we bezoek hoor.
10: Oh yeah.
0: Backstage Bavo. Een vriend van de sterren die heeft hem intussen al gezien, want Stan van Saman komt. Bavo, goedemorgen opnieuw.
10: Goedemorgen.
0: Is mijn onderlegd? Nee, laat maar.
10: Nee, heel slecht. Ja.
0: Nee, laat maar gaan. Ja. Heb je daar nu echt last van?
10: Ja, toch wel. Ja, toch een slapeloze nachten.
0: Paarse hart.
10: Ja. Maar ja, al 9 jaar lang, hè, Peter.
0: Ja, maak er 10 van, dan kun je het vieren. Zeg maar nog even over Stan van Samang. Je hebt hem intussen gezien, hoe is het ermee?
10: Ja, klopt, hij is aan het repeteren. En ik bedacht mij iets, Peter. Mijn allereerste tv-herinnering aan Stan van Samang is eigenlijk 20 jaar oud. Zoals toen dat hij steracteur, sterartiest won.
0: Dat is exact 20 jaar geleden dit jaar. Daar, ja. Daar moet hij toch iets mee doen. Gaan we straks even vragen zien. Hij is er over een minuutje of 10 ongeveer.
11: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Bij elk bezoek weer een nieuw gezicht.
12: Goedemorgen, ik ben Peter, de opvolger van Dries, die Lotte heeft opgevolgd.
11: Doen we niet. Bij elk bezoek een vertrouwd gezicht met een nieuw inzicht.
13: Zeg, ik volg nu al jaren uw dossier op, hè Bert. Al is nagedacht over uw pensioen.
11: Doen we wel. Argenta.
14: Zo simpel kan het zijn.
15: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
16: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
15: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar 1,89 euro voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.

0: de baas 1 van de beste buurt van Vlaanderen 2026 is Margot van de Regio. Margot, goedemorgen opnieuw.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wij vroegen ons vooral af, kan een appartement ook een beste buurt zijn? Want dat is toch niet makkelijk. Vanmorgen doe je een experiment, Margot. Neem ons mee, ik zie je staan aan de lift. En onze vriendin van de show, Rosalie, staat ook bij jou. Wat gaat er precies gebeuren?
1: Ja, inderdaad. Goedemorgen, Rosalie.
2: Goedemorgen.
1: We staan op dit moment in de inkomhal van haar appartement in Antwerpen Centrum. Dat is een appartement van een 6-tal verdiepingen hoog. Hier wonen ongeveer 30 mensen. Maar Rosalie, vat nog eens samen. Jij vindt het moeilijk om... Ja, dit is niet zoals mensen die tuintjes hebben die aan elkaar grenzen om contact te zoeken. Wat vind jij exact moeilijk aan een buurt creëren in een appartementsgebouw?
2: Ah, wel, wij zien elkaar eigenlijk alleen in de gang. Dus we hebben geen straat, zoals je al zegt. We hebben geen tuintjes, geen heg waar dat je eens over kunt wuiven. Dus wij zien elkaar in de gang. En dan is dat puur om de deur open te houden of om eens goeiedag te zeggen. En meer eigenlijk niet.
1: Nee. En dat heb jij ongeveer 2 weken geleden op Radio 2. Je hebt daarover verteld. Luisteraars die hebben tips ingestuurd. Welke tips zijn er zoal naar boven gekomen?
2: Veel mensen zeiden, maak een WhatsApp-groep aan. Die hebben we al, maar die wordt niet heel veel gebruikt. Enkel voor superpraktische dingen. En heel veel mensen zeiden, organiseer een feestje. Vraag mensen op aperitief of op de koffie. Dus dat hebben we gedaan.
1: Dat hebben we gedaan. We staan hier inderdaad, zoals ik al zei, in de inkomhal naast een tafeltje waar van alles op staat. Rosalie, je hebt ook briefjes in de mensen hun brievenbus gestopt. Wat staat daar exact op?
2: Daar staat, ja, ik stel mezelf kort voor. Ik ben Rosalie van nummer 101. En ik ken u niet. Ik vind dat super jammer. Dus ik heb dan ook een klein beetje de beste buurt uitgelegd om zo wat te kaderen waarom ik het heel graag van mijn buurt ook een betere buurt wil maken. En ik heb ze uitgenodigd om hier bijna bij de brievenbussen een tasje koffie te komen drinken.
1: En een stukje cake te eten die je hoe laat bent beginnen bakken vanochtend?
2: Om 5:30.
1: Schitterend. Goede buurvrouw ben jij. Ja, het is hier een beetje een komen en gaan van mensen die naar het werk vertrekken of die richting de school moeten. Mensen zijn wel enthousiast, hè?
2: Ja, ik heb al positieve reacties gehad.
1: Ja, we hebben hier onder andere een buurvrouw gehad en die was echt onder de indruk van het tafereel hier vanochtend. Luister even mee.
3: Ik vind het echt super schattig dat Rosalie daarop gekomen is en ons allemaal heeft uitgenodigd. Een beetje onverwacht, maar eigenlijk heel fijn dat we dat eens doen samen met alle buren.
1: Want vind je het zelf moeilijk om connectie te zoeken met je buren in een appartementsgebouw?
3: Ja, toch wel. Je deelt natuurlijk wel een gang, maar je weet nooit, zouden die buren hier nog wonen? Wanneer verhuist er iemand? Er is toch minder contact dan als je elkaar zo op straat kan zien. Dat hebben we natuurlijk hier niet.
1: Het is wel herkenbaar en iedereen die hier passeert heeft ook zoiets van, ja, maar het is eigenlijk waar. Wij gaan snel naar boven, naar onze verdieping, we nemen de lift. We moeten elkaar wat meer aanspreken. Dus mensen zijn effectief enthousiast. Dus Rosalie, tot hoe laat sta je hier nog als mensen nu in de building hier naar televisie aan het kijken zijn?
2: Tot 8:00, 7:15, zoiets.
1: Voilà, dus kom gezellig af en vooral als je zelf in een appartementsgebouw woont, wees zoals Rosalie, organiseer een ochtendontbijtje of een aperitiefje s'avonds, dat kan ook natuurlijk. Maak connectie met uw buur. En vooral schrijf je in voor het beste buurtfeest. Want ik kan me wel voorstellen, deze gang dat is hier ongeveer een 8 vierkante meter groot. Ik zie Camille hier al in de hoek spelen en dan daar het publiek staan. En zo.
0: Ja,
1: het kan allemaal, hè.
0: Tuurlijk,
1: het kan allemaal.
0: Tuurlijk.
4: Tot en met 30 juni bij Yuzu, -15% tijdens het eerste jaar op je nieuwe woningverzekering. Yuzu. Scherpe prijs, strafverzekerd. Woningverzekering aangeboden door Yuzu NV, gevolmachtigde onderschrijver. Raadpleeg voor ondertekening de infofiche beperkingen en voorwaarden op yuzu.be.

0: Think van de Blues Brothers en Aretha Franklin. Welkom bij de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen met goed volk hoor. Want er is een nieuwe song van Stan van Samang. En die heet Hot Shot. I'm a hot shot now. Hopla.
1: Hopla.
0: En de hills are built of gold. Ja. En hoor en kijk eens wie hier is, Stan van Samang zelf. Goedemorgen, Stan.
1: Maar goedemorgen, samen.
0: Hoe gaat het met je?
1: Goed, dank u wel.
0: Ja, zometeen breng je die nieuwe single live. Hoe spannend vind je dat?
1: Ja, uiterst.
0: Ja, hoe zijn de reacties?
1: Goed. Veel mensen zijn verrast. En dat was een beetje de bedoeling. Dus dat is leuk. Jij ook?
0: Ik had zo van, wow man, dit kon een... En dat is echt positief bedoeld. Dit kon een hit van U2 zijn.
1: Dan kijk eens.
0: Ja, nee, dat is echt heel goed gedaan.
1: Dat had gekund, waar het niet dat ik hem geschreven heb.
0: Ja, Bono is overschat, jongen. Dat is,
1: Maar ja, nee, spannend. Heel leuk om nieuwe muziek uit te brengen en ermee naar de radio's te stappen. Ja, fijn.
0: Dat is voor zo meteen, maar je hebt ook nog belangrijk nieuws na 8 uur. We moeten het hebben over iets anders. Het is een bijzonder jaar voor jou, Stan. Want exact 20 jaar geleden werd jij de eerste steracteur, sterartiest. Geniet nog even allemaal mee van een zingende Stan met haar op zijn hoofd.
1: Ja.

0: was wel indrukwekkend. Je zong toen al fantastisch, maar hoe belangrijk was dat voor jou, Stan?
1: Sorry, ik was nog even weg.
0: Ja.
1: Hoe belangrijk, dat valt moeilijk uit te drukken. Enorm belangrijk. Ik was eigenlijk die periode zo wat met cassettes naar platenfirma's aan het gaan en aan het leuren. Maar kijk, ik maak ook muziek en die zijn allemaal heel tof, gaan we niet doen.
0: Ja, want op dat moment was jij vooral een acteur.
1: Ja.
0: Wittekerke,
1: denk ik? Wittekerke was ik nog op antenne. Ik was niet meer aan het draaien, maar wel nog op antenne. Mm-hmm. Op VTM, dit was

0: van VRT. En ja, ik kreeg een telefoon en ik dacht, maar ja, dat moet ik doen. Dat is, eindelijk kan ik dat eens doen en met echt goede muzikanten. En dat was live elke vrijdagavond voor veel volk. Dat was heel spannend ook.
1: Heb je daar een beetje kunnen van genieten toen?
0: Ja, maar... Dat is een beetje dubbel, omdat... ik was altijd heel nerveus, ben ik nog altijd. En ik herinner me dat ik kon 's morgens al niks meer eten als ik 's avonds opname zat of zo.
2: Oei.
0: Ja, ik was altijd redelijk slap of zo.
1: Vandaar dat jij zo strak stond toen ook in die tijd. Dat was echt fantastisch.
0: Ja, om te zeggen, ik kan dat nu wel.
1: Ah ja.
0: Dus ik minder strak dan vroeger.
1: Maar heb je nog altijd zenuwen dan voor je optredens?
0: Ja.
1: Altijd.
0: Ja. En Wiltura heeft ooit tegen mij gezegd, een dag dat het over is, dat je geen zenuwen meer hebt, dan moet je stoppen.
1: Dat snap ik. Hè.
0: Dat is niet goed.
1: We zitten ook in de beste buurtperiode. Hoe reageerde jouw buurt toen?
0: Dat was waanzin. Dat was ook niet alleen mijn buurt. Dat was eigenlijk heel het dorp. Dat was ook zo met affiches aan de venster en zo met mijn kop op. Dat was heel raar om door het dorp te fietsen. Maar dat was ook altijd live vrijdagavond. Dus werd er een grote tent gezet op het kerkplein. En dat was een zot feest. Waarin ik altijd te laat was natuurlijk. Want dat was live. Ik kwam naast de redacteur. Na de uitzending kwam ik dan op het kerkplein terecht. Iedereen was zat.
1: Ja.
0: En het feest was vol een bak bezig. En ik moest gaan slapen. Of ik was altijd te laat voor het feest. Ja. Maar dat was waanzin. Dat was heel plezant.
1: 20 jaar geleden.
0: Ja.
1: En dat is belangrijk. Na 8 uur ga je ontdekken waarom dat zo belangrijk is. Ja, ja, ja. De nieuwe song, daar gaan we over spreken natuurlijk. Neem ons even mee. Hotshot heet die.
0: Ja.
1: In het Engels opnieuw, want je hebt een tijdje in het Nederlands ook gewerkt. Snap je?
0: Ja. Dat was heel bewust dat ik in het Nederlands een plaatje gemaakt heb. Enfin, heel bewust, ook een beetje per ongeluk. Maar dat was een plaat die echt ging over mijn kinderen. Over hoe dat die twee kleine Charles mijn wereld overhoop gegooid hebben.
1: Ah ja, slapen die al een beetje intussen, s'nachts?
0: Die slapen al een beetje ondertussen, s'nachts.
1: Nog altijd niet helemaal?
0: Nog niet zoals het hoort, nee.
3: Garme.
0: Dat is ondertussen...
1: Je zijn intussen
0: Lenny wordt 9.
1: Ja, is...
0: Lenny wordt 9. Maar Lenny doet heel hard zijn best. Hij is ook gewoon heel vroeg wakker. En daar zijn we al heel blij mee. Dat hij s'nachts al zijn best doet. Er wordt nog veel opgestaan en aan ons bed gestaan. Maar we hebben ondertussen Stella die de fakkel heeft overgenomen van Lenny.
1: En hoe oud is die?
0: Die 6. Maar die zijn fantastisch, die twee kinderen. Maar die hebben er nogal ingehakt bij ons wel. Die zijn redelijk heftig.
1: Uitputten heeft een nieuwe betekenis gekregen.
0: Ja, van appelbomen komen geen peren voort. Hoe zeggen ze dat?
1: Dat bijvoorbeeld,
0: zoiets,
1: ja.
0: Maar
1: wat moeten we weten over Hotshot?
0: Over Hotshot mag je weten dat het een nummer is dat ik geschreven heb samen met Janie Price en Jeroen Swinne. Dat we daar geweldig blij mee zijn. Geproduceerd door een Deen, Thomas Tengaard. Het is... Ja, je gaat het horen natuurlijk. Ik vind het altijd moeilijk om muziek uit te leggen.
1: Geen probleem. Goedemorgen. Stan van Zemang, jij mag compleet uitgaan.
0: Ah, wel, voilà. Dat is
1: het
0: goed
1: morgen op het podium gaan.
0: Ja, ja.
1: Is dat? Kijk en luister gerust even mee in de app van Radio 2 of VRT Max. Want dit is live bij ons op ons podium van Radio 2. Hotshot van Stan van Zemang. Stan staat klaar. Het is aan u.

0: Amai, zeg. Alleen maar positieve reacties die hier binnenkomen. Goed, zegt Fina. Een shot in de roos, die hotshot, Dirk van den Broek. Goed overzalig, wakker worden met een nieuwe single, zegt Lorenza Meel. Op naar een muzikale zomer. Tot in Torhout. Kijk, er zijn al mensen die klaar zijn om de optredens van stand te zien. En heeft nog strafnieuws, straks.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days en krijg tot wel €4000 directe korting.
3: Het is Toyota.
2: Info en voorwaarden op toyota.be.
4: En Colruyt trakteert. Ja, echt waar. Colruyt trakteert op €10 korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van €10. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf €100.
3: Voorwaarden op colruyt.be.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En nu is het dan al zo lang hier toch is. Nu nog voor 9 uur een prachtige versie gaat doen van een hit van Johan Verminne. En strafnieuws heeft straks. Goedemorgen.
6: Elke dag, telk voor twee. BRT Radio 2.
0: 8 uur exact, VRT Nieuws op Radio 2 met Seamus Heisai.
7: Goedemorgen. Vlamingen geven zichzelf gemiddeld 7,1 op 10 als het gaat over hoe gelukkig ze zijn. En in het voetbal staat Club Brugge dicht bij de landstitel. Vlaamse ouderen zijn het meest gelukkig. Dat blijkt uit de foto van Vlaanderen. Een groot onderzoek in opdracht van de VRT. 65-plussers kunnen dankzij hun levenservaring een aantal dingen beter relativeren. Maar toch maken ook zij zich zorgen, vooral over de oorlogen wereldwijd en ook over hun eigen gezondheid.
8: Ik was sukkel met mijn knieën, met mijn benen. Ja, dat is misschien toch wel iets dat een rol speelt.
9: Ik zal nu maar simpel zeggen, de grote mannen doen wat dat ze willen. En al de mensen die daaronder staan, die moeten maar volgen. Het zal u maar gebeuren, hè? Een bom op uw hoofd, uw familie weg. Het zijn zo die dingen waar ik toch wel een beetje schrik van heb.
7: Tieners geven ook aan dat ze gelukkig zijn. Maar vanaf 18 jaar verandert dat. Dan voelen jongeren zich vaak minder waardig en eenzaam en hebben ze het gevoel dat ze altijd moeten presteren. Ook alleenstaanden voelen zich vaker minder gelukkig dan mensen die samenwonen. In Westende aan de kust zijn afgelopen nacht twee mensen naar het ziekenhuis gebracht na een brand in hun huis. De hond van het gezin overleefde die brand niet. Het vuur ontstond rond 1 uur vannacht in de living. Beide bewoners van het huis lagen toen te slapen. Ze raakten wel op tijd naar buiten, maar hadden veel rook ingeademd. Het huis zelf is onbewoonbaar verklaard. In Mortsel bij Antwerpen is het dak van een supermarkt ingestort door de hevige regen. Er vielen geen gewonden. Door de grote hoeveelheid water heeft de afvoer van het dak het begeven en stortte alles in. Er brak ook een raam. Dat vertelt Bieke Bruins van de brandweer.
10: Het gaat om een geval van wateroverlast waarbij de afvoer van het dak het begeven heeft na een lokale wolkbreuk. Dat gaat om een oppervlakte van 10 op 20 meter. De schade is redelijk groot. Ja, het dak is volledig ingestort. De winkel gaat ook gewoon een paar dagen niet open kunnen.
7: De opvoedingslijn kreeg vorig jaar voor het eerst in jaren opvallend meer vragen van vaders. Die belden zowel alleen als samen met hun partner omdat ze vragen hadden over de opvoeding van hun kind. Meer dan de helft van de vragen kwam van moeders, 13% van vaders. De meeste vragen gingen over problemen met tieners, zegt directeur van de opvoedingslijn Ilse de Blok.
11: We zien dan vaak dat vaders vooral contact beginnen nemen als de kinderen in de puberteit zitten en dan maken zij zich zorgen rond die schoolmotivatie. Motivatie, rond slechte vrienden. Ook wel hun relatie met een kind, omdat ze voelen dat er dan wat afstand komt. En hey, hoe kan ik er toch nog invloed op hebben? Dat zijn zo vooral die belangrijkste topics voor vaders.
7: Ook steeds meer grootouders contacteren de opvoedingslijn met vragen over de kleinkinderen waar ze regelmatig op passen. In totaal kreeg de lijn vorig jaar bijna 1500 vragen. Dat is een daling in vergelijking met een jaar ervoor. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn opnieuw 7 mensen gedood. In het zuiden vielen 5 doden, onder wie 2 kinderen. In het oosten is een leider van een Palestijnse organisatie gedood en ook zijn dochter van 17 jaar. Sinds half april is er tussen Libanon en Israël een staakt het vuren en dat is dit weekend met 45 dagen verlengd. Maar toch blijft Israël elke dag aanvallen uitvoeren. Sinds het staakt het vuren zijn al meer dan 400 Libanezen gedood. In de Champions Playoffs van het voetbal voetbal heeft Club Brugge de topper tegen Union gewonnen met 5-0. Aanvoerder Hans van Aken kon 2 keer scoren. Hij is erg tevreden en denkt dat Club de titel nu ook kan winnen.
12: We wisten dat het een belangrijke stap was in de juiste richting. En die hebben we genomen, maar nu is het nog zaak natuurlijk om het af te maken. Het liefst donderdag, daar moeten we voor gaan. Dat we kort bij zijn is gewoon zo. Maar ik zeg het nogmaals, moet het nu wel nog afmaken.
7: Door deze overwinning is het verschil tussen Club Brugge en Union nu 4 punten. Donderdag kan Club dus kampioen spelen op het veld van KV Mechelen. Union speelt dan tegen AA Gent. En dit is het nieuws uit jouw buurt.
13: De jongen van 16 die overleed bij een zwaar verkeersongeval in Brasschaat liep school aan de hotelschool Terduinen in Kokseide. Straks zitten de leerkrachten samen om te zien hoe ze de leerlingen kunnen ondersteunen. En in de kantine van voetbalclub KDNS Heulen hebben zo'n 100 mensen gesupporterd voor Maxime, een van hun leden die in de finale van De Mol zat. Wisselvallig vandaag met een aantal verspreide buien die fel kunnen zijn. We halen 15 graden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen over een half uur.
0: Even kijken hoe het zit met die files. Goedemorgen.
14: Goedemorgen. Een gemiddelde spits zonder al te grote problemen, zou ik zeggen. Naar Antwerpen op de gebruikelijke plaatsen zijn er vertragingen van 15 tot 20 minuten. Geen incidenten te melden voorlopig. Antwerpse ring richting Stabroek. De R2 blijft wel wat drukker dan gebruikelijk. Je verliest daar een kwartier. Van de E34 tot in Waaslandhaven Noord. En dan naar Brussel hebben we files van 20 minuten op de E40 vanaf Aalst. Ook 20 vanaf Zemst. Zie ik op de E19, 25 minuten vanaf Heverlee op de E40 vanuit Luik en ook 25 minuten bij Halle op de E439.
15: Van de single.
14: Ja, Halle, ja, dat is erg lang aanschuiven daar.
0: Nee, het is dan wel zo lang niet binnenkomt.
14: Ik hoor het, ja. Geen probleem. Even kijken, de binnenring rond Brussel, daar vertraag je 25 minuten tussen Groot-Bijgaarde en Vilvoorde. Op de buitenring ook 20 minuten van Waterloo tot Ervuren. En verderop ook aan die werken dus in Groot-Bijgaarde een 10-tal minuutjes. Op de andere plaatsen nergens meer dan 5 à 10 minuten aanschuiven.
0: Wat zijn je nu stand? Dat je
15: kapot. Dank je, Hajo, zei ik.
14: Dat is graag gedaan, Stan.
15: Dank je wel, Hajo.
0: Dankjewel. Ja, we gaan dansen, Stan van Samang.
15: Ik was aan het uitblazen, jong.
0: Ja, we gaan een goeiemorgenmorgen dansje doen. Dus ga maar even staan. Ja, het is prachtig, hoor. Ja. Het is al lang geleden, jongens.

0: Amai, en hij zingt het ook mee. Dat is wel mooi, hè?
1: Misschien moet hij het opnieuw inzingen.
0: Oh, al die zangers
2: hier. Dat dan ook weer niet.
0: Goedemorgen. Wat is dat belangrijke nieuws dat Stan van Zwang zo meteen zal delen? Je gaat er heel gelukkig van worden. Eerst nog Chesney Hawks.

0: Tino vraagt, goedemorgen zeg. Het is vandaag. Hey, hey, hey.
1: Goedemorgen, morgen. De maandag begint.
0: 18 mei, de dag dat je hoorde op Radio 2 dat vaders toch meer betrokken zijn bij de opvoeding van de kinderen dan vroeger. En er zit hier ook een vader bij ons, Stan van Samang, die net zijn nieuwe song even live gedaan heeft. Ja, zijn er dingen die jij niet doet in het gezin, Stan? Je zegt van, ja, nee, schat, doe jij dat maar.
2: Ongetwijfeld. Kleren wassen.
0: Nee.
2: Ik zou het, pas op, ik moet zien wat ik zeg. Ik zou, denk ik, misschien het kunnen.
0: Ah ja.
2: Maar ik moet altijd ofwel vragen bij wat het mag, ofwel naar het etiket zien.
0: Ah, wel,
2: en dat duurt eeuwen. Ja. Dus dat doet Barbara wel, altijd.
0: Kijk, dat doet ze dan wel.
2: Maar al de rest...
0: Doe jij. Ja, bijna toch wel. Ja, de vrolijkste ochtendshow van Vlaanderen met de nieuwe song van Stan van Samang was... Goed hoor. Mieke Lembrecht zegt, proficiat Stan, mijn kanaries geven hier een oorverdovend concert wanneer ze Stan hoorden. Dat is positief, denk ik.
2: Ja, als die het al goed vinden.
0: Martin Korsten ook, wat een nummer. En er is nog goed nieuws, want je kan Stan live zien. Binnenkort in de zomer en het najaar. Maar vooral, wat doe jij volgend jaar, Stan?
2: Goh, er gaan wel wat dingen zijn dat ik volgend jaar doe. Maar, wat met stip in mijn agenda staat, van de Verre Peter, is een... is een viering, zeg maar. Een viering van mezelf. Een soort van viering van mezelf. Ik sta 20 jaar op de planken.
0: 20 jaar?
2: 20 jaar, ja. Het klinkt heel confronterend als ik het zelf zeg. Maar dat konden we toch niet in stilte laten voorbijgaan. Dus we gaan een groot concert, toeters en bellen. Alles erop en eraan. Hele fijne band, heel fijne muziek. Op 24 april 2027 is dat dan.
0: Dat is een zaterdagavond.
2: Het wordt een prachtige dag, Peter van der
0: Wijk. Dat is nog een jaar, hè, voor alle
2: duidelijkheid. Het is nog een jaar, maar voor alle duidelijkheid. De fantastische avond waar ik het nu al over wil hebben... zal in het depot plaatsvinden, in Leuven. Het is een heerlijke zaal, waar ik eigenlijk nog nooit gespeeld heb met mijn band.
0: Je hebt daar nog nooit gespeeld?
2: Ik heb daar met de band nog nooit gespeeld. Ik heb daar wel al op het podium mogen staan, maar dat was altijd de gast, of even twee liedjes, of als een grapje bij Bart Peters. Maar wij hebben daar nog nooit gestaan.
0: Okay.
2: Maar op 24 april volgend jaar...
0: Kijk, alles daarover op www.stanvansamang.be.
2: Die ticketverkoop, Peter, die start... Nu.
0: Ziezo.
2: En daarom wou ik het daar met u eens over hebben.
0: Dat is goed. 24 april, het is een zaterdagavond. Je hebt toch niks te doen. 2027, je agenda is nog leeg. En Leuven, mooie
2: het
0: zaal.
2: Prachtige depot, ja.
0: Doen. En zometeen praten we verder, want hij heeft nog een gedacht bij. Wat dat gedacht is, dat hoor je straks na deze jongens.
3: De eerste die komt.
0: Samuel Welten.

0: Bij ons altijd Stan Dansemang. En die heeft net verteld dat hij op zaterdag 24 april 2027 zijn eerste volledige concert in het depot zal doen, omdat hij dan 20 jaar bezig is. Maar hij vroeg, we hebben die vrijdag Red Sebastian,
1: ja.
0: Heeft ook nieuwe muziek. Vroeg me af, hoe gaat het met hem een jaar na het Songfestival? Hebben ze dat ooit gevraagd aan jou?
1: Nee, die vraag is nooit concreet tot bij mij gekomen. Nee.
0: Zin in?
1: Morgen? Nee.
0: Nee, morgen niet. Misschien volgend jaar, maar, of misschien ook niet.
1: Ja, voilà.
0: Beetje moeilijk allemaal, maar we zullen zien.
1: Voilà.
0: Even kijken wat jouw gedachte is dan.

0: echt wel uw gedacht.
1: Wat is jouw gedacht vanmorgen?
2: Dat is echt mijn gedacht. Mijn gedacht is alle meisjes aan de macht.
1: Leg uit.
2: Ik ben ervan overtuigd, van de verre Peter,
1: ja,
2: dat het veel beter met de wereld zou gaan moesten er veel meer vrouwen aan de macht zijn. En met veel meer bedoel ik, maar veel meer. En overal.
1: Is dat,
2: ja, het liefst zowat grote wereldleidsters.
1: Ja, in plaats van Donald Trump, Poetin.
2: Bah, noem maar op.
1: Hart te weven.
2: Er zijn nog wel wat. Er zijn nog wel wat wereldleiders die.
1: Maar hoe zit dat in de muziek? Is het daar niet intussen beter, vragen mensen dan?
2: Ik denk dat het overal beter is dan wat het geweest is. Maar ik denk dat het nog veel beter mag en kan. Het is natuurlijk zo, als je.
1: Wat zouden ze anders
2: als je
1: doen?
2: Als je twee mensen voor dezelfde job hebt en ze zijn allebei even goed, zou ik dan voor de vrouw kiezen. Je moet wel de beste pakken voor de job natuurlijk. Hey, ja. We gaan daar niet zomaar een vrouw zetten als die niet beter is dan de man.
1: We hebben hier ook een vrouw bij ons, want het is beter om met dan ook een vrouw te gaan. Wat zouden vrouwen beter kunnen in de wereld, denk je?
3: Alles.
1: Ja, maak het eens concreet, Jema.
3: Ja, daar is al veel onderzoek naar gedaan natuurlijk. Hè. En vrouwen geven leiding op een andere manier dan mannen. Zouden ook diplomatischer zijn en zouden ook minder snel grijpen waar het ligt naar oorlog en geweld.
2: Te resoluut, te extreem, wat mannen wel makkelijker doen, denk ik. Ik denk dat vrouwen ook, ja, misschien een beetje cliché, maar zachter en zoeter kunnen zijn en daardoor de dingen gewoon veel beter aanpakken.
1: Alle meisjes aan de macht, ja. Het gedacht van Stan van Samang. Jouw reactie is welkom in de app van Radio 2. Dat kan je nu delen en straks ook goed zeggen.
4: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
5: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
4: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
7: Code Yellow!
8: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Dus ook voor klanten.
8: Yep. Go for info naar telenet.be.
10: Vlaanderen, de toekomst is hier.
11: Update beschikbaar.
10: Aan alle techleken en techlovers. Aan zij die straffe innovaties bewonderen en zij die je straks bedenken. Update jezelf op het Flanders Technology and Innovation Festival.
11: Update voltooid.
10: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.

0: Sinds de 1999 is 23 over 8. Nee, 2026 kapoen.
1: Goedemorgen, morgen.
0: Bij onze Stan van Samang, die dus thuis de was niet kan doen, maar wel een heel helder gedachte heeft.
2: Correct. Alle meisjes aan de macht.
0: Ja, heel veel reacties die binnenkomen.
2: Dat zal wel.
0: De timmerman die zegt, zijn vrouw, nee, liefst niet alle meisjes aan de macht. Ik heb liever een baas dan een bazin. De vergelijking met de ego's Trump, Poetin en anderen zijn niet goed. Daar zijn bij de vrouwen goede leiders, net als er goede leiders zijn bij mannen. Mensen moeten hun verstand gebruiken en de grootpaters en alweters doorzien. Veel beloven, niet geloven. Je had heel veel theorieën die ook binnenkomen. Mm-hmm. Bijvoorbeeld Ingrid Hoeben zegt, dat gaat terug naar de basisbiologie. Verschillen tussen man en vrouw. Vrouwen waren meer samen en moesten nog beter overeenkomen, waardoor ze het ook beter zouden doen.
3: Ik denk het ook.
0: Maar
3: ik denk ook dat het echt komt omdat vrouwen zich nu, die vrouwen die nu aan de macht zijn, die moeten zich echt bewijzen. Want vrouwen aan de macht, dat is raar. En mannen hebben zoiets van, wij zijn toch beter dan jullie. Dus dan gaan ze zich ook gedragen zoals die mannen. En gaan ze dus de leiderschapstijlen overnemen, waardoor ze dus ook harder overkomen dan ze misschien soms bedoelen.
0: Mm-hmm.
3: Ik heb het dan natuurlijk over het algemeen, uitzonderingen daar gelaten.
0: Ja, want het ging dan op een bepaald moment ook over Margaret Thatcher, premier van Engeland. The Iron Lady.
2: Ja.
0: Maar goed, ja, misschien waren de omstandigheden daarnaar dat ze op die manier ook moest gaan regeren.
3: Ja, crisisjaren en zo, ja.
0: Ja, man. Mark Lorsom uit Oudenaarde wou nog even reageren. Mark, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen, Peter. En Schema en Stan.
2: Goedemorgen.
0: Ja, je maakt je toch een beetje zorgen.
4: Hallo, Gerard ook.
0: Vertel eens.
4: Wel, ik vraag mij af, moesten de Antwerpse housewives daar dat clubje ongeregeld hebben? Moesten die aan de macht komen, dat zou echt de oplossing voor de wereld zijn, denk ik.
0: Ik denk het, ja, waarschijnlijk.
2: Alle meisjes aan de macht, maar veel meer.
0: Dat vind ik
2: zal mijn gedachten een beetje...
0: Alle meisjes aan de macht, behalve de Real Housewives of Antwerp. Wat denk je daarvan, Mark?
4: Dat gaan drones en raketten tekort komen, denk ik.
0: Waarschijnlijk wel, ja. En nog iemand die laat weten... Ja, alleen bij vrouwen is er één probleem. Dit is een cliché. Ik gooi het even naar jouw schema.
3: Mm-hmm.
0: Er is één probleem bij vrouwen. Jaloezie.
3: Jaloezie?
0: Waardoor ze dan...
2: Is dat geslachtsgebonden?
3: Ja.
2: Jaloezie?
0: Dat Arno...
3: Ik denk dat er sommige wereldleiders ook heel jaloers zijn op elkaars raketten en drones en spierballen.
0: Dat is de reden dat ze... En andere ballen ook waarschijnlijk wel. Maar, maar alsof mannen niet samenhangend zijn, vrouwen zouden anders niet tegen dat klote glazen plafond botsen. Ik denk dat we het daar moeten bij houden. Zo van effectief dat we altijd veel mannen die vrouwen mag tegenhouden.
2: Ja.
0: Wie heeft de macht bij jou thuis?
2: Ik denk dat die macht verdeeld is. Licht overhellend naar de mama thuis.
0: Dat dacht ik inderdaad ook. Dat moet je gewoon even zeggen ook.
2: Ja, dat zei ik.
0: Je moet dat
2: even.
0: Ook wel durven benoemen.
2: en iedereen is daar heel tevreden mee. Dat de bordjes omhoog gehouden worden door zij die het echt kan.
0: Ja, en, dan, ja. En dat de was ook goed gedaan wordt, van toch ook belangrijk.
2: Oh, dat ga ik zo lang mogen houden.
0: Ja, maar ja, dit is toch een goede opdracht voor jou, dat jij dan de was leert te doen, man. Stan van Samang was.
2: Goedemorgen, morgen.
0: Ja. Maar goed, Stan blijft nog even zitten, want we hebben jou zo meteen nog nodig.
2: Oké.
0: Eerst nog Maalsmith.

0: Stargazing van Miles Smith. Ik heb nog even een stand van Samang, want die hebben we zo meteen nog even nodig. Want er is een heel mooi nieuws over Johan Verminne, die nu vrijdag 75 jaar wordt. En daar speel je na 8:30 nog een goede song van. Welke song ga je doen van Johan?
1: Wel, het is een prachtig nummer, getiteld Mooie Dagen.
0: Mooie Dagen.
1: Oh, mooie dagen.
0: Hou het nog even vast, want straks moet je het live doen. Ja. Maar vooral dat verjaardagsconcert Stan van Samang, 20 jaar bezig, op zaterdag 24 april 2027 in het depot in Leuven met een full band. Eerste keer volledig in het depot. Stanvansamang.be. Kaarten kun je nu al kopen. Maar je bent ook acteur. Wanneer ga je nog eens acteren?
1: Oh, ik ben bezig, Peter. Ik ben bezig, ik ben aan het acteren, vol een bak. Voor een programma dat binnenkort, waar ik binnenkort mijn verschijning zal... ik mag daar niks over vertellen.
0: Wat, kom aan.
1: Nee.
0: Jammer.
1: Dat is jammer, maar ik ben aan het acteren. Het programma is al op de buis.
0: Ah!
1: Ja, het is al op de buis.
2: Thuis.
1: En binnenkort zit ik erin.
0: Ja, maar ja, thuis ben je morsdood, ben je Harry. Dus
1: dan kom
0: je
1: niet morsdood.
0: Kom je niet meer terug, neem ik aan.
1: Nee, dat...
0: Ga je dan in familie gaan spelen?
1: Pas op, in Soapland kan er heel veel.
2: Ah, wel, ik wou net zeggen.
0: Tuurlijk.
1: Er zijn nogal mensen teruggekomen.
0: Maar zit daar ook... Stoel van de Rukken zit daar toch ook
1: zit
0: in?
1: Er, ja.
0: Ja, ook van steracteur, sterartiest, ook in familie.
1: Die zit in familie, ja. Dat is zo.
0: God, dan ga je een soort reunie, ga je samen misschien een band oprichten. Wauw. Die is toch nog altijd in familie, hè, Stan?
1: Ja, ja.
0: Ja, ja.
1: Ja, ja, Roel is nog altijd in familie.
0: Roel van der Stukken, jongen.
1: Ja, ja, ja.
0: En jij, en dan... is dus in familie.
1: Dat zeg jij. Ik heb helemaal niet gezegd. Ik
0: ja, maar... Behalve het journaal en thuis is het toch niks dat volledig op de is op dit moment.
1: Nee, er is echt niks anders.
0: Kunnen we vanavond kijken naar het programma waar jij dan in verschijnt binnenkort?
1: Oh, dat zou best kunnen, maar ik ben er nog niet te zien, hè. Nee.
0: Het is dus familie.
1: Maar dus ik... ik ben aan het acteren, Peter.
0: Ja, goed zo. Ja. Het is 8:50. Jij mag naar ons podium gaan.
1: Ja.
0: Want straks ga je live spelen. Goedemorgen.
3: Elke dag telt voor twee. Radio 2.
0: En straks ook al een nieuws uit je buurt. Eerst Schema op Radio 2.
4: Vlamingen geven zichzelf gemiddeld 7,1 op 10 als het gaat over hoe gelukkig ze zijn. Vlaamse ouderen en tieners zijn het meest gelukkig. Dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een groot onderzoek in opdracht van VRT. Maar jongeren tussen 18 en 24 voelen zich dan weer vaak minderwaardig en eenzaam. De opvoedingslijn kreeg vorig jaar voor het eerst in jaren opvallend meer vragen van vaders. Meer dan de helft van de vragen kwam van moeders, 13% van vaders. De meeste vragen gingen over problemen met tieners rond grenzen stellen en slechte vragen. Vrienden bijvoorbeeld.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: En dit is gebeurd in jouw buurt. Goedemorgen.
6: Goedemorgen, ik ben Jarne Polly. De jongen van 16 die vrijdagnacht overleed bij een zwaar verkeersongeval in het Antwerpse Brasschaat, liep school aan de hotelschool Terduinen in Kokseide. Vrijdagnacht overleed de jongen toen de auto waarin hij zat, samen met 4 minderjarigen, uit de bocht ging en tegen een boom knalde. De medeleerlingen starten vandaag met hun stage, zegt directeur Peter Verbeke.
7: Kijk, straks zit ik samen met de leerlingbegeleiding, met de stageverantwoordelijk, met de klastitularis, om te kijken in welke mate ja, dat we de leerlingen toch op een of andere manier kunnen samenroepen en hoe we uiteraard ook kunnen ja, toeleven naar het afscheid van die jongen. Hè.
6: Een huis in de Duinenlaan in Westende is onbewoonbaar na een zware brand afgelopen nacht. Het vuur startte even voor 1 uur in de living. Beide inwoners lagen te slapen, maar ze konden op tijd naar buiten. Ze hadden ook rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. Hun hond heeft de brand niet overleefd. De havenfeesten in Blankenbergen hebben zo'n 60.000 bezoekers naar de badstad gelokt. Dat zijn er minder dan vorig jaar en dat komt vooral door het wisselvallige weer. Van donderdag tot en met zondag stond het maritieme karakter van Blankenbergen opnieuw centraal. Zo trokken de klassieke schepen heel wat aandacht. Vooral dan het schip de Très Ombre, zegt organisator Peter Sabbe.
8: Daar de publiekstrekker is de Très Ombre, dat is een fairtrade schip. Die haalt zijn rum van over de oceaan op zeil. En ondertussen komen ze een paar jaar al naar Blankenbergen. En er zijn mensen die bij manier van spreken hun voorraad indoen voor het komende jaar. Dus totdat de fles leeg is en dan kun je hervullen. En dat is een succesverhaal.
6: In de kantine van voetbalclub KDNS Heulen hebben zo'n 100 mensen de finale van het populaire tv-programma De Mol gevolgd. Maxime Kidous, een speler van de club, was tot in de finale met 3 geraakt. Uiteindelijk bleek Maxime niet de mol te zijn en ook de geldprijs kon hij niet winnen.
2: Dat is natuurlijk jammer. We hadden liever een speler hier van Heulen het geldbedrag wel gehund, maar ja.
9: Oh, dat speelt niet echt voor mij. Het zou leuk zijn natuurlijk, maar ja, we gaan er toch nog een feestje rondbouwen hier met de mensen die aanwezig zijn.
2: Ja, hij heeft wel in de finale geraakt, dus hij heeft wel de race kunnen meemaken. Ik kan er wel nog trots op zijn.
6: In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet richting een 20e landstitel. Club Brugge won in het eigen Jan Breydelstadion overtuigend met 5-0 van concurrent Union. Club heeft nu 4 punten voorsprong met nog 2 matchen te gaan. Als Club donderdag op het veld van KV Mechelen wint of beter doet dan Union, is Club kampioen. Wisselvallig vandaag met een aantal verspreide buien die fel kunnen zijn. We halen 15 graden en meer nieuws uit West-Vlaanderen vind je in de app van VRT Nieuws.
0: Blokken is ook op televisie. Daar zou Stan van Samang ook zo kunnen in acteren.
4: Of gewoon Ben Krabbe vervangen. Alles kan.
0: Ja, die heeft ook niet zo heel veel haar. Je zou kunnen. Hallo, goedemorgen.
10: Goedemorgen.
0: Vertel eens.
10: Ja, de E403 van Kortrijk naar Brugge. Opletten, er is een ongeval gebeurd net voor het parkeerterrein bij Oekene. En er staat toch al 3 kwartier file vanaf Moorselen, dus opletten daar. Verder naar Antwerpen, geen verrassingen te melden. Ik zie files van gemiddeld 15 tot 20 minuten op de gebruikelijke plaatsen. Vlakbij Mechelen, dat is op de N26 vanuit Leuven, is het wel bijzonder druk van Boortmeerbeek tot Muizen. Je staat er een klein half uur aan te schuiven, kan doorwerken zijn, weten we niet precies nog. Verder naar Brussel hebben we files van toch een half uur vanaf Afligem. Het gaat heel moeizaam, komt door die werking op de buitenring rond Brussel in Grote Bijgaarden, dat is de boosdoener. Verder files van zo'n 25 minuten ook vanaf Zemst op de E19, 20 vanaf Heverlee op die andere E40 en ook 25 minuten bij Halle op de E429. De binnenring rond Brussel, daar vertraag je een half uur tussen Grote Bijgaarden en Vilvoorde en op de buitenring 25 minuten van Waterloo tot Tervuren. Op alle andere plaatsen nergens meer dan 10 minuten.
0: Wat is dat toch met Johan Verminnen? Daar is prachtig nieuws over. En daarom komt DJ Kim De Brie van Radio 2. Oh la la la la la la. Even langs.
11: Goestingen mijn wereldreis.
12: Elke maand.
11: Lekker chillen in het paradijs.
12: Elke maand.
13: Win for life.
12: Win for life.
13: Win tot €5.000 elke maand.
12: Elke maand.
13: Je leven lang.
14: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Duffel van de Cardigans. Het is 20 voor 9. Goedemorgen. Ja, tuurlijk wel. Op dit moment zit Stan Van Samang al klaar op ons Goedemorgenmorgen-podium. Want straks brengt hij die enorme hit Mooie Dagen van Johan Vermeene. En er is een goede reden voor, want nu vrijdag wordt Johan 75 jaar. En daarom heeft onze Kim de Brie van Radio 2 Olala met hem gesproken. Kim, goedemorgen.
1: Goedemorgen Peter, goedemorgen Shema.
0: Het hele interview kan je meemaken op VRT Max. Je hebt met Johan Vermeene gepraat in de legendarische toetsstudio hier op VRT. Die binnenkort verdwijnt ook trouwens.
1: Ja, zonde wel, maar ja.
0: Ja. Waar heb je het over gehad, Kim?
1: Over veel meer dan ik gedacht had dat ik met Johan Vermeene zou spreken. En ook zo eerlijk, Peter. Met een minuut werd die mens openhartiger en puurder. En je kent het imago van Johan Vermeene, hè? Dat is geen gemakkelijke mens. Ik mag dat zeggen, want hij zegt dat zelf namelijk ook.
0: Ah ja.
1: En ja, ik dacht van, potverdikke, wat gaat dat hier geven? Ik zat wel een beetje met een ei in mijn broek, moet ik toegeven. Maar het uitgangspunt bij mij was, ik ga vanuit 5 nummers vertrekken die de momenten weerspiegelen waarop hij een andere Johan Vermeene geworden is. Dus we hebben het gehad over zijn familie, over de opvoeding die hij gekregen heeft, over de moeilijke momenten in zijn carrière, want die mens heeft echt wel zwarte sneeuw gezien. Over zijn liefdesleven, heel interessante dingen.
0: Heel ingewikkeld ook, ja.
1: En natuurlijk ook de mooie dagen, maar de minder mooie dagen. Hè, want een paar maanden geleden kreeg hij de harde diagnose slokdarmkanker. Dat is niet simpel geweest. Die is geopereerd geweest. Heeft chemo gehad. Heel zwaar aan het revalideren. En ik moet zeggen, ik was zo geschrokken. Want voor mij zat echt een mens die getekend is door zijn ziekte. Het is niet meer de Johan Vermeene die we kennen. Dat beeld. Het is echt een andere Johan geworden.
0: Ja.
1: En daardoor is zijn afscheidstournee die hij gepland had, die laatste ronde, ja, die is ook niet meer kunnen doorgaan. Hè. Die chemo, die operatie, die zijn dan jammer genoeg in de plaats gekomen. Maar ook nu vrijdag wordt hij dus 75, zoals je zelf zegt. Maar 75 is ook de leeftijd waarop zijn vader overleed. En dat heb ik hem even voorgelegd.
0: Kijk en luister even.
2: Door de ziekte die ik had, ben geopereerd aan slokdarm- en maagkanker, heb ik veel kunnen nadenken. Ook over dingen zoals, mijn leven heeft aan een zijden draadje gehangen. Dat zei de chirurg die mij opereerde, een vrouw. Ze zei, ik dacht dat je uit mijn handen ging glippen in een operatie die 12 uur heeft geduurd. En het rare is, anderdaags heb ik een sportief mens geopereerd. En die ligt nog in het intensieve, zei ze. Het moet zijn, zei ik tegen haar, dat onkruid zoals deze zanger niet zo makkelijk vergaat.
0: Ja, dus we moeten het wel gewoon even benoemen. Zo, hij is wel een pak ouder geworden.
1: Ja.
0: Amai.
1: Ja. Het heeft hem serieus geraakt. Hij is ook nog volop aan het revalideren. Ja. Dus allemaal niet evident. Hè.
0: Nee, je hebt het met hem ook over zijn leven in Brussel gehad. Want hij had een bijzondere overbuurman.
1: Ja, sowieso. Arno was zijn overbuurman. En het grappige is, Arno had geen gordijnen in zijn appartement. Dus Johan kon recht vanuit zijn slaapkamer in de slaapkamer van Arno kijken. En daar werd hij elke ochtend met een andere vrouw wakker. Arno, wel te verstaan. Dus Johan heeft daar zijn ogen nogal uitgekeken. Dat is een feit dat waar is.
0: Dat verhaal sowieso.
1: En seksuele opvoeding gekregen op een tram in Brussel. Wat dat precies, daarvoor moet je kijken en luisteren op VRT Max.
0: VRT Max staat allemaal. En hij praat ook heel mooi over zijn dochter Paulien, waar hij ooit een liedje over maakte. Goed verhaal ook. Hè?
1: Heel mooi verhaal, absoluut. Ja. Dus het straffen is, Paulien komt overmorgen, die komt langs. En,
0: bij Radio 2 Olala.
1: Ja, en ik weet nog altijd niet wat Paulien zelf van het nummer vindt. Dus dat ga ik haar zeker vragen. Maar Johan is dus meteen na de geboorte gaan optreden.
0: Even luisteren.
2: Ik moest de avond dat Paulien geboren werd spelen in een zaal van de brouwerij Haagt in Haagt. Die weeën van Katrien begonnen. Ik belde naar die organisator. Ik zeg, ja, ik moet ook mijn kind zien geboren worden. Ja, maar kom maar na de geboorte. Paulien is dan pas heel laat in de avond geboren. Ik reed met in mijn linkerhand een glas champagne, toen kon dat nog. De Rijkswacht dat zag, dat had een heel andere politiek. Reed ik naar Haagt en ik zei tegen de organisator, sorry dat ik laat ben. Ach, ik heb nog nooit zoveel pinten verkocht als vanavond, zei iedereen wacht op u. En in het terugrijden naar huis is dat idee gekomen om een liedje over Paulien te maken.
1: Maar je bent wel gegaan, hè? Je dochter was net geboren.
2: Ze was net geboren, maar
1: optreden.
2: Ik heb de geboorte bijgewoond. Ik heb ze in mijn armen gehad, voor ik ze aan haar moeder teruggaf. En dan ben ik nog naar het optreden gereden. Publiek zat te wachten. Punt.
0: Onwaarschijnlijk.
1: Ja, ik heb hem ook hele scherpe vragen over het vaderschap durven stellen. En hij heeft ook hele scherpe antwoorden gegeven.
0: Kijk, dat allemaal kun je zien op het Radio 2-kanaal van VRT Max natuurlijk. Nu vrijdag wordt Johan Verwinnen 75 jaar. Je gaat er nog veel over horen bij Radio 2 en Radio Bene. Het hele gesprek VRT Max. Vanavond ook nog veel meer bij Radio 2. Oh la la. En wij hebben...
3: Goedemorgen, morgen.
0: Stan van Zaman klaargezet op ons Goedemorgenmorgen Radio 2-podium, waar hij bewijst dat die songs van Johan Verwinnen steengoed zijn. De hit Mooie Dagen, nu live bij ons. Stan zit klaar. Als jij er klaar voor bent, Stan, het is aan u.

0: Amai, de ceviche más lekker.
1: Ja, hè?
2: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
1: Wat zegt hij? Bancaria no funcionar? Waar ons kaartwerk is.
0: Schat, blijf kalm.
1: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
0: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
1: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
3: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee. Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Johan Vermeulen vertelt.
1: Mooie dagen.
0: Over zijn mooie dagen en minder mooie dagen. 75 jaar wordt hij vrijdag. Het hele gesprek met Kim kun je bekijken en beluisteren op VRT Max. Come on, get up.

0: Sakira. Goedemorgen. Ja hoor, zo meest gedraaide, meest gespeelde, meest gestreamde nummer op dit moment op de Vlaamse radio's.
1: Wow.
0: Goeie week hoor, dat je rustig staat via taverne. Overmorgen komt de comedian Mohsin Abbas, Abbas tenminste.
2: Abbas. Abbas. Abbas.
0: En vrijdag komt Red.
2: Abbas, Abbas.
0: Ah, Christus, we zijn toch 10 seconden al bezig. Zeg, we moeten het hebben over jouw belastingen.
1: Nee, over jou.
0: Ja?
1: Over mij? Hoe was jouw week?
0: Ja, dat is een lang verhaal, joh. Het Eurovisie Songfestival.
1: Ja, ik weet het, daarom.
0: Vanuit
1: vaak aan je gedacht.
0: Ingewikkeld, is het waar?
1: Ja, dus
0: maar ik denk al door aan jou. Dus,
1: ja, ik ook, en ik heb jou gemist, hoor.
0: Ja, oh man. Ja.
3: Maar ik wil even de kamer verlaten. Als je, dan hebben jullie toch een mooi moment.
1: Nee, dat is oké. Nee.
3: Wat koffie drinken.
1: Heel leuk. Het was met Charlotte en Margot heel leuk. Maar
0: is dat?
1: Mijn,
0: is
1: dag, mijn dag was niet hetzelfde. Ja, kijk, dat je zo een lekker ontbijt mist.
0: Ja.
1: Dat was het een beetje.
0: Dat was
1: het,
0: ja. Okay. Als je mij zou moeten vergelijken met een ontbijt...
1: Dan zou het een heerlijk gevulde dubbele chocoladekoek zijn. Met chocolade erin en een laagje van boven.
0: Oh, dat is veel. Dat
1: ja,
0: is veel.
1: En zo nog een beetje warm.
0: Ah, ja.
1: Ja.
0: Dat een beetje
1: zo net van de bakplaat gaan.
0: Opletten dat je niet je tong dan verbrandt, want dat is gevaarlijk. Hè?
3: Dat vind je niet zo erg als dat over jou gaat.
0: Maar we moeten
1: ik
0: door,
1: wil
0: door.
1: Zeggen.
0: Want de belastingspecial van Win-Win begint.
1: Ja, de belangrijkste week van het jaar. De belangrijkste week van het jaar. Al die vragen over die belastingaangifte, die zijn welkom deze week. Enfin, die zijn, dat zijn dat is eigenlijk altijd zo, maar deze week gaan we er echt de focus op leggen. Je weet dat zo ergens midden mei, eind mei, dan hadden we een hele week lang open deur hier bij Win-Win. En dat is het dus deze week. De belastingspecial met een callcenter woensdag tussen 9 en 5 zitten hier heel veel slimme mensen van de FOD Financiën die voor jou al je vragen gaan beantwoorden. Telefoonnummer daarvoor volg nog rustig. Dat was vorig jaar zo'n succes. Enfin, de televoting van het Songfestival was er niks bij.
0: Dat was iets anders.
1: Ja, ja, dit jaar zeker. Maar daarom hebben we er een extra dag aangeplakt.
0: Wanneer
1: dus
0: nog?
1: Niet alleen woensdag, maar ook zaterdag!
0: Oh, overdag. Ah, dat is ideaal, dat kunnen de mensen ook die aan het werken zijn.
1: Ja, want dat krijgen we dan ook te horen. Ja, zeg maar, woensdag, en we geraakten er niet door. En veel vijven en zessen. En dus hebben wij gezegd, oké, maar dan doen we een extra dag. De mensen bij de FOD Financiën zijn zo blij dat ze ook zaterdag mogen komen.
0: Ja, dat. Maar goed om weten, vanaf nu al, is al meer dan een uur bezig, is er een live blog van de belastingspecial van Win-Win online op vrtnieuws.be. Ja. Kun je bijvoorbeeld al te weten komen. Vind ik een goede vraag. Moet je aangeven dat je wel eens tweedehands spullen verkoopt. Ik ben daarmee bezig op dit moment, dus ik vraag me af.
1: Ja, wat zijn tweedehands spullen voor jou? Is dat vastgoed? Of?
0: ook! Ja, goed, we gaan ons te ver. Nee, een tafel.
1: Ah ja. Je moet... Ik wou zeggen, ik mag niet boven de 2000 euro zijn, maar dat wordt al een probleem vast.
0: Meer daarover straks.

0: Veel plezier met Win-Win.
1: Radio 2. Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
2: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
1: Ja. Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
2: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
1: Zeker, als je echt wilt shoppen. Moleculen. Of op moleculen.be.
3: Zit nu eens gewoon stil, hoe moeilijk kan dat zijn, zeg?
4: Soms gedragen kinderen zich.
3: Onuitstaanbaar.
4: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter druk gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
5: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
6: Bij getuigd.
7: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
8: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
9: De belastingspecial van Win-Win is upon us. Na 9 uur gaat het beginnen. Na het nieuws dus.
10: Elke dag, telk voor twee.
11: Goedemorgen, het is 9 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. Vlaamse ouderen zijn het meest gelukkig, dat blijkt uit de Foto van Vlaanderen, een groot onderzoek in opdracht van VRT. 65-plussers kunnen dankzij hun levenservaring een aantal dingen beter relativeren. Maar toch maken ook zij zich zorgen, vooral over de oorlogen wereldwijd en over hun eigen gezondheid. Alleenstaanden voelen zich vaker minder gelukkig dan mensen die samenwonen. Dat is ook al gebleken uit eerdere onderzoeken, zegt Sarah Klaas, onderzoekster aan de Universiteit Gent.
12: Het hebben van een partnerrelatie is een van de belangrijkste bouwstenen van gelukkig zijn. Wat niet wil zeggen dat singles niet gelukkig kunnen zijn. En die kunnen ook uit andere bronnen of uit andere relaties heel veel voldoening halen. Maar we zien wel typisch dat mensen zonder partner, dat die toch wel duidelijk lager scoren op hun mentaal welzijn.
11: In Braschaat in de provincie Antwerpen worden de leerlingen van de school van twee slachtoffers van het ongeval van dit weekend opgevangen. Vrijdagnacht reed een auto met 5 minderjarigen tegen 100 km per uur tegen een boom in Braschaat. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet, de andere raakte gewond. Er is een rouwteam op school, zegt directeur Patrick De Bruin van het Sint-Michiels College.
13: Op dit moment staan we klaar om de leerlingen van de betrokken klasse en iedereen die daar nood aan heeft op te vangen in ons open leercentrum. Er staat een aantal leerkrachten klaar van het rouwteam. Mensen van het CLB en de politie zijn ook aanwezig en gaan dus eigenlijk de leerlingen zo goed mogelijk opvangen, zowel wat rouwverwerking betreft als wat de vragen naar aanleiding van het ongeval betreft.
11: De bestuurder van 17 is niet meer in levensgevaar. Een andere inzittende, een jongen van 14, is wel nog kritiek. De gemeente Braschaat opent vandaag ook een steunregister. De opvoedingslijn kreeg vorig jaar voor het eerst in jaren opvallend meer vragen van vaders. Meer dan de helft van de vragen kwam van moeders, 13% van vaders. Die belden zowel alleen als samen met hun partner, omdat ze vragen hadden over de opvoeding van hun kind. Vaak over problemen met tieners, zegt directeur van de opvoedingslijn Ilse de Blok.
14: We zien dan vaak dat vaders vooral contact beginnen nemen als de kinderen in de puberteit zitten. En dan maken zij zich zorgen rond die schoolmotivatie, rond slechte vrienden. Ook wel hun relatie met een kind, omdat ze voelen dat er dan wat afstand komt. En hey, hoe kan ik er toch nog invloed op hebben? Dat zijn zo vooral die belangrijkste topics voor vaders.
11: Ook steeds meer grootouders contacteren de opvoedingslijn met vragen over de kleinkinderen waar ze regelmatig op passen. In totaal kreeg de lijn vorig jaar bijna 1500 vragen. Dat is een daling in vergelijking met een jaar eerder. Bij Israëlische aanvallen op Libanon zijn opnieuw 7 mensen gedood. In het zuiden vielen 5 doden, onder wie 2 kinderen. In het oosten is een leider van een Palestijnse organisatie gedood en ook zijn dochter van 17 jaar. Sinds half april is er tussen Libanon en Israël een staakt het vuren. En dat is dit weekend met 45 dagen verlengd. Maar toch blijft Israël elke dag aanvallen uitvoeren. Sinds het staakt het vuren zijn al meer dan 400 Libanezen gedood. Vandaag meestal droog. In de namiddag krijgen we dan wel weer opnieuw buien en kans op onweer. We halen tot 16 graden. Ook de komende dagen vaak regen. Meer op vrtnieuws.be.
9: Ja, En gelukkig is er de belastingspecial van Win-Win. Alhoewel, dat kan voor sommige mensen ook regen betekenen natuurlijk. Eerder figuurlijk. Heb jij belastingaangifte al ingevuld?
11: Nee, ik doe dat altijd de laatste dag of zo. Elk jaar zeg ik, ik ga dat nu op tijd doen. En dan ineens, en dan denk ik, oh, maar ik heb nog tijd. Ik heb nog tijd. En hoe zit dat ook alweer? En waar zijn mijn papieren? En is alles niet al ingevuld?
9: Een deadline poepert je dus.
11: Ja, ja, absoluut.
9: Maar als je wil weten hoeveel je zou weten over je belastingaangifte, kan je nu al de quiz vinden op 14nieuws.be.
11: Ik zou heel hard buizen.
9: Denk je dat? Ik heb hem zelf ook nog niet gedaan. Misschien moeten we dat samen eens doen. Mm-hmm. En op 14nieuws.be dus ook de live blog van de belastingspecial. We beginnen dit. Zo meteen, hè?
11: Is met Camille Spiesens.
9: Die ook nooit zijn belastingaangifte heeft ingevuld. Hallo, goedemorgen.
0: Hallo, goedemorgen.
9: Ja, belastingaangifte?
0: Nee, dat is bij mij ook al de 14 juli, denk ik zo. Als de laatste fiches binnen zijn. Ja, nee, goed, dat moet wel we... wachten tot ik ze allemaal binnen
11: heb. Je ziet ook dat de website dan ook trager werkt, hè?
0: Ja.
11: En dat voel je je minder alleen.
9: Superleuk, een extra reden om te wachten tot dan. Oh, waar staan we nog aan te schuiven?
0: Vooral in West-Vlaanderen zie ik de E403 van Kortrijk naar Brugge. 1 uur bumperen daar van Moorselen tot Oekene, het parkeerterrein. Want daar is door een ongeval de linkerrijstrook gesloten. Er wordt gewerkt op dat stuk, dus ja, heel wat problemen daar. Verder naar Antwerpen nog files van zo'n kwartier. Van voor Kruibeke zie ik op de E17, verder ook vanaf Oelichem en vanaf Massenhoven. Naar Brussel nog vrij druk vanuit Gent op de E40, 25 minuten bijtellen vanaf Afliegem. Heeft vooral te maken nu met die werken verderop op de buitenring rond Brussel in Groot Bijgaarde. Het gaat moeilijk op die aansluiting.
9: Oh, dat zijn die nieuwe werkzaamheden.
0: Ja, die brug voeg op de ring. Dus dat zal vooral voor de mensen vanuit Gent heeft het last gegeven. Vanmorgen op de buitenring zelf eigenlijk niet zozeer gelukkig. Verder de andere files naar Brussel telkens een kwartier. Vanaf Berthem op de andere E40. Verder vanaf Jezuseik en bij Halle. De binnenring rond Brussel, daar zijn wel problemen door een ongeval net voor de werfzone van Vilvoorde. Er staat 3 kwartier file vanaf Wemmel. En op de buitenring nog 25 minuten van Waterloo tot Tervuren. Op andere plaatsen gelukkig nergens meer dan 10 minuten.
9: Dankjewel.
6: Win-win belastingspecial.
8: Xavier Taverne.
9: Ja, de belastingspecial is begonnen een hele week lang hier in Win-win. Zo meteen het antwoord op de vraag: waarom betalen we in godsnaam belastingen? Ah ja, wel, ik ga het je uitleggen zometeen. WRT Radio 2. Welkom.

0: Pat Benatar en Love is a Battlefield. Ook je eigen financiën kunnen soms een slagveld zijn. Zeker als je met je belastingaangifte aan de slag gaat. Maar daar gaan wij dus een hele week bij helpen. Want het is weer zover de belastingspecial van Win-Win. Je aangifte die heb je intussen wel ontvangen, maar dan moet je die ook nog gaan invullen. Soms gebeurt dat op voorhand door de fiscus zelf. Maar vergeet niet dat je daar zelf verantwoordelijk voor bent. Enfin, en zo gaan we heel de week tips geven voor die belastingspecial. Met woensdag en zaterdag het callcenter van de Win-Win Belastingspecial. Maar dat is dus voor later. De aangifte van jouw personenbelasting, al jouw vragen over die belastingaangifte zijn meer dan welkom nog op winwin@radio2.be of in onze Radio 2 app. En dus woensdag en zaterdag het Win-Win Callcenter. Daar helpen de mensen van de Belastingdienst jou met al je vragen over je aangifte. Maar eerst even terug naar de basis. Want ja, wij Belgen zijn wereldkampioen in belastingen betalen. Maar waar gaat dat geld eigenlijk naartoe? Met andere woorden, waarom betalen wij al die belastingen? Harald zegt het helder en hij krijgt dit keer bijzondere hulp.
1: In het leven zijn er een paar zekerheden. Je wordt geboren, je gaat ooit eens dood en daartussen betaal je belastingen. In België is een van de gouden regels: hoe meer kinderen je hebt, hoe groter het stuk inkomen wordt waarop je geen belastingen moet betalen. Dus ik dacht, ik nodig de meest kindvriendelijke persoon uit die je ken om mij even bij te staan.
2: Dag iedereen!
1: Dag Samson, jij gaat mij helpen om uit te leggen waarom we belastingen betalen.
2: Wat zeg, ik begrijp daar nu eens niets van, hè?
1: Dat is niks, je bent niet de enige, maar we gaan toch samen een poging doen.
2: Tof zeg, hè, joepie! Hè.
1: In ons land betaal je gemiddeld 52% belastingen op werk. Dat is dus iets meer dan de helft van je loon.
2: Dan hebben die zo heel veel geld, hè?
1: Ja, ja, maar ook veel kosten, hè. Daar zullen we het zo meteen over hebben. Hoeveel procent van jouw inkomen exact belast wordt, dat hangt onder andere ook af van de belastingvoet in jouw gemeente.
2: Oh, en over welke voet spreek jij dan?
1: De belastingvoet. Dat is een woord voor het belastingtarief dat je moet betalen op je loon, maar ook op eventuele andere inkomsten. En uiteindelijk gaat een deel van al die personenbelasting die je betaalt ook naar jouw gemeente en die bepalen zelf hoeveel procent dat is. De federale overheidsdienst Financiën regelt alle aangiftes en doet dat in opdracht van de regering. Ze zijn dus een beetje een soort van afgevaardigde van de minister.
2: Maar zeg, meneer de gevaarlijke van de verkwister.
1: De minister, Samson, niet verkwister. Enfin, toch niet altijd.
2: Weet jij nu al wat wij met dat geld gaan doen zo?
1: Ja, wij niks. Het is de overheid die dat geld krijgt en weer moet uitgeven. Uit de meest recente cijfers van de FOD...
2: Welke zot?
1: De FOD. Dat is de federale overheidsdienst. Die zegt dat een groot deel van het belastinggeld naar de pensioenen gaat. Meer dan een vijfde van de taart gaat dus naar de gepensioneerden. En er zijn alsmaar meer mensen die ouder worden en dus ook zorg nodig hebben. En daardoor worden de uitgaven elk jaar groter. Dus is de vraag of er op termijn nog genoeg taart zal zijn voor iedereen.
2: Mag die meneer de grootvader dan bij ons zo'n stukje taart hebben?
1: Nou, dat is heel lief dat je wilt delen, Samson. Maar jij bent nog lang niet op pensioen, hè? Dat is alleen Geertje. De gezondheidszorg en het onderwijs maken de top 3 af, trouwens. Samen met de pensioenen zijn die goed voor bijna de helft van al het belastinggeld. Een behoorlijke smak geld en kost voor de overheid dus.
2: Eigenlijk is er dan nog een probleem, hè?
1: Een probleem? Ah ja, want wij Belgen betalen veel belastingen, maar toch lijkt er altijd geld tekort te zijn. En kondigt de overheid de ene besparing na de andere aan. En daarom vallen er vanaf dit jaar opnieuw ook een aantal belastingverminderingen weg, zoals die voor de rechtsbijstandsverzekering of de woonbonus voor een tweede verblijf. En ook het fiscale voordeel voor giften gaat...
2: naar beneden!
1: Juist, ja. Van 45% naar 30%.
2: Mag ik nog eens iets vragen?
1: Ja, vraag maar, Samson, wat is er?
2: Als je dan... Oh zeg, lap, altijd als ik iets wil vragen, gaat die telefoon hier.
1: Ja, dat zullen mensen zijn die al naar ons callcenter proberen te bellen. Maar die gaan nog een beetje geduld moeten hebben, want de lijnen gaan pas open vanaf woensdagochtend om 9 uur. Hun geduld zal nog even belast worden, hè?
2: Ik begrijp dat mopje eigenlijk niet zo.
1: Ja, het is niks, Samson, het is niks.
0: Ja, je weet nu waarom je betaalt met de hulp van Harald en Samson... Maar hoeveel je betaalt, daar kan je soms zelf nog een heel klein beetje creatief in zijn.
3: Radio 2.
4: Win-win.
3: Belastingspecial.
0: En met creatief bedoel ik natuurlijk binnen de lijntjes van wat wettelijk mag, hè? Ah ja, natuurlijk. De hele week gaan we het dus over jouw belastingaangifte hebben. Blijf zeker luisteren voor tips en tricks.

0: The Weeknd en In Your Eyes. Meer dan 3,9 miljoen Belgen die krijgen vandaag al een voorstel van vereenvoudigde aangifte. En bijna 93% daarvan gaat ook akkoord met dat voorstel van de fiscus. Ja, dat zou je goede cijfers kunnen noemen, waren het niet dat je natuurlijk zelf verantwoordelijk bent voor het indienen van die belastingaangifte en dat wat de fiscus voorstelt ook niet altijd foutloos is, want die durft al eens dingen vergeten of weet simpelweg ook niet alles van ons. We zeggen hier bij Win-Win daarom altijd, lees dat voorstel goed na om te controleren of er toch niks ontbreekt en of alle gegevens die er wel in staan ook kloppen. Zeggen wij niet alleen, ook de FOD Financiën zegt dat zelf. Maar hoe begin je daaraan? Aan dat nakijken. Michel Maus, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Professor fiscaal recht aan de VUB. Is het al blokperiode eigenlijk aan de VUB?
1: Dit is de laatste lesweek. Dus maar stilaan begint de zenuwachtigheid toch wel parten te spelen bij de studenten. Dus we zien de spanning stijgen.
0: Voor het examen van professor Maus. Gelukkig moet ik er geen afleggen. Mag ik zelfs vragen stellen en krijg ik ook antwoorden. Waar vind ik eigenlijk al die fiches en andere documenten die ik nodig heb om te controleren of alles wat vooraf is ingevuld ook klopt?
1: Er zijn eigenlijk twee mogelijkheden. Men kan eigenlijk verifiëren wat de fiscale overheid al aan fiches heeft. Dan moet men naar My Mint Fin gaan en dan heb je een vakje Mijn Documenten. En daar moet netjes alle fiches opgesomd zijn die de fiscus heeft gekregen. Maar in principe moet je ook van, ik zeg maar iets, een goed doel waar je een gift hebt gedaan of een kinderopvangcentrum, die moeten ook fiches uitreiken aan de fiscus bezorgen en ook altijd een kopij bezorgen aan de belastingplichtige zelf. Dus je hebt eigenlijk twee kanalen langs waar je die fiches kunt gaan verifiëren.
0: Ja, want het voelt een beetje gek. Ja, jij moet gaan controleren of je wel de optimale aftrekposten hebt benut. Alleen weet je misschien zelf niet altijd of je nog wel recht had op iets. Wat zijn nu de meest ontbrekende fiches?
1: Ja, nou, de zaken die men zeker moet controleren, dat zijn leningen. Dus het verhaal van lenen, dat is nu ondertussen wel afgeschaft. Er is geen fiscale...
0: Dat is echt een uitdoofscenario.
1: Dat is een uitdoofscenario, maar de leningen die al van 10 of 15 jaar terug...
0: De oude woonbonus, zoals je het noemde.
1: Ja, die blijft verder lopen. Dus dat gaat gepaard met fiches. Mensen die kinderen hebben en kinderopvangkosten hebben gemaakt, is ook een klassieker. Giften aan goede doelen, dat wordt ook via fiches geregeld. Dus dat zijn zaken die men zeker moet controleren.
0: En de roerende voorheffing op dividenden ook terugvragen.
1: Ja oké. Dat is natuurlijk een wat complexer verhaal. Ja. Dat heeft te maken met het feit wanneer men aandelen, buitenlandse aandelen zou hebben, waar men al belasting op heeft betaald, die kan men terugvorderen. Maar ook als men Belgische aandelen heeft, men heeft recht op een kleine 800 euro aan vrijstelling. Alleen moet men dan zelf die dividenden aangeven in zijn aangifte. Als men dat niet doet, dan gaat de fiscus ervan uit dat u niet geïnteresseerd bent in de vrijstelling en dat u een extra cadeau doet aan de schatkist.
0: Maar dat zou toch jammer zijn?
1: Dat is jammer, dat is uiteraard jammer.
0: Ja, invullen kan nog op papier tot 30 juni, digitaal via MyMinFin tot 15 juli. En doe je het met een boekhouder of ben je zelfstandig, dan heb je nog tot half oktober. Michel Maus, blijf nog even, want een van de dingen die de fiscus wel eens elk jaar fout durft in te vullen, heeft te maken met aparte garageboxen, kelders of parkeerplaatsen. Daar hebben we vragen over.
1: Ja. Oei.
2: Xavier Taverne.

0: De bevalligste van Bart Peters, Michel Maus nog altijd, hier professor fiscaal recht aan de VUB. Bericht van Philippe Heijlen in de app van Radio 2. Hij zag bij het nakijken van zijn voorstel tot vereenvoudigde aangifte dat pensioensparen ontbrak. Goed nakijken, dus dat kunnen we niet genoeg benadrukken. Maar er kunnen ook andere dingen fout lopen. Michel Maus, eigenaars van een woning die daarnaast ook een aparte garagebox of parkeerplaatsen hebben die bij de woning hoort, die worden daar soms ten onrechte op belast. Wat is het probleem?
1: Ja, dus in principe dus de eigen woning, dus de woning waar je eigen woont, daar heb je een kadastraal inkomen van. En dat kadastraal inkomen is in principe vrijgesteld van belastingheffing. Dus daar word je niet op belast.
0: Want dat is een aparte belasting.
1: Dat is een aparte belasting, dat is de onroerende voorheffing, maar je wordt daar niet meer op belast in de personenbelasting. Het systeem van de FOD Financiën, die detecteert natuurlijk het kadastraal inkomen van de eigen woning. Maar als er daarnaast nog andere kadastrale inkomens zijn, dan worden die beschouwd als een tweede verblijf of een opbrengsteigendom waar wel belasting op betaald moet worden. En dat kan er dus voor zorgen dat mensen met een eigen woning, maar met een aparte garage, die een apart kadastraal nummer heeft, dat de fiscus ervan uitgaat dat die garage eigenlijk geen garage is, maar iets wat men verhuurt of dat men als tweede verblijf gaat gebruiken. Terwijl dat eigenlijk voor heel wat mensen deel uitmaakt van de woning en dus in principe niet belast.
0: Maar je moet wel kunnen bewijzen dat die garagebox of wat het ook is, wel bij de woning hoort.
1: Ja, aanhorend of bijhorend is. En dan kom je natuurlijk in discussies. Zijn daar dan parameters die men moet gebruiken? Ja. Is dat dan 30 meter maximaal? Of kan dat 2-3 straten verder zijn? Ja, daar is natuurlijk, dat zijn de klassieke discussies die men...
0: Ja, want soms koop je een garagebox, zeker in een stad, 2-3 straten verder.
1: Absoluut. Ja, ja. En dan is de vraag, is dat dan nog aanhorend of bijhorend bij de eigen woning?
0: Maar dat moet je dus op voorhand aan de fiscus wel laten weten, van die dingen horen samen.
1: Ja. Ja, klopt. En als je natuurlijk de vooraf ingevulde aangifte bekijkt, ga je dat kadastraal inkomen van die garage vaak apart zien staan, maar wel dus als belast kadastraal inkomen.
0: Nicole Spruit heeft daar een vraag over. Goedemorgen.
2: Ja, goedemorgen.
0: Nicole, wat is het probleem?
2: Wel, dus zoals ik net hoorde, vorig jaar was er dus een uitzending van Win-Win. En dus daar werd gezegd dat een aparte garage dikwijls werd onterecht werd belast. Ik ben dus in dat geval, wij hebben een garage op een 50-tal meter van ons huis. Wij gebruiken die privé. En ik heb vorig jaar dan het voorstel van aangifte aangepast. Ik heb het kadastraal inkomen eruit gehaald. En ik moet opeens 100 euro minder belasting betalen. Nu... De voorgaande jaren heb ik iedere keer wel te veel belastingen betaald. En ik dacht, ik ga een bezwaarschrift indienen. Dat heb ik dus gedaan. En dan kreeg ik dus een brief om inlichtingen te vragen. En daar hebben ze mij dan gezegd ook van... ik ga even kijken. Ja. Dat ik zelf de bewijslast draag. En dat ik zelf de bewijsstukken moet aanleveren. Okay. Nu, ik wist niet welke bewijzen zijn, dat weet ik niet. En dus heb ik mijn aankoopakkers van de garage en van de woning opgestuurd.
0: Oké.
2: Okay. En nu in april...
0: Ja? Nee, zeg maar hoor.
2: In april, nu vorige maand, heb ik dus een beslissing gekregen. En daar staat in dat mijn administratief beroep is afgewezen, omdat die aankoopactes geen voldoende bewijs zijn dat mijn huis en mijn garage dat één geheel vormt.
0: Michel Maus, wat een gedoe voor Nicole. Hoe moet zij dat nu bewijzen?
1: Ja. Schande is het, vind ik persoonlijk. Ja, hoe moet zij dat bewijzen? Het is vaak ook duidelijk als Nicole één woning heeft en daarnaast één garage, ja, dan lijkt het mij een 50 meter, die 50 meter uit elkaar liggen, dan lijkt het mij nogal evident dat dat één geheel uitmaakt. En dat
0: maar de notariële actes zijn niet genoeg.
1: De notariële actes zijn niet genoeg. Zal het ook ergens moeten kunnen aantonen. Maar in haar geval, denk ik, met een beetje goede wil van de fiscus, maar die er dan ook niet altijd blijkt te zijn, zou dat toch makkelijk opgelost moeten worden.
0: Maar hoe dan? Want het is afgewezen. Ze heeft het één keer. Ja. Het is afgewezen.
1: Goed.
0: Moet ze dan de fiscus uitnodigen voor een bezoek?
1: Ja, dat had men. Er is ook de mogelijkheid om fiscale bemiddeling aan te vragen. Dat is nu in haar geval jammer niet meer mogelijk omdat er al een beslissing is. Maar zodra je een bezwaarschrift hebt ingediend, kun je ook de fiscale bemiddelingsdienst uitnodigen om het dossier te bekijken. En die komen altijd ter plaatse de zaak bekijken.
0: Dus je bent een beetje overgeleverd aan de willekeur?
1: Ja, ik zou wat willekeur te semi-willekeur. Hè. Er zijn natuurlijk richtlijnen die zeggen, ja, de zaken die een garage die aanhorig is bij een woning, dat gaan we aan het als één geheel beschouwen. Maar dan is de vraag, ja, wat is dat bijhorend of aanhorig zijn? Dat heb je natuurlijk een individuele ambtenaar die daarover beslist. En daar zijn dan te weinig richtlijnen voor.
0: Ja.
1: Maar ik denk dat men op dat vlak bij de FOD Financiën toch wel wat de zaken wat scherper mag stellen en wat duidelijker mag specificeren. Ja.
0: Nicole, wat ga jij nu doen?
2: Ja, ik weet het dus niet. Hè. Ik heb dus ondertussen een nieuw voorstel voor het aanslagjaar 2026 gekregen. Mm-hmm. Ik kan dat kadastraal inkomen, het staat er opnieuw op. Hè.
0: Dus ik kan het opnieuw schrappen?
2: Mm-hmm. Ik kan het opnieuw schrappen. Maar wat dan? Want er staat ook onder dat ik opnieuw, dat ik moet zelf, als het nodig is, dat ik moet bewijsstukken kunnen voorleggen.
0: Maar zou het kunnen helpen dat je de lokale belastingdienst bij jou in de buurt, of het provinciaal of in een kantoor gaat zeggen, kom eens langs en dan gaan we het samen bekijken of het erbij hoort, Michel Maus. Is dat
1: wel, ik denk sowieso wordt het terug een administratief spel van het wijzigen van de vooraf ingevulde aangifte. Dan zal de vraag zijn, reageert de fiscus daarop of niet? Als de fiscus reageert, dan is er een bericht van wijziging waar men dan op moet reageren en dan kan men bewijsstukken bijbrengen. Maar in het kader daarvan kan men effectief aan de ambtenaar vragen om eens langs te komen om de zaken te bekijken. Als dat niet lukt, dan zal er effectief een aanvullende taxatie komen. Ja. Dan is een bezwaarschrift mogelijk en dan kan men ook de fiscaal bemiddelingsdienst vragen om tussen te komen. Okay. En als er dan uiteindelijk een beslissing komt, ja, dan is nog de mogelijkheid om naar de rechtbank te stappen. Dus dat
0: maar
1: is
0: laat ons dat de ultieme laatste de ultieme, stap noemen.
1: En dat is natuurlijk heel, ja. Allee, vind ik zelf persoonlijk, er zijn zeer veel van die kleine discussies tussen de gewone belastingplichtigen, laat me dat zomaar zeggen, en de fiscus. En dat moet toch wel makkelijker oplosbaar zijn met wat goede wil van beide kanten.
0: Oké, Nicole, heel veel succes daarmee. Laat ons weten hoe het afloopt dit jaar.
3: Chocolade, bier, wafels, mannekepis. Maar deze week zijn we vooral trots op onze Belgische musea. Ze verwennen je tot en met zondag 24 mei met extra rondleidingen, workshops, nocturnes, concerten en goede feestjes. Kan je niet kiezen? Luister elke dag naar Radio 2 Middag en ontdek het verrassende aanbod in jouw buurt. En je maakt kans op een museumpas voor twee. Bekijk het volledige programma op weekvandebelgischemusea.be.
4: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
5: Ziet je dat, Miele? Daar zijn ze een tunnel onder het water aan het maken. Straf, hè?
6: Onder het water? Kunnen die machines dan onder het water werken?
5: Ja, dat zijn speciale machines, hè?
6: En gaan die werkmannen dan ook onder water?
5: Nee.
6: Of bouwen ze dat eerst boven de grond en laten ze het dan pas zakken?
5: Ja, hè? Zoiets.
6: Je weet het niet, hè, mama.
7: Wij bouwen tunnels onder water. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build. Knaldi.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
3: Je luistert naar

0: Goedemorgen, 9:30, het VRT-nieuws uit West-Vlaanderen met Jarne Poli. De jongen van 16 die vrijdagnacht overleed bij een zwaar verkeersongeval in het Antwerpse Brasschaat liep school aan de hotelschool Ter Duinen in Kokseide. Vrijdagnacht overleed de jongen toen de auto waarin hij zat samen met 4 minderjarigen uit de bocht ging en tegen een boom knalde. De medeleerlingen starten vandaag met hun stage. Directeur Peter Verbeke.
1: Kijk, straks zit ik samen met de leerlingbegeleiding, met de stageverantwoordelijke, met de klastitularis om te kijken in welke mate dat we de leerlingen toch op een of andere manier kunnen samenroepen en hoe we uiteraard ook kunnen toeleven naar het afscheid van die jongen. Hè.
0: Voor de tweede keer in 3 maanden is er ingebroken in een optiekzaak in Bellegem bij Kortrijk. Afgelopen nacht drongen dieven daar binnen en ze roofden de rekken met luxe zonnebrillen leeg. De brillenzaak heeft een filmpje op sociale media gepost waarop te zien is hoe een inbreker de rekken snel leeghaalt. De politiezone Vlas is een onderzoek gestart. Begin februari werd ook al ingebroken in de winkel. De optiekzaak kreeg in nog geen 10 jaar tijd al 6 keer af te rekenen met een inbraak of een inbraakpoging. Een huis in de Duinenlaan in Westende is onbewoonbaar na een zware brand afgelopen nacht. Het vuur startte even voor 1 uur in de living. Beide inwoners lagen nog te slapen, maar ze konden op tijd naar buiten. Ze hadden rook ingeademd en moesten naar het ziekenhuis. Hun hond heeft de brand niet overleefd. In Wervik heeft de politie een verdachte geïdentificeerd van het vandalisme met graffiti. Zaterdag werden inwoners van de Kasteelstraat en de Christuslaan wakker met rode graffiti. En dat op hun deuren, rolluiken, garagepoorten en wagens. De politie kon al snel een jonge vrouw identificeren. Wie dat is en waarom ze graffiti aanbracht, wil de politie niet kwijt. Ruben Mardulier, een kunstenaar uit Oostende, heeft zijn bijzondere wandeltocht tot een goed einde gebracht. Hij stapte van aan de kust tot aan het signaal van Botrange, het hoogste punt van België, met een emmer zeewater. Goed voor een tocht van 2 weken en 270 kilometer. In de Hoge Venen heeft hij rond 6 uur gisteravond het emmertje dan symbolisch uitgegoten en dat om aandacht te vragen voor de stijgende zeespiegel. In het voetbal heeft Club Brugge een grote stap gezet richting een 20e landstitel. Club Brugge won in het eigen Jan Breydelstadion overtuigend met 5-0 van concurrent Union. Club heeft nu 4 punten voorsprong en dat met nog 2 matchen te gaan. Als Club wint op het veld van KV Mechelen donderdag of beter doet dan Union, is Club kampioen. Het weer dan nog. Het wordt wisselvallig vandaag met een aantal verspreide buien die fel kunnen zijn. We halen 15 graden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen lees je in de app van VRT Nieuws.
2: Hajo, waar schrijven we nog aan?
3: Nog in West-Vlaanderen. Daar was een ongeval gebeurd op de E403 naar Brugge. Maar de weg is vrijgemaakt bij Oekenen. Dat is het parkeerterrein daar. Hou wel nog rekening met 20 minuten vertraging vanaf Moorselen. Verder naar Antwerpen valt het redelijk mee. 10 minuutjes aanschuiven vanaf Kruibeek op de E17. En dan op de Antwerpse ring richting Gent ook 10 minuten van Antwerpen-Noord tot Borgerhout. Verder op de N14. Dan zitten we op de gewestweg van Massenhoven naar Lier. Er wordt gewerkt voorbij Emblem, hou rekening met 25 minuten file. En dan naar Brussel is het nog vooral aanschuiven vanuit Gent op de E40. 20 minuten vanaf Afliegem komt vooral door die werken op de buitenring rond Brussel in Groot-Bijgaarde. Ook wat vertragen in Meissen op de A12, dat komt dan weer door een ongeval. En verder ook nog 10 minuten vanaf Everberg op de E40 vanuit Luik. De binnenring rond Brussel nog vrij druk hoor. 25 minuten ben je kwijt van Wemmel tot Vilvoorde. Op andere plaatsen alleen maar kleinere vertragingen. Vertragingen zie ik wel een probleem op het spoor. Er lopen dieren op de sporen tussen Zingem en Oudenaarde. Dat betekent dat de treinen daar even niet rijden dus.
2: Dieren?
3: Dieren, het kunnen paarden, koeien.
2: Klinkt idyllisch ook, hè? Wat
3: ja, dus dat is een beetje het begin van de Vlaamse Ardennen. Hè? Oh. Dus een mooie streek, hè? Zingem, ja.
2: Ja, jammer als je daar met het openbaar vervoer vandaag...
3: Dat is wat moeilijker.
2: Wordt lastig, dankjewel, Hajo.
4: Win-win, belastingspecial.
5: Xavier Taverne.
2: Ja, zometeen dus veel meer Michel Mauss en antwoorden op je vragen over je belastingbrief na Lady Gaga.

0: Lady Gaga en Paparazzi.
1: Win-win.
0: Ja, een van de vele vragen die je tijdens het invullen van je belastingaangifte tegenkomt is deze. Moet ik belasting betalen op de spullen die ik tweedehands verkoop? Bijvoorbeeld via online platformen als eBay of Vinted. Nu, zolang je je eigen spullen doorverkoopt, is dat wat ze noemen een normaal beheer van je privévermogen. En dan is er geen probleem. Het eenvoudige antwoord is dus, meestal moet je daar geen belastingen op betalen. Maar bij belastingen is er niet alleen maar zoiets als een eenvoudig antwoord, Michel Maas.
2: Nee, absoluut. Absoluut, ja.
0: Professor Fiscaal Recht aan de VUB, onze gast deze ochtend. Wanneer moet je dan wel belasting betalen op tweedehands spullen?
2: De parameter is inderdaad normaal versus abnormaal.
0: Maar waar ligt die grens?
2: Dat is eigenlijk iets voor het kabinet van een psychiater, denk ik. Maar hier moeten we dat fiscaal gaan toepassen. Mm. En ja, het is een beetje het gezond verstand die daar speelt. Als je natuurlijk bij de lente schoonmaakt, je kleerkasten uitkuist en alles op Vinted of op tweedehands.be gaat plaatsen om te verkopen, dan is er in principe natuurlijk geen probleem. Het wordt een ander verhaal wanneer je de buurt afloopt en bij alle buren kledij gaat opkopen om dan verder te verkopen via die platformen.
0: Dan spreek je van een handel.
2: Dan spreek je eigenlijk al van een kleine handel. Dus dat is natuurlijk een ander verhaal. Maar ja, het staat in de sterren geschreven dat daar ook discussies uit gaan voortvloeien.
0: Nochtans heeft de regering daar wel een soort van vrijstelling voor in het leven geroepen. Hè?
2: Ja, wel,
0: zijn minimale regels.
2: Ja. Wel, een van de zaken die men, maar dat is een Europese regel die men heeft ingevoerd, dat digitale platformen, die moeten sinds vorig jaar gegevens doorgeven aan de fiscus. En dat is wanneer men voor meer dan 2000 euro verkopen of diensten heeft verkocht via een digitaal platform, of meer dan 30 transacties heeft uitgevoerd.
0: Oké.
2: Dus als je via Vinted 40 kledijstukken hebt,
0: dan hang je er al aan eigenlijk.
2: Dan word je al gemeld aan de fiscus. En dan bestaat de kans dat je daar vragen over gaat krijgen. En dan zal de vraag natuurlijk zijn, wat heb je verkocht? Maar ook vooral kunnen aantonen dat het normaal beheer is. Mm-hmm. En zelfs dan is ook nog de vraag, is er wel een heb je winst gemaakt? Mm-hmm. Is er een meerwaarde gerealiseerd? En dan moet je natuurlijk in de mate van het mogelijke nog de aankoopbonnetjes zien terug te vinden om dat aan te tonen. Dus dat is natuurlijk iets wat administratief een onmogelijke opdracht zal zijn.
0: Zeer moeilijk vast te leggen is. Zullen we dat eens heel concreet maken met een voorbeeld? Roger en zijn vrouw, die verkopen vaak spullen via Vinted, maar niet alleen uit hun privévermogen. Ze vonden in My Minfin een fiscale fiche van Vinted waarop al hun inkomsten van het vorige jaar staan opgelijst en heeft daar deze vraag over.
3: Ja, dus wij verkopen vrij regelmatig via Vinted een aantal dingen. Enerzijds uit de eigen kleerkast, anderzijds dingen die we voor een prijsje gekocht hebben en dan doorverkopen. Wij weten dat we met bepaalde winsten dat wij een aangifte moeten doen, maar het is ons niet zo heel duidelijk waar we die winsten moeten aangeven, op welke manier we die moeten berekenen en op welke manier we die eigenlijk moeten invullen op onze aangifte.
0: Kan jij Roger helpen, Michel Maus?
2: Ik kan dat zeker proberen, maar
0: moet hij alle inkomsten aangeven of enkel de winsten?
2: Hij moet in principe enkel de winsten aangeven.
0: Want enkel de winst wordt belast, hè?
2: Enkel de winst wordt belast en enkel de winsten die het gevolg zijn van een abnormaal beheer van het privévermogen. Mm. Dus die triage die zal hij min of meer zelf moeten doen. Maar als we dan nu puur naar zijn eigen situatie kijken, denk ik dat het verhaal van de verkoop van zijn eigen kledij, dat geen probleem is, maar natuurlijk de zaken die hij, zoals hij zelf zegt, voor een prikje heeft kunnen kopen en daarna heeft kunnen doorverkopen, dat is natuurlijk een ander verhaal. Mm. Dus daar denk ik zitten we sowieso met een belastbaar feit wat de winsten betreft die op die verkopen zijn gerealiseerd. En dan is de vraag, is dat dan nog een hobby of is dat al een bijberoep geworden?
0: En waar moet hij dat dan invullen op zijn aangifte?
2: Dus dat is de tweede evaluatie die dan moet gemaakt worden. Ik denk in zijn geval, als het nog relatief beperkt blijft, dat hij dat kan houden tot de code waar nu zijn Vinted verkopen staan, staan weergegeven. En dan moet hij natuurlijk dat bedrag wijzigen in functie van wat hij zelf denkt dat de winst is die hij heeft gemaakt.
0: En dus als het af en toe is een paar keer per jaar eerder occasioneel, dan mag jij dat inbrengen bij wat dan diverse inkomsten heet?
2: Ja, diverse inkomsten.
0: Hoeveel belastingen betaal je daar dan op?
2: Wel, daar betaal je 33% belasting op, maar je hebt wel ook een aftrekmogelijkheid. Dus de aankoopkost, die kan natuurlijk in mindering gebracht worden van de winst, maar je moet die natuurlijk kunnen aantonen. Dus voor een prikje kopen kopen. Dat is dan de vraag waar hij dat heeft kunnen doen. En wat hij daarvan van bewijzen voor heeft. Als hij dat cash heeft betaald zonder aankoopbon of overeenkomst, ja, dan kan hij dat eigenlijk niet aantonen. Als hij dat via een overschrijving heeft betaald, is het al een ander verhaal. Dan is er al tenminste iets wat hij kan gebruiken.
0: En als het een beroepsinkomen wordt, omdat het meer dan occasioneel is, dan moet hij naar deel 2 van de personenbelasting.
2: Dan moet hij naar deel 2 van de personenbelasting. Dan kom je bij de winsten terecht. En dan moet dan daar aangegeven worden. Dan spreken we natuurlijk niet over een vast tarief van 33% belastingheffing, maar dan kan dat variëren tussen de 25 en de 50% op de winsten die men dan heeft gemaakt.
0: Dat was helder en duidelijk. Dankjewel Michel Maus voor die inkijk in de zaak als het gaat over dat soort verkopen. We hebben nog heel veel vragen over de belastingaangifte, maar die gaan we niet alleen aan jou voorleggen. Voor nu, dankjewel. Win-win. Belasting special.

Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.

0: Aaron Blommaert is toch al een tijd bezig en nog altijd had hij geen debuutalbum. Daar is 3 dagen geleden wel verandering in gekomen, want sinds 15 mei ligt Oorsprong, het debuutalbum van Aaron Blommaert, in de winkel. Nu ja, ik zeg wel in de winkel. Is er eigenlijk nog iemand die digitale albums koopt? Ja, vast wel. Misschien op vinyl ook. Maar daar hebben we het niet over deze week, want dit is de belastingspecial van Win-Win, waarin je moet kijken naar je inkomsten en wat je moet aangeven bij de fiscus. Online zijn er heel wat mensen die met geld bezig zijn, die daar al dan niet goed bedoeld ook advies over geven. Finfluencers bijvoorbeeld. Zij beweren dat je beter aan hangmat beleggen doet, bijvoorbeeld in ETF's, dan het klassieke pensioensparen. Zo klinken bijvoorbeeld Charlotte van Brabelder en Thomas Gunter op hun sociale mediakanalen en zeggen zij dit.
1: Ik vind het erg om te zien dat pensioensparen vandaag nog altijd aan Belgen wordt verkocht als zijnde hiermee doe je een goede zet. Ik vind dat echt erg.
2: Pensioensparen is vaak minder interessant dan je zou denken.
1: Het fiscaal voordeel dat je haalt, je 300 euro die je kan terugtrekken, dat weegt niet op tegen de opportuniteitskost.
2: Dat het over lange tijdsperiodes belangrijker is om een hoog gemiddeld jaarlijks netto rendement te behalen dan om een belastingvoordeel eenmalig te ontvangen op je stortingen.
0: Wacht even, dat zet een paar dingen op zijn kop. Op het einde van de rit zou je dus veel meer geld overhouden door zelf aan hangmat beleggen te doen met ETF's dan door te pensioensparen. Zelfs als je rekening houdt met het fiscale voordeel van 30% dat je elk jaar krijgt op je belastingbrief. Toch vaak een van de argumenten om aan pensioensparen te doen. Fiscale fabel of niet? Kenneth De Becker, goedemorgen.
3: Goedemorgen, Xavier.
0: Professor Financiële Economie aan de KU Leuven. U moet het antwoord wel kennen natuurlijk. En misschien nog even kort eerst, hangmat beleggen, dat is achterover liggen en het geld voor jou doen werken?
3: Ja, dat is eigenlijk, staat eigenlijk tegenover actief beheer. Actief beheer ga je zelf de keuzes maken in welke aandelen je investeert. Bij hangmat beleggen, dat is passief beheer. Dus jij gaat gewoon de beurs volgen en je wilt ze eigenlijk niet kloppen.
0: Oké, maar wat ik dus nu van die finfluencers hoor, en het is niet voor het eerst hoor, maar het was mij opgevallen de laatste maanden dat dat iets was wat ik vaker terugzag op mijn sociale media, is dat het dus fiscaal interessanter is om dat soort belegging te doen, dat hangmat beleggen, dan te pensioensparen.
3: Ja, dat komt eigenlijk omwille van de kostenstructuur. Hè. Bij pensioensparen ga je een actief beheer doen. Die beheerskosten, instapkosten liggen hoger dan mocht je voor een passief beheer kiezen, die ETF's. Het wordt wel voor een stukje gecompenseerd door het fiscaal voordeel, maar het is niet helemaal 100%. Want pensioenfondsen die in België worden verhandeld, die een fiscaal voordeel krijgen, die hebben een aantal beperkingen, die natuurlijk die ETF-beleggers niet hebben. Hè. Ik denk maar bijvoorbeeld aan het percentage aandelen dat ze kunnen beleggen. Bij pensioenfondsen kan je maar maximaal tot 75% aandelen instappen en je mag maar eigenlijk 20% buiten de Europese economische ruimte. En daar zit natuurlijk de engel. Want als je natuurlijk dat gaat vergelijken met ETF-beleggers, waarbij je in principe kan kiezen wat je wilt en je zou kunnen gaan naar een wereldwijde index, kan je 100% aandelen gaan. En natuurlijk, aandelen brengen meer op dan obligaties. Plus, je kan natuurlijk naar die wereldindex en dan zit je natuurlijk ook met een groot stuk Amerikaanse aandelen, die natuurlijk veel beter doen dan de Europese. Dus dat verklaart natuurlijk het verschil in rendement tussen ja, het pensioenspaarfonds en die ETF's. En
0: wat die ETF's, dat brengt, ja, fijn, ik wou zeggen, wat brengt dat op, maar ja, dat hangt een beetje af van waar je in investeert
3: ja,
0: en hoe risicoavers je al dan niet bent. Maar brengt dat door de band genomen meer op dan het pensioensparen? Gewoon de pure opbrengst.
3: Kijk,
0: daarvan.
3: Online zijn er heel wat berekeningen. En als je natuurlijk een berekening gaat maken en je vergelijkt pensioensparen in België met fiscale voordelen met een ETF-strategie die wereldwijd belegt, dan zal je zien dat die ETF-strategie dat pensioensparen wel kan kloppen in sommige gevallen.
0: In opbrengst. Maar je hebt ook niet het fiscale voordeel.
3: Nee. Rekening houden het met fiscaal voordeel.
0: Rekening houden met het
3: fiscaal voordeel, en veel mensen vergeten dat ook, je krijgt jaarlijks 30% of 25% terug, maar op het einde van de rit, op je 60ste, moet je ook 8% afgeven. Dus dat moet je ook wel in rekening brengen.
0: Want dat zit hem helemaal op het einde van dat pensioensparen. Moet je inderdaad 8% komt de overheid nog eens afromen, als je klaar bent.
3: Inderdaad. En dan, dat is een zeer complexe fiscale berekening. Maar mocht je nu bijvoorbeeld eigenlijk een eerlijke vergelijking gaan maken en bijvoorbeeld pensioensparen gaan vergelijken met ETF-strategie die ook die regels volgt die pensioenspaarfondsen moeten volgen, ja, dan kom je op een iets ander verhaal, want dan gaat dat fiscaal voordeel wel doorwegen en ga je wel een pensioensparen gaat dan wel als de winnaar uit de bus komen.
0: En als je dit nu hoort,

0: denk ik, ja, wat moet ik nu doen? Ja, het is moeilijk, ik wil u ook geen advies opleggen natuurlijk. Hè, maar wat past dan? Wie kan dan beter in de ETF's beleggen en wie aan pensioensparen doen? Zijn daar leeftijdscategorieën aan verbonden? Zijn er types mensen die beter voor het een of voor het ander kiezen?
1: Nee, ik zou eigenlijk willen stilstaan bij wat zijn eigenlijk de voordelen van dat fiscaal pensioensparen. Ja. Hè. Eerst en vooral, je hebt eigenlijk geen keuzestress. Je gaat naar je bank, die hebben één fonds, zoals met varianten, hè, defensief, offensief, etc. Dus je hebt geen keuzestress bij ETF's. Ja, er zijn zoveel honderden duizenden ETF's.
0: Begin maar,
1: inderdaad, dat is één element.
0: Dus eenvoudig, ja.
1: Eenvoudig. En het tweede element dat ik belangrijk vind, is die fiscale stimulans en ook dat fiscaal slot dat erop zit. Die fiscale stimulans, je wordt echt gestimuleerd om jaarlijks te investeren. Want Belgen zijn heel gevoelig voor aftrekposten. Dus ga je die discipline ook hebben als je de vrijheid hebt. Dat is één ding. Plus, voor je 60ste je pensioenfonds op, dat is quasi... Je kan dat, maar dan is er een zware penalty. Dus dat ga je niet doen.
0: Nee, als je vroeger dan je 60ste wil cashen, dan zal je er nog meer op betalen dan als je had gewacht.
1: Inderdaad. Ja. Dus... Dat is met die ETF-strategie kan je eigenlijk verkopen wanneer je wilt. Dus je komt misschien in de verleiding om te verkopen voor je pensioen. Plus ook natuurlijk, pensioensparen bepaalt ook natuurlijk de relatie met je bank. Ik weet niet of je ooit voor een hypotheeklening bent gegaan, Xavier.
0: Zeker weten.
1: Inderdaad. En dan wordt er een aantal elementen in rekening gebracht om jou eventueel een voordelige rentevoet te geven.
0: Het is een beetje chantage eigenlijk.
1: Chantage, ja. Het is, ja.
0: Klantenbinding is een mooier woord. Dus als je pensioensparen zou doen bij die bank, dan zal je een korting krijgen op de eventuele rentevoet van de lening die je afsluit.
1: Ja, het zijn een aantal elementen. Een pensioenspaar is er vaak één van. Ja.
0: Ja, is het nog van deze tijd om die fiscale steun enkel en alleen te geven voor dure fondsen bij banken die veel minder opbrengen op lange termijn?
1: Ja, dat is een vraag die ik kan stellen. Toen men dat systeem heeft opgezet ergens in de jaren 80, ja, hoe er werd belegd was totaal anders dan vandaag de dag. Toen, als je wilde beleggen, ging je naar een lokale bank, je kocht een aandeel, et cetera. Vandaag kan je het allemaal online doen. ETF's, ook zo'n verhaal, dat is de laatste jaren opgekomen. Dus het is heel gemakkelijk om heel verspreid te gaan beleggen. Dus je zou je oprecht de vraag kunnen stellen, moeten wij enkel nog een fiscaal voordeel toekennen aan actief beheerde fondsen van banken, of moeten wij de consumenten vrijheid laten?
0: Ja, en moeten de overheid mensen niet meer gaan motiveren om op andere manieren te gaan investeren? Want de overheid, ja, dat horen we vaak, hè, dat pensioensparen wordt aan de overheidskant, natuurlijk omdat er op het einde van de rit een mooi bedrag aan vasthangt voor de schatkist, wordt wel gestimuleerd natuurlijk. Is dat een valse stimulatie en moet de overheid de opties beter bekijken?
1: Goh, valse stimulatie, ik vind het wel een goed idee dat ze investeren bemoedigt. Tuurlijk, de fiscaliteit kan eenvoudiger en het, ja, het kan productneutraal gemaakt worden.
0: Dankjewel voor die heerlijke heldere uitleg. We gaan heel slim worden deze week allemaal samen, denk ik. Kenneth de Becker, professor financiële economie aan de KU Leuven.
2: Elke dag telt voor twee. Win-win. VRT. Radio 2.
3: Xavier Taverne.

0: En zo zijn we al op het einde van de eerste aflevering van de belastingspecial van Win-Win. Ja, we hebben toch een paar dingen geleerd, denk ik, vandaag.
1: Punt 1.
0: Bijna de helft van ons belastinggeld gaat naar pensioenen, gezondheidszorg en onderwijs.
1: Punt 2.
0: Als je gewoon je eigen spullen online verkoopt, zal je daar meestal geen belastingen op moeten betalen.
1: Punt 3.
0: En kijk goed na of het kadastraal inkomen van je garagebox, parkeerplaats of kelder niet onterecht is ingevuld in het voorstel van je vereenvoudigde aangifte. En als je moet gaan bewijzen dat de garagebox twee straten verder bij je huis hoort, dan weten we intussen ook dat dat nog eens een moeilijk gesprek met de fiscus kan zijn. De hele belastingspecial kan je hier volgen op de radio, maar natuurlijk ook op vrtnieuws.be. Daar hebben we een hele pagina gekregen zelfs. En zometeen Anne en Daan op je radio.
2: Radio 2. Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
3: Dus hoe meer gekoopt, hoe gratiser dat is.
2: Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
3: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
2: Zeker, oh. Als je echt wilt shoppen. Moleculen. Of op moleculen.be.
4: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
5: Bij gedacht.
2: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
3: Maar denk nu toch iets na voordat je iets doet.
6: Soms gedragen kinderen zich...
3: Onbegrijpelijk.
6: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter impulsief gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
7: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
8: Goedemorgen, we hebben het vandaag over het Nerdland Festival. Niet enkel voor nerds. En we leren baby's doorslapen. Of is dat een utopie?

0: Goedemorgen, het is 10:00 14 nieuws met Shema Saizai. In Braschaat in de provincie Antwerpen worden de leerlingen van de school van twee gewonden van het ongeval van dit weekend opgevangen. Vrijdagnacht reed een auto met 5 minderjarigen tegen 100 km per uur tegen een boom in Braschaat. Een jongen van 16 overleefde het ongeval niet, de andere raakte gewond. De leerlingen van het Sint-Michielscollege zijn erg geschrokken.
1: Dat is wel schrikken dat dat zo in onze gemeente gebeurt en om te horen dat dat dan kinderen van onze school zijn, dat zou je verschrikken.
2: Ja, toch wel met zo'n leeg gevoel precies of zo. Omdat er zijn zo twee mensen weg dan eigenlijk nu, dat nu in het ziekenhuis liggen. Dat ze wel zo aan, ah ja, okay, ja, die mister of die gaan we vandaag niet zien en zo.
3: Eerst wist ik niet wie het waren, dus dacht ja, dat zijn geen mensen die ik ken of zo. Maar toen ik hoorde dat ik ze kende, was ik toch wel geschokt.
0: De bestuurder van 17 is niet meer in levensgevaar. Een andere inzittende, een jongen van 14, is wel nog kritiek. De gemeente Braschaat opent vandaag ook een steunregister. In Rotterdam in Nederland komt rond deze tijd het cruiseschip aan waarop 11 passagiers besmet raakten met het Hantavirus. Alle passagiers hebben het schip eerder al verlaten en zijn naar hun thuisland gebracht. Er zijn wel nog 25 personeelsleden aan boord. Zij zullen worden opgevangen in aparte ruimtes. Het was even zoeken naar een goede plek in de haven voor het cruiseschip, zegt havenmeester René de Vries.
4: Uiteraard een ligplaats op enige afstand van bewoond gebied, want niemand zit te wachten op een zodanig schip heel dicht bij zijn woning. Daarbij voorzieningen treffen dat de bemanningen in quarantaine kan. 23 mensen gaan daar in quarantaine. Er is een teststraat ingeregeld zodat iedereen getest kan worden.
0: Vorig jaar zijn in de hele wereld meer dan 2700 mensen gestorven door de doodstraf. Dat is een stijging met maar liefst 80% op een jaar tijd, blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. En vermoedelijk zijn er nog veel meer executies geweest, zegt Wies de Graven.
5: Het is vooral Iran dat verantwoordelijk is voor die enorme stijging, met minstens 2159 executies. En dat is ook een verdubbeling ten aanzien van 2024. Maar ook in andere landen zien we grote stijgingen, onder meer in Saudi-Arabië, in Kuwait, in de Verenigde Staten. En we mogen ook China niet vergeten. We hebben geen officiële cijfers uit China, maar we gaan ervan uit dat daar minstens duizenden mensen ook geëxecuteerd werden vorig jaar.
0: Het weer vandaag meestal droog, maar in de namiddag krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. We halen temperaturen tot 16 graden. Morgen en woensdag ook vaak regen en temperaturen rond 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Update jezelf.
7: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
8: Goedemorgen allemaal. Er staat 89 kilometer file. We gaan eens overlopen. De files naar Antwerpen op de E17, 10 minuten vanaf Zwijndrecht. Op de Antwerpse ring richting Nederland verlies je 10 minuten van Sint-Annelinkeroever tot de Kennedy-tunnel. Het gaat langzaam naar Brussel op de E40, 10 minuten erbij vanaf Afliegem. Op de A12 in Meissen door een ongeval op de rechterrijstrook. Dan op de Brusselse kleine ring richting Zuid. Een kwartier aanschuiven van Koekelberg tot Rogier, want daar verspert een defecte auto 1 rijstrook. En op andere plaatsen zijn er enkel kleinere vertragingen. En, oh ja, er rijden momenteel geen treinen tussen Zingem en Oudenaarde.
9: Radio 2, Anne en Daan.
10: Anne Rijmen en Daan Masset.
11: Wie kleine kinderen heeft, die kent het. Korte nachten en dat is soms een beetje overleven. Maar kan je je kinderen een slaapcursus geven? Dat gaan we uitzoeken vandaag bij nieuwe Anne en Daan. Op

0: Nick Kamen en I Promise Myself. Goedemorgen allemaal.
1: Goedemorgen, Ann.
0: Het was verlengd weekend. Love it.
1: Ja, goed.
0: Hoe was het?
1: Ja, goed. Goed. Leuk weekend. Het was hemelvaart donderdag.
0: Ja.
1: Voor veel mensen vrije dag. Dat heb ik gemerkt, want ik ben samen met alle Vlamingen, alle Walen en alle Duitsers naar Maastricht gegaan. Het was daar schijtendruk. Iedereen was daar. Iedereen had vrij. Maar goed, los daarvan. Ik heb ook afgelopen weekend een berichtje gekregen.
0: Oh.
1: En daarvoor moeten we even terug naar vorige week en naar onze eigen vlog, Ann.
2: Radio 2. De week van Ann en mij.
3: Van Daan en mij.
2: De week van Ann en Daan.
0: Nu ben ik eens benieuwd.
1: Ja. De week van Ann en Daan, dat is onze eigen wekelijkse vlog met beelden die je ziet van achter de schermen van dit programma. Elke zondagochtend verschijnt die op de sociale media van Radio 2, wat we een beetje uitspoken. En de rode draad vorige week in die vlog was...
0: Ah, mijn haar.
1: Jouw haar.
0: Yes.
1: Want ja, Ann ging naar de kapper gaan, dat was een uitgestelde kappersbeurt. En dan ging het de hele tijd over de kleur, want je ging je haar laten kleuren, het ging blond...
0: Nee. Ik zei iets lichter. Jij zei blond.
1: Ja, blonder.
0: Jij wou blond.
1: Ja, whatever. Dus uiteindelijk is het minder blond geworden dan dat we gedacht hadden. Maar goed, dat maakt niet uit. Dus het is wat het is. Het is mooi. Nu heb ik afgelopen weekend een berichtje gekregen en je raadt nooit van wie.
0: Huh? Van wie?
1: Van jouw kapster.
0: Nee, dat is niet waar.
1: Ik heb een berichtje gekregen van de kapster van Ann, omdat ja, ze had dat gezien dat dat in de vlog zat. En dit en dat. En nu heeft ze mij dus een voorstel gedaan...
0: Om ook blond te gaan, of wat?
1: Inderdaad. Ze heeft mij voorgesteld, als jij graag ook je haar eens wil laten blonderen, dan ben je samen met Ann welkom de volgende keer.
0: Ah, kijk.
1: Dus ik heb tegen Femke gezegd... Dank u wel, we gaan erover nadenken.
0: Heel goed, want je weet, als je van donker naar blond gaat, moet je in stappen doen, hè. Dit is dat... stap 1.
1: Ja, maar ik ga niet van... Ik ben al voor een stukje lichter van haar kleur, namelijk grijs.
0: Ja. En naturel, hè?
1: Naturel. Niet gekleurd. Helemaal... ik vind dat het nieuwe blond is, grijs.
0: Ja, en er is niemand die zo goed staat met een koep zoals jij.
1: Oh,

0: Suzanne en Freek met niemand. Mijn socials die zijn overspoeld afgelopen weekend met beelden van Suzanne en Freek uit hun arenaconcert in Arnhem. Misschien heb je het ook gezien.
1: Ja.
0: Ze geven 10 concerten, 3 weekends op rij. 40.000 man telkens in die arena.
2: Amai.
0: Zeer groot, zeer indrukwekkend. Ja, ik heb de beelden gezien. Het zag er ook heel indrukwekkend en mooi uit. Suzanne en Freek, de eerste 3 waren afgelopen weekend. Zoveel mensen die daar naartoe zijn geweest. Wauw.
1: Ja, dus, dat waren mooie beelden. Jij gaat over... 2 weken.
0: Ja.
1: Ah ja, is goed.
0: Ik ga naar de voorlaatste.
1: Maar helaas zeg. Je ziet wie dat er weg kan, hè, in het weekend. Ik niet. Ondertussen luister ik altijd maar naar podcasts. Als ik even weg kan. Van collega Kobe Ilse. Dat heet Weet ik veel, die podcast. Vind je ook via VRT Max en dan onder podcast.
0: Goeie podcast.
1: Goeie podcast. De aflevering die ik had gehoord dit weekend ging over de crash. En daarin hoorde ik dat heel wat ouders slaaptraining doen bij hun baby's.
0: Oh.
1: Dus eigenlijk een slaaproutine aanleren aan hun kind.
0: Ja, slapen en kinderen, dat is een onderwerp dat wel leeft. Zeker onder ouders. Het is misschien bekend. Ik hoorde vanmorgen Stan van Samang hier nog te gast. In Goeiemorgen Morgen ging het ook over de kinderen die al dan niet doorslapen. Ik moet zeggen wel, ik heb daar niet zo heel veel problemen mee gehad. Ik heb 2 zoontjes. Ik heb niet zo nachtenlang wakker gezeten bij kinderen die niet willen slapen. Gelukkig misschien.
1: Ja, ik heb denk ik 8 jaar bij een kind geslapen.
0: Echt waar?
1: Ja, echt waar. Want je hebt makkelijke en moeilijke slapers. Er bestaat nu een slaaptraining om je kind een bepaalde routine aan te leren, zodat die al sneller een nacht doorslapen. En de uitbaatster van die crash, die ik dus hoorde in de podcast, die stond er eerst wat weigerachtig tegenover. Want elk kind kwam daar plots met een andere routine. Maar ze zegt wel dat dat werkt.
0: En wat werkt dan precies?
1: Ja, dus neem nu een kind dat altijd, een babytje of een peuter, dat altijd wakker is om 5 uur 's morgens. He? Dat is vroeg, waardoor die om 10 uur alweer uitgeteld zijn. Die moeten dan wakker blijven tot hun soepje, dan een middaggedut. Enfin, gevolg, stik op. En zo zoekt de slaapcoach de juiste uren om dat kindje slapen te leggen. Op maat slapen eigenlijk.
0: En dat werkt dan, die slaaptraining?
1: Ja, ik heb nu zo wat reviews gelezen. Ik heb dat opgezocht van slaapcoaches. Daar waren heel wat blije ouders bij. Kindjes die altijd wakker werden om 5. Kunnen ze met slaaptraining toch al laten slapen tot 6:30 bijvoorbeeld.
0: Ah, tja. Ik heb nooit van gehoord van die slaaptraining. Ik dacht eigenlijk gewoon dat een kind, een babytje dan, dat vooral gewoon moest slapen als het moe was. Dus als het moe was, dat je het gewoon in zijn bed moest leggen.
1: Ah, wel ja. Ja, voilà. Ik had me daar dus ook veel vragen bij gesteld. Stel u nu voor dat dat echt werkt. Blije ouders, minder uitval op werk en je kunt alles veel beter aan. Ik wil wel eens weten, wie heeft al zo zijn slaaptraining toegepast? Laat het weten in de Radio 2-app, want wij zoeken dan uit of dat echt de moeite is.
0: Slaaptraining voor kindjes, hè. Niet voor volwassenen.
1: Nee.

0: Snow Patrol en Shut Your Eyes. En liefst 's nachts kan je slaaptraining toepassen op baby's of peuters die niet goed slapen. Daar bestaan betalende cursussen voor. En Sophie heeft zo'n cursus gevolgd met haar baby Fien. Die viel heel moeilijk in slaap. De nachten werden korter en korter en het ging niet meer. En na een paar weken die slaaptraining gevolgd te hebben, slaapt baby Fien zelfstandig in en door tot 's morgens. Hola, slaapcursussen voor baby's. Is dat een goed plan? Daar hebben we het straks over.
1: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
2: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
1: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
3: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
1: En Moshina Bas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
4: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
5: Alles goed.
1: Een Radio 2 podcast van Evi Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
5: Alles goed.
1: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.
6: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil.
7: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
6: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
8: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
9: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
8: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1+1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
10: Backstage Producties stelt voor Aspe, het slotakkoord. Wie heeft inspecteur Van In vermoord? De politie zit op een doodspoor, dus het publiek zal moeten helpen.
11: U heeft dingen gezien en gehoord die niemand kan weten.
10: Mis dit niet. Van In, nog een laatste keer in het theater.
11: Aspe, het slotakkoord.
10: Met onder andere Francesca van Thiele en Sven de Ridder. Speur mee in Antwerpen, Gent en Hasselt. Tickets en info via backstageproducties.be. Samen met Radio 2.
12: Radio 2. Elke dag telt voor 2.

0: Daddy Swims and I'm Guilty.
1: Op de Antwerpse ring richting Nederland, een kwartier file van Sint-Anna-Linkeroever tot de Kennedy-tunnel. Naar Brussel is dat nog 10 minuten vertraging op de E40 vanaf Ternat. Op de A12 is de weg wel vrijgemaakt in Meissen. Op de Brusselse kleine ring richting Zuid nog 20 minuten erbij tussen Koekelberg en Rogier. De defecte auto of een defecte auto verspert daar de rechterrijstrook. En op andere plaatsen alleen kleinere vertragingen.
2: Radio 2. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Marco Borsato vorige week nog tegen de grond met zijn fiets gekneusde ribben en een paar dagen ziekenhuis, maar hij is weer aan de beterhand. Ik leef niet meer voor jou.

0: Blondie en Heart of Glass. We hebben het zo meteen over baby's leren slapen. Je kent dat wel, hè? Baby's die 's nachts wakker worden of om 5 uur klaar wakker zijn. En jij denkt, nee, dit is toch veel te vroeg. Tegenwoordig bestaan er slaapcursussen voor. Wij vroegen van, ja, hebben jullie dat al toegepast? Werkt dat? En dan komt er wel wat reactie op, hè, Daan?
1: Ja, Cynthia heeft gestuurd dat ze het met haar dochter heeft gedaan. En ze schrijft, het heeft heel goed voor ons gewerkt, omdat onze dochter niet toegeeft aan de slaapnood die ze heeft. We hebben haar dus moeten leren in slaap. Slaapvallen zelfstandig. Is herkenbaar, denk ik, voor veel jonge ouders. Je kind is echt, je ziet dat oververmoeid.
0: En niet toegeven.
1: En vecht tegen de slaap. En het heeft geholpen bij hen natuurlijk. Dus daar heeft het geholpen bij Cynthia.
0: Ja, ja. Ja, werkte dat echt? We vragen het zo meteen aan Ina van Humbeek. Zij is slaappsychologe.
2: Vrijdag vieren we een muzikale held.
3: Radio BNE, Johan Verminnen, 75.
2: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
4: Laat me nu toch niet alleen.
2: Welk nummer staat voor jou op 1?
4: Voel me goed, ik voel me goed.
3: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
2: En luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio BNE.
5: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door Enbeeld.
6: En Colruyt trakteert.
7: Ja, echt waar? Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
8: Voorwaarden op colruyt.be.
9: Radio 2.
10: Radio 2.

0: en Last Friday Night.
1: Wij hebben het over baby's die al dan niet doorslapen. Dat is het zaligste wat er is als jonge ouders. Kinderen die doorslapen, zodat jij niet helemaal kapot wordt van ononderbroken nachten. Ik heb het zelf niet meegemaakt. Ik ken heel wat vrienden die echt zonder energie dan boven een koffie zitten te suffen omdat ze te weinig hebben geslapen. Ja. Baby's die soms overprikkeld zijn, ook omdat zij dan weer te weinig slapen. Enfin, er zijn tegenwoordig slaapcursussen. Niet voor de ouders, wel voor de kindjes. En die cursus die belooft dan dat je op een paar weken tijd je baby weer kan laten doorslapen en dan klaart de wereld en de hemel weer voor je op als ouder.
0: Ja, maar werkt dat ook? Is dat een goed idee? We vragen het aan slaappsychologe Ina van Humbeek. Dag Ina, goedemorgen.
2: Goedemorgen, dag Anne, dag Daan.
1: Hoi.
0: Ja, baby's leren slapen. Kan dat dan? Want ik dacht wel, is dat gewoon niet de natuur dat je moet volgen?
2: Ja, dat klopt. Dus baby's kunnen eigenlijk slapen. Dat hoef je niet te leren. Je hebt een supersterk biologisch verankerd slaapsysteem, dus dat hoef je niet te leren. Maar zelfstandig slapen is wel iets wat baby's leren. Okay. Dat is wel het verschil.
0: Dus zelfstandig slapen, daarmee wil je zeggen, je legt het kindje in bed, je gaat de kamer uit en er is geen drama. Dus dat die zichzelf zelf leren slapen eigenlijk.
2: Ja, dus in ieder geval, het biologisch systeem doet ook zijn werk wanneer je kindje zelfstandig in bedje legt. Maar voor sommige baby's is dat wel niet zo gemakkelijk als het nu klinkt inderdaad. Omdat het ook wel een beetje afhangt van hun temperament bijvoorbeeld.
0: Oké, maar als ik mij nu even terugga naar de kindertijd, naar de babytijd van mijn kinderen. Ja. Ik heb daar ooit een matrasje naast gelegd, Ina. Ik ben op mijn buik gaan liggen en al schuivend als een slak achterwaarts via de kamerdeur terug naar buiten gegaan. Ik heb het kind laten wenen tot mijn hart in 1000 stukken brak. En uiteindelijk heeft het kind 8 jaar bij mij geslapen. Had ik jou maar gekend.
1: Zelfs Ina is sprakeloos.
2: Ik denk dat er wel andere manieren zijn. Dus ik denk dat er zeker oplossingen zijn. Dat het ook belangrijk is dat ouders al weten van slaap is alles, hè, zoals je het zegt. Het is zo belangrijk voor jezelf, voor je babytje. Wat ik daar zo wat hoor, is inderdaad zo'n beetje te kijken naar de eigenheid van je kindje. Wat heeft hij nodig in dat proces om tot die rust te komen? Want slapen is ook rust natuurlijk. En zo dat huilmethode, dat was iets dat we vroeger veel deden. En voor sommige babytjes kan dat echt een goede match zijn. Die gaan daar ook goed op, omdat die autonomie en die natuurlijke drive naar autonomie, dat die dat echt goed kunnen hebben en zich daar ook veilig bij voelen. Maar voor andere babytjes, die gaan echt moord en brand geven als de ouder uit de kamer gaat. En, dan is dat eigenlijk wel te moeilijk, laten we zeggen, voor die baby.
1: Ja, en
2: dus
1: waar
2: dan
1: ligt
2: wat meer tijd nodig. Ja,
1: waar ligt dat dan? En is dat die structuur en routine, dat je bijvoorbeeld altijd op hetzelfde moment moet gaan slapen?
2: Zeker en vast. Maar eigenlijk heb je dus het 24-uursritme, dat is je circadiaan ritme, dat is eigenlijk je grootste bondgenoot. Dus eigenlijk inderdaad, de nacht begint ook met wat doe je overdag. Hoe is de structuur, hoe zijn de dutjes, hoe was de bedtijd geweest, hoe is de slaaproutine geweest. Dus al die elementen spelen wel een rol. Maar dan nog kan je een heel temperamentvol kind hebben. En dan kan je ook alles zo goed hebben gedaan als ouder. En dan is het toch niet zo gemakkelijk als alleen dat.
1: Ja.
2: Dan moeten we toch gaan kijken van hoe kunnen we dat zo afstemmen op de baby, wat heeft hij nodig?
1: Ja, want Ina, ik denk dat dat heel belangrijk en herkenbaar is voor veel jonge ouders. Kinderen die, ik noem dat altijd vechten tegen de slaap. Je ziet dat die kinderen moe zijn. Je legt die in bed en toch brullen die de boel bij elkaar omdat ze echt niet willen gaan slapen.
2: Ja, klopt. En dat is een beetje temperament. Hè. Je kunt ook je temperament er niet uittrainen. Dat is ook een beetje een verschil. Want je kan wel leren om bijvoorbeeld zelfstandig te slapen, maar als je temperament, zo een beetje de FOMO-baby, die inderdaad zegt van, hey,

0: Generatie plantrekkers die echt geen auto kopen als ze gewoon een deelauto kan fixen. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Pace, based on you.
1: Ik ben toch rustig!
2: Niet goed geslapen? Ga dan beter naar Beter Bed. Nu aanmerken tegen scherpe prijzen, zoals Tempoor en Emma matrassen met kortingen tot 50%. Kom langs of kijk op beterbed.be. Beter slapen begint bij Beter Bed.
3: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.
4: Dat het realistisch mag zijn om te verwachten dat je baby tot 6 uur, hè, dat is een beetje de in babyslaaptermen uitslapen, tot 6 uur, dat toch wel... 5 uur is voor mij nog nacht. En ook in het circadiaan ritme, de biologische klok, is 5 uur echt nog wel de nacht. Nee. Dus je kan inderdaad wel op zoek gaan naar hulp, maar het is wel belangrijk om te kijken dat dat inderdaad opgeleide hulpverleners zijn. Hè, dat die een zorgdiploma hebben, dat daar wat opleiding achter zit, dat die in een team werken, dat die zelf hun blind spots wel herkennen, dat die zelf wat intervisie hebben, supervisie, ja. Dat die zo de juiste expertise hebben. Hè?
5: Maar jij bent slaappsycholoog, dus jij zegt van ja, dit is eigenlijk wel een goed idee om een keer te proberen.
4: Ja, het is zeker en vast. Ik zou nooit aanraden om, als je in een systeem zit waar dat iedereen uitgeput raakt, zou ik nooit aanraden om geen hulp te zoeken. Dan is het inderdaad hulp gaan zoeken bij een goede slaapcoach, een goede background check doen op de website, eens kijken wat de opleiding achtergrond is. En daar heb je mee aan de slag gaan. Omdat het ook soms niet... Omdat je je eigen ouder heb je ook je eigen blinde vlekken. Hè?
5: Ja, tuurlijk.
4: Misschien zijn jezelf heel moe. Of heb je misschien weinig hulp van je omgeving. Dat kan ook zijn. Of misschien word je niet gesteund als ouder. Misschien is de hulp wel bijvoorbeeld dat de mama meer steun krijgt. Ja, dat kan ook bijvoorbeeld een oplossing zijn. Want als de mama zich gesteund voelt, kan die ook haar baby misschien meer op een andere manier ondersteunen.
5: Ja, rust laten weerkeren natuurlijk. Hè. Jij krijgt daar zoveel vragen over. En je hebt je daar ook in gespecialiseerd als slaappsychologe. Dus je hebt dan ook een boek geschreven. En nu gaan we echt slapen, is de titel van het boek. Een zinnetje dat ik heel vaak heb gezegd. En nu gaan we echt slapen, hè? Ja, nu is het gedaan.
4: Nu is het wel, hè? Ja.
5: Dus je moet wel nog even volhouden, want vanaf juli ligt die in de boekhandel. Ina, ik dank je voor de uitleg. Slaap is ook een basisbehoefte, geen luxe. Dat kunnen we alleen maar beamen. Ik dank je voor de babbel en succes met de nachten.
4: Dankjewel.
5: Dag.

0: altijd fijn als een artiest echt zo van diep komt. Echt van diep.
1: Vooral ook heel hoog.
0: Ja. Amai. Mattia Bazaar en Tisento. Straks gaan we de lucht in.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Want komend weekend wordt het provinciaal domein Puinbroek weer één groot wetenschapsfeest. En de kapiteins van Nerdland, Lieven en Hetty, die zitten zo meteen hier bij ons in de studio.
3: Elke dag, telk voor twee.
4: Goedemorgen, het is 11 uur, VRT Nieuws met Shema Saisai. De federale auditdienst wil geen onderzoek doen naar de spoedaankoop van anti-dronewapens van de federale regering, dat schrijft de Morgen. Volgens de overheidsdienst weten ze te weinig over militaire aankopen. Het was minister van Defensie Theo Franke die een onafhankelijk onderzoek had gevraagd na een reportage van het VRT-programma Pano over mogelijke fouten die zijn gemaakt bij de aankoop van anti-dronewapens. In Schaarbeek in Brussel is vanochtend rond 8 uur een school tijdelijk ontruimd geweest omdat er een granaat was gevonden. De ontmijningsdienst Dovo kwam de granaat ophalen, maar die bleek eerder al onschadelijk te zijn gemaakt en was dus niet meer gevaarlijk. Het is niet duidelijk waar de granaat vandaan kwam. In Rotterdam in Nederland is het cruiseschip aangekomen waarop 11 mensen besmet raakten met het Hantavirus. Alle passagiers hebben het schip eerder al verlaten en zijn naar hun thuisland gebracht. Er zijn wel nog 25 personeelsleden aan boord. Zij gaan nog minstens een maand in quarantaine in aparte wooneenheden en zullen ook nog uitgebreid getest worden, zegt de Gezondheidsdienst van Rotterdam.
5: Van tevoren worden ze inderdaad medisch gescreend. Dan worden ze ook getest, er worden bloedbuizen afgenomen om te kijken of ze misschien, ook al hebben ze nog geen klachten, toch de infectie onder de leden hebben. En we herhalen dat ook elke week, die bloedafnames. En elke dag hebben we contact met ze. Ze krijgen een thermometer bij aankomst. Ze moeten zichzelf 2 keer per dag temperaturen.
4: De Wereldgezondheidsorganisatie herhaalt wel dat het risico rond het Hantavirus nog altijd laag is. Vorig jaar zijn in de hele wereld meer dan 2700 mensen gestorven door de doodstraf. Dat is een stijging met maar liefst 80% op een jaar tijd, blijkt uit een nieuw rapport van mensenrechtenorganisatie Amnesty International. Vooral in Iran zijn er veel executies, zegt Wies de Grave.
6: We zien dat na de aanvallen van Israël op Iran in juni 2025, dat in de tweede helft van het jaar het aantal executies enorm gestegen is in Iran. Wat dus een middel is van de Iraanse autoriteiten om hun macht te tonen, om hun repressie op te voeren. En we zien helaas ook dat mensen die actief zijn in demonstraties, dat ook zij geëxecuteerd worden. En helaas in de eerste maanden van 2026 zien we die trend doorzetten.
4: Ook in andere landen is er een stijging van het aantal executies, zoals in Saudi-Arabië en de Verenigde Staten. En de cijfers liggen nog hoger, want van bepaalde landen zoals China zijn er geen officiële cijfers, terwijl daar wellicht duizenden mensen worden geëxecuteerd. Vandaag meestal droog, maar in de namiddag krijgen we opnieuw buien en kans op onweer. We halen tot 16 graden. Ook de komende dagen nog vaak regen en tot 17 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
0: Dankjewel, Shema. Op de Antwerpse ring richting Nederland komen er 20 minuten bij tussen Sint-Anna-Linkeroever en Deurne. Richting Beveren op de R2 vertraging door asfaltschade op de rechterrijstrook in de Thijsmanstunnel. Op de Brusselse kleine ring richting Zuid een kwartier extra tussen Koekelberg en Rogier. Daar verspert een defecte auto de rechterrijstrook en op andere plaatsen enkel kleine vertragingen.
2: Radio 2. Radio 2, Anne en Daan. Anne Rijmen en Daan Massa.

0: Of Monsters and Man met Little Talks. Het is een beetje opletten vandaag, lieve vrienden, want ik lees op vrtnieuws.be dat er vandaag een asteroïde rakelings langs de aarde scheert. Lieven Scheire en Hetty Helsmoortel, de weet van de wetenschapspodcast Nerdland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Hoe laat moeten we ons bukken voor de asteroïden vandaag?
1: Tussen 11 en 12.
0: Ah ja.
1: Maar er is geen gevaar.
0: Nee?
1: Rakelings is 90.000 kilometer, wat eigenlijk wel dicht is, hè, Lieven?
2: Dat is enorm dicht. Nu goed, als je de aarde dan als bolletje tekent, dan is de straal, wat is het, 16.000 kilometer, zoiets, denk ik. Ja, nu niet uit het hoofd, maar dus ja, bijna. Bijna 10 keer de straat. Maar het is wel tussen ons en de maan.
1: Ja, het is op een kwart tussen ons en de maan. Ja.
0: Rakelings is relatief heel dichtbij, maar het is niet zo dat er ergens een boomtop gaat...
1: Nee, ze verwachten geen gevaar.
0: Ah ja, kijk, maar daar hou ik dus van, hè. Dit soort van nieuws. Daarom dat jullie hier ook zijn. Want dat zijn de dingen die aan bod komen in de podcast Nerdland natuurlijk. Hè. Voor wie de podcast niet kent... Leg het eens uit, wat is dat?
2: Goh, wij zijn eigenlijk begonnen met het idee... wij willen over wetenschap en technologie nieuws kunnen praten... zoals ze in voetbalprogramma's over voetbal praten. Dus wij vertellen wel wat er gebeurd is... maar we hebben het ook heel vaak over wat vonden we er nu van. Vinden we dit tof, vinden we dit niet tof? Wat brengt dat voor de toekomst? Dus het is een beetje alsof dat je gezellig op café zit... en iedereen heeft zich ingelezen in een bepaald onderwerp van het wetenschapsnieuws. Wij mochten heel vaak wetenschapsnieuws brengen op radio en tv, maar daar moet dat kort zijn en beknopt.
1: Ja.
2: En wij dachten, dit is onze zelfhulpgroep. Hier mogen wij gewoon een kwartier lang praten over een bepaald wetenschappelijk onderwerp. We kijken naar het wetenschapsnieuws van de voorbije maand altijd.
0: Ja, ja, en die podcast... die duurt inderdaad altijd wat langer. Ik zit meestal een uur per rit in de wagen. Ik heb meerdere ritten nodig om één aflevering van jullie podcast te beluisteren.
1: Tussen de 2 en de 3 uur. Maar wij zien aan de luistercijfers dat het uitgeluisterd wordt. Dus waarom zouden we inkorten?
2: Nee, tuurlijk niet. Het is maar eentje per maand ook. Hè.
1: Ja, voilà.
0: Voilà. Over wetenschap, over technologie. Daar gaat het ook dit weekend over op het Nerdland Festival. En daar gaan wij het zo meteen over hebben.

0: start, Kael, en zot verliefd op jou. Het is een hoogdag voor Daan Masset, want hij is grote fan van de podcast Nerdland. Hij niet alleen, want er zijn zoveel fans van wetenschap dat ze er een festival van gemaakt hebben. Ze zijn onder andere Lieven Scheire en Heidi Helsmoortel van de podcast Nerdland. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
2: Morgen.
1: Ja, en het is veel meer dan alleen een podcast geworden, hè, bijna een universum. Jullie hebben ook zaalshows doorheen het jaar, maar dus ook een festival. Vijfde keer komend weekend, Domein Puijenbroek in Wachtebeke. Veel aandacht voor de ruimtevaart dit jaar op het festival. Hoe komt dat?
2: Ja, omdat we de mogelijkheid hadden om twee en eventueel zelfs drie Belgische astronauten naar ons festival te krijgen dit jaar. Raphaël Liégeois stond gepland en Frank de Winne komt ook. Raphaël die is helaas last minute weggeroepen naar NASA. Die zit nu al in Houston. Dus ja, die komt niet live, maar wij mogen wel inbellen. En ik vind dat minstens even cool eigenlijk.
3: Blijkbaar is de NASA belangrijker dan Nederland.
2: Kijk.
1: Maar dat is ook wel cool dat je zo door de NASA kan worden opgeroepen van Ela, kom eens naar hier.
3: Maar ik vond dat ongelooflijk. Ten eerste, elke minuut die een astronaut in opleiding aan ons wil spenderen, vind ik een onbegrijpelijke eer bijna. Dus het feit dat Raphaël nu echt vriendjes is met ons, ja, en heel graag naar ons festival komt. En dan heeft hij dus gebeld inderdaad en zei hij van kijk, ik zit in opleiding, die planning schuift soms een beetje en ik moet dat weekend in Amerika zijn. De normaalste zaak ter wereld. Ja. En toen zei ik, misschien tot volgend jaar dan. En toen sprak hij de woorden, ik weet niet zeker of ik dan op de aarde ben. En dat heeft aan telefoon nog nooit iemand tegen mij gezegd.
1: Maar fantastisch. Ja, voor de duidelijkheid, eerste Belg in de ruimte was Dirk Vriemuit, tweede Belg Frank de Winne. Raphaël Liégeois wordt dan de derde Belg. Maar wij weten toch nog niet wanneer dat die gelanceerd gaat worden. Hij zegt nu misschien volgend jaar. Weet hij dat zelf eigenlijk?
2: Ik denk het nog niet. Hij is in opleiding, dus hij krijgt echt mission-specific opleiding op dit moment. Dus het is geen algemene opleiding meer, die is afgerond, maar hij krijgt echt taken aangeleerd die hij daar zelf moet doen. Het zal ergens, ja, mogelijk voor het najaar, mogelijk voor volgend voorjaar zijn. Ja, dat hangt van heel veel af. Hè. Dat hangt van budgetten af, dat hangt van operations af, dat hangt van politiek een klein beetje af, welk land, welke astronaut naar boven mag sturen. Maar het zit er wel aan te komen, hoor.
1: Ja, ja, ja. En weten we al wat hij gaat doen als hij gelanceerd wordt?
3: Hij gaat naar het ISS. En het ISS zijn enorm veel experimenten die daar lopen, die door die astronauten onderhouden worden. Hè. Dus als je naar daar gaat, dan krijg je hele specifieke opleidingen voor, kijk, jij moet op die dag dat experiment op die manier in elkaar zetten en uit elkaar halen, metingen doen enzovoort. Ja.
1: Maar dat is toch ook fantastisch voor jullie dat er nu zoveel aandacht voor ruimtevaart is en dat jullie een echte Space Night kunnen organiseren op het festival.
2: Ja, en ook internationaal. Hè. We hebben Tim Dodd die ook komt. Dat is een zeer bekende YouTuber over ruimtevaart. Allee, ja, we zien aan de ticketverkoop dat er wel groot enthousiasme is voor onze Space Night.
3: De Space Night doet het goed.
2: Ja.
1: Beloofd voor de volgende jaren dan. Maar het gaat niet alleen over ruimtevaart. Want Anne, ook iets voor jou. Er zijn ook
4: mode, fashion, make-up.
2: Ook.
1: Neurologen. Oh, ja, dat vind ik er ook aan zijn. Zullen we het straks over hebben.

0: Keep the Faith van Bon Jovi. Niet alleen wetenschap op dat Nerdland Festival, maar ook ergernissen. Want Xavier en Shema die zijn er ook. Ze nemen daar een aflevering op van Mens Erger Je Niet op het festival. Meer info krijg je nog straks.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Het is te zien dat je er niet veel van kent, hè, Luc.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
2: Dit was de allereerste keer dat ik naar de Canarische eilanden ging. En ik zat daar zo op dat terrasje en geen ene Canarie.
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
2: En toen ging ik naar de Maagdeneilanden, hè, Luc?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
6: Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
7: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
8: Promo koken.
9: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
7: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
9: Dat is een kiwinner.
7: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Maar hoezo?
10: Sorry, Martins WK.
12: Scoor nu een TCL 65-inch QD Mini-LED Google TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
13: Generatie plantrekkers die belt niet altijd een professional als het zelf kan fixen met een tutorial. Dus ja, als je ziet wat je allemaal zelf doet, dan lukt je abonnement zelf regelen ook wel. Mobiel, internet, tv, 1, 2 of alle 3. Jij kiest wat je nodig hebt. Base. Based on you.
14: Radio 2.
15: Radio 2.

0: Rockwell en Somebody's Watching Me. Blijft u maar binnenlopen van de gasten van de Nerdland.
1: Maar die is er ook gezellig vandaag.
0: Al uw woody vrienden zijn hier.
1: Lieven en Hetty van de podcast Nerdland zijn bij ons over het Nerdland Festival. Heel gezellig, maar het wordt altijd maar gezelliger. Want nu is Jacot er ook.
2: Hallo.
1: Maar, en Jacot, jij staat ook op het Nerdland Festival.
2: Ja, ik sta er zondag met een kindershow over wetenschap in de kindertent. De Nerdland Kids Tent is het zeker.
3: De kleine nerd stage.
2: Oh. Voilà, daar kan je mij vinden. Rond 4:45, 4:30, zoiets. Om dan te vertellen over wat het is om een wetenschapper te zijn.
1: Heel tof. Kijk, je mag nu de wetenschapper uithangen over het weer dan vooral. Ja, bewolkt, zie ik.
2: Ik heb al heel de tijd ook naar dat weeroverzicht gekeken met het idee van, tot het Nerdland Festival begint, gaan we nog eens goed alles laten uitregenen en zorgen dat al die plantjes nog goed gevoed zijn. En dan vanaf dat het Nerdland Festival begint, dan moet het droog zijn, moet het zonnig zijn en daar komt het in feite op neer. Maar dus voor vandaag zien we dat het wisselend tot zwaar bewolkt is. Dat we nog die buien daarbij gaan krijgen, die komen al binnen vanaf het westen. Die breiden zich uit over de rest van het land. Daar zit ook wat onweer bij. Dat kan hevig eraan toegaan. Met rukwinden tot 60 km per uur. En met temperaturen die rond de 15 à 16 graden schommelen vandaag. En ook vanavond is er nog regen mogelijk. Maar later wordt het dan weer droog vannacht. En dat is goed nieuws, want dat weten jullie ongetwijfeld ook. Er passeert deze nacht een asteroïde op waanzinnig dichte afstand. 90.000 kilometer.
3: Voilà.
1: Maar, we hebben het net al over.
2: Ja, voilà.
1: Dus we moeten allemaal kijken straks.
2: Ja, wel, kijken. Als je zelf een kleine telescoop in huis hebt, dan kan je die zien. Ergens rond 11:30 deze nacht kan je er zelf naar gaan kijken. En het blijft dus helder deze nacht. Dus dat zou ook effectief wel eens kunnen lukken. Morgen dan gaat het opnieuw regenen. Vanaf de voormiddag krijgen we opnieuw temperaturen rond de 15 à 16 graden. En vanaf de namiddag zijn dat toch hier weer die buien. Met af en toe ook onweer bij. Woensdag dan, opnieuw nog in die wisselvallige lucht met eventueel nog wat buien. Maar dan vanaf donderdag wordt het droger, wordt het geleidelijk aan ook zachter. Met maxima die richting 18, 19, 20 graden gaan. En dan op vrijdag start dat Nerdland Festival, ik zei het al. Dan gaat het ineens super droog zijn. Met heel veel zon, met maxima op vrijdag tot 26 graden.
4: Wow. Noem jij ons festival nu super droog?
2: Op zaterdag krijgen we tot 28 graden zelfs. Dus dan is het toch, jullie hebben van die waterkraantjes.
3: Ja, we hebben gratis kraanwater.
2: Ja, voilà. Daar is heel goed meegenomen. Hoewel er op zaterdag misschien wel een kleine kans is op een buitje, maar dat gaat een heel klein buitje zijn. Dus daar moeten we ons vooral geen zorgen over maken. En ook de rest van dat weekend blijft dat zonnige en dat zachte, zelfs warme weer, blijft dat dus gelden.
0: Fantastisch. Dankjewel, Jacot. Moet je nou iets zeggen?
1: Ja, jullie zijn te gast hier bij Radio 2. Krijgt een gepersonaliseerd weerbericht er gratis bij, lieve. Oh,
3: top, hè?
4: De festivalsfeer van goed weer en een graswijn.
0: Oh, een stinker in die tent omdat het zo warm is.

0: Jo vraagt in de Radio 2-app, waar en wanneer is dat Neuteland Festival? Nerdland Festival. Dat is dit weekend en ook nog maandag op de Antwerpse ring richting Nederland. 10 minuten erbij tussen Linkeroever en Borgerhout richting Beveren. Op de R2 is voor werken de rechterrijstrook in de Thijsmanstunnel dicht. Op de E403 van Kortrijk naar Brugge heb je 10 minuten file tussen Moorselen en Sint-Eloïswinkel. Dat komt daardoor werken. Op andere plaatsen kleine vertragingen. En in Wondelgem is de spoorwegovergang defect aan de Kapiteinstraat. Het verkeer moet daar plaatselijk omrijden.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: sensualité van Axel Red. Ongelooflijk hoe uitgebreid het Nerdland Festival is. Ik ga daar eens het festival over wetenschap. Bijvoorbeeld Formule 1, achter de schermen van de Formule 1. Vermist live met Alain Remu. Dat vind ik heel cool. Wat gebeurt er wanneer iemand verdwijnt? De dag van vandaag is daar live. De podcast live. Wat hebben we hier nog allemaal? Quantum voor dummies.
1: Je gaat nog mee willen gaan, hè?
0: Ja, bijna meegaan. Wacht. Zijn er nog vragen over insecten met Peter Berks? Limburger, hebben we graag. Vorige week nog gebeld. Zit ook op het Nerdland. En ik kan blijven opsommen wat dat er is. Straks nog meer daarover.
2: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
3: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
2: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
5: Proximus stelt voor de Business Bags. Wat een verschil. If you got a
6: problem. Ja, als de wifi in mijn zaak uitvalt, krijg ik dan ook geen betalingen meer binnen? I can
5: help. Reken op een backup-verbinding voor non-stop internet met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible.
7: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1+1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
8: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
9: Hey, wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
10: Wel, meneer, 5317.
9: Ja, maar mijn naam is...
10: Ja, 5317, ik weet het.
9: Oké.
8: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
10: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
8: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.

0: Tacos maken in Mexico.
1: Win for life.
2: Win for life.
1: Win tot 5000 euro elke maand.
2: Elke maand, elke maand, elke maand.
1: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
3: Opgelet, Luminus heeft een strafaanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haren omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Ofon Producties presenteert het zinkgat.
6: Het zinkgat? Wat is dat?
7: Ah wel, dat is vreed en betant.
5: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
8: Goeiedag, ik ben Leon.
6: Leon, wat doe jij hier?
5: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
9: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
5: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.

0: André Hazes en Leef. Komend weekend is er het Nerdland Festival. Vindt plaats op het domein Puinbroek in Wachtebeke. Met verschillende podia vol shows, talks en expos over wetenschap en technologie.
1: Ja, het is een beetje zoals je een planning maakt voor een pakweg Pukkelpop. Dat je gaat kijken in het schema. Ik wil artiest A op podium A zien. Dan wil ik naar podium B. Ik heb zo al een hele lijst wat ik allemaal wil zien op het Nerdland Festival. Want daar staan ook verschillende podia met verschillende lezingen.
0: Ja, en op die podia Lieven Scherre en Hetty Helsmoortel zijn ook bij ons wetenschapsfenomenen en de bezielers van de Nerdland podcast. Maar intussen ook een eigen wetenschapsprogramma op Ketnet ook. Hè.
2: Ja, heel leuk om te doen.
0: Ja. Vorige week hebben we dus nog gebeld met Peter Berks. Ging over wespen. Hij is ook lid van jullie crew. En hij heeft ook een show op Nerdland Festival.
2: Hij heeft 3 shows op Nerdland Festival. Hij komt ons vervoegen tijdens Zijn er nog vragen? Ja. Hij heeft een talk over vieze beestjes, beestjes die er vies uitzien. En hij heeft een talk over een eigen gemaakte insectenvanglamp. Dat is een soort maker-projectje. Dat
3: een lamp, lamp die je s'nachts ophangt en morgen zitten daar allemaal nachtvlinders in.
1: Ah, fantastisch. Oh, wow. Nee, want je denkt bij wetenschap, het gaat altijd over technologie en over ruimtevaart en over computers. Maar ja, dat is ook wetenschap, hè?
2: Maar ja, tuurlijk. En de passie, de nieuwsgierigheid, dat is wat wij vieren eigenlijk heel het weekend lang, hè?
3: Beleving. Ja. Wetenschap als beleving en natuurbeleving is een van de mooiste, denk ik. Ja.
1: Ja, en ook wat Anne zeker gaat aanspreken, topneuroloog Steven Laurijs komt langs, over ons brein.
2: Ja, ja, dat is een van de topnamen ter wereld, denk ik, als het gaat over ons brein. Onderzoek gedaan naar meditatie, naar slaap. Nu is hij bezig met bijna doodervaringen. Zit in Canada, zit in China. Ja, dat is waanzin dat hij nog tijd en goesting heeft om tot bij ons te komen. Daar ben ik heel blij mee.
3: Ja. Hele goede verteller ook. Een rustige man met heel veel inzicht. Is dat,
1: ja. Maar hoe gaan jullie te werk? Want je hebt zoveel mensen die kunnen praten over

0: over onderwerp A, dan weer over onderwerp B. Hoe bereid je dat allemaal voor?
1: Ja, eerst kiezen we de onderwerpen. Hè. Dus dit jaar is dat kwantummechanica voor dummies, dus introductie in kwantummechanica. En de andere show gaat over Formule 1. Die gaat niet over de piloten en dat soort dingen. Die gaat zuiver over de teams van ingenieurs en nerds die auto's bouwen. Hè. Dus de nerdkant van de Formule 1. En dan gaan wij op zoek naar gasten. Zoals ja, bij Formule 1 hebben we iemand die vroeger race strategist geweest is. Dus die eigenlijk met grote datatabellen naast de track zat om te kiezen wanneer je de beste pitstop kan maken. En dan bellen wij daar eens mee. Ik heb daar dit weekend mee gebeld met de race strategist. Dat was een telefoongesprek van 2 uur. En we waren nog niet uitgepraat. En daar moet ik dus een kwartiertje gesprek mee voeren. Dus zo gaat dat. Die onderwerpen en die gasten, als die goed gekozen zijn, zijn die zodanig boeiend dat wij geen werk hebben. Nee.
0: Oké. Ik dacht al, vroeger als ik examen moest maken in het middelbaar, dan las ik zo 's ochtends vroeg mijn samenvattingen nog eens door. Maar bij jullie is het dan veel minder stressvol dan dat.
2: Wij zijn de interviewers. Hè? Wij stellen de vragen. Dat is gewoon het. Dat is gelijk wat jullie doen. Dat is toch niet veel werk eigenlijk.
3: Nee, tuurlijk niet. Kijk, hier, mijn mouw, alles valt eruit.
1: Nee, maar als je iemand voor je hebt, het is een onderwerp waar dat je geïnteresseerd in bent en je hebt iemand voor u die daar veel over weet, ja, dan kan je die zonder problemen een half uur vragen stellen over alles wat hij daarover kan vertellen.
0: Maar ja, jullie weten ook heel veel, hè? Door jarenlang die podcast al te doen, we kunnen hier een onderwerp op tafel gooien, jullie kunnen meepraten. Hè?
1: We kunnen ofwel meepraten ofwel doen alsof.
4: Daar ben ik ook goed. Hè? Heel goed.
3: Nu ja, goed, veel succes komend weekend. We hebben al gehoord dat het lekker warm gaat worden en voor wie graag nog wil gaan kijken, kan je tickets bestellen via nerdlandfestival.be en nerd is met een D, nerdlandfestival.be. Hattie en Lieven, dankjewel om tot hier te komen en heel veel succes.
2: Dankjewel.
1: Dank u.

0: before you go, there's something I want you to have.
1: Oh, it's beautiful. But wait a minute, isn't this...
0: Yeah, yes it is.
1: But I thought the old lady dropped it into the ocean in the end.
2: Yes, Brittany. Oeps, I did it again. Wat weten we voortaan dankzij Anne en Daan? Dat slaaptraining bij baby's kan helpen. Maar het hangt natuurlijk van je kind af. Maar het is het proberen waard. Dat vertelde slaappsychologe Ina van Humbeek daarnet. Heeft ook een boek en nu gaan we echt slapen en het is vol te houden.
3: Ja, blijf vooral wakker vannacht, want er gaat een asteroïde langs de aarde passeren. Rakelings in ruimtetermen. In het echt valt dat eigenlijk nog heel goed mee. Maar met een telescoop zou je de asteroïde wel moeten kunnen zien rond 11:30 vannacht. En het zou helder moeten zijn, zei Jacot.
2: Ja, dat is het. En het wordt een warm weekend. Daar kijken we naar uit. En morgen zijn wij er opnieuw.
3: Wat
2: had je gedacht? Jazeker. En alweer tussen 10 en 12. Dag!
4: VRT Nieuws onderzoekt in Pano de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
5: Het is heel difficult voor mij. To get house.
4: En wat is de rol van de voorzitter?
6: Il y a beaucoup d'injustice. Il y a du favoritisme et toujours le seul foyer.
4: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
7: VRT Nieuws, helemaal helder.
8: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
9: Oei, wacht hè.
10: Rustig,
9: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bied mee naar de bureau. Hè. Dan moet ik daar nachtje blijven, dan komt hij Narnia terug. Hè. Die bedden die trekken daarop niks.
10: Shh, geen stress, schat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
8: Prima, prettige avond.
9: Mooi, oh, ja, ik had dat wel gevonden. Zo.
10: Ja, ja, zeker. Ja.
7: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate it. KBC, beweegt met je mee. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van een snelle bolognese, bamigoring of broccoli gratin, tot plantaardige burgers en bio. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
11: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
12: Leuke video!
11: Meestal fun. Maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
7: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
3: Zie je Van Brugge, zet je dan vooral niet van achter, want dan ben je misschien te laat om een goed bod te doen op een uniek stukje erfgoed. Ik geef je straks alle uitleg.

0: uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De 14-jarige passagier van het dodelijk ongeval met tieners in Brasschaat is buiten levensgevaar. En bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 30 mensen gewond. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het dodelijk ongeval in Brasschaat in de provincie Antwerpen afgelopen weekend is niet meer in levensgevaar. Dat zegt het parket. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een auto tegen een boom terecht en daarin zaten 5 minderjarigen. 1 jongen, een passagier van 16, stierf. De andere raakte zwaar gewond, maar niemand is nog in levensgevaar dus. De jongeren zouden samen op een feestje zijn geweest. Kort voor het ongeval zou er nog gemeld zijn bij de politie dat er overlast was. In Brasschaat zelf is een rouwregister geopend in het gemeentehuis en deze mensen kwamen steun betuigen.
1: Dat we meevoelen met de pijn van de ouders en waarschijnlijk ook de grootouders en dat we ze veel sterkte wensen.
2: Mijn kleindochter zit bij een van de jongens in de klas en we zijn er erg van ontdaan.
3: Je kan je totaal niet voorstellen hoe op 1 seconde op zo'n klein ogenblik heel het leven overhoop gegooid wordt, hoe dromen ineens anders worden en het leven anders getekend wordt. En eigenlijk is dat het enige waar ik op dit moment bij kan stilstaan, dat dat toch heel veel pijn en heel veel verdriet met zich meebrengt.
0: In Schaarbeek in Brussel is vanmorgen rond 8 uur een school tijdelijk ontruimd geweest omdat er een granaat was gevonden. De ontmijningsdienst Dovo kwam de granaat ophalen, maar die bleek eerder al onschadelijk te zijn en was dus niet meer gevaarlijk. Het is niet duidelijk waar de granaat vandaan kwam. Graaf Etienne d'Avignon is vanmorgen overleden. Hij werd 93. D'Avignon was topdiplomaat en ook voormalig Europees commissaris. Hij had veel invloed achter de schermen van de politiek en de economie. Hij was minister van Staat en bestuurder in verschillende ondernemingen in ons land. In maart besliste de Brusselse Raadkamer dat hij zich moest verantwoorden voor zijn aandeel bij de moord op de eerste Congolese premier Patrice Lumumba in 1961. Bij de zware Russische drone- en raketaanvallen op Oekraïne afgelopen nacht zijn zeker 30 mensen gewond geraakt. In Dnipro brak brand uit in het dak van een appartementsgebouw. Daarbij zijn zeker 26 mensen gewond geraakt, onder wie ook verschillende kinderen. Ook andere steden werden geviseerd, zoals Odessa, ten zuiden. Daar is journalist Bruno Beekman. En volgens hem is dit geen vergelding voor de grote Oekraïnse aanval op Rusland afgelopen weekend. Er is een groot verschil tussen beide, zegt hij.
4: Rusland doet gewoon verder waar het al 1545 dagen mee bezig is. Het verschil is dat de Oekraïners, zoals gisteren in de regio Moskou, die viseren vooral militaire installaties en de olieinfrastructuur, terwijl Rusland voor 95% burgerdoelwitten treft.
0: De Israëlische marine entert op dit ogenblik een groep zeilschepen die op weg is naar Gaza. De schepen hebben activisten aan boord en ze wilden op die manier de Israëlische blokkade van Gaza doorbreken. Jens Fransen, wat weet je intussen? Je volgt het voor ons.
5: Wel, zowel activisten als het Israëlische leger verspreiden beelden zo net van die actie en je ziet militairen aan boord komen van die zeilschepen van op speedboten. In totaal gaat het om een groep van zo'n 50 bootjes zeilschepen. De militaire actie verloopt vrij rustig, toch zonder dat er geschoten wordt of traangas wordt gebruikt. Je ziet dat de activisten allemaal reddingsvesten aan hebben en verschillende van hen steken ook de handen in de lucht. Volgens Israël gaat het om een symbolische stunt van activisten. Het is ook niet de eerste keer dat er zo'n vloot van zeilbootjes probeert naar Gaza te varen. En elke keer ontvouwt zich dan min of meer hetzelfde scenario. De Israëlische marine waarschuwt, de bootjes varen door en de Israëlische marine entert dan en stopt zo de blokkade. Het Israëlische leger zegt dat het de hulp aan boord in beslag neemt en via geëikte kanalen dan zelf aan hulporganisaties in Gaza bezorgd. De activisten worden gearresteerd en worden dan het land uitgezet.
0: En dan nog nieuws over het Eurovisie Songfestival. Want zo'n 603.000 Vlamingen hebben zaterdag rechtstreeks op tv op VRT1 naar de finale gekeken. Het is het laagste cijfer voor een finale sinds 2012. Fans die gekeken hebben via een tablet, laptop of smartphone zijn daarbij niet meegerekend. Er was dit jaar veel te doen rond de 70ste editie van het Eurovisie Songfestival, omdat Israël ondanks de oorlog in Gaza mocht meedoen. De VRT wil dat er volgend jaar een stemming komt over welke landen mogen meedoen en welke niet. Spanje, Nederland, Ierland, IJsland en Slovenië deden dit jaar uit protest al niet mee. Als dat nu niet zal gebeuren, die stemming, dan zal de VRT volgend jaar geen kandidaat sturen. Deze namiddag wisselen bewolkt met buien, soms met onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen en woensdag bewolkt en buien en tot 19 graden. Vanaf donderdag geleidelijk aan droger en zonniger. En tegen vrijdag halen we tot 26 graden. En het nieuws begon met het dodelijk ongeval in Brasschaat van afgelopen weekend. Ook de 14-jarige passagier is nu buiten levensgevaar. In het gemeentehuis is een rouwregister geopend. Meer in de app van VRT Nieuws.
6: Update jezelf.
7: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
8: Radio 2. Radio 2 Middag in West-Vlaanderen.
9: Weet wat er leeft in jouw buurt.
8: Philippe Ledijnen. Hey.
10: Een zeer goede middag. De Brugse bibliotheek Lode Zielens staat te koop. Vanaf vandaag kan je een bod doen. En waarom je dat zou doen, dat is dadelijk duidelijk.

0: Al dansend de middag in met Tones and I, Dance Monkey. Als je een uniek stukje Brugse erfgoed op de kop wilt tikken, dan kan je vanaf vandaag je kans wagen, want de stad Brugge opent vandaag namelijk de biedingen voor de voormalige bibliotheek Lode Zielens die te koop staat. Ik bel erover met de schepen van Patrimonium, Pieter Marischal. Een goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Hoe bijzonder is dat gebouw precies?
1: Wel, het is een uniek pareltje. Het is eigenlijk een neogotisch gebouw. Brugge telt heel wat neogotische gebouwtjes, maar dit is zeer uniek, omdat het zich bevindt eigenlijk in een stukje van onze stad waar heel veel typisch kleinere woningen gebouwd zijn in de tijd. Mm-hmm. En dan dit gebouw steekt er toch wel bovenuit, letterlijk en figuurlijk. Het is wat groter dan de gemiddelde gebouwen daar. Maar wat het zo uniek maakt is natuurlijk ook de kapel. Er is een kapelruimte over de zo goed als de volledige breedte en hoogte van het gebouw op de eerste verdieping. En wie daar al binnengewandeld heeft in de tijd of dat nu de komende periode zal doen, die zal zeer verbaasd kijken, want het is echt een van de pareltjes binnen onze stad.
0: Ja, het was vroeger een bibliotheek, het is jaren een bibliotheek geweest, Lode Zielens. Het staat nu, dacht ik, al 4 jaar leeg, hè?
1: Wel, inderdaad. Het is eigendom van Stad Brugge sinds de jaren 70. Er is eigenlijk een afdeling van de bibliotheek die daar heel lang is in ondergebracht. Het staat al meerdere jaren leeg. Voor de bibliotheek had het geen meerwaarde meer. Nee. We hebben zelf gekeken, kunnen wij een van onze dienstverleningen of een andere partij daarin onderbrengen? Maar dat bleek niet het geval te zijn. En dan hebben we de keuze gemaakt, dat is onze beleidskeuze al een hele tijd, om eigenlijk te zeggen, kijk, een gebouw hoeft niet van de stad om er voor de stad te kunnen zijn. Dit is een pand die heel wat mogelijkheden biedt voor een partij die er interesse in heeft. Mm. Maar wij zelf als stad hebben er geen invulling meer voor, dus bieden we het liever aan, uiteraard met randvoorwaarden. Dus wie het koopt, die krijgt een aantal randvoorwaarden opgelegd. Maar kan er dan mee aan de slag en kan er zeker heel wat mooie zaken mee gaan doen.
0: Wat zijn die randvoorwaarden, Pieter?
1: Randvoorwaarden is dat uiteraard er niet zomaar gelijk wat kan gebeuren in het gebouw, maar ook niet elke verbouwing zomaar mogelijk is. Bijvoorbeeld de kapel waar ik net van sprak, ja. Wel, die moet in eer gehouden worden, dus die zal moeten gerenoveerd worden op een manier waardoor de schoonheid en de unieke elementen in het gebouw behouden blijven. Maar verder zijn er ook wel andere ruimten waar er wel wat mogelijkheden zijn, dus er zijn wel zeker opportuniteiten voor wie daar aan de slag wil gaan. En qua invulling hebben we ook redelijk wat mogelijkheden. Horeca zou erin mogelijk zijn. Er is ook een mogelijkheid om daar kantoorruimte van te maken. Andere zaken staan we zeker ook voor open om het gesprek aan te gaan met nieuwe eigenaren.
0: Alles is mogelijk, behalve natuurlijk die randvoorwaarden. Het is geschat op 450.000 euro.
1: Dat is de vertrekprijs inderdaad.
0: Dat is de vertrekprijs. Ja, het zal dus hoe dan ook wat duurder komen te staan.
1: Wel, we verwachten dat er een aantal biedingen zullen zijn en we hopen dat er wel een hogere prijs voor zal geboden worden. Dat valt natuurlijk nog af te wachten. Natuurlijk moeten we de rekening mee houden, wie het koopt zal ook nog wel wat kosten moeten voorzien om het te gaan renoveren, restaureren. Er zijn wel werken aan natuurlijk, maar het unieke van het pand en de vele mogelijkheden die er zijn, het zal een goede investering zijn voor wie ermee aan de slag gaat.
0: Jullie verwachten wel wat biedingen vanaf vandaag dus.
1: We hebben veel interesse. We hebben veel interesse. Ja? Er zijn veel kijkers geweest die al zijn langsgekomen. Dat is natuurlijk nooit zekerheid dat er dan ook effectief een bod volgt. Maar we hebben er wel goede hoop in, omdat het qua ligging ook zeer uniek is om op die locatie, zeer dicht bij het zand, zeer dicht bij het station, zoiets te kunnen verwerven. Velen hebben daar zeker wel hun oog op laten vallen.
0: Ja, ik ben benieuwd wat het zal worden, wie het uiteindelijk zal kopen en wat erin zal komen. Horecazaak lijkt me wel tof natuurlijk, zo bijvoorbeeld iets eten of drinken in die kapel, als dat tot de mogelijkheden zou behoren, zou wel fijn zijn natuurlijk.
1: En op die manier geven we terug ook aan de Bruggelingen, die er ook nog altijd kunnen langs gaan, dus dat zou tof zijn inderdaad.
0: Zou tof zijn inderdaad. Hoe lang hebben we tijd om een bod te doen?
1: Beperkt. Volgende week ligt de deadline al. Dus we hebben gekozen voor een redelijke periode waarin de mogelijkheid was om te gaan kijken. En nu een periode van 1 week om een bod te doen.
0: Oké, 1 week de tijd om te bieden op de voormalige bibliotheek Lode Zielens in Brugge. Dankjewel Pieter Marischal voor de uitleg. Dag.
2: Radio 2 Middag.
3: West-Vlaanderen.

0: me een beetje denken aan Miss Bouquet, de Bucket Woman uit Schone Schijn. Dinner party bij haar was het een candlelight dinner, denk ik. En dit was Niall Horan. Straks gaan we eens kijken naar het weer.
1: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Open Wervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
2: Vlaanderen, de toekomst is hier.
3: Update beschikbaar.
2: Aan alle techleken en techlovers, update jezelf. Op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
3: Update voltooid.
2: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op fdifestival.be.
4: Oh nee, hackers gehad. Je bedrijf ligt plat. Wie bel je dan? Je makelaar.
5: Ook voor je zaak kan je altijd rekenen op je makelaar. Je beste verzekering.
6: Knaldi.
7: Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de knaldiprijs van maar 3 euro.
8: Check de promo.
7: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
9: Ik zie ons hier al wonen, ze schat.
10: Ja, maar gaan we die verbouwing wel aankunnen?
11: In Moskou!
10: Nee, in Moskou, man. Voeten vegen als je binnenkomt, hè. Wel, dat is tof hier.
11: Verschoning, mevrouw. Ik kom u alleen melden dat op basis van mijn berekeningen de verbouwing supergoed meevalt. Prettige dag verder.
9: Allee, Marleen. Ze praten toch niet tegen die Moskoopman?
10: Och, jongens.
9: Dat is wel een held, hè.
12: Je droomhuis staat vroeger op die Moskoop.
13: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met...
11: Die Moskoopman!
14: Elke dag telt voor twee.
15: Radio 2.

0: Ik zou toch wat anders op het menu zetten vanmiddag. Man Eater van Daryl Hall en John Oates. Gernasus, goedemiddag.
1: Goedemiddag, Philip.
0: Ja, een beetje bewolkt, een beetje wind, af en toe een bui. Valt er vanmiddag nog water uit de lucht?
1: Ja hoor, er valt zeker nog water uit de lucht. Er trekken enkele storingen door. En dat gaat gepaard met veel bewolking. En van tijd tot tijd kan daar wat regen of een bui uitgepuurd worden. Dat zou zelfs een felle bui met onweer kunnen zijn in de loop van de middag. Temperaturen, een graad of 15 maximaal. Dus landinwaarts, aan zee een graadje minder. En dan vanavond en vannacht ook veel wolken. Meestal droog, al durf ik niet zeggen dat er geen enkel buitje valt hoor. Bij minima rond een graad of 8 à 9. En dan morgen, ja, van hetzelfde. Veel wolken, ook storingen die doortrekken. En regelmatige periode van regen met maxima. Ja, het zou niet veel schelen ten opzichte van vandaag. Misschien een half graadje erbij. En daar moeten we het dan voor morgen ook mee doen.
0: Oké, en maar de rest van de week ziet er veelbelovend uit, dacht ik.
1: Nee, dat is helemaal niet waar. Want ook woensdag hebben we nog met storingen te maken. Ook woensdag trekken er storingen door en is het zwaar bewolkt tot betrokken. Ook dan nog aan de redelijk koele kant, hoor. Een 15, 16, misschien 17 graden halen we dan al. Dus dat is ook nog een wisselvallige dag. Donderdag verbetert het. Gaan we naar een graad of 17, 18. Maar ik denk dat dat wel eens vrij veel bewolking zou kunnen zijn. Mm. En wie weet valt er ook dan nog wel ergens een bui. Dus ik sluit dat zeker ook voor de donderdag absoluut nog niet uit.
0: Maar voor het weekend 20 graden en zon overgoten.
1: Ja, dat gaan we zien. Dat gaan we zien. Ik blijf heel voorzichtig. Want ik zie toch ook andere dingen op de weerkaart staan. We gaan richting die 20 graden. Dat zal wel. Maar of het echt heel veel meer wordt. Ik ben echt voorzichtig, Philip. Ik meen het. Ik zie ook andere kaarten. Wat niet wil zeggen dat het morgen niet anders kan zijn. Maar ja, niet elk model zit toch op één lijn voor die grote warmte. Nu 20 tot 23 graden, dat is al heel behoorlijk.
2: Ja.
1: We gaan het zien. Maar die hogere waardes, dat ga je mij op dit moment niet horen vertellen.
0: We zullen het dag per dag bekijken. Morgen meer daarover. Dankjewel, voorzichtige Geert Nasus. En tot morgen.
1: Tot morgen.
0: Dag. Thanks.

Gisteravond kon je haar aan het werk zien op VRT1. Pommelien Thijs, live, of niet live eigenlijk, in de Afwasdome. Dat concert van haar werd gisteren dus uitgezonden op tv. Als je het gemist hebt, het kan nog altijd op VRT Max, kan je het gaan bekijken. En Mo was ook een van de gasten. Daarmee zong ze uiteraard deze in het midden, vast in het midden. Maar ik zag dat ze ook hoog in de Afwasdome zat, onze Pommelien Thijs. Straks krijg je het nieuws uit onze provincie. Eerst nog Stuck in the Middle with You van Steel is Wheel.

0: smeken het blijkbaar op hun blote knieën. Steelers Wheel, Stuck in the Middle with You. En omdat ze het zo mooi vragen, is hier ons nieuws.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: half 1 het 14 in Zuidwest-Vlaanderen met Micha Janaar. De klasgenoten van de jongen die overleed bij een ongeval in Braschaat worden deze week opgevangen op zijn school in Kokseide. De jongen ging er naar Hotel Scholterduinen. De leerlingen die lopen sinds vandaag stage. Directeur Peter Verbeke legt uit hoe ze de leerlingen dan toch zullen opvangen.
1: In de loop van de week houden we alle leerlingen die nauw betrokken zijn bij Maarten, die gaan we toch een keer terugroepen naar de school. We gaan er eerst een momentje samen iets eten. En dan in de namiddag dat ze samen met de internaatsmedewerkers dan eigenlijk meer een keer bij elkaar kunnen zijn.
0: Voor de tweede keer in 3 maanden is er ingebroken in een optiekzaak in Bellegem, dat is bij Kortrijk. Afgelopen nacht drongen de dieven binnen. Ze roofden de rekken met luxe zonnebrillen leeg. De brillenzaak heeft een filmpje op sociale media gepost waarop te zien is hoe een inbreker de rekken snel leeghaalt. De politiezone Vlas is een onderzoek gestart. Begin februari werd er ook al ingebroken in de winkel. De optiekzaak kreeg in nog geen 10 jaar tijd al maar liefst 6 keer af te rekenen met een inbraak of een inbraakpoging. De eigenaars die hebben zwaar geïnvesteerd in beveiliging en cameranetwerken, maar dus houden die de inbrekers niet tegen. In Wervik heeft de politie een verdachte geïdentificeerd van het vandalisme met graffiti. Zaterdag werden inwoners van de Kasteelstraat en de Christuslaan wakker met rode graffiti op hun deuren, rolluiken, garagepoorten en zelfs op hun auto's. De politie kon al snel een jonge vrouw identificeren, wie het is en waarom ze de graffiti aanbracht, dat wil de politie niet kwijt. De school voor verpleegkunde, Ik Dien in Roeselare, wil volgend schooljaar beginnen met de bouw van haar nieuwe campus aan de Brugse Steenweg. Dat is vlakbij het AZ Delta en enkele andere zorgvoorzieningen. Onlangs werd de omgevingsvergunning voor de nieuwbouw goedgekeurd. Er moet nu nog een aannemer worden gezocht. Eenmaal de werken begonnen zijn, zou het 1,5 jaar duren voor de school open kan. Schepen Bart Wenes.
2: De partners in de buurt zelf zijn natuurlijk afnemers die al in samenwerking zijn met de school Ik Dien. En die samenwerking zal niet alleen kunnen gecontinueerd worden, maar ook versterkt worden. Er zullen nog meer synergieën zijn tussen de school Ik Dien en bijvoorbeeld AZ Delta. En dat is heel cruciaal dat we dat allemaal op één zitten kunnen zien te verwerken.
0: In Beernem dan beginnen de werken om het grote kruispunt vlakbij het station veiliger te maken. Er komen oversteekplaatsen en afgescheiden fietspaden. Er komen ook verkeerslichten die ervoor zullen zorgen dat fietsers en auto's elkaar niet op hetzelfde moment kruisen. Want vooral voor fietsers is het nu een gevaarlijk kruispunt. Er zijn al enkele dode hoeksongevallen gebeurd. Ook de verouderde brug over de spoorweg vlakbij het kruispunt wordt vernieuwd. Die brug is vanaf vandaag gesloten. Fietsers, voetgangers en auto's moeten dus een omleiding volgen. En Ruben Mardulier, een kunstenaar uit Oostende, heeft zijn bijzondere wandeltocht tot een goed einde gebracht. Hij stapte van aan de kust tot aan het signaal van Botrange, het hoogste punt van België, met een emmer zeewater. Goed voor een tocht van 2 weken en 270 kilometer. In de Hoge Venen heeft hij rond 6 uur gisterenavond het emmertje symbolisch uitgegoten om aandacht te vragen voor de stijgende zeespiegel. En dat was een symbolisch moment, zegt Ruben.
3: Het is natuurlijk heel grappig als je die context van het initiatief en van die voorbije dagen niet mee hebt en je ziet gewoon een persoon een emmertje water uitgieten op dat signaal van Botrange. Dat is super absurd, dat is mega komisch. Maar het is juist heel dat verhaal en dat opzet dat er rond zit, dat zo symbolisch waardevol maakt, dat moment.
0: Vanmiddag keert Ruben terug uit de Hoge Venen. Voor alle duidelijkheid, hij gaat dat niet meer te voet doen, maar wel met de auto. Ook deze namiddag veel bewolking met af en toe buien die fel kunnen zijn. Maxima van 15 graden. Vanavond en vannacht blijft het meestal droog. Morgen hetzelfde weer zo ongeveer als vandaag. En meer nieuws kan je nog altijd terugvinden uit West-Vlaanderen en uit de andere provincies in de app van VRT Nieuws.
4: Maar alleen dat van West-Vlaanderen is interessant natuurlijk. En Michael, dank je wel.
5: Radio 2 middag in West-Vlaanderen. Weet

0: I Don't Feel Like Dancing. Oké, dan is dat zo. Scissors Sisters tot 9 minuten over 12:30. Het is vandaag de week van de Belgische musea. En in dat verband mag ik straks een cadeautje weggeven. Ja, het is even geleden. Ik heb hier een museumpas liggen voor 2 personen. En als je die wil winnen, dan moet je straks vooral heel goed luisteren naar de babbel die ik heb over het museum Textuur in Kortrijk. Dat is voor straks.
1: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je 15 keer je verhaal laten doen?
2: Ja, bedankt voor het wachten. Zou je nog eens kunnen uitleggen waarover het gaat? Mijn collega heeft dat genoteerd.
1: Doen we niet. Een Argenta-medewerker die jouw verhaal kent?
3: Amai, chef. Wat een verhaal. Ik ga direct voor u aan de slag, hè.
1: Doen we wel. Argenta.
4: Zo simpel kan het zijn.
5: Go Yellow!
6: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
7: Echt? Een heel jaar?
6: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
8: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Maar eerst een 4 uurtje, hè?
8: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
10: Dat is een kiwinner.
8: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
11: Ruimte. Weg van de massa. Je vindt het nog bij Eliza Was Here.

0: SOS Here heeft nog last minute zonvakanties. Ontdek nu de collectie op elizawashere.be. Eliza Was Here. Unieke vakanties. Weg van de massa.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Jawel, we hebben even voor de nieuwe van Dromio's. Ik zag jou maar even. In Museum Abbey in Kortrijk is gisteren de week van de Belgische musea officieel op gang geschoten. Een hele week lang is er heel veel musea in ons land iets extra's te beleven. Elke middag geef ik jou trouwens ook een West-Vlaamse museumtip. En vandaag trekken we naar textuur in Kortrijk. Arjan Heijstraten, een goede middag.
1: Goedemiddag.
0: Ik ben nog nooit in textuur geweest, dus misschien moet je eens beginnen met vertellen wat voor een museum dat precies is.
1: Oké, ja, prima. Wel, we zijn het Museum van Vlas en Textiel hier in Kortrijk. En we vertellen het verhaal van Vlas hier in de regio West-Vlaanderen, in de regio Noord-Frankrijk, België, Nederland. De geschiedenis daarvan, maar we trekken dat ook natuurlijk naar vandaag, want geschiedenis vertellen is natuurlijk pas interessant als je het ook kunt linken met waarom dat ze vandaag nog interessant is natuurlijk.
0: Er was vooral vroeger een grote vlasindustrie in de regio rond Kortrijk. Nu is dat heel wat minder, neem ik aan, hè?
1: Ja, maar nogthans, we hebben nog altijd wel een mooie. We zijn eigenlijk nog altijd wel de hoofdspelers. Ik zeg het dat Noord-Frankrijk, België, Nederland zit nog altijd eigenlijk 80% van alle vlasverwerking voor vezelvlas wereldwijd zit nog altijd in onze regio. Okay. En we hebben ook echt die expertise en die kennis. Dus eigenlijk is het ook vandaag nog altijd wel de hotspot en de place to be voor vlas.
0: Allee, dat is goed. Tijdens de Week van de Belgische Musea organiseren jullie ook extra activiteiten. Ik zag dat er vanmiddag bijvoorbeeld een op het atelier kantklossen staat. Is dat iets dat mensen gewoon eens kunnen komen uitproberen? Of hoe gaat dat?
1: Ja, we hebben een aantal ateliers inderdaad die openstaan voor het brede publiek. Omdat we merken dat die technieken het ook nog altijd wel prikkelen. En inderdaad, het kantklossen, open atelier, daar kan je gerust eens langskomen. We geven ook basisreeksen, die starten terug in september. En dan is eigenlijk het open atelier voor de mensen die dan tussendoor nog eens willen komen verder werken. Mm-hmm. Maar daar kan je deze namiddag gerust inderdaad ook binnenlopen en eens komen kijken. En zien of dat iets voor jou is om dan in september mee in te stappen.
0: Ja, en jij bent gespecialiseerd in de textieltuin. Wat groeit daar allemaal, Arianne?
1: Wel, dat zijn allemaal planten die dienen om ofwel vezels uit te halen of textiel uit te halen. Om dan die vezels en die textielen. Nee, om vezels of kleur uit te halen bedoel ik. Ofwel om draden van te spinnen. We hebben daar vlas in gezaaid. Daar staan brandnetels in waar dat je ook vezels uit kan halen. Mm-hmm. En dan staan er een heel aantal planten in waar je kleur uit kan halen. Vroeger werd alle textiel geverfd met planten. En we merken dat daar toch ook wel veel interesse naar is. Dat is ook weer dat naar vandaag brengen. Mensen zijn eigenlijk nog altijd wel benieuwd waar dat de materialen die ze elke dag gebruiken, waar dat die eigenlijk vandaan komen. Ik denk dat we daar meer en meer terug benieuwd naar zijn en willen weten waar dat de spullen vandaan komen. Ja. En zo ook met ons textiel.
0: Meer informatie vinden we op de website weekvandebelgischemusea.be. Daar staat niet alleen textuur in Kortrijk natuurlijk, maar heel veel musea met extra activiteiten deze week. Textuur is het museum van Vlas en Textiel in Kortrijk. En dat heb ik gezien elke dag te bezoeken van 10 tot 5, behalve op maandag. Vandaag is een vrije dag dan voor jou.
1: Maar deze namiddag zijn we dus wel open voor het open atelier, maar niet om het ganse museum te bezoeken. Daarop zijn we steeds gesloten.
0: Voor het hele museum moeten we dan een andere dag terugkeren. Dankjewel, Arianne, en veel succes daar nog in textuur.
1: Dankjewel.
0: Ja, en als je wil, kan je ook gratis naar textuur, want ik mag een museumpas voor 2 personen weggeven. Met zo'n pas heb je gratis toegang tot 268 musea. Je kan gaan wanneer je wil, zoveel je wil, maar als je die wil winnen, dan moet je wel deze vraag beantwoorden. Welke ambacht kan je vanmiddag uitproberen in textuur? Is dat pottenbakken, kantklossen of glasblazen? Stuur je antwoord zo snel mogelijk in de Radio 2-app. De 5e met het correcte antwoord, die valt vanmiddag in de museumpassen.

0: Zijn jullie er klaar voor? Hier is hij dan, Peter Hintze. En straks komen ook nog Kamal Karmach, William Bouva, Nina Derwaal en vele anderen. Oh yeah!
1: Work Smarter, het businessfestival van het jaar. Op 4 juni in Planet Group Arena Gent.

ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: The Proclaimers, I'm gonna be 500 miles. Ja, we hadden daar straks nog in ons nieuws. Een Oostendenaar, een Oostendse kunstenaar, die de afgelopen twee weken 270 kilometer gewandeld heeft naar het signaal van Botrange met een emmertje zeewater. Je moet het maar doen. Je herinnert je misschien ook nog wel dat een paar weken geleden een boerderij in Ieper, het Torenhof, tonnen aardappelen niet kwijtraakte. En ze wilden daar vanaf. Ja, en de drie kinderen van de landbouwer, die hebben dan in de paasvakantie een weggeefactie opgestart. Iedereen die dat wou, die mocht gewoon patatjes gaan afhalen op de boerderij. En ze mochten ook een vrije bijdrage doen. En met dat geld heeft de zoon van de familie nu een nieuwe fiets kunnen kopen.
1: We zijn hier elke dag gezeten, dat we de mensen konden ontvangen. Iedereen die hier is gekomen, heeft met een big smile teruggeweest naar hun huis.
2: De mensen mochten, maar ze moesten niet, centjes geven. En met die centjes kon ik deze fiets kopen.
1: Een heel groot succes. Meer dan de helft van de patatjes zijn kwijtgeraakt hierdoor. Ah ja, we zijn super content daarmee en mijn mama en papa zullen ook met de overige patatjes die vermalen en aan de koetjes geven.
0: Voilà, ook de dochters kregen een fiets, weliswaar een tweedehands fiets, maar ook daar zijn ze blij mee. Ze kregen ook veel aandacht uit het buitenland zelfs, maar het allerbelangrijkste, die aardappelen, die zijn niet verloren. Dus iedereen gelukkig.

Was dat ook niet van het Songfestival van jaren geleden? Fool's Garden en Lemon Tree. Voor de museumpas moet je niet meer solliciteren. Ik vroeg welke ambacht je vanmiddag kan uitproberen in het museum Textuur hier in Kortrijk. En dat moest kantklossen zijn. En dat wisten heel veel mensen, heb ik gezien in onze Radio 2-app. Maar de vijfde die het correcte antwoord doorstuurde was Pascal van Dender uit Harelbeke. Pascal, stuur me even je postadres door. Dan zorg ik dat die museumpas aankomt in Harelbeke. Zo dadelijk is het aan Benjamin met nog veel meer fijne hits hier in de Radio 2 Hitmix bij Radio 2. Fijne middag.

0: Tijdens de open deurdagen van Molecule in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
1: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
2: Yep.
0: Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
1: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
0: Zeker, oh. Als je echt wilt shoppen. Of op molecule.be.
3: Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten, of wat?
4: Soms gedragen kinderen zich...
3: Vermoeiend.
4: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
6: Zeer goedemiddag. We gaan er straks al meteen lekker invliegen met die nieuwe Radio 2 hitmix met Tina Turner. Krijg je meteen na het nieuws.

0: Het is 1 uur. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. De 14-jarige passagier van het dodelijk ongeval met tieners in Brasschaat is buiten levensgevaar. Zakenman en ex-Europees commissaris Etienne Davignon is overleden. En bij zware Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 30 mensen gewond. De jongen van 14 die zwaar gewond raakte bij het dodelijk ongeval in Brasschaat is niet meer in levensgevaar, zegt het parket. In de nacht van vrijdag op zaterdag kwam een auto tegen een boom terecht en in die auto zaten 5 minderjarigen. 1 jongen, een passagier van 16, stierf daarbij. De andere raakte zwaar gewond, maar niemand is dus nog in levensgevaar. De jongeren zouden samen gefeest hebben en kort voor het ongeval zou er bij de politie nog melding geweest zijn van overlast. In het gemeentehuis van Brasschaat ligt nu een rouwregister. En burgemeester Adinda van Gerven ondertekende het als eerste.
1: We zijn allemaal jong geweest. Ieder van ons heeft ergens ooit iets gedaan dat je denkt, ja, in mijn jonge tijd. Maar alsjeblieft, laat ons daar niet over oordelen en veroordelen. Laat ons vandaag elkaar steunen, troosten en er voor elkaar zijn.
0: Graaf Etienne Davignon is vanmorgen overleden. Hij werd 93. Davignon was topdiplomaat en ook voormalig Europees commissaris. Hij had veel invloed achter de schermen van de politiek en economie in ons land. Hij was minister van staat en bestuurder in verschillende ondernemingen. Hij richtte ook mee SN Brussels Airlines op nadat Sabena failliet was gegaan. En daarna bleef hij ook verbonden met Brussels Airlines. In maart besliste de Brusselse Raadkamer dat Davignon zich moest verantwoorden voor zijn aandeel bij de moord op de eerste Congolese premier Lumumba in 1961. Bij zware Russische drone- en raketaanvallen op Oekraïne afgelopen nacht zijn zeker 30 mensen gewond. In Dnipro brak brand uit in het dak van een appartementsgebouw. Daarbij zijn zeker 26 mensen gewond, ook verschillende kinderen. Ook andere steden werden geviseerd, zoals Odessa aan de kust. En daar is ook journalist Bruno Beekman. Volgens hem is dit geen vergelding voor de grote Oekraïense aanval op Rusland dit weekend. En is er een groot verschil tussen beiden.
2: Rusland doet gewoon verder waar het al 1545 dagen mee bezig is. Hè. Het verschil is dat de Oekraïners, zoals gisteren in de regio Moskou, die viseren vooral militaire installaties en de olieinfrastructuur. Terwijl Rusland voor 95% burgerdoelwitten treft.
0: De Israëlische marine entert op dit moment een groep zeilschepen die op weg is naar Gaza. Ze hebben activisten aan boord en ze willen op die manier de Israëlische blokkades van Gaza doorbreken. Jens Fransen, wat weet je intussen hierover?
3: Wel, zowel activisten als het Israëlische leger verspreiden beelden zo net van die actie. En je ziet militairen aan boord komen van die zeilschepen van op speedboten. In totaal gaat het om een groep van zo'n 50 bootjes, zeilschepen. De militaire actie verloopt vrij rustig, toch zonder dat er geschoten wordt of traangas wordt gebruikt. Je ziet dat de activisten allemaal reddingsvesten aan hebben en verschillende van hen steken ook de handen in de lucht. Volgens Israël gaat het om het symbolische stunt van activisten. Het is ook niet de eerste keer dat er zo'n vloot van zeilbootjes probeert naar Gaza te varen. En elke keer ontvouwt zich dan min of meer hetzelfde scenario. De Israëlische marine waarschuwt, de bootjes varen door en de Israëlische marine entert dan en stopt zo de blokkade. Het Israëlische leger zegt dat het de hulp aan boord in beslag neemt en via geëikte kanalen dan zelf aan hulporganisaties in Gaza bezorgd. De activisten worden gearresteerd en worden dan het land uitgezet.
0: En zo'n 603.000 Vlamingen hebben zaterdag rechtstreeks op VRT1 naar de finale van het Eurovisie Songfestival gekeken. De uitzending was goed voor hetzelfde marktaandeel als vorig jaar. Het hoogtepunt qua kijkers was om 9:33 om precies te zijn. Toen volgden 809.000 kijkers de uitzending. Er was dit jaar ook veel te doen rond de 70ste editie van het Songfestival, omdat Israël ondanks de oorlog in Gaza mocht meedoen. Spanje, Nederland, Ierland, IJsland en Slovenië stuurden uit protest geen kandidaat. De VRT wil nu dat er volgend jaar een stemming komt over welke landen mogen meedoen en welke niet. Als dat niet gebeurt, dan zal de VRT volgend jaar geen kandidaat sturen. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien, soms met onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen en woensdag bewolkt en buien, temperaturen tot 19 graden. Vanaf donderdag wordt het geleidelijk aan droger en een pak zonniger. En tegen vrijdag krijgen we tot 26 graden maximum. En het nieuws begon met het dodelijk ongeval in Brasschaat van afgelopen weekend. Ook de 14-jarige passagier is nu buiten levensgevaar. In het gemeentehuis is een rouwregister geopend. Meer daarover in de app van VRT Nieuws.
4: Dankjewel, Charlotte. 5 minuten overheen. Naar Antwerpen ruim een kwartier extra. Op D17 vanaf Kruibeke, op D34 vanaf Vaaslandhaven Oost en op D313 vanaf Ranst. Op de Antwerpse ring bijna 1 uur richting Nederland tussen Sint Anna Linkeroever en Antwerpen-Zuid door een defecte vrachtwagen zijn de linker- en middenrijstrook dicht. Richting Gent, 25 minuten tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel door een defect voertuig op de rechterrijstrook. En richting Beveren op de R2, 10 minuten tussen Antwerpen-Haven en de Thijsmanstunnel. Rechterrijstrook is dicht door werken. Op andere plaatsen beperkt vertragingen.
5: Radio 2 Hitmix.
6: Benjamin Scholaar.
4: Zeg, goedemiddag, dat lange hemelvaartweekend zit er jammer genoeg op, maar er zit weer een lang weekend aan te komen. Pinksteren. Welkom in Radio 2 Hitmix.

We houden het beste tot op het laatste, maar niet hier. Hier krijg je het al direct in het begin. De beste is van Tina Turner in deze Radio 2 Hitmix. En nu Taylor Swift en Opalite.

0: Isabella zingt over 1000 mensen op het strand in dit nummer. Ja, dat zou komend weekend wel eens kunnen gaan gebeuren. Misschien zelfs ook nog veel meer. Want ja, wat ik daarnet al zei, er komt dus weer een lang weekend aan. En ook die temperaturen gaan nog eens de hoogte in. Fijne vooruitzichten zijn dat. Je krijgt ze met Heel Lekker Beest. En zometeen is dan Bryan Adams.
1: Kiezen voor een 100% elektrische Toyota, dat is echt... Ontdek onze vier nieuwe 100% elektrische modellen tijdens de Toyota Electric Days. En krijg tot wel €4000 directe korting. Relax.
2: Het is Toyota.
1: Info en voorwaarden op toyota.be.
3: Elke dag telt voor twee.
4: Radio 2.

Een slogan maken, dat kan, hè? Bryan Adams met Everything I do it for you. En je zou na al dat succes van Beyoncé nog bijna vergeten dat zij ooit bij Destiny's Child zat. Lijkt ook al zo lang geleden, was toen samen met Michelle en Kelly.

0: zingen over Charlie and the Angels. Kwam natuurlijk ook uit die film, hè? Charlie's Angels, van intussen ook al 26 jaar geleden. Jongens, toch, Destiny's Child in Radio 2 Hitmix. En Sam Goris, die is volledig klaar voor de zomer. En over zomerhit, laat het nu maar 30 graden worden, hoor. Trompetjes erbij, trommeltje. En hoe heet die single?
1: 3, 2, 3, rak!
0: Rak, dat is de naam.

0: Fantastisch, dat is hem dus, hè. De nieuwe Sam Goris, Rak, heet hij. Het is weer de tijd van het jaar van graspollen en allergieën. En zometeen iemand die niks liever doet dan rollen in dat gras. Dat is George Ezra met Green Green Grass. Eerst even de weg op naar Antwerpen. Ruim 20 minuten erbij op D17 vanaf het parkeerterrein in Kruibeke. Op D34 van voor Waaslandhaven Oost. En op D313 vanaf Massenhoven. In Beringen vertraagt het verkeer door een ongeval. Rechterrijstrook is daar versperd. Op de Antwerpse ring ruim 3 kwartier file richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Zuid door een defecte vrachtwagen. En richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Ook door een defect voertuig op de rechterrijstrook. Richting Beveren op R2 bijna een half uur tussen Antwerpenhaven en de Thijsmanstunnel. De rechterrijstrook is dicht door werken. En op andere plaatsen zijn er beperkte vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West.

0: je deze zomer naartoe gaat. Als je op reis gaat tenminste, want het kan gewoon thuis ook heel leuk zijn. Absoluut, deze wel hoor. Voyage, voyage van Desireless, of in het Frans gewoon Desireless. En zometeen doen we het in het Nederlands met Clouseau.
1: Vrijdag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Johan Verminne, 75.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
3: Laat me nu toch niet alleen.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: Voel me goed, ik voel me goed.
2: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
1: En luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio BNE.
4: Gun jezelf ruimte, weg van de massa met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be. En Colruyt trakteert.
5: Ja, echt waar?
4: Colruyt trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
1: Voorwaarden op colruyt.be.
6: Elke dag telt voor twee.

0: helemaal terug naar de beginjaren van hun carrière. Clouseau, je Radio 2 Hitmix met Louise. Het is maandag en dan is er altijd een nieuwe aflevering van de podcast Mens Erger Je Niet van Xavier en Shema. En deze week is Karen Damen de gast. Karen Damen, en dat is niet nieuw wat ik nu vertel, dat is een notoir laatkomer. Je mag eigenlijk ook zeggen een notoir te laatkomer. Maar nu wilde Xavier en Shema wel eens de kant, haar kant van dat verhaal weten. Misschien is daar wel een reden voor waarom zij zo vaak te laat komt. En dat heeft ze verteld.
1: Ik heb ADHD en dat is geen excuus, maar dat heeft daar alles mee te maken. Ik kan niet functioneren als er geen druk is. Dus als ik voel van, ik ga te laat zijn, dan pas begin ik in actie te schieten. Maar dan is het al te laat. Als ik om 12 uur in Hasselt moet zijn, dan vertrek ik thuis om 11:55. Omdat ik denk van, het is toch nog geen 12 uur. Maar Hasselt is een uur rijden. Ja. Ik kan het niet. Dus mensen weten heel goed dat ze tegen mij een half uurtje moeten liegen, maar op den duur weten dat ook. En dan duwde er nog eens een half uur bij. Dus.
0: Voilà, het volledige verhaal van Karen Damen kan je beluisteren dus in die podcast Mens Erger Je Niet. En die vind je dan weer terug op VRT Max.
2: Radio 2, Hitmix.
3: Benjamin Scholaert.

Light My Fire. Dat is ook ooit nog gecoverd door Take That. En die komen vanmiddag ook nog eens voorbij in Radio 2 Hitmix. Maar laten we het ons eerst nog eens hebben over onder andere een andere boys band, over Kleinmans en Van Geel. Die hebben een nieuw nummer uit. Krijg je nu. Heet Schreef.

0: internet op maat voor iedereen. Zelfs voor bingefood.
1: Ja, voor mij unlimited internet, Telenet TV en alle streamingdiensten.
0: U heeft toch geen bingeprobleem?
1: Nee, ik ben niet verslaafd. Ik heb het wel nodig.
0: Maak jouw Telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

muziek maken is voor Bruce Springsteen altijd zeer vlotjes gegaan. Maar hits schrijven, dat vond hij echt heel moeilijk. En over dat gevoel, die strijd, heeft hij een nummer gemaakt en laat nu het toeval spelen dat dat nummer echt een grote hit geworden is. En je hoorde het net in Radio 2 Hitmix. Je hoorde Dancing in the Dark. En deze twee zijn ook ooit nog een koppel geweest, hè? Shawn Mendes en Camila Cabello, hoe het nu eigenlijk zit, geen idee van. Je hoort ze met Señorita.

0: Maximus stelt voor... De Business Bags. Wat een verschil.
1: Ja, ik organiseer om middernacht een uitverkoop op mijn webshop. Maar als er een probleem is?
0: Krijg 24/7 technische ondersteuning met onze Business Bags. Voorwaarden op proximus.be/business. Proximus. Think possible. Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van bladerdeeghapjes, basmati rijst en balletjes voor jou, tot brokjes voor je border collie. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
2: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
3: En zometeen krijg je The Cure en voor hen mag het al meteen het eind van de week zijn. Je hoort ze straks met Friday I'm in Love. Na het nieuws van 2.

0: Het is 2:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Chauffeurs van de lijn rijden maar 60% van de tijd met passagiers rond. De rest van de tijd rijden ze met lege bussen of staan ze stil. Dat zegt de Antwerpse afdeling van Vooruit in Gazet van Antwerpen. Toch zijn ritten met lege bussen onvermijdelijk om het busvervoer efficiënt te laten verlopen, zegt Jens van Herp van de lijn.
1: Wij willen zoveel mogelijk passagiers vervoeren en zoveel mogelijk kilometers afleggen met het budget dat we krijgen van de Vlaamse regering. We slagen daar ook in, maar er zijn een aantal factoren die we niet helemaal in de hand hebben. De ruimtelijke ordening in Vlaanderen is niet optimaal. Wij hebben ook een aantal ritten die we rijden alleen in de spitsuren. Daar zitten effectief lege kilometers bij, dus zonder passagiers. Maar dat wil niet zeggen dat ons netwerk inefficiënt is.
0: Graaf Etienne Davignon is vanmorgen overleden. Hij werd 93. Davignon was topdiplomaat en ook voormalig Europees commissaris. Hij had veel invloed achter de schermen van de politiek en economie en was minister van staat en bestuurder in verschillende ondernemingen. Hij richtte mee SN Brussels Airlines op nadat de Sabena failliet was gegaan. Daarna bleef hij ook verbonden met Brussels Airlines. Davignon probeerde mee het oude België in stand te houden, zegt journalist en historicus Mark Reinebo.
2: Hij was, ik denk, de laatste vertegenwoordiger van wat je het oude België kan noemen, het Belgische establishment, dat al in de vorige eeuw is gestorven, maar hij vertegenwoordigde dat in quasi al zijn aspecten, zowel politiek als diplomatiek als economisch. En is dat zijn hele leven gebleven.
0: In maart besliste de Brusselse Raadkamer dat hij zich moest verantwoorden voor zijn aandeel bij de moord op de eerste Congolese premier Patrice Lumumba in 1961. En op de eilandengroep de Malediven in de Indische Oceaan zijn de 4 lichamen teruggevonden van de toeristen die er donderdagochtend waren gestorven toen ze naar enkele grotten doken. Een 5e lichaam was eerder al geborgen. Zaterdag nog stierf ook een duiker van de reddingsdiensten tijdens de zoektocht. Mogelijk was hij in de problemen geraakt door het slechte weer, maar dat wordt nog verder onderzocht. Deze namiddag wisselend bewolkt met buien en soms onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen en woensdag bewolkt en buien, temperaturen tot 19 graden dan. Vanaf donderdag wordt het geleidelijk aan droger en zonniger. Tegen vrijdag halen we 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: Dankjewel, Charlotte. 26 graden vrijdag. Naar Antwerpen. Meer dan 3 kwartier file rijden op de E313 tussen Lummen en Beringen. Door een ongeval is aan de afrit de rechterrijstrook afgesloten. Ook 20 minuten extra vanaf Ranst op de E34 vanaf Melselen en een kwartier op de E17 vanaf Kruibeke. Op de Antwerpse ring 3 kwartier file richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost.
4: Update jezelf.
5: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.

Mannekes, mannekes, niet rap, hè, want die vrijdag is nog ver af. Hoor. Laat ons beginnen bij het begin. Dat is gewoon maandagnamiddag en dan zien we het wel hoe ver we geraken. Je kreeg The Cure met Friday I'm in Love. Nieuw nummer van Willy Sommers in Radio 2 Hitmix nu. De eerste keer heet het.

Het mooiste souvenir van Willy Sommers, ofwel de eerste keer zijn nieuwe single hier in Radio 2 Hitmix. Terug naar de 80's. Uit de film Top Gun, Berlin, Take My Breath Away.

0: Later dit jaar, op 18 oktober, komt zij naar ons land voor een concert Koninklijk Circus Brussel. En dan zal zij dat Koninklijk Circus eens op haar de grondvesten laten daveren. Met haar klokvallende stem. Maar niet zo probleemloos, hoor. Anastasia Radio 2 Hitmix met I'm Out of Love. En zometeen is dan ABBA.
1: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
2: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
1: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
3: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
4: Oh my god, mama, dank u.
5: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blij gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC. Voorwaarden op jbc.be.
6: Elke dag telt voor twee.
7: Radio 2.

Vele, vele, vele hits van ABBA. Dat is je mother now. Komende vrijdag wordt Johan Verminnen 75 jaar. En dat laten wij bij Radio 2 en ook bij Radio BNE niet zomaar voorbij gaan. Kim de Brie, onze Kim de Brie, is in gesprek gegaan met Johan. En dat heeft een mooi, eerlijk, pakkend interview opgeleverd. Dat kan je bekijken op het Radio 2-kanaal op VRT Max. En deze week gaat Kim er ook op door in Radio 2. Olala, straks vanaf 6 uur. Ze nodigt elke dag een vriend uit, een muzikale collega van Johan Verminnen. En vandaag is dat Jean Blaas. De vrienden van Radio Bene dan weer, die hebben op vrijdag de Radio Bene Johan Verminnen 75. Dat zijn zijn 75 mooiste liedjes op een rij gezet door Katrien van Doornen en door Lars de Grote. Hoor je dus vrijdag vanaf 10 uur en over mooie liedjes van Johan Verminnen gesproken. Dit is er eentje hoor. Het gaat trouwens over de ontmoeting van Johan met zijn vrouw, met Katrien. Dat vertelt hij ook allemaal in dat interview met Kim de Brie. Kan je dus bekijken. Radio 2-kanaal, VRT Max. Er is mooie dagen.

Want zo van die mooie dagen houden wij niet allemaal van mooie dagen. Ik dacht het wel. Johan Vermeene in Radio 2 Hitmix. Eens even kijken naar de Radio 2 Top 30 van afgelopen zaterdag. Dit was de nummer 27. Nu eerlijk gezegd, ik vrees dat het niet zo'n grote hit zal worden als I Just Might. Voorlopig toch. We zullen wel zien wat de toekomst brengt. Er is Bruno Mars met Risk It All.

0: met de trompetjes erbij. I Risk It All For You van Bruno Mars. Zometeen iets uit de top 30 van 1989. Maar eerst de weg op. Het is bijna 2:30. Naar Antwerpen is er bijna 1 uur file op D313 van Lummen tot Beringen. Daar is de rechterrijstrook afgesloten door een ongeval op de afrit. Ook een kwartier extra vanaf Ranst. Op de E34 beter vanaf Melzele. En op de E19 van voor Kleine Bareel. Op de Antwerpse ring een 30 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. En richting Nederland 20 minuten tussen Sint-Anna-Linkeroever en Berchem.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: En hij is met handen vast. Zo meteen een gouden duo in Radio 2. Hitmix Elton John en Dua Lipa.
1: Chocolade, bier, wafels, mannekepis. Maar deze week zijn we vooral trots op onze Belgische musea. Ze verwennen je tot en met zondag 24 mei met extra rondleidingen, workshops, nocturnes, concerten en goede feestjes. Kan je niet kiezen? Luister elke dag naar Radio 2 Middag en ontdek het verrassende aanbod in jouw buurt. En je maakt kans op een museumpas voor twee. Bekijk het volledige programma op weekvandebelgischemusea.be.
2: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
3: Deze week bij HEMA. Alle baby-, kinder- en damesnachtmode, 30% korting. En alle oogmake-up, 1 plus 1 gratis. Goede kwaliteit voor een klein prijsje. Dat is echt HEMA.
4: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
5: En voor mijn pensioen?
6: Tweede of derde pijler, juffrouw?
5: Wat lief?
6: En hebt u een VAPZ?
5: Wat?
6: Wat is een VAPZ, juffrouw?
5: Ik weet niet.
4: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
5: Oké, Charlotte, ja, dat is slim hoor, om jou met pensioen bezig te zijn. Wat gaat dat?
4: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank, u bent goed omringd.
1: Radio 2.

merken. Samsung heeft een foto gebruikt van Dua Lipa zonder toestemming. En ze hebben meteen een schadeclaim van $15 miljoen aan hun broek. Alsjeblieft, Dua bijt van zich af. Van haar lippen, je mag zeker zijn. Die kreeg ze samen met Elton John en Cold Heart. Zometeen David van Dijk in Hitmix. Maar eerst de koeks nog eens. She moves in her own way.

Ik wil naar de kust naar zee gaan is altijd een goed idee. En dat weet ook David van Dijk. Je hoorde hem met Licht aan de overkant. Ik had het al beloofd, hè? Take That zit er vanmiddag ook bij Radio 2 Hitmix. Met een nummer waarop vooral Robbie Williams toen te horen was als zanger. Dit is Everything Changes.

0: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak op een mondeling examen?
1: En voor mijn pensioen?
2: Tweede of derde pijler, juffrouw?
1: Wat lief?
2: En hebt u een VAPZ?
1: Wat?
2: Wat is een VAPZ, juffrouw?
1: Ik weet niet.
0: Bij Beobank

0: Wil jij je renovatiebudget berekenen? Dat kan met Immoscoopman.
1: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
2: En dankzij onze handige tools kan je nu ook makkelijk je renovatiebudget berekenen. Goed doordacht op huizenjacht met
0: Immoscoopman.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

Peter van der Weijden, 24 uur dans tegen kanker. Allemaal om centjes in het bakje te brengen voor de goede zaak. Voor de strijd tegen die verschrikkelijke, verschrikkelijke ziekte. Je kreeg Never Gonna Not Dance Again van Pink in Radio 2 Hitmix. Dit was een hit in de zomer van 1988, weet je dat nog? Het is Morricante, Jekke Jekke.

0: Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
1: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
2: Yep.
0: Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
3: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
0: Zeker, oh. Als je echt wil shoppen. Of op moleculen.be.
4: Zit nu eens gewoon stil, hoe moeilijk kan dat zijn, zeg?
5: Soms gedragen kinderen zich.
4: Onuitstaanbaar.
5: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter drukgedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
6: En poperingen. Zie ik een agrobacterium.
7: Huh? Wat blief?
6: En Lieven en Scheren, met Peter Berks op de fiets.
8: Ah, dat is Nerdland Safari. Lieven en Peter zijn onze safari-gidsen op een fietstocht in en rond poperingen.
6: Ik zie alle info op toerismepoperingen.be.
4: Allee, we vertrekken op safari.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
10: En straks halen we de Blues Brothers er ook nog eens bij en we drinken een glaasje champagne, jawel, met Davina Michel.

0: Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Rond 1 uur vanmiddag is een meisje van 14 gestorven op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen. Ze werd er aangereden door een bestelwagen. De hulpdiensten probeerden het meisje te reanimeren. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. Chauffeurs van de lijn rijden maar 60% van de tijd met passagiers rond. De rest van de tijd rijden ze met lege bussen of staan ze stil. Dat zegt de Antwerpse afdeling van de Partij Vooruit. Toch zijn ritten met lege bussen onvermijdelijk om het busvervoer efficiënt te laten verlopen, zegt Jens van Herp van de lijn.
1: Wij willen zoveel mogelijk passagiers vervoeren en zoveel mogelijk kilometers afleggen met het budget dat we krijgen van de Vlaamse regering. We slagen daar ook in. Maar er zijn een aantal factoren die we niet helemaal in de hand hebben. De ruimtelijke ordening in Vlaanderen is niet optimaal. Wij hebben ook een aantal ritten die we rijden alleen in de spitsuren. Daar zitten effectief lege kilometers bij, dus zonder passagiers. Maar dat wil niet zeggen dat ons netwerk inefficiënt is.
0: In Eijnen bij Oudenaarde heeft het treinverkeer vanmorgen een uur lang stilgelegen door een ontsnapte walabi, een soort kangoeroe die in de buurt van de sporen rondliep. Volgens Thomas Baken van Infrabel is het uitzonderlijk dat zo'n dier het treinverkeer verstoort.
2: We hebben natuurlijk al wel dieren op het spoor gehad, maar dat gaat dan om een hond of een paard, koeien, dat soort van zaken. We hebben nog wel andere dieren op het spoor gehad die misschien iets minder evident zijn. En dan denk ik bijvoorbeeld aan een alpaca, een soort van lama, zeg maar. Maar een kangoeroe, dat is niet alledaags.
0: Dierenartsen konden het dier vangen en terug bij zijn baas en zijn twee andere kangoeroes brengen. En in Spanje is Shakira vrijgesproken van belastingfraude in 2011. De Colombiaanse zangeres woonde tot 2022 in Barcelona in Spanje, maar had daar tot 2014 geen officiële fiscale woonplaats. Het Hoge Rechtshof volgt haar daarin. De fiscus moet haar nu meer dan 60 miljoen euro terugbetalen. Shakira werd eerder al veroordeeld voor belastingfraude. Net voor de start van het proces trof ze daarover nog een schikking. Het is wisselend bewolkt met buien, soms met onweer, temperaturen tot 16 graden. Morgen en woensdag bewolkt en buien, temperaturen tot 19 graden maximum dan. Vanaf donderdag geleidelijk aan droger en zonnig. Tegen vrijdag tot 26 graden zelfs. Meer in de app van VRT Nieuws.
3: Dankjewel Charlotte. Ja, en ik kan Shakira eigenlijk maar één ding aanraden. Dat is deze week luisteren naar de belastingspecial van Win-Win met Xavier. Morgenochtend opnieuw tussen 9 en 10. 122 kilometer file naar Antwerpen is de 20 minuten file rijden op D313 van voor Lumme tot Beringen. Al is de weg daar nu wel vrijgemaakt. Ook 10 minuten extra vanaf het parkeerterrein in Randst op D34 vanaf Vaaslandhaven Oost. 20 minuten op de A12 vanaf Antwerpen Haven. En een kwartier op D19 vanaf Sint-Job. Op de Antwerpse ring 25 minuten erbij richting Gent tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel en richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Borgerhout. Op de buitenring rond Brussel een kwartier extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. En in Brussel is er hinder op het eind van de Keizer-Karel-laan richting E40 door een ongeval op de linkerrijstrook.

Jonas Brothers met Everybody Needs Somebody to Love. Zometeen Jasmin nog eens met het wondermooie Diep in mij. Maar eerst... Jawel hoor. Champagne. Dit is Still Champagne van Davina Michel.

Jasmin met Diep in mij. Volgend jaar zal Kylie Minogue precies 40 jaar bezig zijn. Dan, ja, dat wil ze eigenlijk groot gaan vieren, hoor. Want ze zou eigenlijk nog eens op tournee willen gaan. Nu waar, wat, hoe, daar is het allemaal nog veel te vroeg voor. Dit is Four met Unapologetically.

0: Four met Unapologetically en zometeen Lip Sync.
1: Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
2: Het is te zien dat je er niet veel van kent, hè, Luc.
3: De zoete inval.
4: Jullie mogen het, wij mogen het en hij niet.
5: Ja.
4: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
1: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
2: Dit was de allereerste keer dat ik naar de Canarische eilanden ging. En ik zat daar zo op dat terrasje en genereerde in de Canarie.
1: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
2: En toen ging ik naar de Maagdeneilanden, hè, Luc?
1: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
6: Je weet misschien wat we bouwen, maar weet je ook hoe? Ontdek het op 31 mei tijdens Openwervendag. Alle info en werven op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
7: Swisscent staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swisscent. Je hebt deals. En je hebt TUI-deals. Deze week alle TUI Blue Hotels met extra korting. Boek nu bij TUI.
8: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
9: Promo koken.
10: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
8: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
10: Dat is een kiwinner.
8: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
1: Radio 2.

Funky Town hebben ze ook wel de tijd van hun leven, dat hoor je. Lipsync in Radio 2 Hitmix. En het nieuwe nummer van Bart Herman, dat is een ode aan Stef Bos. Zeg maar, laat ons nog eens dat nummer erbij halen waarmee het allemaal begon. Intussen ook al 33 jaar geleden. Er is Ik ga dood aan jou.

0: Celine Dion met I'm Alive. Het is bijna 16:30, 136 kilometer file op de Antwerpse ring richting Gent. 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland ruim een half uur tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Naar Antwerpen 10 minuten extra. Op D34 vanaf Waaslandhaven-Oost. Op D313 vanaf Ranst. Op D910 vanaf Sint-Job, daar heb je een kwartier. En op de A12 vanaf Antwerpen-Haven 20 minuten. Op de buitenring rond Brussel 25 minuten extra tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Op de binnenring 25 minuten filegolven tussen Groot-Bijgaarde en Tervuren. En in Brussel is er hinder op het eind van de Keizer Karelaan richting E40 door een ongeval op de linkerrijstrook daar.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

Ze hebben deze Steve Winwood ooit eens gevraagd. Zeg Steve, wie is dat nu eigenlijk, die Valerie over wie hij zingt? En hij heeft gezegd, ja, het is iemand die echt bestaat, maar heeft nooit de identiteit willen onthullen. Het moest allemaal een beetje mysterieus blijven. Dit is Radio 2 Hitmix met Niels de Stadsbader en vandaag...

0: is de Stadsbader met Vandaag. En vandaag hoor je bij Radio 2 nog Radio 2 Spits, straks om 4 uur. Om 6 uur Kim de Brie met Radio 2. Olala, gast vandaag is Jean Blaute. En dan is er ook nog Relax, Radio 2 Relax met Romy. Dat is vanaf 8 uur. Zometeen krijg je Milk Inc.
1: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
2: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
1: Amai, dat is precies een serieuze win-win.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
4: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
5: En Colruy trakteert.
6: Ja, echt waar? Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
7: Voorwaarden op colruy.be.
8: Oh, amai, die ceviche was lekker.
5: Ja, hè?
9: Perdona, tu tarjeta bancaria no funciona.
5: Wat zegt hij? Bancaria no funciona? Maar ons kaart werkt niet.
8: Schat, blijf kalm.
5: Kalm. Wij zitten zonder geld in Peru. En mijn muggenspray is bijna op. Ze biedt ziek met malaria in het ziekenhuis.
8: Geen stress. Hey Kate, activeer mijn kaart internationaal.
5: Ah, ja, tuurlijk, Kate.
2: Je kaart internationaal activeren, je fiscaal attest terugvinden of je pincode checken. No stress. Kate it. KBC beweegt met je mee.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Hoezo?
10: Sorry, maar niet WK.
12: Scoor nu een Samsung extra energiezuinige wasmachine voor 549 euro. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
13: Elke avond pak ik mij een tram 8. En elke keer aan Balje stapt zij op. Eerst keek ik alleen maar. Maar toen aan
14: Abdij
13: glimlachten ze terug. En een week later aan
14: Buil
13: raakten we eindelijk aan de praat. Ik stapte mee uit aan
14: ULB.
13: Ook al moest ik 2 haltes verder zijn.
14: Aan Marie-José.
13: Dus ja, sinds een week pak ik niet meer mijn tram. Ik pak de onze.
2: Hier bougeert er altijd iets. De MIVB. Beweeg Brussel.
15: Radio 2.
16: Radio 2.

0: Hier, Milk Inc. en In My Eyes. Aan het eind van de week gaan we naar 20 graden en meer. Wordt het eindelijk zomer heerlijk warm. En we gaan er al een klein beetje voor opwarmen. Met Michel Telo en I Say Chepego.
1: Radio 2.
2: Nossa!

Ja, ja, deze komt in jouw buurt optreden. Tenminste, als jouw buurt de beste buurt van Vlaanderen wordt. En de prijs, dat is een buurtfeest op woensdag 3 juni gebeurt dat. Met een ontbijt, met Camille natuurlijk erbij. Peter en Margot, die ook nog eens radio komen maken. Maar natuurlijk, essentieel daarvoor is wel dat je je buurt inschrijft voor de beste buurt van Vlaanderen. En dat doe je via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En morgenochtend weer luisteren, hè. Maar goeiemorgen morgen vanaf 6 uur met Peter en Margot. Dit is Eric Grant.

0: XL Nutrition. Sportvoeding, trainingsaccessoires en meer.
1: Bij Beobank krijgt uw vraag al de aandacht die ze verdient. Kies dus een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

Coldplay met Kloks. Bijna 4 uur, straks is het aan David. Dat weet je, nieuwe Radio 2 Spits, hè? Ja. Tussen 4 en 6 en om 6 uur hoor je Kim de Brie met Radio 2. Oh la la, dit is Christina Aguilera nog met Genie in a Bottle.

0: Een kleedje, een shirt of een t-shirt. We pakken ze allemaal.
1: Oh my god, mama, dank u!
2: Geniet enkel vandaag nog van de JBC stickeractie. 10, 15, 20 of zelfs 30% korting. Het geluk van blije gezichtjes en topdeals. Dat is onze stickeractie. JBC! Voorwaarden op jbc.be.
3: Opgelet, Luminus heeft een straf aanbod waar uw haren van omhoog gaan en uw facturen naar beneden.
4: Mijn haar omhoog?
3: Ah ja, want er hangt enorm veel gratis elektriciteit in de lucht. 4 maanden zelfs.
4: Ah ja, dus mijn factuur?
3: Serieus naar beneden. Word nu Luminus Confi en krijg 4 maanden gratis stroom. Meer info en voorwaarden op luminus.be.
5: Wanneer u aan uw bank een vraag stelt, voelt u zich dan ook vaak een nummer?
6: En wat doe ik dan best met mijn spaargeld?
7: Wel, meneer, 5317.
6: Ja, maar mijn naam is...
7: Ja, 5317, ik weet het.
6: Oké.
5: Bij Beobank krijgt uw vraag wel alle aandacht die ze verdient.
7: Ja, Peter. Dus er zijn verschillende opties die we samen...
5: Kies een bank waar elke vraag telt. Beobank. U bent goed omringd.
8: Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de knaldiprijs van maar €3,99.
9: Check de promo.
8: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
10: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
11: Goed gedaan van Club Brugge afgelopen weekend en ook van Bulgarije. We gaan straks eens horen hoe het met de Bangaranga zit in geel, want daar wonen ook Bulgaren.
12: Elke dag.
11: En wat betekent het Bangaranga? Dat vraag je misschien ook af.
13: Het is 4:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Rond 1:00 vanmiddag is een meisje van 16 gestorven op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen. Ze werd er aangereden door een bestelwagen. De hulpdiensten probeerden het meisje te reanimeren. Ze werd overgebracht naar het ziekenhuis, maar overleed daar toch. Hoe het ongeval is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht. De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. Er komen nog altijd heel wat reacties op het overlijden van Etienne Davignon. Voormalig premier Mark Eyskens en leeftijdsgenoot noemt hem een zeer invloedrijk man achter de schermen. Davignon is vanmorgen overleden, hij werd 93. Hij had een carrière als diplomaat, als Europees commissaris en zakenman. Hij was ook minister van staat en volgens Mark Eyskens was hij geen tafelspringer, maar wel met veel gezag tot in het koningshuis toe.
14: Hij is een figuur van de schaduwzijde en daardoor ook zeer, zeer invloedrijk. Hij was veel invloedrijker dan de meeste politici. En hij had invloed op de houdingen van de vorst. De vorst liet zich door hem informeren.
13: En de sportieve baas van Club Brugge, Davy Rigaud, vertrekt naar Feyenoord in Nederland. Dat is opmerkelijk nieuws, want Rigaud is meeverantwoordelijk voor de successen van Club de voorbije jaren. Onder meer door goede transfers van spelers. Kylian Prudhomme volgt Rigaud nu op bij Club. En hij is de zoon van voormalig doelman Michel Prudhomme. Het is wisselend bewolkt met buien, soms met onweer, maximaal tot 16 graden. Morgen en woensdag bewolkt met buien, temperaturen tot 19 graden dan. Vanaf donderdag geleidelijk aan droger en zonniger, tegen vrijdag tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
15: Radio 2 Spits.
16: David van Oetegem.
11: Maar het gaat zomer worden eind deze week.
15: VRT Radio 2.
11: We gaan de boys nog eens bovenhalen dan. Boys of Summer van Don Henley om mee te beginnen. Goedemiddag.

0: Radio 2 Spits, zonder Mona. Die is nog wat verdrietig. Ja, Union zwaar verloren tegen Club Brugge. Ik had nogthans een pakje zakdoekjes mee om uit te huilen. Dat zal thuis zitten. Maar gelukkig is Mirjam er, je hebt ze al gehoord. En ze heeft de belangrijkste verkeersproblemen op een rijtje gezet.
1: Ja, het regent, dus het wordt een zware spits. Wellicht 180 kilometer hebben we met voor Antwerpen op de ring richting Gent. Een half uur erbij in Deurne, extra hinder door een ongeval op de linkrijstrook. Ring richting Nederland 1 uur tot bij Antwerpen-Oost. Daar stond een defect voertuig, maar het staat nu aan de kant. Dan naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten. Op de A12 vanaf Wilrijk een kwartier. E313 vanaf Rans 10 minuutjes. Vanaf Sint-Job een kwartier extra rekenen. En op de A12 vanaf Antwerpenhaven een half uur. Dan naar Brussel, problemen op de E19 in Kontich. Een ongeval op de linkerrijstrook. Op de buitenring rond Brussel een half uur erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Jette. Ook op de binnenring een half uur file golven tussen Grotbijgaarden en Tervuren. Dan naar Luik op de E40 file in Heverlee. Komt daardoor een ongeval. De weg is grotendeels versperd. Naar Lummen op de E314 tussen Heverlee en Herent ook een kwartier extra. En het treinverkeer is onderbroken tussen Lichtervelde en Brugge.
0: Bultrug Timmy ligt dood voor de kust van Denemarken. Dat weet je ondertussen ook al waarschijnlijk. Maar nu zijn er dus blijkbaar mensen die naar daar trekken om bovenop die walvis te gaan staan om foto's te nemen van zichzelf met het kadaver.
2: Maar...
0: Dat is echt niet normaal.
2: Nee.
0: Nochtans wordt ervoor gewaarschuwd om niet in de buurt te komen omdat het dier ziektes kan overdragen. En er bestaat zelfs een risico dat Timmy explodeert door ontbindingsgassen.
2: Ja. Het zou wel grappig zijn, erop staan en ineens zo boef, weg.
0: Dat zou wel goed zijn, hè? Ja, mocht hij ontploffen terwijl daar zo'n dwazerik bezig is foto's te nemen.
2: Ja.
0: En dan stikt hij van de ontbindingsgassen. Wraak van Timmy op de ramptoeristen. Zou een mooie krantentitel kunnen zijn ook nog. Enfin, dode Timmy is erg, maar wat er met die tieners uit Brasschaat is gebeurd nog vele keren erger. Serieus drama daar voor familie en vrienden. En vanmiddag ook, we hoorden het daarnet in het radionieuws ook nog... 16-jarig meisje ook gestorven na een aanrijding vlakbij haar school. Op Antwerpen Linkeroever, daar word je niet gelukkig van.
2: Nee,
0: hè?
2: Nee.
0: Hallo, foto van Vlaanderen. Ja, zeg.
3: Radio 2. Elke dag. Telt voor 2.
0: Even kijken dan maar naar onze Radio 2 top 30 misschien. Daar staat deze man nog altijd helemaal bovenaan gelukkig te wezen. Alex Warren.

over eenzaamheid die omslaat in geluk door de liefde, jawel. En hoe gelukkig zou jij zijn op een schaal van 1 tot 10 mocht Aaron Blommaert voor je deur staan? Maar meer dan 7,5 hoop ik.

0: En zet je hart nu even open voor de clubhit uit 1990. Met deze iconische baslijn ook. Komt van D-Light. Groove is in the heart.
1: Ding.
0: Ja.

0: Goed toch? Heerlijke samples ook in het nummer. Is toch wel een beetje bangaranga uit de jaren 90, hè? Delight. En straks ook nog Kylie Minogue in je radio.
1: Je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster. Vaak heel leuk. Maar soms iets te leuk. Beheer schermtijd met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Een ticket naar paradijs.
3: Elke maand.
2: Romantisch weekend in Parijs.
3: Elke maand.
2: Leren surfen op Hawaii.
3: Elke maand.
2: Tuk-tuk rijden in Shanghai.
3: Elke maand.
2: Pizza's proeven in Milano.
3: Elke maand.
2: Taco's maken in Mexico.
4: Win for life.
5: Win for life.
4: Win tot 5000 euro elke maand.
3: Elke maand, elke maand, elke maand.
4: Je leven lang. Speel Win for Life online of in je winkel.
6: Ik kan niet werken vandaag.
7: Hoezo?
6: Sorry, maar niet WK.
8: Score nu een LG 55 inch OLED 4K Smart TV voor €999. En ontvang een barbecue cadeau. Mediamarkt.
9: Ofol Producties presenteert het zinkgat.
10: Een zinkgat? Wat is dat?
11: Ah wel, dat is vreed en betaald.
9: Een tragicomedie met Marleen Merks, Peter van der Velde en Frans van der A.
12: Goeiedag, ik ben Leon.
10: Leon, wat doe jij hier?
9: Een verhaal vol liefde, intriges en hilarische toestanden.
13: Wat gebeurt er hier allemaal, zeg?
9: Vanaf 9 oktober in Theater Elkerlik in Antwerpen. Tickets en info op hetzinkgat.be. Samen met Radio 2.
14: Met de superplusdeals van Delhaize gaan we...
15: Promo koken.
16: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
14: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
16: Dat is een kiwinner.
14: Koken en besparen doe je met de superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
17: Radio 2.

kan gedachten lezen door de oren. Kylie Minogue dus. Het treinverkeer is onderbroken momenteel tussen Lichtervelde en Brugge. Geen idee waarom, maar in Eijnen bij Oudenaarde lag het treinverkeer vanochtend ook even stil, een uur lang. En ondertussen weten we wel waar dat door kwam. Door een wallaby, namelijk, die zich nabij de sporen bevond. Dat is zo'n type kangoeroe, weet je wel. Het dier is ondertussen bij de eigenaar teruggebracht. Maar wel de eerste keer dat Infrabel zoiets meegemaakt heeft. Het gaat meestal om honden, paarden of koeien, maar kijk, het kan altijd exotischer. En dat dacht ik ook toen ik naar het Eurovisie Songfestival keek zaterdag. We gaan straks de winnares eens draaien. Maar je moet de act ook vooral zien, denk ik. Toen ik Bulgarije bezig zag, dacht ik ook van wauw. Zo wil ik ook op mijn stoel kunnen dansen. Het is misschien ook interessant om eens te proberen achteraan in de klas. Ik weet het niet. Dat is echt zo benen over de leuning, hoofd afschudden naar beneden en een stoel rond het hoofd draaien terwijl die in brand staat. Er kwam toch rook uit in ieder geval tijdens de act. Vergeet de stoelenworkout van Wart Lemmelijn. Dit was echt next level voor wie van dat gat af moest komen.

Kesha, ze was onlangs in de Lotto Arena te zien met haar Tits Out Tour. Heeft iemand die tits gezien? Was het goed? Oké. Okay. Je hoorde ze hier met

0: met het nieuws uit jouw buurt nu.
1: 14:30 nieuws uit West-Vlaanderen met Michal Janaar. Sinds de fietszone in Brugge is uitgebreid, zijn er bijna 40 overtredingen vastgesteld. Een fietszone is een gebied waar het verboden is voor autobestuurders om fietsers in te halen. In Brugge kwamen er zo 300 straten bij in oktober. Daar werden dus in 6 maanden tijd maar een 40-tal overtredingen vastgesteld. Al stemt dat lage aantal niet overeen met het gevoel dat fietsers hebben, zegt gemeenteraadsvoorzitter Annick Lambrecht.
2: Nu hebben veel fietsers het gevoel, en het is ook zo, dat ze toch nog vaak worden ingehaald in kleine straten in Brugge door auto's. Het cijfer van de 38 boetes wijst ons erop dat het stadsbestuur eigenlijk veel meer nog aan preventie zou moeten doen, maar ook aan bekendmaking van die fietszone.
1: Als Club Brugge kampioen speelt, dan krijgen de spelers op Pinkster maandag, volgende week maandag dus, een huldiging op de Grote Markt van Brugge. De avond ervoor speelt Blauw-Zwart zijn laatste match van het seizoen thuis tegen AA Gent. De omgeving rond het Jan Breydelstadion met de marktplaats van Sint-Andries wordt na die wedstrijd, in geval van de titel, 1 grote feestzone, zegt burgemeester Dirk de Vouw.
3: Dan is het de vraag is dan gekomen van de horecamensen op de plaatsen van Sint-Andries om daar eigenlijk een evenementenzone te maken en dus op de plaatsen van Sint-Andries feest te kunnen vieren.
1: Het zou kunnen dat club al eerder op donderdagavond zeker is van de titel, dan speelt Blauw-Zwart op verplaatsing bij KV Mechelen. Clubsupporters kunnen die match samen volgen op een groot scherm vlakbij het Jan Breydelstadion. En het Rijenfestival in Brugge pakt in september uit met verschillende voorstellingen op en rond de Rijen. Het centrale thema is stroom en verwijst zowel naar het water als naar de energie die door de stad stroomt. Een opvallende voorstelling heet Fairy Tales en speelt zich af op een toeristenboot die echt uitvaart op een deel van de Rijen. Actrice Julie Delrue legt uit wat het publiek mag verwachten.
4: Ilse en ik spelen elk een gids op dat bootje. We gaan eigenlijk de mythes van Brugge. Er gaan mythes tussen zitten die terug worden opgefrist, maar intussen gebeuren er ook langs de kant, langs de kades, allemaal dingen met een stuk of 50 figuranten dus, of spelers. Dus het wordt wel een bijzondere ervaring voor al je zintuigen.
1: Het Rijenfestival wordt georganiseerd om de 3 jaar en probeert het Brugse erfgoed te linken met hedendaagse podiumkunsten. En dan nog het weer, nog altijd vrij veel wolken met kans op buien die fel kunnen zijn. Maxima van 15 graden. Morgen krijgen we hetzelfde weer. Meer nieuws uit West-Vlaanderen kan je terugvinden in de app van VRT Nieuws.

0: Ja, ik zei daarnet dat we nog niet wisten waarom dat treinverkeer is onderbroken tussen Lichtervelde en Brugge. Marleen, die in Lichtervelde aan het luisteren is, die weet meer, want zij zegt het is blijkbaar een fietser die is aangereden door een trein in Lichtervelde. En inderdaad, ondertussen heeft HLN ook al een pushbericht verstuurd dat het om een oudere man zou zijn die aan het oversteken was en gegrepen is door een aankomende trein en jammer genoeg is overleden. Dus vandaar die hinder daar ook voor het treinverkeer, Mirjam.
1: Ja, klopt inderdaad. Dus het treinverkeer blijft daar wellicht nog een tijd onderbroken. Je zou met je ticket daar nu wel een bus van de lijn kunnen nemen. Verder, files zijn er ook behoorlijk wat. Naar Luik bijvoorbeeld op de E40 1 uur tussen Everberg en Haasrode. Daar is door een ongeval de weg grotendeels dicht. En in Bertum ook nog een defect voertuig op de spitsstrook. Daar Lummen op de E314 tussen Heverlee en Herent een kwartier. Naar Brussel 20 minuten op de E19 tussen Edegem en Kontich door een ongeval links. Buitenring rond Brussel een half uur tussen Sint-Stevens-Woluwe en Kloet-Bijgaarde. Ook op de binnenring een half uur filegolven tussen Dilbeek en Tervuren. Voor Antwerpen op de ring richting Gent 20 minuten erbij. Naar Nederland is dat 1 uur. En dan naar Antwerpen vanaf Waaslandhaven-Oost 20 minuten. E17 vanaf Kruijbeke 10 minuutjes. Een kwartier vanaf Wilrijk op de A12. 10 minuten vanaf Ranst, een kwartier vanaf Sint-Job. En dan nog de A12 vanaf Antwerpenhaven, een half uur.
0: Oké, en wie heeft al eens gebruik gemaakt van de opvoedingslijn? Misschien weet je niet eens dat het bestaat, maar toch wel. En steeds meer vaders en grootouders bellen daarnaar voor wanneer ze met pubers of kleinkindproblemen te maken hebben. Ik bel ze straks ook eens.
2: Boni staat voor bijzonder veel lekkere betaalbare producten. Van babyluierbroekjes en pillendoekjes tot biologische koekjes en papjes voor blije hapjes. Ja, Boni staat voor een breed aanbod dat bovendien beter is voor jouw budget. Boni, overal thuis. Huismerk van Colruyt Groep.
3: Ziet je dat, Alex? Twee pijlers en hup, heel het land rijdt erover.
4: Maar hoe weten ze dat er niet instort?
3: Dat is goed vastgezet, hè?
4: Maar hoe weten ze dat op voorhand? Testen ze dat dan eerst?
3: Kijk, dat is allemaal berekend met computers en zo.
4: Dus die brug was al gebouwd voordat ze gebouwd was?
3: Ja.
5: Wij zien gebouwen nog voor ze er staan. Maar hoe? Dat tonen we graag tijdens Openwervendag op zondag 31 mei. Meer info op openwervendag.be. Georganiseerd door M-Build.
6: Elke dag telt voor twee.
7: She's crazy like a fool.

0: Bonnie M. Oh ja. En de opvoedingslijn kreeg vorig jaar opvallend meer telefoontjes van daddy's. Hoe cool is dat? Ilse de Blok, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Jij bent van de opvoedingslijn. Meer vaders die bellen naar jullie de laatste tijd. Een stijging van 5%. Is daar een verklaring voor?
1: Nee, daar hebben we niet meteen een verklaring voor. Maar het doet ons wel deugd om te merken dat de drempel om contact te nemen, om ook het oor even te luisteren te leggen, dat die ook voor vaders stilaan die drempel een beetje weggewerkt wordt. En dat is meer dan oké.
0: Ja, misschien ook omdat vaders meer opvoedingstaken op zich nemen.
1: Ja, ik denk dat er sowieso wel een evolutie is. Hè? Dat vaders ook veel, ik zeg niet meer betrokken zijn, want ik ben ervan overtuigd dat zij voordien ook betrokken waren. Maar inderdaad toch wel meer ook taken op zich nemen. Dat denk ik zeker dat meespeelt.
0: Ja, ze vinden beter de weg naar jullie. En 4 op de 10 vragen van papa's gaan over pubers blijkbaar ook. Wat voor vragen zijn dat dan?
1: Ja, dan maken vaders zich wat zorgen rond onder andere schoolmotivatie. Van ja, mijn zoon van 15 doet hier niks en straks zijn het examens. En hoe kan ik hem helpen? Hoe kan ik hem terug aan het studeren krijgen? Maar ook wel, ja, die vrienden is soms ook een hele moeilijke. Hè. In de puberteit is het niet ongewoon dat het wat moeilijker wordt in het aangeven van grenzen. Uiteraard zijn pubers niet zomaar niet volgzaam meer. En dat is ook maar heel oké en heel normaal. Maar dat is soms een moeilijke. En dan stellen vaders ook aan ons de vraag van ja, hoe zorg ik ervoor dat hij toch wat beter luistert?
0: Ja.
1: Maar daaronder zit vaak ook het gevoel van ik heb het idee dat er wat afstand komt tussen mijn kind en mij. En dat is niet altijd gemakkelijk. En dan vragen ook die vaders van hoe kan ik ervoor zorgen dat er toch wel terug een beetje dat die relatie tussen mijn dochter en mij, tussen mijn zoon en mij toch wel wat beter wordt.
0: Ja, en wat antwoord je dan als een vader vraagt hoe zorg ik ervoor dat een puber beter luistert? Wat zeg je dan?
1: Ja, we hebben ook niet de pasklare antwoorden. En dan gaan wij samen met die vader een beetje op zoek van hoe loopt het nu bij jou? Hè? Wat heb je zelf al gedaan? Waar maak je je precies zorgen om? En heel vaak, in heel wat oproepen, kunnen wij toch wel samen de conclusie trekken van het loopt eigenlijk nog best oké. Okay, ouders maken zich zorgen, soms snel zorgen. Maar als we dan echt even gaan doorvragen en de situatie een beetje gaan opentrekken, dan merken we ja, dat er heel, heel vaak nog heel wat goed loopt. En dat een ouder, ook die vader, dan gerustgesteld is van oh, ja, misschien moet ik toch maar gewoon samen met mijn zoon, samen met mijn dochter, het samen wat verder uitzoeken, want eigenlijk doen we het zo slecht niet.
0: Ja, en ook meer grootouders kloppen bij jullie aan voor advies. Wat is de gekste of bijzonderste vraag die je al eens van een grootouder hebt gekregen dan?
1: Ja, bijzondere vragen. Dat is een hele moeilijke, want eigenlijk elke vraag, zolang het maar betrekking heeft op die opvoeding, vinden wij niet raar. Dat wil ik er toch wel even bij.
0: Oké, er zijn geen rare vragen als je naar de opvoedingslijn belt in ieder geval. Maar welke specifieke vragen hebben grootouders dan?
1: Grootouders, die richten zich dan vaak ook toch wel wat naar die kleintjes. Zo die driftbuien van oh, hoe moeten wij daar nu mee omgaan? We merken dat het in onze tijd toch wel anders was.
0: Dan waren er minder driftbuien.
1: Oh, ik denk dat de driftbuien er zeker waren, maar ja, dat de manier van aanpak, ja, daar zit wel wat verschil op. Mm. En dat zul je zien in elke generatie veranderen er dingen. Ja. Maar ook wel de regels, de grenzen die je in jouw gezin gegeven hebt, of die je zou willen geven ook aan je kleinkinderen, die lopen niet altijd samen met de grenzen die kinderen bij een mama en een papa krijgen. En ook dat is voor grootouders niet altijd een gemakkelijke. En dan horen wij ze wel eens bij de opvoedingslijn.
0: Maar ik denk dat het ook deugd kan doen om eens een babbeltje te slaan over dit soort dingen met jullie. Dat stelt ook al gerust, inderdaad, zoals je daarnet aangaf. En er zijn geen extra kosten. Mail en chat is allemaal gratis.
1: Ja, de telefoongesprek is een gewoon tarief, een normaal tarief.
0: Ja.
1: En als je internet hebt, is mail en chat uiteraard gratis.
0: 078-15-0010, zo zei ik het goed, hè?
1: Zeker.
0: Voilà, ja, de opvoedingslijn. Klopt. Ilse de Blok, dank je wel en veel succes verder.
1: Graag gedaan. Dag. Hey, hey, VRT, Radio 2.
0: 078 15 00 10. Als je ook eens met Ilse wil spreken. En dit zijn Maxime en Babette.

0: Dirk uit Eeklo wordt binnenkort 60, stuurt hij hier. En hij voelt zich soms nog altijd als een puber. Ja, je bent dan zo oud als je voelt, dat klopt helemaal. En Caroline, die zit in Kapellen te luisteren en die vraagt of ik nog eens een oproep wil doen aan de jeugd om niet te fietsen met gsm. Ze heeft er een paar gezien en dat is heel gevaarlijk. Jij hebt ook van alles gezien, Jacot.
1: Ja, vooral daarboven.
0: Het betere weer dat op komst is, bedoel je?
1: Ja, zeker en vast. Vandaag was het trouwens ook niet heel de tijd kommer en kwel. Er waren net zoals nu in Brussel een paar opklaringen, wat drogere momenten. En dat gaan we morgen waarschijnlijk ook wel verwachten. Morgen is het wel vanaf morgen vroeg een regenzone die langskomt van west naar oost. Daarna kan zo buien, maar dus even goed op wat drogere momenten. Maximaal tot 16 graden morgen. Woensdag blijft het ook nog niet helemaal droog. Zijn er nog een paar buitjes mogelijk, maar even goed wel wat droge momenten. Met eventueel ook een streepje zon. En al 18 graden dan. Maar het mooie weer, dat komt er zeker en vast aan op donderdag. Met dan temperaturen boven de 20 graden. 22 mogen we zelfs verwachten. Met veel zon al, maar nog meer zon verwachten we op vrijdag. Met dan maximaal tot 26. Zaterdag zelfs 27 graden. Ja. Dus het ziet er een zeer warm Pinksterweekend uit.
0: We moeten nog een beetje wachten tot het weekend. Maar in Spanje en Portugal gaat het de komende dagen al gebeuren. Hè? Daar spreken ze tot wel 30 graden kan het daar worden.
1: Ja, je zei het inderdaad net tijdens het nummer nog, dat het blijkt.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht ze.
4: Rustig, schat.
3: Even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze mee naar het bureau. Hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven, dan komt hij naar niet terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, schat.

0: je eerste stappen zetten online? Dat is als een rollercoaster.
1: Leuke video!
0: Meestal fun, maar soms kom je ook ongewenste content tegen. Begeleid je kind online met Mobile Kids van Proximus. Het mobiele abonnement dat het safe en fun houdt. Proximus. Think possible.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

Katrina and the Waves, het was de laatste keer dat Groot-Brittannië het Songfestival won. Toen met Love, Shine a Light, was het toen niet met dit Walking on Sunshine. Dat is ook goed. Trouwens, de inzending van Groot-Brittannië dit jaar, die laatste is geëindigd met amper één punt. Die heeft nu iets moois bedacht. Ja, die wil er toch wel een mooie draai aan geven, want hij verkoopt nu t-shirts met de tekst Look Mom, No Points. Een roze t-shirt met die tekst erop in het grote en in de zwarte letters. Past natuurlijk helemaal bij de titel van zijn eigen inzending. Die heette ook Look Mom, No Computer. Als dat geen positieve verliezer is. En ik heb nog eentje om dit uur mee af te ronden. Crazy Abrams.

0: moet je toch niet voor excuseren. Ik kan je toch helemaal niet aan doen aan die gevoelens. Gracie Abrams.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. De Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
2: It's very difficult for me to get house.
1: En wat is de rol van de voorzitter?
3: Il y a beaucoup d'injustices. Il y a du favoritisme. Et tout le monde sait au foyer.
1: In Pano. De Anderlechtse haard. Pano. Woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws. Helemaal helder.
5: Radio 2. Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
6: Dus hoe meer gekoopt, hoe gratiser dat is.
5: Ja. Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
7: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
5: Zeker, oh. Als je echt wil shoppen. Moleculen. Of op moleculen.be.
8: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Flopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
9: Bij gedacht.
10: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
11: Maar denk nu toch iets na voordat je iets doet.
12: Soms gedragen kinderen zich...
11: Oh, onbegrijpelijk.
12: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter impulsief gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
4: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Nieuwe Mensen Erger Je Niet podcastaflevering staat online met Karen Damen, die altijd te laat komt blijkbaar. Waarom? Dat legt ze daar graag zelf uit.
13: Elke dag, telk voor twee.
0: Ze was gelukkig op tijd voor die aflevering. Gratis te downloaden via VRT Max.
14: Het is 5:00. Goedemiddag, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Een meisje van 16 is overleden nadat ze werd aangereden door een bestelwagen in Antwerpen. En de meeste leerlingen die in het zesde leerjaar zitten weten waar ze al dan niet in het middelbaar kunnen starten. Rond 1:00 vanmiddag is een meisje van 16 gestorven toen ze werd aangereden door een bestelwagen op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen, vertelt Kim Bastiaans van de politie.
15: Het meisje werd aangereden door een bestelwagen op de oprit. Ze is ter plaatse nog gereanimeerd en overgebracht naar het UZA onder politiebegeleiding, maar daar is ze helaas overleden aan haar verwondingen.
14: De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man van 51 gestorven bij een arbeidsongeval. De zaakvoerder was aan het werk met een heftruck. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht, zegt Philippe de Ketelare van het Arbeidsauditoraat.
16: Het is inderdaad zo dat vanmorgen om 5:30 de politiediensten werden verwittigd omdat een man op het terrein werd gevonden. Wellicht is de klark in een greppel gereden, is hij omgekanteld en is het slachtoffer onder de heftruck terechtgekomen.
14: De man was op slag dood en alle hulp kwam helaas te laat. Veel leerlingen die in het zesde leerjaar zitten hebben vandaag te horen gekregen of ze in september kunnen starten in de middelbare school van hun keuze of niet. Want zoals elk jaar zijn er ook kinderen die voorlopig nog geen plaats hebben. In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel hebben 752 leerlingen die zich hadden aangemeld voor de A-stroom nog geen plaats. In de B-stroom zijn het er 350. Het zijn er zoveel omdat veel leerlingen zich zowel voor die A- als B-stroom aanmelden en soms ook zowel in Vlaanderen als in Brussel, wat de lijsten langer maakt. Uiteindelijk krijgen bijna alle leerlingen een plaats en wie moet wachten zit wel een tijdje in onzekerheid. Dat zeggen ook deze leerlingen in het Sint-Pieterscollege in Jette.
17: Ik had 3 scholen gekozen en ik ben op de 3 scholen op de wachtlijst, maar voor het moment heb ik geen plaats. Dus ik heb wat meer stress, want ik moet lang wachten en het is toch belangrijk.
18: Ja, sommigen waren echt heel verdrietig omdat ze niet hun keuze hadden.
19: Ik vind het ook wel erg als je dan je school nog niet hebt en je gaat een andere school hebben en dat je graag gewoon die een beetje geluk hebben.
14: In Nederland is er vanavond een spoedoverleg tussen de Vereniging van Gemeenten en een aantal belangrijke ministers. Dat komt door de recente rellen in verschillende gemeenten over asielcentra die daar zullen komen. Jeroen Rijgaard, het loopt behoorlijk moeilijk rond die hele problematiek de voorbije weken, hè, in Nederland.
9: Ja, en dat is nog zacht uitgedrukt dan. Vorige week bijvoorbeeld waren er nog zware rellen in Loosdrecht. Daar werd brand gesticht in een nieuw asielcentrum net op het moment dat de eerste bewoners aankwamen. En Loosdrecht is zeker geen uniek geval in Nederland. In meer gemeenten zie je dat soort protest dat steeds gewelddadiger wordt. Aangewakkerd ook vaak door radicaal-rechtse politici. En de gemeenten die zijn het beu en hebben nu hulp gevraagd van het nationale niveau. Het zit namelijk zo, in Nederland is er een spreidingswet. En dat betekent dat asielzoekers zoveel mogelijk over het land verdeeld moeten worden. Gemeenten die plaatsen aanbieden, zoals de wet eigenlijk vraagt, worden dan wel op hun beurt dus geconfronteerd met dat soort betogingen. Volgens sommige burgemeesters doet het zelfs denken aan de sfeer net voor de Tweede Wereldoorlog. En dus hopen ze nu op meer steun van de nationale regering, zodat ze eigenlijk hun taak, het opvangen van asielzoekers, zonder al te veel risico's kunnen uitvoeren.
14: En de sportieve baas van Club Brugge, Davy Rigaud, vertrekt naar Feyenoord in Nederland. Dat is opmerkelijk nieuws, want Rigaud is meeverantwoordelijk voor de successen van Club de voorbije jaren. Onder meer door goede transfers van spelers. Guillaume Prudhomme volgt Rigaud nu op bij Club. En hij is dan weer de zoon van voormalig doelman Michel Prudhomme. Vanavond droger weer, morgen zwaar bewolkt met perioden van regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag opnieuw enkele buien en tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag. Donderdag en vrijdag blijven droog en vanaf vrijdag wordt het heel zonnig met maxima tot 26 graden. Vanmiddag is een meisje van 16 gestorven toen ze werd aangereden door een bestelwagen op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen. Daarmee begon het nieuws. De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. Meer details in de app van VRT Nieuws.
20: Radio 2 Spits.
21: David van Oortegem.
22: Laat het nu maar gedaan zijn met die ongevallen.
20: VRT Radio 2.
22: Beetje voorzichtig op de weg, alsjeblieft. Wij blijven wel zorgen voor de goede muziek daar ook. Anouk, Nobody's Wife.

0: Anouk uit Nederland. En wij hebben onze verkeersvrouw hier ook. Mirjam, zeg eens.
1: Met toch wat beterschap voor de E40 naar Luik. Het ongeval in Haasrode staat aan de kant. In Berchem wel nog een defect voertuig op de spitsstrook. En dus op die E40 toch nog een dikke 20 minuten vertragen vanaf Sterrebeek. Naar Lummen op de E314 een kwartier tussen Heverlee en Herent. Voor de buitenring rond Brussel meer dan een half uur erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Groot-Bijgaarde. Op de binnenring ook een half uur file golven tussen Dilbeek en Tervuren. Voor de Antwerpse ring richting Gent plus 20 minuten. Naar Nederland is dat de 3 kwartier. Naar Antwerpen vanaf Melcele 25 minuten. Vanaf Kruijbeke 20. Vanaf Wilrijk op de A12 een kwartier. Nog eens zoveel op de E19 vanaf Sint-Job. Op de A12 vanaf Antwerpenhaven 20 minuten. Op andere plaatsen kleinere vertragingen. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Lichtervelde en Brugge.
0: Ook daar een aanrijding. Radio 2. Een van de redenen waarom ik graag naar het Eurovisie Songfestival kijk is om het commentaar van Peter van der Veyre te horen.
2: Ah ja.
0: Ik zou alleen maar daarvoor kijken, Mila. Echt, ik zweer het. En wat heeft hij allemaal niet doorgesleurd? De Romeo's zijn gepasseerd, Conor Rousseau. Maar toen Servië aan de beurt was, zaterdag, heb ik wel heel hard moeten lachen. Ja. Dat was een metallied. Dus ja, een enorm geschreeuw, heel dat lied lang. En op het einde, die zanger die nog eens keihard brult. Kijk, hier op het einde, dit is het einde van het nummer. Echt zo'n oerkreet, hè? En nu?
3: Ja, ik denk dat zijn water gebroken is. Rustig.
0: Ja, mooi, mooi. Peter, als je luistert, 12 points voor je commentaar. Maar hij heeft Servië ook heel tof aangekondigd. Luister maar.
3: Serven brengen geluk, zeggen ze. Nou, ze zien het lief uit. Maar dit is een rauwe metalband uit Servië, Lavina. Lavina betekent lawine. Zanger Luca is een muziekleraar en heeft een slecht hart, letterlijk. Zometeen krijgt hij 3 minuten over de liefde die eenzijdig is, over iemand vasthouden die jou totaal niet meer wil. Als Theo Franke meekijkt, bestelt hij meteen 10 drones om de groep te vernietigen.
0: Ja, maar we doen wel ons best om het niet politiek te maken, hoor, beste kijker. Mm. Bulgarije, winnaar dit jaar dus ook met het nummer Bangaranga. Daar gaan we het straks over hebben, want ja, elke keer als die zangeres die vraag krijgt wat het betekent, Bangaranga, heeft ze een ander antwoord. Heel raar. Mm. Dus straks even vragen aan een Vlaamse Bulgaar wat ze nu echt willen zeggen en hoe ze dat volgend jaar allemaal gaan betalen. Want Bulgarije heeft al 3 keer niet meegedaan omdat ze er financieel erg slecht voor staan. Mm. De openbare omroep. Ja. We hebben het over openbare omroepen hier, niet over landen, voor alle duidelijkheid. Dus toch een paar vragen daar voor die Vlaamse Bulgaar. Radio
4: 2. Elke dag telt voor 2.
0: Of nee, hij is getrouwd met een Bulgaarse, zo is het zo, ja. En dit is het officiële anthem voor het WK voetbal dit jaar, Shakira met Boer.

Maar ze vermelden ook de deelnemende landen in dit nummer, hoor ik. We zijn volgens mij wel nog eentje vergeten. Hoe zou dat komen? Shakira en Burna Boy. Alle royalties die Shakira met dit nummer verdient worden trouwens gedoneerd aan het FIFA Global Citizen Education Fund om onderwijs in achtergestelde gemeenschappen te steunen. Get up out of your rocking chair, grandma! Or rather, would you care to dance, grandmother? Radio 2 Spits, met het nieuws van de dag. Straks ook het nieuws uit jouw buurt weer om 5:30. Maar eerst nog Terrence

0: Ja, ik weet niet of je die Bulgaarse zangeres Dara hebt zien dansen met haar dansers op die stoelen. Zo'n zombie-dans dat die deden. Dat was de moeite. We gaan straks nog eens laten horen ook. De winnaar van het Eurovisie Songfestival 2026. En Eva Max komt er ook nog aan.
1: Vrijdag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE Johan Verminne 75.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
3: Laat me nu toch niet alleen.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: Ik voel me goed, ik voel me goed.
2: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE kanaal op VRT Max.
1: En luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio BNE.
4: Vanaf nu is er een telenet op maat voor iedereen. Zelfs op maat van influencers.
5: Dus ik kan unlimited internet en een mobiel abonnement nemen?
4: Ja, of twee abonnementen, of...
5: Twee! Dan kan ik mezelf volgen! Of is dat vals spelen?
4: Maak jouw telenet nu ook helemaal op maat op telenet.be.
6: Code Yellow!
2: Voor de volgende vragen heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood! Juist!
7: Bij gedacht!
8: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
6: Go Yellow!
4: Bij Telenet krijg je nu 1 jaar gratis mobiel bij je internet.
9: Echt? Een heel jaar?
4: Ja, echt. Go for info naar telenet.be.
10: Elke dag telt voor 2.
11: Radio 2.

0: blijft een geweldig nummer. Kings and Queens. Eva Max. En de Belgische kijker, de Belgische kijkers, hebben zaterdag tijdens het Eurovisie Songfestival het meest gestemd voor Bulgarije. Goedenavond, Harry.
1: Goedenavond.
0: Jij bent uitbater. Alles goed met jullie? Jazeker, en met jou ook waarschijnlijk, want jij bent uitbater van het Bulgaarse restaurant Zjalto in Geel. Jullie hebben campagne gevoerd misschien met het restaurant.
1: Wij hebben stevig mee geijverd voor een overwinning, om het zo te zeggen.
0: Ah, het is gelukt, inderdaad. Het is gelukt. Jullie zijn de publieksfavoriet geworden in België. Ook gesupporterd, neem ik aan, want je vrouw is Bulgaarse, voor alle duidelijkheid.
1: Ja, mijn vrouw is Bulgaarse en we hebben een restaurant, inderdaad. En wij zijn gekend voor onze Bulgaarse wijnen vooral. Maar we moesten werken, dus het was een beetje schipperend tussen volgen en supporteren. Maar mijn vrouw heeft steenvast de hele avond achter de schermen mij gesupporterd.
0: Ja, het was spannend. Ja, spannend op het einde. Spannend. Maar wel campagne gevoerd, hoe hebben jullie dat dan gedaan?
1: Ja, we hebben de mensen te positief te engageren om mee te stemmen.
0: Zo stem 10 keer op Bulgarije, dat soort dingen?
1: Ja, zulke dingen.
0: Zulke dingen.
1: Inderdaad.
0: Aha, goed. Maar het was een fantastisch nummer, laat dat duidelijk zijn. Die Bulgaarse zangeres Dara is blijkbaar ook een beetje gekend bij de familie?
1: Ja, toevallig. Ons nichtje heeft op school gezeten bij haar.
0: Ah.
1: Dus zij is van Varna. Mijn vrouw trouwens ook. En die kennen elkaar van op school.
0: Ja.
1: Die hebben samen op school gezeten. Zijn van dezelfde leeftijd. Ja.
0: En wat voor iemand is dat, die Dara, die zangeres? Want dat lijkt me wel een toffe.
1: Maar het schijnt een heel fijne persoonlijkheid. Die is al heel lang bezig met muziek. Die heeft ook X-Factor gewonnen in Bulgarije. Of aan meegedaan The Voice. En blijkbaar was het al een droom van jongens en vrouwen om deel te nemen aan het Songfestival. Dus dat is wel fijn, ja, dat ze dat kunnen waarmaken heeft.
0: Klopt, ja, want ze interviewde ze even in de Green Room en ze legde dat dan uit. Die Bangaranga, want zo heet dat nummer, waarmee ze is gewonnen. Dat iets met de hartchakra en positieve energie te maken heeft. Maar ze geeft zo, tijdens elk interview geeft ze wel een ander woord, een ander antwoord op de betekenis van dat woord. Maar vandaar dat ik jullie ook even bel. Wat wil dat nu echt zeggen, Bangaranga? Of wat zegt jouw vrouw daarover?
1: Volgens mijn vrouw betekent het overwinnen van de angst, het kiezen voor het goede in het leven, een positief te blijven en verder te gaan, altijd vooruit te gaan, zelfs in moeilijke tijden.
0: Dat is mooi, hè? Mooie boodschap. Ja. Ja.
1: Een mooie boodschap.
0: En ook een hele mooie dans, want ik zag het passeren. Ik had daarvoor nog niet gezien, eerlijk gezegd. Het was zaterdag de eerste keer. En ik dacht meteen van, wauw, wat doen die? Een soort van zo'n zombie-stoelendans, voor wie het niet gezien heeft onder onze luisteraars. Het is echt de moeite om eens te bekijken. Wat voor iets is dat, die dans?
1: Ik ben er niet zeker van, maar ze hebben in Bulgarije een traditie in het begin van het jaar, de Kikuriku. En dat zijn, dan kleden ze zich op met een beetje, hoe moet ik het noemen? Het ziet er een beetje uit zoals een beer of een met gewaden. En dat is eigenlijk voor het verdrijven van het kwade dat ze dan doen.
0: Ja.
1: En ik denk dat het is daar een beetje dat het van komt ook.
0: Dat is toch wel interessant, zo'n Eurovisie Songfestival. Allee, ik weet niet, waar was er zoveel commentaar op, maar je leert toch wel iets bij van andere landen, eerlijk gezegd. Maar goed, misschien volgend jaar dan in Sofia. En ik zeg misschien, want Bulgarije had al 2 keer niet deelgenomen omdat het financieel moeilijk is voor die openbare omroep daar. Hoe gaan ze dat nu doen met die finale? Want dat kost superveel geld. En ik bedoel, met de wedstrijd volgend jaar.
1: Ja, hopelijk zullen ze wel de fondsen kunnen voorzien. Maar misschien bij het toetreden bij de eurozone, dat er ergens nou eens losgemaakt kan worden.
0: Ah, je weet het nog. Ja, Europa heeft altijd geld. Dat is waar. Dat is goed gezien.
1: Dat is altijd geld.
0: Ja, tuurlijk. Ja. Of anders moet het restaurant sponsoren.
1: Ja, we kunnen iets organiseren en we kunnen een crowdfunding doen misschien, inderdaad. Ja. Maar wij gaan sowieso volgend jaar.
0: In de plaats van Moroccan Oil. Restaurant Zjalto. Ja. Wat betekent dat eigenlijk, Zjalto?
1: Zjalto wil geel zeggen in het Bulgaars.
0: Geel? Ah ja, van geel.
1: Van geel. En we zitten in geel. Dus
0: perfect.
1: Het is bij ons een mengeling tussen België en Bulgarije.
0: Ja.
1: En vandaar dat wij gekozen hebben voor die naam.
0: En nu nog een Bangaranga-menu binnenkort verkrijgbaar.
1: Nu nog een Bangaranga-menu, ja. Altijd Bangaranga bij ons. Hey, wij kijken altijd goed.
0: Voilà, altijd positief blijven. Dat is de betekenis van dat nummer, heb ik begrepen. We gaan het nog eens draaien. Dankjewel, Harry. En veel succes daar in Zjalto.
1: Dankjewel.
0: Dag.
1: Een fijne avond nog.
0: Zelfde.
1: Bye-bye.

0: Ja, probeer het maar eens. Start to Bangara. Waarom niet? Zoek het maar eens op Google of bekijk mijn Instagram. Ik heb het daar ook op gezet, dus de moeite.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Elke dag telt voor twee.
0: Met het nieuws uit jouw buurt nu.
2: 17:30, VRT Nieuws uit West-Vlaanderen met Micha Janaar. Aan een spoorwegoverweg in Torhout is vanmiddag een fietser aangereden door een trein. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Volgens spoorwegbeheerder Infrabel waren de slagbomen gesloten en stonden de lichten op rood. Het ongeval zal nog een tijd lang voor hinder zorgen, zegt Thomas Baken van Infrabel.
3: Tussen Lichtervelde en Brugge kunnen geen treinen rijden in beide richtingen. Momenteel is iedereen ter plaatse en is men het incident aan het behandelen. Wanneer kan er terug opnieuw treinverkeer georganiseerd worden? Ik vermoed dat dat ergens ten vroegste tussen 6 en 7 uur deze avond zal zijn.
2: Er rijden wel vervangbussen. Sinds de fietszone in Brugge is uitgebreid, zijn er bijna 40 overtredingen vastgesteld. Een fietszone is een gebied waar het verboden is voor autobestuurders om fietsers in te halen. In Brugge kwamen er zo 300 straten bij in oktober. Daar werden dus in 6 maanden tijd maar een 40-tal overtredingen vastgesteld. Al stemt dat lage aantal niet overeen met het gevoel dat fietsers hebben, zegt gemeenteraadsvoorzitter Annie Klambrecht.
4: Nu hebben veel fietsers het gevoel, en het is ook zo, dat ze toch nog vaak worden ingehaald in kleine straten in Brugge door auto's. Het cijfer van de 38 boetes wijst ons erop dat het stadsbestuur eigenlijk veel meer nog aan preventie zou moeten doen, maar ook aan bekendmaking van die fietszone.
2: 22 van de 38 overtredingen waren in de Smedenstraat. Volgens de burgemeester komt dat omdat het een belangrijke invalsweg is. En dan nog voetbal. Als Cercle Brugge kampioen speelt, dan krijgen de spelers op Pinkstermaandag, komende maandag, dus een huldiging op de Grote Markt van Brugge. De avond voordien speelt Blauw-Zwart zijn laatste match van het seizoen thuis tegen AA Gent. De omgeving rond het Jan Breydelstadion met de marktplaats van Sint-Andries wordt na die wedstrijd, in geval van de titel, één grote feestzone, zegt burgemeester Dirk de Vouw.
5: Dan is het de vraag is dan gekomen van de horecamensen op de plaatsen van Sint-Andries om daar eigenlijk een evenementenzone te maken en dus op de plaatsen van Sint-Andries feest te kunnen vieren.
2: Het zou kunnen dat club al eerder op donderdagavond zeker is van de titel. Dan speelt Blauw-Zwart op verplaatsing bij KV Mechelen. Clubsupporters kunnen die match samen op een groot scherm in Brugge volgen. Het scherm zal op het parkeerterrein staan aan de Noordtribune van Jan Breydel. En dan nog het weer. Nog altijd vrij veel wolken met kans op buien die fel kunnen zijn. Maxima van 15 graden. Vanavond en vannacht wisselen tot zwaar bewolkt met 8 tot 9 graden. Meer nieuws uit West-Vlaanderen kan je terugvinden in de app van VRT Nieuws.

0: Fleetwood Mac, Don't Stop. Ja, luisteraars die aan het meekijken zijn via het Radio 2 kanaal, die zullen gezien hebben dat ik daarnet heb proberen mee te dansen met de bangaranga.
1: Ja.
0: Dat is moeilijk, want er is heel veel hoofdschudden en je krijgt daar gemakkelijk koppijn van en vertigo. Even geen tiramisu meer voor David of zo, stuurt Michael uit Schoten hier ook. Ja, dat is wel zo. Als ik daar te veel van eet, dan word ik wat hyperactief, ik zal het zo zeggen. Rustig op de weg, hoor.
1: Ja, het gaat wel. Het begint stilaan te beteren hier en daar. Antwerpse ring richting Gent, dat is nog 20 minuten vertragen. Richting Nederland wel nog 3 kwartier. Naar Antwerpen nog een kwartier vanaf Waaslandhaven-Oost en vanaf Kruijbeke. 10 minuutjes vanaf Wilrijk en vanaf Sint-Job en 25 minuten vanaf Antwerpenhaven. Voor Brussel op de buitenring 3 kwartier wel nog tussen Sint-Stevens-Woluwe en Grootbijgaarde. Op de binnenring is dat nog ruim een half uur filegolven tussen Vorst en Tervuren. Verder op veel andere plaatsen kleinere vertragingen. En het treinverkeer blijft onderbroken tussen Lichtervelde en Brugge.
2: Update jezelf.
3: Op Flanders Technology and Innovation. Kijk op fdifestival.be.
4: En Colruy trakteert.
5: Ja, echt waar?
4: Colruy trakteert op 10 euro korting. Kom winkelen tussen 19 en 22 mei en krijg een korting van 10 euro. Geldig bij je volgende winkelbezoek bij aankoop vanaf 100 euro.
6: Voorwaarden op colruy.be.
7: Radio 2.
8: Radio 2.

0: Wim Soetaar. En wat hebben we toch niet allemaal weer gelezen online van nieuws vandaag. En vooral die reacties daar dan op, dat is ook altijd een feest. Commentaar, want ja, we hebben op alles en nog wat commentaar. Ik heb twee reacties uit het commentaar gehaald op een nieuwsbericht van vandaag. Aan jou om te raden waarover dat nieuws zou kunnen gaan. 078 35 32 34. Nieuwe week die we gestart zijn. Heb je een leuk weekend gehad, Mirjam? Want je had zo'n lang weekend ook.
1: Ik heb gewerkt voor een stuk, dus ja, gisteren de terugkeer begeleid.
0: Niet terugkeer zo leuk. Begeleid?
1: Ja, terugkeer van het lang weekendverkeer.
0: Jij hebt het zelf begeleid?
1: Ja. De mens gezegd dat ze geduld moeten hebben omdat er file is.
0: 078 35 32 34. Het is altijd wat kalmer op maandag, heb ik zo de indruk.
1: Ja. Ja,
0: onze luisteraars moeten er weer een beetje inkomen. Hmm. Zo van, ah ja, er wordt weer iets van ons verwacht.
1: Ja,
0: maar niet zoveel. Dus gewoon, ah ja, even gewoon meer raden. Ik kan er niks mee winnen, niks mee verliezen. 078 35 32 34. Goedenavond, met wie?
2: Dag David, met Ingrid.
0: Dag Ingrid, je bent rechtstreeks in de uitzending, Ingrid.
2: Ja, dat weet ik.
0: Waar heb je al het meeste van genoten? Waar gaan jouw 12 punten naartoe? Van deze uitzending bedoel ik. Van alles wat je in Radio 2 Spits op deze maandag al hebt gehoord. Of vond je het interessant?
2: Jouw commentaar?
0: Ah, oké. Jij houdt van commentaar, Ingrid, wel dan speel je...
2: Ik hou van commentaar en humor.
0: Ah, wel, dan speel je ook zeker graag mee met dit spel natuurlijk. Mirjam is jouw tegenstandster. Doe je best. Hier komt de eerste reactie van Arno Bart. Maar op welk nieuws reageert Arno? Die schrijft het volgende. Wij brachten vroeger knikkers en flippo's mee naar school. Maar dit is toch wel wat anders. Wat is er gebeurd?
2: Oh.
0: In een school in Brussel. Nu zwijg ik.
1: Ja. Mij ook,
2: ja,
1: blijkbaar.
2: Ja,
1: nee?
2: Nee.
0: Oké. Okay. Tweede reactie.
2: Ik heb wel iets gehoord, maar ik kan er niet op komen.
0: Ja, niet erg. Ja, wat was het nu ook alweer? Passeert zoveel op een dag. Maar Jean-Paul de Dobbelaar die schrijft over hetzelfde nieuws het volgende commentaar. Misschien moet Rocco Granata daar ook een keer naar school gaan. Ja. Mirjam heeft al een idee. Ingrid.
1: Wilde gok, maar...
0: Ja. Ingrid,
2: nee,
0: nog altijd niks.
2: Nee, het komt niet.
0: Het komt niet, wel, dan gaat het aan Mirjam.
2: Mirjam, maar...
1: Ik zeg, het is een gok, hoor. Dat er ergens weer leerlingen met wapens of zo op school stonden. Of granaten.
0: Ik weet niet of het... Zou ik eens niet streng zijn, Ingrid, deze week?
2: Ja, ik ga als het over granaten gaat, dan... Ja.
0: Maar zo, granaten ergens in Brussel. Maar ja, dat wist je dan al van mij ook. Nee, de titel is School in Schaarbeek. Tijdlang ontruimd nadat granaat wordt gevonden in gebouw.
2: Oh, ja.
0: Ze hebben de school moeten evacueren. Dovo is ter plaatse gekomen. Uiteindelijk is het springtuig meegenomen geweest met Dovo. Maar ze weten nog altijd niet de exacte omstandigheden. De politie is een onderzoek aan het doen. Ja, waarschijnlijk een verwarde persoon die dacht dat hij een granaatappel mee had in plaats van een echte granaat.
2: Zou kunnen.
0: Ja. Voilà. Of misschien was het voor de les chemie. Dat schrijft Michiel hier nog. Enfin, geen punten gescoord.
2: Nee.
0: Helemaal niet erg. Het was in ieder geval tof om je aan de lijn te hebben. Ingrid, dankjewel. En ook Mirjam, tot morgen. Ah, nee, morgen is Mona terug. Hè. Ja, dan is ze uitgehaald. Goed. Drama met
2: jou. Dag.

0: Ja, als die granaat door een leerling is binnengebracht in die school in Schaarbeek, dan denk ik dat die vader ook eens naar de opvoedingslijn moet bellen. We hebben het daar net ook over gehad. Dat vaders steeds vaker naar die opvoedingslijn bellen. Dat was wel een interessant gesprek, moet ik eerlijk zeggen.
1: Elke dag telt voor twee.
0: Vaders die met pubers te maken hebben, of grootouders met kleinkinderen, die bellen soms ook wel eens. Hè?

0: is een heel gemakkelijke, die Olivia Dean. Precies, so easy. Karen Damen is een notoire laatkomer. Ze heeft het heel moeilijk om ergens op tijd te zijn. En daar heeft ze een excuus voor. Of nee, het is niet echt een excuus, of toch? Of nee, geen excuus, wel excuus?
1: Ja. Aan de kant van ik heb ADHD en dat is geen excuus, maar dat heeft daar alles mee te maken. Mm-hmm. Ik kan niet functioneren als er geen druk is. Dus als ik voel van, ik ga te laat zijn, dan pas begin ik in actie te schieten. Maar dan is het al te laat. Als ik om 12 uur in Hasselt moet zijn, dan vertrek ik thuis om 11:55. Omdat ik denk, van, het is toch nog geen 12 uur. Maar Hasselt is een uur rijden. Ja. Ik kan het niet. Dus mensen weten heel goed dat ze tegen mij... Je moet liegen, maar op den duur weten dat ook. En dan duwde de andere duwde er nog eens een 30 minuten bij. Dus
0: ja, dus het is een laatkomer. Dat is duidelijk. Karen Damen, centrale gasten in Mensen erger je niet. De nieuwe aflevering staat nu online en gratis te downloaden via het Radio 2-kanaal op VRT Max. En zit je

0: The Scene. Dirk is in Beringen aan het luisteren, ook een grootouder. En die zegt, ik heb nog nooit gebeld met de opvoedingslijn. Want grootouders maken toch van niks een probleem? Allee, ik toch niet. Goed hoor, Dirk. Houden zo.
1: Radio 2 Spits. Radio
0: 2. Ja, deze maandag zit er ook voor mij alweer op. Eerste de werkdag van een nieuwe week. Maar Kim mag straks beginnen. Radio 2 Olala met Jean Blauwte te gast. Na de Spice Girls en het nieuws van 6 uur.

0: 2.
1: Wat ben ik hier eigenlijk tegen de muren aan het praten, of wat?
2: Soms gedragen kinderen zich.
1: Oeh, vermoeiend.
3: Elk gedrag heeft een verhaal. Ontdek of er meer schuil gaat achter onaandachtig gedrag bij kinderen. Ga naar solidaris.be/ADHD.
4: Tijdens de open deurdagen van Moleculen in Vichten krijg je bij elke aankoop van €50 gratis kleding ter waarde van €10.
5: Dus hoe meer je koopt, hoe gratiser dat is.
4: Yep. Oh. En haast u, want de actie loopt nog tot en met Pinkstermaandag.
6: En zijn ze heel het Pinksterweekend open?
4: Zeker, oh, als je echt wilt shoppen. Moleculen. Of op moleculen.be.
7: Voor de volgende vraag heb ik deze tips. Het zit boordevol granen en zaden. Het is een bron van vezels. En het kan toegang geven tot het Plopsa Hotel. Het FC de Kampioenenbrood. Juist.
8: Bij getest.
9: Koop nu een FC de Kampioenenbrood en krijg een kleurplaat. Stuur die ingekleurd terug en maak kans op een overnachting in het Plopsa Hotel. Meer info op fcdekampioenenbrood.be.
10: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
11: Johan Verminnen wordt vrijdag 75, dat vieren we graag mee. Straks met Jean Blouten, de producer die al heel wat jaren meewandelt op de

0: is 6 uur. Goedenavond, VRT Nieuws met Charlotte Krul. Een meisje van 16 is overleden nadat ze werd aangereden door een bestelwagen in Antwerpen. En het reisadvies naar Congo wordt aangepast door het ebola-virus. Rond 1 uur vanmiddag is een meisje van 16 gestorven toen ze werd aangereden door een bestelwagen op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen, vertelt Kim Bastiaans van de politie.
1: Het meisje werd aangereden door een bestelwagen op de oprit. Ze is ter plaatse nog gereanimeerd en overgebracht naar het UZA onder politiebegeleiding, maar daar is ze helaas overleden aan haar verwondingen.
0: De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. In Lokeren in Oost-Vlaanderen is een man van 51 gestorven bij een arbeidsongeval. De zaakvoerder was aan het werk met een heftruck. Hoe het ongeval precies is kunnen gebeuren, wordt nog onderzocht, zegt Philippe de Ketelare van het arbeidsauditoraat.
2: Het is inderdaad zo dat vanmorgen om 5:30 de politiediensten werden verwittigd omdat een man op het terrein werd gevonden. Wellicht is de klark in een greppel gereden, is hij omgekanteld en is het slachtoffer onder de heftruck terechtgekomen.
0: De man was op slag dood en alle hulp kwam te laat. Veel leerlingen die in het 6e leerjaar zitten hebben vandaag te horen gekregen of ze in september kunnen starten in de middelbare school van hun keuze of niet. Want zoals elk jaar zijn er ook kinderen die voorlopig nog geen plaats hebben. In het Nederlandstalig onderwijs in Brussel bijvoorbeeld hebben 752 leerlingen die zich hadden aangemeld voor de A-stroom nog geen plaats. In de B-stroom zijn het er 350. En het zijn er zoveel omdat veel leerlingen zich zowel voor die A- als B-stroom aanmelden en soms ook zowel in Vlaanderen als in Brussel. En dat maakt de lijst lang. Uiteindelijk krijgen bijna alle leerlingen een plaats en wie moet wachten zit wel een tijdje in onzekerheid. Dat zeggen ook deze leerlingen in het Sint-Pieterscollege in Jette.
3: Ik had 3 scholen gekozen en ik ben op de 3 scholen op de wachtlijst, maar voor het moment heb ik geen plaats. Dus ik heb wat meer stress, want ik moet lang wachten en het is toch belangrijk.
4: Ja, sommigen waren echt heel verdrietig omdat ze niet hun keuze hadden.
5: Ik vind het ook wel erg als je dan je school nog niet hebt en je gaat een andere school hebben en dan je graag gewoon die een beetje geluk hebben.
0: Vanaf vrijdag mag je op de E17 in Sint-Niklaas richting Antwerpen enkele maanden lang maar 90 km per uur rijden in plaats van 120. De autosnelweg is er in te slechte staat, zegt de chef schoenmakers van Wegen en Verkeer.
6: We hebben daar een aantal jaren terug asfalt aangelegd. Dat zorgt voor minder rogeluid, dus het geluid dat de banden maken op het wegdek. Maar dat asfalt is ook, of dat mengsel, dat specifieke mengsel, is ook kwetsbaarder en daardoor sneller beschadigd. De afgelopen jaren hebben we daar een aantal herstellingen moeten uitvoeren. Maar nu, zeker na de laatste stevige winterprik, zien we eigenlijk dat een grondige herstelling of vernieuwing zich opdringt.
0: En door de uitbraak van het ebola-virus in Congo heeft Buitenlandse Zaken het reisadvies aangepast. Er komt geen reisverbod, maar wel de vraag om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen vermijden en geen contact hebben met wilde dieren en besmette personen. Er zijn intussen bijna 90 mensen aan ebola gestorven in Congo en er zijn meer dan 200 besmettingen. Volgens infectiologe Erika Vliegen van het UZ Antwerpen is paniek niet nodig, maar moeten reizigers naar Congo wel voorzichtig zijn.
7: Uiteraard moeten we daar wel altijd op bedacht zijn, moeten we op onze kievief zijn en moeten we inderdaad, laat ons zeggen, argeloze reizigers toch goed informeren en zeker mensen die risico lopen en bijvoorbeeld contact gaan maken met de gezondheidszorg, met zieke mensen. Dat is een extra risicogroep. Daar zou ik zeker zeggen, denk 2 keer na en kijk misschien of dat je je reis kan uitstellen of kan aanpassen.
0: Intussen is het ebola-virus ook al in buurland Oeganda vastgesteld. Vanavond droger, morgen zwaar bewolkt met perioden van regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag opnieuw enkele buien en tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag. Donderdag en vrijdag wel droog en vanaf vrijdag zonnig met maximaal tot 26 graden. Vanmiddag is een meisje van 16 gestorven toen ze werd aangereden door een bestelwagen op de parking van haar school op Linkeroever in Antwerpen. Daarmee begon het nieuws. De bestuurder van de bestelwagen was niet onder invloed van alcohol of drugs. Meer in de app van VRT Nieuws.
8: 4,5 minuut over 674 kilometer file op dit moment. De Antwerpse ring richting Gent, 20 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en de Kennedy-tunnel. Richting Nederland, 3 kwartier tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost. Bij Antwerpen-West en ook bij Antwerpen-Zuid is er hinder door een ongeval. Naar Antwerpen op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost, 20 minuten op 20 minuten bumperen. Op de E17 vanaf Kruibeke. Op de E19 ruim een half uur tussen Machelen en Zemst door een ongeval op de midden- en linkerrijstrook. Ook in Vilvoorde gebeurde een aanrijding links. Verder in de Kraaibeekstunnel een defect voertuig op de rechte rijstrook. Op de A12 vanaf Wilrijk 10 minuten en op de A12 vanaf Antwerpenhaven 15 minuten. Op de buitenring rond Brussel ruim 1 uur extra tussen Sint-Stevens, Woluwe en Zelk. En dat door een ongeval op de zijrijweg. Op de binnenring een half uur filegolven tussen Vorst en Tervuren. Naar Namen op de E411 bij Louvain-la-Neuve door een ongeval een half uur trager. En op andere plaatsen kleinere vertragingen. Het treinverkeer is ook nog altijd onderbroken tussen Lichtervelde en Brugge.
9: Radio 2.
10: Over muziek van bij ons.
9: Kim de Brie.
8: Vrijdag wordt Johan Verminnen 75. Ideaal moment om met de man zelf te praten over de mooie en minder mooie dagen. En om vrienden en collega's uit te nodigen. Jean Blauwte kent Johan al jaren en bijt de spits af.

0: Anita Meijer, why? Tell me why. Ja, waarom? Het antwoord is simpel.
1: Radio 2.
2: Oh la la.
0: Omdat Johan Verminne nu vrijdag 75 wordt en omdat het leven niet altijd zo mild geweest is voor deze zanger-chansonnier van bij ons.
3: Ik sta ervan te kijken. Door de ziekte die ik had, ben geopereerd aan slokdarm en maagkanker, heb ik veel kunnen nadenken. Ook over dingen zoals... Mijn leven heeft aan een zijden draadje gehangen. Dat zei de chirurg die mij opereerde, een vrouw. Ze zei, ik dacht dat je uit mijn handen ging glippen in een operatie die 12 uur heeft geduurd. En ze zei, en het rare is, anderdaags heb ik een sportief mens geopereerd. En die ligt nog in het intensieve, zei ze. Het moet zijn, zei ik tegen haar, dat onkruid zoals deze zanger niet zo makkelijk vergaat.
0: Daarom heb ik Johan Verminne uitgenodigd. Hier bij ons in de legendarische studio Toets op VRT voor een goed gesprek. En dat hebben we gehad. Een half uur onversneden Johan Verminne. Je bekijkt het op VRT Max, het Radio 2-kanaal. En eerlijker, puurder heb je Johan nog nooit gehoord. Heel nederig, heel dankbaar ook. Uitgangspunt van ons gesprek zijn vijf nummers. Vijf nummers die de momenten weerspiegelen waarop Johan een andere Johan geworden is.
3: Een paar levenslessen. En een van die levenslessen is, als je met 7 aan de tafel zit, waarvan 5 kinderen en de 2 ouders, dan betekent dat voor die kinderen een soort opdracht, dat de ene voor de andere moet zorgen. Het is zo dat financiële mogelijkheden van mijn vader en mijn moeder eigenlijk beperkt waren. Mijn vader was een arbeider. Mijn moeder heeft heel haar leven gediend voor rijke mensen. Met witte handschoenen, zonder morsen de soep opdienen. Mijn moeder heeft een dienende rol heel haar leven gehad. Eigenlijk ook tot haar dood voor ons blijven zorgen. Zelfs toen ik zelfstandig woonde en ik in de buurt van Brussel moest spelen, dan belde ik bij haar aan en dan zei ik, mama, ik kom vanavond slapen. En dan bleef ik slapen waar mijn moeder woonde. Daar was altijd een logeerkamer. En ik dacht dan, ik had een sleutel, probeerde stil binnen te komen. Maar ze was onmiddellijk wakker. En de eerste vraag was, moet jij niks eten?
0: Ja, met 7 aan de tafel. Zo was het dus ook echt vroeger bij de familie Verminne met 7 aan tafel. In dat lied zingt Johan ook letterlijk over verloren vadersdromen. Hoe zit dat precies?
3: Mijn vader had nooit kunnen studeren, dus hij hoopte dat ik naar de universiteit zou gaan. Ik heb dat niet gedaan. Ik ben naar het conservatorium gegaan, heb zelfs mijn humaniora niet afgemaakt, ben in het voorlaatste jaar van de humaniora naar het conservatorium gegaan. Dus ik heb zijn dromen niet gerealiseerd. Mijn vader deed altijd geringschattend over mijn zangcarrière, maar later hoorde ik van mensen die ik nog ken, die met hem op café zaten, dat hij altijd stoefde.
0: Ja, op café. Nooit tegen Johan zelf gezegd dat hij 4 was. Zijn papa is trouwens 75 geworden, de leeftijd die Johan vrijdag gaat halen. Ook dat doet nadenken natuurlijk. En zijn mama, de prinses van het Pajottenland, is 102 geworden.
3: Eigenlijk de echte baas van de familie was mijn moeder. Die nooit haar stem verhief, maar die de zaken regelde. En als ik dan naar het conservatorium ging, dan zei ze gewoon tegen mij, het is toch echt wat je wil? En ik zei, ja mama, dan moet je maar gaan, zei ze. Zo zat mijn moeder in elkaar. En mijn vader moest zich altijd neerleggen bij wat mijn moeder eigenlijk zei. Want mijn moeder zei ooit eens tegen mij, als het slecht ging in de relatie met mij, je moet toch niet denken dat tussen u en mijn vader het altijd rozengeur en maneschijn geweest is. De deur heeft dikwijls opengestaan, zei ze. Ik zeg, voor wat? Om me buiten te schoppen, zei ze. Wat ik van mijn vader wel fijn vind, om daar een keer iets positiefs over te zeggen, hij heeft nooit verhinderd dat mijn broers en zussen konden studeren wat ze wilden. Terwijl dat voor hem een keuze was tussen een eigen huis bouwen of de studies kunnen betalen van je kinderen. Ik zeg altijd, mijn vader heeft geïnvesteerd niet in bakstenen, maar in

Vrijdag 75 jaar. Ik lees ondertussen heel mooie reacties op Facebook en Instagram van Radio 2. Warm luistergesprek, Johan, als pure herstellende mens. Vree Wijs en ook Matthias Tseijen zegt, niet verwacht, maar wat een mooi gesprek is dat geworden. Bekijk het interview op VRT Max, het Radio 2-kanaal, of je kan doorklikken op de link in het artikel VRT Nieuws.

0: Vaya con Dios. En na Nena, ondertussen zeer fijne man in onze studio. Radio 2. Oh, la la. Jean Blaute, zeer welkom.
1: Dank u, ik ben een zeer fijne man, ja.
0: Absoluut. Je bent ook één brok muziek, Jean. En je bent ook de man van deze hier. Bye.

0: banana heen. Maar zoveel meer. Zoveel meer. Gitarist, zanger, componist, songwriter, arrangeur, producer. Van zoveel en dus ook van Johan Verminne. Hoe zijn jullie eigenlijk op mekaars weg gekomen?
1: Ik moet het kort maken, hè. Frans Even was een radioproducer.
0: Jazeker.
1: Bij Radio 1, een legende eigenlijk.
0: Hier in huis.
1: Hij was ook de producer van Jeff van Uitsel en Jan de Wilde bijvoorbeeld. En hij was de bassist bij Johan Verminne in 1972. Hij had mij bezig gezien in Gent met al mijn klavieren, synthesizers, mellotrons. En hij zei, jij moet bij ons komen. En ik werd uitgenodigd op een repetitie met Johan en met Anne-Christie. Want wij moesten haar begeleiden op een optreden in Wemmel. En zo heb ik Johan voor de eerste keer ontmoet. En ik mag zeggen, als het een vrouw was geweest, zou ik dat liefde op het eerste zicht hebben genoemd. Wij werden eigenlijk instant vrienden voor het leven. Tot op vandaag eigenlijk. Dat was heel bijzonder. Wij keken elkaar in de ogen en wij begrepen van, met die Charles, dat wordt een kameraad. Maar hij was het al meteen. Dat was heel bijzonder. En ik ben tot in 1976 in zijn band gebleven. Dan ben ik verhuisd naar Raymond. Johan had mij eigenlijk moeten tegenhouden, maar hij heeft het niet gedaan.
0: Heb je daar spijt van?
1: Nee, ik heb daar geen spijt van. Maar ik vind het achteraf bekeken typisch Johan om mij te laten gaan. Want dat is nog gebeurd in zijn leven. Hij heeft zoiets goedigs, een beetje goedzakkig eigenlijk, zeg ik in de goede betekenis.
0: Positieve zin.
1: Positieve zin.
0: Ja.
1: En zo het iets fatalistisch. Ach ja, Jeanke, als je bij Raymond is, dat is meer uw plaats en al. Eigenlijk had hij mij moeten tegenhouden. Hè? Ja.
0: Kijk, ik hoor het al, een Charles, een kameraad. En jij bent een vat vol verhalen, dus het wordt een boeiende avond, Jean Blauwte.
2: Ah, dat horen we graag. Het geluid van een klein yes-moment na een goede tip of een slim idee. Wij noemen dat een win-win. En deze week nemen we je belastingbrief onder handen in onze belastingspecial. Krijg een pak tips en advies die jou slimmer en je belastingen betaalbaarder gaan maken. Vind ook die win-win.
3: Heb je zelf vragen over je belastingen? Volg de Win-Win Belastingspecial bij Radio 2 of in de app van VRT Nieuws.
2: Yahoo! Amai. Dat is precies een serieuze win-win.
4: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 29% korting op vers Belgisch gehakt varkenkalf. Dat is 500 gram voor de Knaldi-prijs van maar 3 euro.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.

0: Bazaar die nacht in Amsterdam. We vieren Johan Verminne deze week, want vrijdag wordt hij 75.
1: Radio 2.
2: Oelala.
1: Oelala.
0: Ja, Jean Blaute, hier bij ons in de Radio 2-studio. Jij en Johan Verminne, Jean, dat is kameraderie, zoals je net al kwam te zeggen. Maar dat is ook echt dat pionierswerk, hè, in de jaren 70.
3: Ja, zeker. Ik leerde Johan kennen in 1972 en hij was toen al een pionier. Hè. Hij was al bezig. Hij had onder andere Raymond in zijn band. Die is natuurlijk niet gebleven. Je kan Raymond niet aan de ketting leggen. Maar toch, om maar te zeggen dat Johan eerst was met, we zullen het noemen, de rock and roll kleinkunst.
0: Maar dat was toen wel effectief nog in de kleine zalen, langs de modderige wegen, dat jullie echt op trot gingen.
3: Jazeker. En onderweg al eens stoppen aan een café om de weg te vragen. En dan
0: om de weg te vragen.
3: Mm-hmm. Tuurlijk. Met een koffietje uiteraard. En Johan was echt de pionier met een elektrische band. Met rock en fusion jazz invloeden. Met de eerste PA, dus dat waren twee zangboxen. Maar wel met een mengtafeltje in de zaal. Dus dat was een PA. Was hij ook
0: de geluidsinstallatie eigenlijk, ja.
3: Ja. Maar met een mengtafel,
0: met een mengtafel in de zaal.
3: Dat heet dan een PA. Daar was hij ook een pionier in. En natuurlijk het genre. Hè, zijn liedjes waren... Dat was geen kleinkunst meer. Dat was niet zo'n brave man met een ringbaardje en een akoestische gitaar. Het was echt heel wild vaak ook, hoor. Johan was wild. Hij zag er ook wild uit. Flinke haardos en een beetje slonzig gekleed, maar dat moest toen. En hij deed het podium daveren. Hè. Dat was echt fenomenaal, hoor. Hij is dan geëvolueerd naar meer de singer-songwriter evolutie van eind jaren 70, jaren 80. Maar in die eerste jaren was hij, ja, als je zo Comme Jeanine hoort, zeker in de live versie die we dan opgenomen hebben, ja, dat was wel een fantastische rockband.
0: Maar singer-songwriter zeker ook in deze.
4: Een Brussel, ik zit in je binnenzak, een warme jas, je binnenstad.
0: Zijn Brussel nummer hebben jullie samen gemaakt?
3: We hebben het samen ontdekt. Het was, we luisterden naar een LP van de Engelse Ralph McTell. Ik was daar zot van. Ik luisterde vaak naar die. Ik had ook eens samen met Roland een optreden gedaan in het voorprogramma van Ralph McTell. En wij hoorden het liedje The Streets of London. Dat was een enorme hit in Engeland. Dus daar ook nog een klassieker eigenlijk, vooral in Londen. En dan was er van, ja Johan, zo'n liedje. En hij heeft toen Brussel gemaakt. Ik heb het nummer niet geschreven, maar ik heb wel de intro gemaakt. Die prachtige gitaarintro.
0: Dit is wat Johan ook vertelt in het interview.
5: Ik weet nog dat ik met Jean Blaute speelde. En Jean speelde. Dat heeft Jean uitgevonden. Dat ligt zeer goed op gitaar. En zo is dat liedje gekomen. En het is een beetje een van mijn lijfliedjes. Het hoort bij mij. Heel echt bij mij.
0: Je hebt ondertussen ook de kans gehad om het interview te bekijken, hè, Jean Blaute?
3: Ja, heel goed, ja. Het is een heel openhartige Johan, heb ik gezien in dat interview. Veel openhartiger en veel... Hij heeft het vaak over aanvaarding. En over dat er dingen veranderd zijn in zijn leven. Door natuurlijk zelf kind en kleinkinderen te hebben. Maar ook door die ziekte, die gruwelijke ziekte, is hij heel open geworden. En niet de knorpot, Johan. Dat zijn ook zijn woorden. Hè. Ik vind dat hier niet uit. Want hij heeft wat afgeknort in zijn leven.
0: Ben jij getuige van geweest ook, hè?
3: Ja, ik heb geluk gehad. Ik heb nooit problemen gehad met Johan. Geen aanvaringen. Maar wel soms wel eens discussies. Want het is echt een koppige ezel. Toen ik hem al eens wees dat hij bijvoorbeeld in zijn tekst een verkeerde klemtoon. Een klemtoon. Schreef of zong. Dus antwoordde hij stevast: Jean, ik zeg dat zo. Punt.
0: En als Johan Verminden het zo zegt, ja, Dan zegt hem dat zo natuurlijk, Jean Blanc. Te veel respect ook gaat voor de muzikanten. Dat komt ook aan bod in het interview. Ja. Je kan het bekijken via het Radio 2 kanaal op VRT Max.

0: Natalia, aan een hoog tempo komt ze voorbij gescheurd. Hè. Hier gaat het iets minder snel. 111 kilometer file op dit moment op de Antwerpse ring richting Nederland. Een half uur trager tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-Oost richting Gent. 10 minuten extra tussen Antwerpen-Noord en Deurne. Naar Antwerpen op de E19, 20 minuten tussen Machelen en Vilvoorde door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de E34 vanaf Waaslandhaven-Oost een kwartier. De buitenring rond Brussel een half uur extra tussen Zaventem en Zellik. Daar is de weg wel vrij. Naar Namen op de E411 bij Louvain-la-Neuve door een ongeval een half uur trager. Naar Gent op de E40 in Ternat door een ongeval op de linkerrijstrook. In Zwijnaarden is er hinder door een aanrijding op de aansluiting van de E17 vanuit Antwerpen met de E40 naar Brussel en op andere plaatsen alleen nog wat kleinere vertragingen.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: Oh la la.
1: Talent van bij ons, hè, Emmy Dark, Jean Blouten, ze zit ook een beetje mee onder jouw vleugels.
2: Ja, ik ben de vierde producer van haar eerste album. Ik zie haar doodgraag. Ze is onderweg tijdens onze werkzaamheden echt een vriendin geworden. Een vertrouweling en een fantastische artieste. Dus,
1: straffe madame, hè?
2: Ze staat op het podium, dat is een bom gewoon. Met haar akoestische gitaar. En een bataljon pedaaltjes onder haar voeten. Schrijft prachtige songs. En is een heerlijke... Eerlijke vriendin geworden. Heel een mooi mens, noem ik dat.
1: Emmy Dark, een naam om te onthouden en te ontdekken als je er nog niet veel van weet. En sowieso over Johan Verminne heb je ook nog een en ander te vertellen. Dat is voor zometeen, Jean.
3: Ja. Welk legendarisch Radio 2-programma komt binnenkort bij jou in de buurt?
4: Ik weet het. Mag zeggen niet.
5: De zoete inval.
6: Jullie mogen het. Wij mogen het en hij niet.
4: Ja.
6: Is het omdat we met drie zijn, Luc? Mag ik ook meedoen?
3: Op 16 juni komen ze alvast naar Bierbeek.
7: Is er een dokter in de zaal?
3: Kom eens goed lachen en genieten van heerlijke koffie en taart.
8: Als jullie nog plaats hebben, dan trakteer ik jullie straks.
9: Morgen gelooft dat toch niet zeker?
3: Ben jij er ook bij? Check de volledige kalender via het Radio 2-kanaal op VRT Max.
10: Ik kan niet werken vandaag.
11: Maar, hoezo?
10: Sorry, maar het is WK.
12: Scoor nu de beste deals bij Mediamarkt. Ontvang een barbecue cadeau bij aankoop van €500 aan deelnemende producten. Op is op. Mediamarkt.
13: Niet moeten besparen op uw gezonde snacks, dat kan tellen.
14: Dat is extra budget voor de fitness. Oh, mijn mango.
13: En dan met een promo die kan tellen. Want deze week via de Lidl Plus app 1 plus 1 op mango's. Dat is maar €1,89 voor 2 stuks. Lidl, dat kan tellen.
15: Radio 2.

0: Mentissa en Mamma Mia. Talent ook van bij ons. Denderleeuw woont in Parijs meestal. Ja, Johan Verminnen in Frankrijk. Het had gekund, Jean Blauwte. Jullie hebben geprobeerd in der tijd.
1: Jazeker. Vooral zijn producer en uitgever Jean Kluger, die Johan heel veel kansen geboden heeft, dus ook in het Frans. Johan is honderden keren met de trein van Brussel naar Parijs getraind om daar te gaan praten met paroliers, met tekstschrijvers. En niet de minste, hè, de bekendste, de beste Franse tekstschrijvers. De Lanoué, Franck Gérald, voor de kenners. Maar als je wil carrière maken in een land als Frankrijk, een groot land als Frankrijk, met een grote muziekcultuur trouwens, dan ga je concurreren met, in die periode met Julien Clerc en dat soort grootheden. En dan moet je daar wonen, of toch op zijn minst maanden per jaar gaan wonen.
0: Dat kon Johan Verminnen niet, hè?
1: In Parijs, dat was het niet voor Johan. Hij kreeg dat niet gedaan. Hij treinde liever over en weer, hè. Dat kon hem niet schelen. Maar zo 3 of 6 maanden naar Parijs gaan wonen, nee. Uit Wemmelweg, uit Brusselweg, nee, dat was niet zo.
0: Zou niet marcheren, hè. Nee. Jij met al jouw muzikale kennis en ervaring, Jean Blauwte, wat maakt Johan Verminnen zo groot?
1: Wat maakt hem zo groot? Dat hij van in het begin de weg heeft getoond naar de jonge generatie singer-songwriters, zullen we het nu noemen. Zoals Chris de Bruyne, die generatie, Raymond, niet vergeten, die bij hem speelde. Die generatie, hij was eerst.
0: En hij, eerst om alles open en eerlijk te delen, om echt zo de binnenkant van zichzelf te laten zien aan zijn publiek ook?
1: Ja, hij deed dat al, maar in een wilde, ongepolijste vorm. Ik hield enorm van zijn optredens, dat ik achter het klavier zat of met een gitaar aan. Stond ik gewoon naar hem te kijken, wat staat hij daar te brullen en te doen, maar ik vond het geweldig, hè?
0: Uniek stemgeluid ook altijd, hè?
1: Ja. En ook als hem zo ruig zong, want dat heeft hij een periode gedaan. Jean Kluger was daar absoluut niet mee opgezet, want hij dacht dat Johan zijn stem ging kapot zingen. Mij kon dat minder schelen. Ik was in die tijd wel iets meer rock and roll, zal ik het noemen. Maar hij heeft de weg getoond. En hij is altijd, wat hem zo groot maakt, altijd 100%. Zichzelf gebleven. Het is, je herkent hem, je herkent zijn stem, je herkent ook zijn verhalenstijl, zijn stijl om in een song zijn verhaal te vertellen, of een verhaal, hoeft niet altijd over, niet altijd autobiografisch te zijn. Maar het is, er is maar één Johan. Hij behoort niet tot een strekking of een genre. Hij is ook zeker niet trendgevoelig geweest. Hij heeft wel naar anderen geluisterd, zoals wij allemaal deden. We waren jong, hè, in de jaren 70. Wij luisterden naar Tom Waits, bijvoorbeeld. En dat beïnvloedde hem ook wel eens. Maar hij maakte er altijd wel zijn Johan Verminnen stijl en verhaal.
0: Ja, één Johan die vrijdag 75 wordt. En we zijn super blij dat we dat hier gewoon vanavond samen kunnen vieren. Ja.

0: sowieso oren voor jong en minder jong bij Radio 2. Olala, dit is Dimi met zijn nieuwste België. En Jean Blauwte zit nog altijd bij ons.
1: Radio 2.
2: Olala.
0: Ja, Jean, je kan als geen ander vertellen natuurlijk over

0: Dat gaat u waarschijnlijk dubbel zo lang duren. Iedereen gaat het willen zien. En dat hoop ik ook, dat zijn laatste plaat een beetje meer gedraaid wordt op al die zenders hier in Dakot. Maar dat hoop ik voor hem. En dat hij na dat tournee nog heel veel jaren kan genieten van met Pauline en de kindjes.
1: Sowieso. Hoe gaat het trouwens met jouw gezondheid?
0: Vrij goed. Altijd beter. Het is even niet goed geweest. Maar dat zijn zo van die ouderdomsverschijnselen. Het
1: was een auto-immuunziekte ook, hè?
0: Ja, onder andere. Die half vorig jaar een beetje hard hebben toegeslaan. En nu is dat allemaal maar echt aan het beteren. Ik fiets zelfs. Straf, hè. Maar ik plan wel geen tour in een tournee in mijn agenda. Dat niet, maar ik speel wel. Hè. Af en toe zelfs in een woonzorgcentrum. En dan zeg ik, ik speel niet meer, ik ga niet meer optreden voor mensen onder de 80 jaar. Zo blijf ik de jongste. Maar ja, lach maar. Uw tijd komt nog, mevrouw.
1: Maar wel fijn. Ja. Fijn om te horen dat...
0: Ja, ik ben aan het... I'll be back, ja.
1: Kijk, voilà. Merci om langs te komen. Heel fijn. Ik kan nog op je gemak nog eens terugkijken naar dat interview natuurlijk. Met Johan Verminne, Radio 2-kanaal op VRT Max. Het is een aanrader. Als ik jou zo hoor, ik ben heel blij dat je ervan genoten hebt. En dus dikke merci om hier vandaag geweest te zijn. Jean Blouten, dankjewel.
0: Alsjeblieft.

0: Michael Asnot, Won't You Stay? Maar ja, blijf nog even hangen met je oor tegen de radio.
1: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht op elizawashere.be.
2: Bij Telenet krijg je voor je zaak tot 3 mobiele abonnementen gratis bij je internet. En dat een heel jaar lang.
3: Ja, ja. En wat staat er in de kleinlettertjes?
2: Hetzelfde, maar dan kleiner. Dus go voor info naar telenet.be.
4: Met HelloFresh zeg je nu ook hello tegen een gloednieuwe pan. Als nieuwe klant krijg je gratis een green

0: onze welkomstkorting. Actievoorwaarden van toepassing.
1: Met de Superplus-deals van Delhaize gaan we...
2: Promo koken.
3: Maar eerst een 4 uurtje, hè.
1: Een exotische fruitsla. Want onze gele kiwis zijn nu 4 stuks kopen plus 4 gratis.
3: Dat is een kiwinner.
1: Koken en besparen doe je met de Superplus-deals van Delhaize. Mee met het leven.
4: Ketnet komt naar je toe met Ketnet Zomerfestival. Geniet van supercoole attracties en optredens van Like Me, de Ketnet Band, Waiko en DJ Ketnet. Ketnet Zomerfestival. Op woensdag 24 juni in Domein Puijenbroek. Geniet van jouw vroegboekkorting tot 1 juni. Tickets en info via puijenbroek.be.
5: Bij Argenta houden we het al 70 jaar simpel. Je vertellen wat je moet doen.
6: Davidje, weet jij wat? Wij gaan een rekeningetje openen. Zet hier maar eens een mooie
5: handtekening. Doen we niet. Je adviseren wat je best kan doen.
7: Ah, Davy, wat ik nu hoor is beleggen echt iets voor u. Zal ik u daar wat meer over vertellen?
5: Doen we wel. Argenta.
8: Zo simpel kan het zijn.
9: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
10: Ook Lilian Saint-Pierre heeft nog wel een en ander te zeggen over Johan Verminnen. En Stan van Samang, dat is hot stuff. Heerlijk om te recycleren. Straks na 7 uur.

0: is 7 uur. Een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfikus. Het Israëlische leger heeft in de buurt van het eiland Cyprus het hulpconvooi naar Gaza onderschept en beide opvarenden zijn ook minstens 3 Belgen. Dat laat de organisatie Global Summit Flotilla weten. De vloot werd omsingeld door Israëlische marineschepen in internationale wateren op zo'n 450 kilometer voor de kust van Gaza. De zeilboten hadden humanitaire hulp aan boord. Het Israëlisch leger zegt dat het die hulpgoederen zal overdragen aan hulporganisaties in Gaza. Aan een spoorwegoverweg in Torhout in West-Vlaanderen is vanmiddag een fietser aangereden door een trein. De oudere man overleefde de klap niet. De precieze omstandigheden van het ongeval worden nog onderzocht. Volgens spoorwegbeheerder Infrabel waren de slagbomen gesloten en stonden de lichten op rood. Het treinverkeer tussen Lichtervelde en Brugge lag enkele uren stil, maar is intussen hervat. Door de uitbraak van het ebola-virus in Congo heeft Buitenlandse Zaken het reisadvies aangepast. Er komt geen reisverbod, maar wel de vraag om de nodige voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals grote groepen mensen vermijden en geen contact hebben met wilde dieren en besmette personen. Er zijn intussen bijna 90 mensen aan ebola gestorven in Congo en er zijn meer dan 200 besmettingen. Volgens infectiologe Erika Vliegen van het UZ Antwerpen is paniek niet nodig, maar moeten reizigers naar Congo wel voorzichtig zijn.
1: Uiteraard moeten we daar wel altijd op bedacht zijn, moeten we op onze kievief zijn en moeten we inderdaad, laat ons zeggen, argeloze reizigers toch goed informeren en zeker mensen die risico lopen en bijvoorbeeld contact gaan maken met de gezondheidszorg, met zieke mensen. Dat is een extra risicogroep. Daar zou ik zeker zeggen, denk 2 keer na en kijk misschien of dat je je reis kan uitstellen of kan aanpassen.
0: Intussen is het ebola-virus ook al in buurland Oeganda vastgesteld. Er blijven reacties komen op het overlijden van Étienne Davignon, voormalig diplomaat, zakenman en minister van staat. Davignon overleed vanochtend, hij werd 93. Een van de mensen die dicht bij hem stonden was Maurice Lippens. Ze richtten mee luchtvaartmaatschappij SN Brussels Airlines op en probeerden samen, zei het tevergeefs, de bank Fortis te redden van de ondergang. In 2008 was dat. Lippens noemt Davignon iemand met een enorm netwerk en een sterke onderhandelaar.
2: Dat straalde van Davignon uit, een bepaalde autoriteit waar niemand vragen durfde stellen. Hij is een van de machtigste mensen van België geweest, maar hij deed niet alsof het zo was. Hij deed wat hij moest doen, maar nooit gelijk bepaalde mensen die aan een bepaald niveau komen dan een opgebaarde kikker worden en de rest van de wereld willen betrappelen. Dat is niet de stijl van Davignon, altijd de diplomaat.
0: Het weer, vanavond droger, morgen zwaar bewolkt met periode van regen of motregen vanuit het westen. In de namiddag opnieuw enkele buien en tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, donderdag en vrijdag droog. Vanaf vrijdag zonnig met maximaal tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
3: De zomer is in zicht. 3:30 over 7. Naar Gent 15 minuten file rijden op D40 tussen Grootbijgaarde en Ternot door een ongeval op de linkerrijstrook. En op de buitenring rond Brussel nog 10 minuten bumperen tussen Grimbergen en
4: Radio 2, oh la la. Alles over muziek van bij ons.
5: Kim de Brie.

0: Ozark Henry en Amaryllis Uiterlinde. 2013. Zomerhit, I'm Your Sacrifice.
1: Radio 2.
2: Oh, oh, la la.
0: Het verhaal van Johan Verminne beroert heel wat mensen. Online heel wat mooie reacties op Instagram en Facebook van Radio 2. Daarnet ook compagnon de route Jean Blouten hier in onze studio. En ook collega Lilian Saint-Pierre heeft alleen maar mooie woorden voor Johan.
3: Johan is een goede muzikant, een goede zanger, maar gewoon een mooi mens. Dat is mijn gevoel altijd geweest. Zonder dat we elkaar heel erg goed kenden, maar heel normaal. En dat, zo heb ik de mensen graag. Dat hij gewoon een nuchter iemand is. En daarmee bedoel ik letterlijk. Hè. Dus ik heb hem een keer ontmoet en toen was mijn man nog niet zo lang geleden daarvoor gestorven. Wij moesten iets doen voor Willy Sommers in Oostende, als ik me niet vergis. Er waren een hele hoop artiesten aanwezig, collega's. En toen moesten we samen een foto nemen op het podium. We werden naar voren geroepen en ik was... Misschien voelde hij dat aan mij, maar hij was achter mij en hij heeft gewoon zijn hand op mijn schouder gelegd en gezegd, ça va, mateke, alles goed, mateke. En dat was voor mij... Meer moest het niet zijn. Daarmee bewees hij gewoon van, ik leef met je mee.
0: Wat wenst Lilian Saint-Pierre Johan Verminne nog toe?
3: Oh, ik wens hem in de eerste plaats, wens ik Johan natuurlijk, behalve dat hij een verjaardag viert. Dus dat hij terug mag gezond zijn, want ik heb allerlei zo alarmerende belletjes gelezen. En ik schrok daar een klein beetje van. Ik denk, oh, alstublieft, Johan. Maar dat is een sterke jongen, denk ik. Hè. Dus ik hoop dat hij helemaal terug in orde is en dat hij een fantastische dag mag meemaken. Maar ook dat hij misschien toch, want dat is toch zijn grote passie, muziek. Dat hij nog mooie muziek mag blijven maken en dat vooral aan ons kan laten horen.
0: Ja, Johan is een fantastische zanger, uniek stemgeluid, maar sowieso creatieve duizendpoot. Hij heeft ook muziek voor anderen geschreven, ook voor Lilian Saint-Pierre.
3: Johan heeft voor mij ook al muziek gemaakt, daar was ik heel blij mee. Dat is al even geleden. Mijn grote liefde heet muziek, was dat dan. De teksten en de muziek gemaakt. En ja... Al zijn liedjes, die spreken mij aan. Hij heeft ook altijd nummers met heel fijne teksten. En ik ben iemand die niet alleen naar muziek, maar ook naar tekst luistert. Dus.

75, dat vieren we met veel muziek van Verminne uiteraard. Zoals dit nummer dat hij geschreven heeft voor Liliane Saint-Pierre. Mijn grote liefde heet muziek. Chris Wouters van Clouseau komt morgen langs. Woensdag hoor je Stef Bos en Paulien, de dochter van Johan, komt naar de studio. Wordt een heel uniek momentje. En donderdag is het dan aan producer Wouter Berlaan. Allemaal prachtige verhalen, allemaal prachtige mensen voor die fantastische Johan Verminne zijn verjaardag.

0: De Dinky Toys, You Smile At Me. Ja, de collega's van BNE, die lachen en vieren gewoon mee met ons.
1: Vrijdag vieren we een muzikale held.
2: Radio BNE, Johan Verminne, 75.
1: We maken er samen een groot verjaardagsfeest van met zijn 75 mooiste liedjes.
3: Laat me nu toch niet alleen.
1: Welk nummer staat voor jou op 1?
3: Ik voel me goed, ik voel me goed.
2: Stem nu op jouw favoriet via het Radio BNE-kanaal op VRT Max.
1: En luister vrijdag vanaf 10 uur op Radio BNE.
4: Knaldi. Nu in promo bij Aldi. 1 plus 1 gratis op verse kersen. Dat is een halve kilo kersen voor de Knaldi-prijs van maar €3,99.
5: Check de promo.
4: Aldi. Altijd vers, altijd slim.
6: Oh, ik snap er niks van.
7: Vind je jouw contract veel te abstract? Wie bel je dan? Je makelaar.
8: Voor vragen en advies kan je altijd rekenen op Je Makelaar. Je beste verzekering.
9: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
10: Radio 2. Elke dag telt voor twee.

0: Prachtig nummer, nog altijd. Waar Johan ook uitgebreid over vertelt in het interview op VRT Max. Het is echt het lied van Johan en zijn ex-vrouw Katrien. En vanmorgen supermooi gecoverd door Stan van Samang. Ja, en Stan was er vanmorgen met nog meer groot nieuws, want er is die nieuwe single Hotshot. En het is sowieso een speciaal jaar voor hem, want exact 20 jaar geleden werd Stan de eerste ster-acteur, ster-artiest. Hij vertelde vanmorgen in Goedemorgen Morgen hoe hij daarop terugkijkt.
1: Ik kreeg een telefoon en ik dacht, maar ja, dat moet ik doen. Dat is, eindelijk kan ik dat eens doen en met echt goede muzikanten. En dat was live elke vrijdagavond voor veel volk. Dat was heel spannend ook.
0: En Stan weet ook nog heel goed hoe zijn buurt daarop reageerde.
1: Dat was waanzin. Dat was ook niet alleen mijn buurt. Dat was eigenlijk heel het dorp. Dat was ook zo met affiches aan de venster en zo met mijn kop op. Dat was heel raar om door het dorp te fietsen. Dan werd er een grote tent gezet op het kerkplein. En dat was een zot feest. Waarin ik altijd te laat was natuurlijk. Want dat was live. Ik kwam naast de acteur. Na de uitzending kwam ik dan op het kerkplein terecht. Iedereen was zat. Ja. En het feest was vol een bak bezig. En ik moest gaan slapen. Of ik was altijd te laat voor het feest. Ja. Maar dat was waanzin. Dat was heel plezant.
0: En sowieso was Stan van Samang is dus volop terug met nieuwe muziek. Hotshot, ja, terug in het Engels. Wat moeten we weten over die nieuwe single?
1: Over Hotshot mag je weten dat het een nummer is dat ik geschreven heb samen met Janie Price en Jeroen Swinne. Dat we daar geweldig blij mee zijn. Geproduceerd door een Deen, Thomas Stengaard. Spannend. Heel leuk om nieuwe muziek uit te brengen en ermee naar de radio's te stappen. Ja, fijn.
0: Ja, voilà. We gaan nog eens luisteren en kijken. Zo klonk Stan van Samang. Ja, zo is het dus. Stan van Samang vanmorgen helemaal live in onze loft.

0: Nieuwste van Tom Dice. Dan So Long Goodbye. En wel ja, ik ga hier ook afscheid nemen van die fijne groep mensenbezoekers die hier ja, even goeiedag zijn komen zeggen. Dus dankjewel om langs te komen. Ja, dat is fijn. Altijd leuk om bezoek te krijgen. En hopelijk onderweg geen file naar de volgende afspraak hier op VRT. Naar Gent is nog vertragen op de E40 tussen Groot-Bijgaarde en Ternat. Daar is de weg wel vrij.
1: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.

0: geestig trio, hè.
1: Wat blijft er nu nog over als wij niet
0: Benner.
1: Wat blijft er nu nog over?
0: En Olivia, wat blijft er nog over? Wel, een jarige jonge dame die we gaan vieren straks. En uiteraard nog heel veel fijne muziek van bij ons.
2: Goedenavond, verzekeringsbewijs alstublieft.
3: Oei, wacht, hè.
4: Rustig, slaap
3: even niet. Als ik dat niet vind, mag ik ze bieden. Nee, naar de bureau, hè. Dan moet ik daar een nachtje blijven. Dan komt die Narnia terug. Hè. Die bedden, die trekken daarop niks.
4: Shh, geen stress, gaat. Hey Kate, toon mijn verzekeringsbewijs.
2: Prima, prettige avond.
3: Mooi, ja, ik had dat wel gevonden.
5: Ja, ja, zeker dat.
6: Verzekeringsdocumenten terugvinden, je kaart internationaal activeren of betalingen beheren. No stress. Kate, KBC beweegt met je mee. Swiss Sense staat al meer dan 100 jaar voor topkwaliteit, zodat je met plezier naar bed gaat. Nu Pinksterdeals met 5% extra korting. Swiss Sense.
7: Als je voor Europese honing kiest, bescherm je onze bijen. Die dan weer zorgen voor onze biodiversiteit. En dus ook voor onze natuur. Tja, dan ben je een echte bee-lover. Info op eubelovers.eu. Mede gefinancierd door de Europese Unie.
8: Radio 2. Radio 2.

0: Aha, doe maar. En pa zegt, er is er eentje jarig. Oh la la, dit is je verjaardag. Laura Omloop, en wie Laura Omloop zegt, zegt natuurlijk ook het jodelmeisje. 27 jaar jodelt ze er al op los, geboren in Lier in 1999. En amper 10 jaar later vertegenwoordigde ze België op dat Junior Eurovisie Songfestival in Kiev. Als 10-jarige was ze daar de jongste deelnemer. Ze kreeg 4 keer het maximum aantal punten, wat geen enkel andere deelnemer haar nadeed. En haar inzending Zo Verliefd werd een hit in Vlaanderen en Laura werd vanaf toen bekend dus als het jodelmeisje. Ze was er onlangs ook nog bij tijdens Junior Eurosong, de party in de Lotto Arena. Maar dat was wel de laatste keer, het laatste optreden, want het geeft haar allemaal een beetje te veel stress. Ze gaat gewoon verder met haar werk bij een verzekeringsmaatschappij. Maar dus speciaal voor die 27 jaar Laura Omloop vandaag nog eens die heerlijke tongval van haar.
1: Volgens mij

0: aan een frisse look in huis, een nieuwe zetel om heerlijk te ontspannen of een nieuwe eettafel voor lange gezellige avonden? Kom snel langs bij Stevens Meubel en laat je inspireren. In de maand mei zijn wij alle feestdagen open.
1: Voor prijs, kwaliteit, service, Stevens Meubel, Stevens Meubel.
0: Knesselare

0: Vlaanderen, de toekomst is hier.
1: Update beschikbaar.
0: Aan alle tech-leken en tech-lovers, update jezelf op het Vlaanders Technology and Innovation Festival. 8 steden, 30 dagen, 100 events en 1000 innovaties.
1: Update voltooid.
0: Ontdek het hele programma en bestel je tickets op ftifestival.be.
2: Radio 2 in West-Vlaanderen, live.

0: Alles gaat over. Zegt en zingt Klaas, zonder Delru en zonder Yevgeny. Maar wij gaan morgen wel gewoon door. Vieren morgen verder die 75 jaar Johan Verminne. Chris Wouters van Clouseau. Die komt langs hier in onze Radio 2-studio. Dit is Udo nog.
1: Ik heb geleerd dat liefde tijd vraagt. Dat stilte soms meer zeggen dan geluid. Dat alles breekt wat veel te snel gaat.

0: VRT Nieuws onderzoekt in Pano, de Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
1: Het is heel moeilijk voor mij. To get house.
0: En wat is de rol van de voorzitter?
2: Il y a beaucoup d'injustice. Il y a du favoritisme. Et tout le monde sait au foyer.
0: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
3: VRT Nieuws, helemaal helder.
4: De Preventieminuut met AXA Verzekeringen. Ben je van plan om je eerste appartementje te huren? Maak dan om te beginnen een volledige plaatsbeschrijving met

0: foto's en een gedetailleerd overzicht. Dit document beschermt je als je weer vertrekt. Dan de huurwaarborg. Die bedraagt 2 tot 3 maanden huur. Dat is dus best een stevig bedrag dat je moet voorzien. Lees ook aandachtig het huurcontract. Weet bijvoorbeeld dat wat de looptijd ook is, je op elk moment kan opzeggen, mits je 3 maanden van tevoren laat weten aan de verhuurder. In bepaalde gevallen zal je wel een vergoeding moeten betalen. En vergeet uiteraard de verplichte woonverzekering niet af te sluiten. Ziezo, nu kan je in alle vertrouwen dat huurcontract tekenen. Tot morgen voor een nieuwe preventieminuut met AXA Verzekeringen. AXA. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
1: Ik zit hier met licht blauw-gele kaken, want mijn wijsheidstanden zijn sinds vorige week eruit. Al goed doen we het rustig aan hier op Radio 2. Hè. Het is Radio 2 Relax nu.
2: Elke dag.
3: Een goede avond, VRT Nieuws met Jo Valfekes. Bij de actievoerders van de Gaza-vloot die vanmiddag opgepakt is door het Israëlische leger waren zeker 3 Belgen. Dat heeft de organisatie Global Summit Flotilla laten weten. Eerder vandaag heeft het Israëlische leger het hulpconvooi naar Gaza onderschept in de buurt van het eiland Cyprus op zo'n 450 kilometer voor de kust van Gaza. Bij de 3 namen van de Belgen aan boord ontbreekt voorlopig nog die van Isha Puissant. Zijn vader Yuri toonde zich eerder al ongerust.
4: We merken dat de Israëlische soldaten zich niet aan wetten houden en geweld gebruiken ten opzichte van burgers. De mensen die in Griekenland, alleen onder Griekenland zijn opgepakt, zijn onder schot gehouden, zijn geslagen en geschopt.
3: Buitenlandse Zaken heeft het reisadvies voor Congo aangepast. Dat is een gevolg van de uitbraak van het Ebola-virus daar. Er komt geen reisverbod, maar Buitenlandse Zaken vraagt wel om voorzorgsmaatregelen te nemen. Er zijn al 105 mensen aan Ebola gestorven in Congo en er zijn bijna 400 besmettingen. De douanediensten in de Verenigde Staten gaan vluchten uit die regio screenen op Ebola. Zo net raakte bekend dat ook 1 Amerikaanse missionaris besmet raakte met het virus. Volgens Erika Vliegen van het UZ Antwerpen moeten reizigers naar Congo voorzichtig zijn.
5: Toch wel omwille van een combinatie van veel zaken. Om te beginnen een type Ebola-virus waar we heel weinig ervaring mee hebben. Ook op vlak van medicijnen en vaccins. En daarnaast ook de plaats waar de uitbraak is. In een heel onrustig gebied op allerlei vlak. En het feit dat deze uitbraak wellicht al weken bezig is.
3: Het virus komt voor in vleermuizen, maar springt af en toe over op de mens. Het wordt verspreid door nauw lichamelijk contact. In het Verenigd Koninkrijk zijn ernstige beschuldigingen opgedoken rond het populaire tv-programma Married at First Sight, bij ons bekend als Blind Getrouwd. Enkele voormalige deelnemsters zeggen dat ze tijdens of na het programma slachtoffer zijn geworden van seksueel geweld. 2 vrouwen spreken over verkrachting, 1/3 over aanranding. Een van hen vertelt dat haar partner haar bedreigde met een zure aanval. Een van de mannen zou ook al een voorgeschiedenis gehad hebben van partnergeweld. De deelnemsters beschuldigen het productiehuis en Channel 4 ervan dat er te weinig gedaan is om hen te beschermen. De commerciële zender laat weten dat er strenge welzijnsregels gelden voor deelnemers en zegt de klachten grondig te onderzoeken. En nog nieuws uit eigen huis. VRT Nieuws Laat verdwijnt in september in zijn huidige vorm en wordt vervangen door een compacte nieuwsupdate van 15 minuten, zoals op weekenddagen al het geval is. Met de vrijgekomen capaciteit wordt het journaal van 7 uur versterkt. Het weer, de buien verdwijnen geleidelijk. Morgen zwaar bewolkt met kans op buien, maxima tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog. Vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.
1: Doorwerken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen de Ruppeltunnel gesloten. Je moet daar omrijden via de Ruppelbrug. De werken duren nog tot 6 uur deze ochtend.
6: Radio 2 Relax.
1: Romy de Ridder. Ja, als ik plots dus minder wijs klink dan anders, ja, dat zijn die wijsheidstanden, hè.
6: Radio 2 Relax. Ontspannen met de beste muziek.
1: Ik mis er 4, maar kijk. Gelukkig spreekt de muziek voor zichzelf deze avond. Het is 8:03. Heel fijn dat je luistert. Ik heb vooral heel rustige muziek bij deze avond. Ah ja, relax. Dat is de bedoeling. Dus sluit je ogen en open je vleugels. Broken Wings is dit van Mr. Mister.

Wat heb ik gemist terwijl ik met dikke kaken in de zetel lag? Dat is de vraag. Natuurlijk de molfinale. Ja, Wout is uiteindelijk de mol. Ik heb die geen seconde verdacht. En toen had ik mijn wijsheidstanden nog. Dat wilde veel zeggen. Wat jij misschien hebt gemist, is dat Mo in de Arenberg gaat spelen dit jaar nog. Gisteren.

0: vergat, want dat klote gevoel dat toen is ontstaan, dat gaat nooit meer weg en dat heb jij gedaan.
1: Een zwaar verwijt van Mo. Ze gaat op tour dit jaar nog. Dat wil zeggen dat je dit jaar haar nog live kan horen zingen. Ja, ze gaat op tour met Liefde Onderschat, zo heet de tour. En ze stopt op woensdag 16 december dit jaar nog in de Arenberg in Antwerpen. Tickets kan je nu al vinden online als je er als een kippen wil bij zijn. Het gaat een mooie, intieme tour worden. Wordt je beloofd online? Kijk. Dit is Jessie.

Bruno Mars en Risk It All. Op 2 juli dan staat Bruno Mars helemaal bezweet op een groot podium met meer dan 50.000 mensen rondom hem in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. Daar gaat gedanst worden, dat kan ik je nu al wel vertellen. Trouwens, ik was daar gisteren ook in de Johan Cruijff Arena. Ah ja? Want Harry Styles die stond daar gisteravond in Amsterdam en ik had de eer om daarbij te zijn, om een van die 50.000 mensen te zijn die gillend daar twee uur eigenlijk heeft gestaan. Ik heb gelukkig nog stem voor jullie, maar het scheelde weinig, denk ik. Het was geweldig, Harry Styles in Amsterdam. Ik kan het alleen maar aanraden. Zijn shows zijn in tegenstelling tot die van Bruno Mars nog niet uitverkocht. Dus je kan gewoon nog even een last-minute tripje Amsterdam doen en Harry Styles live bewonderen. Voor Mama Sjasje ben je hier aan het juiste adres.

0: geen vroeg.
1: Mama's jasje en doet licht maar uit.
0: Hij wil doodgaan morgen vroeg.
1: Het is een beetje een luguber idee, maar het licht uitdoen of een beetje dimmen is misschien wel een goed idee om extra relaxerend naar deze Radio 2 Relax te luisteren.
2: Evelien van Hamme is de commentaar op sociale media beu.
3: Waarom vinden we geen rust in wie dat wij zelf zijn?
2: Bavo Mortier heeft verlatingsangst.
4: Een gevoel waar dat je zelf het gevoel hebt dat je niet genoeg bent voor iemand.
2: En Moshin Abbas vond eindelijk een balans tussen carrière en gezin.
5: Het was echt een breekpunt in onze relatie waar dat was van zo kan het niet meer verder.
6: Alles goed.
2: Een Radio 2 podcast van Evie Graaiaert. Ook bij bekende Vlamingen gaat niet altijd alles goed. Ik zoek naar antwoorden samen met mijn team van experten en coaches.
6: Alles goed.
2: Elke dinsdag een nieuwe podcast op VRT Max.

Blaine White en Hey There Delilah. Bijna 8:30 op deze maandagavond. Doorwerken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen de Ruppeltunnel gesloten. Je moet omrijden via de Ruppelbrug. De werken die duren nog tot 6:00 deze ochtend.

0: only falling apart. Bonnie Tyler en Total Eclipse of the Heart. Nothing I can say, a total eclipse of the heart. Ze wordt over exact 3 weken 75 jaar, ons Bonnie. A total eclipse of the heart. En nog steeds op het podium te vinden, hè? Echt waar. A total eclipse of the heart. Wie jij misschien binnenkort op het podium gaat zien, dat is Camille. Of toch in jouw buurt? Als jij de beste buurt 2026 wint. Zometeen meer daarover. Eerst even Remo van het Groenwoud erbij halen. Tielantijn, versier me maar met schone schijn. Wil alleen maar die man in de spiegel zijn. Maar hij ziet nog iemand in die spiegel, hè? In de spiegel zijn, Tielantijn. Versier me maar met schone schijn. Wil zo graag die man in uw ogen zijn. Ah, het is Toris Lemsi. Kijk maar. Hier is hij.
1: Hij ziet me staan, streel me met je blik. Raak mij zonder raken tot in mijn ziel. Oh, ik heb nood aan u, nog meer nood aan ik. Maar wat zijn ik zonder u? Zonder u zijn ik niet. Fluister in woud, doorbreek het isolement. Doe het met

0: Stan Sharp en You. Het is 20 voor 9. En ik hoop dat 3 juni al in fluo in jouw agenda staat. Wel hierom.
1: Goedemorgen. De beste buurt.
0: Ja, die beste buurt natuurlijk. De tijd begint te tikken, hè. Ah ja, het zal wel zijn. Ik zou, als ik van jou was, nu nog naar VRT Max gaan, naar ons Radio 2-kanaal, om jouw buurt in te schrijven voor die beste buurt 2026. Want ik kijk hier naar rechts en in de Radio 2-studio zelf staat het bord al dat je kan winnen. Het is zo'n gemeentebord. En een officieel beste buurtbord eigenlijk. Dat wil zeggen dat als mensen jouw buurt betreden, binnenkomen, dat ze meteen die warmte gewoon gaan zien. Dat is mooi. Maar ook vooral omdat Margot van de regio dan misschien wel langskomt bij jou voor inspectie. Ah ja, dat gaat er natuurlijk wel aan vooraf. Dat is sowieso al leuk. Maar de kers op de winnende taart is natuurlijk gewoon dat grote buurtfeest dat jij dan wint op 3 juni. Inclusief ontbijt, inclusief een optreden van grote ster Camille. Dat wil je. Dat wil je echt waar. Dus VRT Max, Radio 2 kanaal en inschrijven maar.
1: Goedemorgen. De beste buurt.
2: Goedemorgen, morgen.

0: Gorky met Mia. We waren bezig over een buurtfeest dat je kan winnen door in te schrijven voor de beste buurt 2026. Nu, zo'n buurtfeest is eigenlijk wel veel leuker met goed weer, hè? En doe die weer-app van jou eens open als je je telefoon bij de hand hebt. Doe die even open, want dan gaat automatisch dit nummer beginnen spelen. En er komt één woord in jou op, en dat is dit woord.
1: Formidable.
0: Maar ja, formidabel.
1: Formidable.
0: 30 graden volgende week, hè?
1: U était formidable, j'étais formidable.
0: Wij gaan zweten.
1: Nous étions formidables.
0: Dit is Stromae, Formidable.

Stromae Formidable. Beetje snikkend op de achtergrond op dit moment. Maar hij zou beter even de weerapp moeten openzwieren. Gaat hij automatisch gelukkiger van worden. 30 graden volgende week woensdag. Ongelooflijk. En ik weet al hoe wij Vlamingen zijn. Wij gaan het te warm vinden. En dan gaan we weer zeggen, oh, het is er weer over. Het is er weer over.

Toch altijd genieten, vind ik, hoor, van deze. Elton John en Your Song. Een song dat ontzettend veel keer al gecoverd is, hè, door verschillende artiesten. Ellie Goulding bijvoorbeeld. It's a little bit funny. Klinkt zo. This feeling inside. Een beetje breekbaar. I'm not one of those who can easily hide. Of je hebt Billy Paul. It's a little bit funny, Lord. Ook leuk. This feeling inside. I'm not one of those who can easily hide. Maar ik vind toch Elton John de beste. Ja, mijn eigen mening. Kijk, je mag met mij discussiëren in de app van Radio 2. Meer dan welkom. Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt. In de tussentijd luisteren we naar Snelle en Laat het licht aan. Al heeft ze

0: komt trouwens ook naar Antwerpen dit jaar nog. In november staat hij in de Trix in Antwerpen. En kan je dit nummer live horen. Snelle en laat het licht maar aan. Na het nieuws van 9, meer Radio 2 Relax.
1: VRT Nieuws onderzoekt in Pano. De Anderlechtse haard. Wat loopt er mis met het toekennen van sociale woningen in Anderlecht?
2: Het is heel difficult voor mij. To get house.
1: En wat is de rol van de voorzitter?
3: Il y a beaucoup d'injustices. Il y a du favoritisme. Et tout le monde sait au foyer.
1: In Pano, de Anderlechtse haard. Pano, woensdag op VRT 1 en op VRT Max.
4: VRT Nieuws, helemaal helder.
5: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen.
0: Ja,

0: Opnieuw veel relaxerende muziek tussen 9 en 10. Ik zie hier al een Olivia Dean klaarstaan en daar word ik automatisch al blij van. Jij ook hopelijk. Elke dag, telk voor twee.
1: Goedenavond, het is 9 uur. VRT Nieuws met Jo Valfekes. De familie van Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Er liep een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon, maar door zijn overlijden vervalt die zaak. Formeel moet de rechtbank van Brussel daar nog wel een beslissing over nemen. Davignon speelde een omstreden rol toen Congo onafhankelijk werd. De familie van Lumumba wilde dat hij zich zou verantwoorden over de Belgische betrokkenheid bij de moord op de premier. Volgens analist Rick van Kouwelaert zou de familie van Lumumba weinig kans gemaakt hebben in die zaak. Dat zei hij in Ter Zake.
2: Het meeste wordt teruggebracht op die telegram dat hij verstuurd heeft. Hij is ook vlak voor het ombrengen van Lumumba nog in Congo geweest, maar als begeleider van een diplomaat die daar op missie was. Dus het is een zaak die misschien later zal worden uitgeklaard. Ja. Maar tot nu toe zie ik niet hoe één rechter op basis van wat nu voorligt Davignon zou hebben veroordeeld.
1: De advocaten van de familie laten weten dat ze doorprocederen. Ze willen antwoorden over de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten voor de moord op Lumumba. De Verenigde Staten hebben de opheffing van sancties tegen Russische olie verlengd. Russische olie is al jaren onderworpen aan Amerikaanse sancties, maar toen de Straat van Hormuz geblokkeerd werd, werden de sancties tijdelijk opgeheven in een poging de oliemarkt te stabiliseren. Die maatregel is nu opnieuw met een maand verlengd. Het opheffen van de sancties is goed nieuws voor Rusland. Dat heeft de olieinkomsten hard nodig, omdat de economie zwaar onder druk staat door de oorlog in Oekraïne. Een Amerikaanse jury heeft de rechtszaak van Elon Musk tegen OpenAI, Sam Altman en Microsoft afgewezen. Volgens de rechtbank stapte Musk te laat naar de rechter. Musk vond dat OpenAI zijn oorspronkelijke missie, AI ontwikkelen in het belang van de mensheid, had ingeruild voor een commercieel model. Maar de jury vindt dat Musk al jaren wist dat OpenAI die richting uitging en dus te lang gewacht had om klacht in te dienen. De uitspraak is een belangrijke overwinning voor OpenAI-baas Sam Altman en geeft het bedrijf meer ruimte om naar de beurs te trekken. De paus zal volgende maandag, op Pinkstermaandag, zijn eerste encycliek voorstellen. Die heeft de titel Magnifica Humanitas meegekregen. Dat betekent prachtige menselijkheid. Onderwerp van de encycliek is de opkomst van artificiële intelligentie. Volgens bronnen dicht bij het Vaticaan zal paus Leo het gebruik van AI in oorlogsomstandigheden veroordelen en zal hij het ook hebben over de rechten van werknemers die door AI onder druk komen. Paus Leo zal er zelf bij zijn als zijn encycliek maandag voorgesteld wordt en dat is een primeur. De buien verdwijnen geleidelijk. Morgen zwaar bewolkt met opnieuw kans op buien, maximaal tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog. Vanaf vrijdag zonnig met maximaal tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.
0: Oh yeah, 26 graden, dat heb ik gehoord. Doorwerken is op de A12 van Brussel naar Antwerpen. De Ruppeltunnel gesloten. Je moet omrijden via de Ruppelbrug. En de werken die duren nog tot deze ochtend 6 uur.

One Love and People Get Ready. Let's get together and feel alright. Zeg, dat Eurovisie Songfestival. Valt veel over te zeggen hè, dit jaar, maar... Geef mij maar 2022. Toen leerden we, of ja, de wereld eigenlijk, S10 kennen. Ja, doet ze nog steeds heel goed eigenlijk. Ze is heel populair nog in Nederland. Meer wel in de hip-hop en dancewereld. Niet schrikken. Had je je ex, ik had hem voor jou. Ja, dat is de wereld waar ze meer in zit nu. Ja, dus echt wel een beetje dance. Maar het is natuurlijk nog steeds... Radio 2 Relax. Dus we gaan het tempo wat verlagen. En dit is hoe we ze kennen, hè. Of hebben leren kennen, S10 en de diepte. Okay.

0: niet laten gaan.
1: Blijft toch ook goed door S10 en de Dipte. Ja, of we volgend jaar een kandidaat gaan sturen naar het Eurovisie Songfestival, is nog een vraagteken blijkbaar. Je leest erover op VRT Nieuws. Maar je moet eigenlijk niet te veel bezig zijn met het nieuws op dit moment. Eigenlijk moet je gewoon relaxen en genieten. Van Bryan Adams nu.

Geen TW Classic dit jaar en één dader. You know it's true. Ja, Bryan Adams. Everything I do. Hij heeft geannuleerd door een dringende medische ingreep bij een essentieel bandlid. Lekker vaag allemaal, maar daardoor dus geen dagfestival, geen TW Classic. Nu, gelukkig is er de radio, om toch een beetje te genieten natuurlijk van de muziek. En ik haal even een Olivia Dien erbij. Altijd goed, Man I Need is dit.

0: jasmin en diep in mij. Het is 8:40 en fans van Niels de Stadsbader, handen in de lucht.
1: Als kleine jongen snaak, zag ik je niet zo vaak. En ik wou zo graag dat je bij
0: dat komt er zo meteen nog aan. Nog voor 9:30. Nog voor 9:30 dus. Niels de Stadsbader hier op Radio 2 met Hey Pa. Maar eerst even zen worden. Ah, met 9 Million Bicycles. Kijk, van Katie Melua.

9 Million Bicycles. Het was misschien de goedkoopste en de kortste citytrip ooit naar Beijing, naar China. Maar kijk, je kan er maar van genoten hebben. Toch voor de volle 3 minuten en 12 seconden. Aha. Dit ge-oe is van Roxette. Dit is Listen to Your Heart.

Ik zei net, fans van Niels de Stadsbader. Die luisteren naar de radio en die moeten vooral hun handen in de lucht doen. Ah, wel, ik heb iemand gevonden in de app van Radio 2. Kees de Stadsbader. Deerlijk. Kan niet anders dan familie zijn van de enige echte Niels de Stadsbader. En hij zit momenteel te luisteren waarschijnlijk met zijn armen dus in de lucht. Dolblij en dolgelukkig dat deze op de radio komt. Hey pa, van Niels de Stadsbader.

Niels de Stadsbader en Hey Pa. Ja, Kees de Stadsbader die zit nog in de app van Radio 2 erbij. Steengoede muziek voor een maandagavond. Hakjak. Dankjewel, Kees. En ik ben nog niet klaar, hè. Laat dat duidelijk zijn. Ik ga nog door tot 10 uur deze avond. Nu, belangrijk nog, door werk is op de A12 van Brussel naar Antwerpen de Ruppeltunnel gesloten. Je moet omrijden via de Ruppelbrug. Daar is wel file. De werken die duren nog tot 6 uur deze ochtend.

0: beste muziek. VRT Radio 2. Hallo, ik ben Ruben.
1: Hi, ik ben Mario.
2: Hallo, ik ben Paul.
0: Van Triggerfinger.
1: En u luistert naar
0: Radio 2.

0: Trigger Finger and I Follow Rivers. Bij heel deze week bij Radio 2 vieren we een verjaardag, namelijk die van Johan Verminne.
1: Op mooie dagen, ik hou zo van die mooie dagen.
0: Zingen over mooie dagen. Kan die als geen ander, hè? En vrijdag is een mooie dag. Want dan wordt de man zelf 75 jaar. En DJ Kim De Brie die heeft voor de gelegenheid met hem stilgestaan. Eigenlijk gezeten, samen aan tafel gezeten, om terug te blikken op zijn muziek. En beginnen doen ze eigenlijk bij dit nummer.
1: Met zeven aan tafel.
0: Ja, met zeven aan tafel. Een nummer uit 74.
1: Nog niet klaar, vader van het kaartje.
0: En wat volgt is eigenlijk een heel mooi en open gesprek van bijna 40 minuten. Je kan heel dat interview bekijken tussen Kim De Brie en Johan Verminne op ons Radio 2-kanaal op VRT Max. En je kan morgen ook gewoon mee zijn verjaardag al vieren. Het is dan nog maar dinsdag, dat weet ik. Maar ze gaan met Chris Wouters vieren morgen tussen 6 en 8 hier op Radio 2 in de avond tijdens Radio 2 Olala. Maar als je dus niet kan wachten, VRT Max Radio 2-kanaal, daar kan je dat interview met Johan Verminne al gewoon herbekijken. Dit is geen Johan Verminne, maar ook wel mooi hoor. Volumia. En afscheid.

Used to be young. Van een nostalgische Miley Cyrus. Maar ik heb net even opgezocht. Ze is ook garme 33 jaar. Hoe nostalgisch kan je zijn dan? Allee, kijk, komt misschien uit de verkeerde mond. Aangezien ik nog jonger ben dan 33 jaar, maar bon. Marvin Gaye is dit. And I heard it through the grapevine.

I heard it through the grapevine. Dit hoor je nog voor nieuws van 10 uur. Een goede Tina Turner a day keeps the doctor away. Zeker wel, hè. What's love got to do with it? Nog voor 10 uur hier op Radio 2. Maar dan denk je, allee Romy, het is 8:10. En wel, kijk, ja, ik heb nog deze. Gunter Neefs. Die komt er nog net voor. Stilte voor de storm is dit. 2 jaar geleden uitgebracht.

0: Gunter Neefs.
1: Waarom draait die wereld door?
0: Het is bijna 10 uur. En zoals beloofd, haal ik er nog een Tina Turner bij. Maar blijf vooral ook na het nieuws van 10 uur luisteren naar Radio 2 Relax. Hè. Het gaat gewoon door met alleen maar ontspannende muziek op je radio. En je kan al uitkijken naar morgenochtend, want tijdens Goedemorgen Morgen staat er weer tof bezoek op de planning.
2: You must understand. Touch of your hand makes my pulse react.
0: Van Julius Persona. Ja, chocolatier.

0: What's Love Got To Do With It van Tina Turner. Zometeen Seb Brown hier op Radio 2. En ik wens je vooral nog een mooie avond. Graag tot morgenochtend.
1: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
3: Radio 2 Relax.
1: Ontdek Radio 2 Relax op VRT Max. Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
2: Radio 2 Relax.
1: En de hele dag lang op onze nieuwe stream op VRT Max.
3: Elke dag, telk voor twee. VRT Radio 2.
4: 10 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Joog Valvekes. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval op Iran komt. Die aanval was volgens Trump gepland voor morgen, maar hij blaast hem nu af op verzoek.

0: van enkele landen in de regio. Qatar, Saoedi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Meer details over de aanval gaf de president niet. Trump zegt dat hij het leger wel de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. De Verenigde Staten laten Rusland verder toe om olie te verkopen. In principe gelden Amerikaanse sancties tegen Russische olie, maar die zijn al enkele keren opgeschort en dat gebeurt ook nu. De maatregel geldt voor 30 dagen. De Amerikaanse regering probeert zo de olieprijzen te stabiliseren. Die zijn de hoogte ingeschoten door de oorlog tegen Iran. Vooral de Russen profiteren van de maatregel omdat ze meer inkomsten halen uit olie die ze kunnen gebruiken om de oorlog tegen Oekraïne voor te zetten. In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals menigtes vermijden. Voorzichtig zijn is sowieso de boodschap als je naar Congo reist. Dat bevestigt Erika Vliegen van het UZ Antwerpen.
1: Toch wel omwille van een combinatie van veel zaken. Om te beginnen een type ebola-virus waar we heel weinig ervaring mee hebben. Ook op vlak van medicijnen en vaccins. En daarnaast ook de plaats waar de uitbraak is, in een heel onrustig gebied op allerlei vlak. En het feit dat deze uitbraak wellicht al weken bezig is.
0: Ondertussen raakte bekend dat ook één Amerikaanse arts, missionaris, besmet is met het virus. Hij wordt overgebracht naar Duitsland voor behandeling. Een Amerikaanse jury heeft de rechtszaak van Elon Musk tegen OpenAI, Sam Altman en Microsoft afgewezen. Volgens de rechtbank stapte Musk te laat naar de rechter. Musk vond dat OpenAI zijn oorspronkelijke missie, AI ontwikkelen in het belang van de mensheid, had ingeruild voor een commercieel model. De jury zegt dat Musk al jaren wist dat OpenAI die richting uitging en dus te lang gewacht heeft om de klacht in te dienen. De uitspraak is een belangrijke overwinning voor OpenAI en geeft het bedrijf meer ruimte om naar de beurs te trekken. De familie van Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Er liep een zaak tegen topdiplomaat Etienne Davignon, maar door zijn overlijden vervalt die zaak. Formeel moet de rechtbank van Brussel daar nog wel een beslissing over nemen. Davignon speelde een omstreden rol toen Congo onafhankelijk werd. De familie van Lumumba wilde dat hij zich zou verantwoorden voor de rechtbank. Volgens analist Rick van Kouwelaert zou de familie van Lumumba weinig kans gemaakt hebben in die zaak.
2: Het meeste wordt teruggebracht op die telegram dat hij verstuurd heeft. Hij is ook vlak voor het ombrengen van Lumumba nog in Congo geweest, maar als begeleider van een diplomaat die daar op missie was. Dus het is een zaak die misschien later zal worden uitgeklaard. Maar tot nu toe zie ik niet hoe één rechter op basis van wat nu voorligt Davignon zou hebben veroordeeld.
0: De advocaten van de familie laten dus weten dat ze doorprocederen. Ze willen antwoorden over de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten voor de moord op Lumumba. Vannacht brede opklaringen, temperaturen rond 7 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op buien, maxima tot 17 graden dan. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar al iets zachter. Donderdag en vrijdag droog en vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: nooit alleen.
1: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de

0: Je luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op

12 uur, een goede avond. VRT Nieuws met Jo Valfekes. Nog voor middernacht zal een relatief grote asteroïde langs de aarde scheren. Het stuk ruimtepuin heeft een doorsnede van 35 meter op zijn breedst en zal tot op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde passeren. In dit geval is dat vlakbij, zeggen wetenschappers, die er wel aan toevoegen dat er geen kans is op een botsing met de aarde. De asteroïde kan ook geen satellieten raken, die zweven veel dichter bij de aarde. Met het blote oog zal de asteroïde niet te zien zijn, wel met een goede verrekijker of een huistelescoop, als het tenminste niet bewolkt is. De asteroïde zal het dichtst bij de aarde voorbij komen rond 23 minuten over 11.

0: In Congo zijn nu al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals menigtes vermijden. Deze ebola-crisis zal niet snel voorbij zijn, zegt Laurens Isenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde. Hij vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken.
1: Dit gaat groter worden, maar in de regio. En voor de regio is dit onrustwekkend en een heel groot probleem. Tegelijkertijd weten we dat ebola-virussen eigenlijk geen voet aan wal krijgen in Europa. Er zijn 17 uitbraken in Congo geweest, meer elders in de wereld. Eigenlijk nooit heeft dat virus kunnen circuleren in Europa. Dus omdat het eigenlijk relatief simpel is, met een goed functionerend gezondheidssysteem en met politieke stabiliteit, is het eigenlijk heel gemakkelijk om die ziekte in te dijken. Maar laat dat nu de twee elementen zijn die daar in ter plaatse ontbreken.
0: Ondertussen raakte bekend dat ook één Amerikaanse arts, missionaris, besmet is met het virus. Hij wordt overgebracht naar Duitsland voor behandeling. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval op Iran komt. Die aanval was volgens Trump gepland voor morgen, maar hij blaast hem nu af op verzoek van enkele landen in de regio: Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Meer details over de aanval gaf de president niet. Trump zegt dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Volgens Iran toont de boodschap van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime tot overgave te dwingen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken, klinkt het strijdvaardig. In het Oost-Vlaamse Eerenbodegem bij Aalst is een brandstofpomp van een tankstation van Esso uitgebrand. De brand zou veroorzaakt zijn door een technisch defect, zegt de brandweer. De brand ging gepaard met hevige rookontwikkeling. Het vuur was snel onder controle. Vannacht brede opklaringen en temperaturen rond 7 graden. Morgen zwaar bewolkt met kans op buien, maxima tot 17 graden. Woensdag veel wolken met neerslag, maar iets zachter. En donderdag en vrijdag droog, vanaf vrijdag zonnig met maxima tot 26 graden. Meer op vrtnieuws.be.

0: Nog tot 1 uur vannacht kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Maar op onze nieuwe stream kan dat de hele dag lang.
2: Radio 2 Relax.
0: Ontdek Radio 2 Relax

0: luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Nog tot 1 uur van 8 kan je ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: En de hele dag lang op onze nieuwe stream. Op

Het is middernacht, VRT Nieuws met Jo Valvekes. In San Diego, in de Amerikaanse staat Californië, zijn bij een schietpartij in een moskee 3 mannen omgekomen. Een van de 3 was een bewakingsagent. Volgens de politie heeft hij de ernst van de aanslag nog kunnen beperken. De 2 schutters, jongens van 17 en 19 jaar oud, werden na de schietpartij teruggevonden in een auto in de buurt. Ze hadden zichzelf omgebracht. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval op Iran komt. Die aanval was volgens Trump gepland voor morgen, maar hij blaast hem nu af op verzoek van enkele landen in de regio: Qatar, Saudi-Arabië en de Verenigde Arabische Emiraten. Trump zegt dat hij het leger de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Maar volgens Trump lopen die onderhandelingen wel goed. Als ze beloven dat ze geen kernwapen maken, zijn we tevreden, zegt de president. Volgens Iran tonen de boodschappen van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime tot overgave te dwingen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken, klinkt het strijdvaardig.

0: In Congo zijn al 105 mensen aan ebola gestorven en er zijn bijna 400 besmettingen. Bij ons roept Buitenlandse Zaken reizigers die naar Congo gaan op om voorzorgsmaatregelen te nemen, zoals menigtes vermijden. Laurens Liesenborgs van het Instituut voor Tropische Geneeskunde vertrekt naar Congo om deze variant te onderzoeken. Daar valt nog veel over te leren.
1: Congolese gezondheidswerkers en onderzoekers zijn echt grote specialisten in die ziekte. Wij kunnen daar heel veel van hen leren. Het is inderdaad al de 17e uitbraak van ebola in het land. Het is nog maar de 3e uitbraak met deze specifieke variant. En eigenlijk zijn alle vaccins, geneesmiddelen en testen afgestemd op een andere variant. Dus dat maakt het dat voor deze variant de respons een stuk moeilijker is.
0: De Nederlandse regering gaat gemeenten ondersteunen bij asielopvang. Er komt een nieuwe organisatie, een vliegend team, dat gemeenten die bereid zijn om opvangplaatsen te creëren kan helpen. Vanavond was er een spoedoverleg van de regering op vraag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aanleiding zijn de zware incidenten en het geweld bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd in een gemeente brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en werden de hulpdiensten tegengehouden en bekogeld. Na afloop van het spoedoverleg zei minister-president Rob Jetten dat de protesten alle perken te buiten gaan en dat de relschoppers keihard moeten aangepakt worden. De paus zal volgende maandag op Pinkstermaandag zijn eerste encycliek voorstellen. Die heeft de titel Magnifica Humanitas. Dat betekent prachtige menselijkheid. Onderwerp van de encycliek is de opkomst van artificiële intelligentie. Wat er juist zal instaan is nog niet bekend, maar volgens bronnen bij het Vaticaan zal paus Leo het gebruik van AI in oorlogsomstandigheden veroordelen. En hij zal het ook hebben over de rechten van werknemers die door AI onder druk komen. Paus Leo zal er zelf bij zijn als zijn encycliek maandag voorgesteld wordt. En ook dat is een primeur. Het voorbije uur is een relatief grote asteroïde langs de aarde gescheerd. Het stuk ruimtepuin heeft een doorsnede van 35 meter op zijn breedst en passeerde op ongeveer 90.000 kilometer van de aarde. In dit geval is dat vlakbij, zeggen wetenschappers. De asteroïde kon ook geen satellieten raken, die zweven veel dichter bij de aarde. Vannacht brede opklaringen, temperaturen rond 7 graden. We krijgen een grijze dag met lichte regen in de voormiddag. Later kans op stevige buien, maxima tot 17 graden. Woensdag nog veel wolken met neerslag, maar iets zachter. Vanaf donderdag droog, vrijdag maxima tot 26 graden. De komende uren houdt Dominique de Preeuw voor u de wereld in de gaten. Ik wens u nog een zachte nacht. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Je moet er mee leven, je kan er wel smeken, maar zij heeft genoeg van je flauwekul. Oh, jij hebt al die tijd haar hart maar voor de helft gevuld. Dus sorry hoor, is eigen schuld.
1: Radio 2, relax.

0: Je luistert nog tot 1 uur deze nacht naar Radio 2 Relax. En op onze nieuwe stream kan je de hele dag terecht om te ontspannen met de beste muziek.
1: Radio 2 Relax.
0: Luister

luistert naar Radio 2 in West-Vlaanderen. Werken, studeren, klussen, chillen. Wat je ook doet tijdens de nacht, wij zijn er graag bij. Met de juiste muziek.

0: VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een moskee. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. Volgens de politie heeft de bewaker de ernst van de aanslag nog kunnen beperken. De vermoedelijke daders zijn 2 tieners van 17 en 19 jaar oud. Hun lichamen zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Ook de FBI is betrokken bij het onderzoek. De Amerikaanse president Trump zegt dat er geen aanval komt op Iran. Volgens Trump was een aanval gepland voor vandaag, maar hij blaast die af op verzoek van enkele bondgenoten in de regio. Die zouden gezegd hebben dat de onderhandelingen met Iran goed lopen.
1: Because they think that they are getting very close to making a deal, and if we can do that where there's no nuclear weapon going into the hands of Iran, I think, and if they're satisfied, we will be probably satisfied also.
0: Trump zegt dat hij het leger wel de opdracht heeft gegeven om klaar te zijn voor een grootschalige aanval op Iran als de onderhandelingen met dat land tot niets leiden. Volgens Iran toont de boodschap van Trump aan dat hij wanhopig is in zijn pogingen om het Iraanse regime op de knieën te krijgen. Iran zal de VS dwingen zich terug te trekken uit de regio en hun verlies te slikken, klinkt het strijdvaardig. De familie van Patrice Lumumba, de eerste premier van Congo, bereidt een rechtszaak voor tegen de Belgische staat. Er liep een zaak tegen de topdiplomaat Etienne Davignon, maar door zijn overlijden vervalt die zaak. Formeel moet de rechtbank van Brussel daar nog wel een beslissing over nemen. Davignon speelde een omstreden rol toen Congo onafhankelijk werd. De familie van Lumumba wilde dat hij zich zou verantwoorden voor de rechtbank over de Belgische

0: betrokkenheid bij de moord op de Congolese premier. Volgens analist Rick van Kouwelaert zou de familie van Lumumba weinig kans hebben gemaakt in die zaak.
1: Het meeste wordt teruggebracht op die telegram dat hij verstuurd heeft. Hij is ook vlak voor het ombrengen van Lumumba nog in Congo geweest, maar als begeleider van een diplomaat die daar op missie was. Dus het is een zaak die misschien later zal worden uitgeklaard. Maar tot nu toe zie ik niet hoe één rechter op basis van wat nu voorligt D'Avignon zou hebben veroordeeld.
0: De advocaten van de familie laten weten dat ze doorprocederen. Ze willen antwoorden over de verantwoordelijkheid van de Belgische autoriteiten voor de moord op Lumumba. Het is nog een tijdje droog vannacht bij minima tussen 0 en 9 graden. Daarna op sommige plaatsen nevel en mist. De dag wordt grijs met geregeld regen of motregen bij maximaal 16 graden. Ook woensdag nog bewolkt met neerslag, maar wat zachter dan tot 19 graden. Meer in de app van VRT Nieuws.

0: Radio 2 in West-Vlaanderen. Vlieg met ons mee door de nacht. Na het nieuws gaan we verder met de grootste hits. Hier op Radio 2.
1: Elke dag telt voor 2.
2: Elke dag telt voor 2.
3: Het is 2:00, een heel goede nacht. VRT Nieuws met Dominique de Preeuw. In de Amerikaanse stad San Diego zijn 3 mannen omgekomen bij een schietpartij in een moskee. Volgens de imam van de moskee gaat het om een bewaker en 2 medewerkers van een school bij de moskee. De bewaker heeft de ernst van de aanslag nog kunnen beperken, zegt een woordvoerder van de politie.
4: One of the deceased is a security guard that works there. And I think played a pivotal role in assisting from this being much worse.
3: De vermoedelijke daders zijn 2 tieners van 17 en 19 jaar oud. Hun lichamen zijn na de aanslag gevonden in een auto in de buurt. Ze hebben volgens de politie zelf een einde gemaakt aan hun leven. De politie gaat uit van een haatmisdrijf. Ook de FBI is betrokken bij het onderzoek. De voormalige stafchef van de Oekraïense president Zelensky is op borgtocht vrijgelaten. Andriy Yermak zat sinds donderdag vast als verdachte in een groot corruptieschandaal. Volgens de Kiev Independent is daarbij bijna 8 miljoen euro witgewassen. Yermak zou met smeergeld een huis in de buurt van Kiev hebben laten bouwen. Hij zelf spreekt alle beschuldigingen tegen. Om weer vrij te komen betaalde Yermak een borgsom van zo'n 2,7 miljoen euro. Om dat geld bij elkaar te krijgen, zou hij de hulp hebben gekregen van prominente Oekraïners en van het bedrijfsleven. Yermak was jarenlang de rechterhand van president Zelensky en was daarmee een van de machtigste mannen in Oekraïne. Hij stapte in november op na een huiszoeking bij hem thuis. Hij draagt nu een enkelband en mag Oekraïne niet verlaten. De Nederlandse regering gaat gemeenten ondersteunen bij asielopvang. Er komt een nieuwe organisatie, een vliegend team, dat gemeenten zal helpen die bereid zijn om opvangplaatsen te creëren. Gisteravond was er een spoedoverleg van de regering op vraag van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten. Aanleiding zijn de zware incidenten bij protesten tegen opvanglocaties. Vorige week werd brand gesticht bij een tijdelijke opvanglocatie en werden de hulpdiensten tegengehouden en bekogeld. Na afloop van het spoedoverleg zei minister-president Rob Jette dat de protesten alle perken te buiten gaan. Hij eist dat de relschoppers keihard worden aangepakt. In Kenia zijn 4 mensen omgekomen bij protesten tegen de hoge brandstofprijzen. Ook raakten meer dan 30 mensen gewond. De minister van Binnenlandse